0: rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het oosten plaatselijk mist. Elders vrij veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt tussen de 8 en 14 graden. Boven land weinig wind. Aan de kust zwak tot matig uit het zuiden. Morgenochtend begint het bewolkt, met vooral in het noorden kans op wat regen of motregen. In het zuiden en zuidoosten af en toe zon. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Morgenmiddag blijft het grotendeels bewolkt, met vooral in het noorden soms wat regen. In het zuidoosten nog kans op opklaringen. Het wordt 18 tot 21 graden. Aan de kust staat een matige wind, in het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Morgenavond klaart het in het zuidoosten eerst nog even op, maar vanaf het noordwesten komt regen opzetten. De wind aan de kust neemt toe naar krachtig, windkracht 5 tot 6.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikt de bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS.

0: houden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
1: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de algemene vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal...

0: allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaan-oever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat.
1: Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken.
2: De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot-luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers.
1: President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan.
3: En nu het economisch nieuws.
1: Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel.
4: De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7% en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
5: De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen.
6: Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen.
7: Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
8: De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking, schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Bartina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Bartina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht plaatselijk mist in het oosten. Elders vrij veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt tussen de 8 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Boven land weinig wind, aan de kust zwak tot matig uit het zuiden. Morgenochtend start de dag bewolkt met vooral in het noorden wat motregen. In het zuiden en zuidoosten af en toe zon. Zwakke tot matige zuidwestenwind. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Bewolkt met vooral in het noorden soms wat regen. In het zuidoosten kans op zon. Wind uit het zuidwesten, aan de kust matig tot vrij krachtig. Vanavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. In het zuiden blijft het nog droog. Aan de kust vrij krachtige tot krachtige wind.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws.
13: Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden.
14: Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
15: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
16: Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wil de oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend.
17: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost.
18: Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
9: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: nu het buitenlands nieuws.
12: De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaan-oever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken.
19: De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot-luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers.
20: President Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als de rechter daartoe besluit. Hij weert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving die hij nepnieuws noemt. De media vechten dat aan en zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. CNN is onderdeel van een samenwerkingsverband van nieuwszenders die afwisselend Trump filmen en de beelden delen. Uit solidariteit weigerden andere zenders taken van CNN over te nemen. Daardoor was Trump bij de opening van een nieuwe landingsplek voor zijn helikopter op video niet te verstaan.
3: En nu het economisch nieuws.
21: Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029.
0: Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel.
2: De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
22: De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees twee biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen.
23: Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had twee keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen.
24: Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
25: De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking, schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht plaatselijk mist in het oosten. Elders vrij veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt tussen de 8 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Boven land weinig wind, aan de kust zwak tot matig uit het zuiden. Morgenochtend start de dag bewolkt met vooral in het noorden wat motregen. In het zuiden en zuidoosten af en toe zon. Zwakke tot matige zuidwestenwind. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Bewolkt met vooral in het noorden soms wat regen. In het zuidoosten kans op zon. Wind uit het zuidwesten, aan de kust matig tot vrij krachtig. Vanavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. In het zuiden blijft het nog droog. Aan de kust vrij krachtige tot krachtige wind.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikt het bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden.
6: Een voetganger is dinsdagmiddag 20:15 overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
7: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
8: Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne.
4: De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend.
8: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost.
10: Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen.
13: De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie, bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek.
14: De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen.
15: Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken.
3: De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de algemene vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat.
9: De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot-luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers.
12: En nu het economisch nieuws.
16: Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel.
17: De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
18: De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees twee biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen.
19: Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had twee keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen.
20: Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
28: De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda.
0: Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking, schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het oosten plaatselijk mist. Verder vrij veel bewolking en hier en daar wat motregen. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Langs de kust zwakke tot matige wind uit het zuiden. Boven land weinig wind. Morgenochtend op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden plaatselijk wat motregen. In het zuiden en zuidoosten af en toe zon. Zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenmiddag blijft het bewolkt, met in het noorden soms nog wat motregen. In het zuidoosten kans op zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Boven land zwakke tot matige wind. Aan de kust matig en in het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Morgenavond eerst nog bewolkt, later geleidelijk droog. De wind neemt in de loop van de avond af.
5: is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden.
7: Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
21: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
22: Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend.
23: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost.
24: Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Nu het buitenlands nieuws. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen.
27: De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. De Russische president Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Trump dinsdag na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in New York. Trump zegt met Zelensky te werken aan een oplossing voor de oorlog. De twee gaan daarover verder praten en hebben het dan ook over Patriot luchtverdedigingsraketten. De Franse president Macron heeft toegezegd de luchtverdediging van Oekraïne te versterken met de levering van radars en onderscheppers.
3: En nu het economisch nieuws. Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel.
27: De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees twee biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen.

0: genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen. Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims willen dat een Nederlandse rechter zich bij hun massaclaim tegen Booking.com ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de collectieve procedure. De claimclub stellen dat consumenten die vanaf 1 januari 2013 een hotelkamer boekten via Booking, schade hebben geleden door machtsmisbruik en misleiding. Booking.com bestreedt de claims en vindt niet dat de gehele holding aansprakelijk is. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak over de vraag of het moederbedrijf en Agoda onder de zaak vallen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.

0: gebroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen.
1: De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon, Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hoge Rechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. En nu het economisch nieuws. Qantas begint medio 2028 met directe vluchten tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur en is daarmee ruim 3 uur korter dan de huidige route met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal aangepaste Airbus-toestellen in met plaats voor 238 passagiers. De vliegtuigen krijgen een extra brandstoftank van 20.000 liter, waardoor ze meer dan 16.000 kilometer kunnen afleggen. Vanaf augustus 2027 kunnen reizigers de vluchten boeken. Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen.

0: CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel. De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7% en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees twee biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen. Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had twee keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen. Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85ste minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het vooral in het oosten plaatselijk mistig. Elders vrij veel bewolking en overwegend droog. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Boven land weinig wind, langs de kust zwak tot matig uit het zuiden. Morgenochtend begint bewolkt, met in het noorden wat motregen. In het zuiden en zuidoosten af en toe zon. Zwakke tot matige zuidwestenwind. In de middag blijft het bewolkt, met soms motregen in het noorden. Zuidoostelijk wat zonniger. Het wordt 18 tot 21 graden. De wind draait naar het zuidwesten, aan de kust matig tot vrij krachtig. Vanavond trekt regen vanuit het noordwesten over. In het zuiden blijft het nog even droog. De wind neemt toe naar krachtig aan de kust. Morgen wordt het droog met flinke zonnige perioden en zo'n 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost. Illustrator Siegfried Woldhek heeft voor de tweede keer de Inktspotprijs voor beste politieke spotprent van het jaar gewonnen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn tekening van de Russische president Vladimir Poetin, die Donald Trump bespeelt als een contrabas. De spotprent stond vorig jaar op 15 augustus in NRC, toen Trump en Poetin elkaar ontmoetten in Alaska. Woldhek won de Inktspotprijs eerder in 2011 met een portret van staatssecretaris Henk Bleker.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaan-oever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. En nu het economisch nieuws. Qantas begint medio 2028 met directe vluchten tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur en is daarmee ruim 3 uur korter dan de huidige route met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal aangepaste Airbus-toestellen in met plaats voor 238 passagiers. De vliegtuigen krijgen een extra brandstoftank van 20.000 liter, waardoor ze meer dan 16.000 kilometer kunnen afleggen. Vanaf augustus 2027 kunnen reizigers de vluchten boeken. Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel. De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,14% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen. Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen. Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het vooral in het oosten plaatselijk mistig. Elders vrij veel bewolking en overwegend droog. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Boven land weinig wind, langs de kust zwak tot matig uit het zuiden. Morgenochtend begint bewolkt, met in het noorden wat motregen. In het zuiden en zuidoosten af en toe zon. Zwakke tot matige zuidwestenwind. In de middag blijft het bewolkt, met soms motregen in het noorden. Zuidoostelijk wat zonniger. Het wordt 18 tot 21 graden. De wind draait naar het zuidwesten, aan de kust matig tot vrij krachtig. Vanavond trekt regen vanuit het noordwesten over. In het zuiden blijft het nog even droog. De wind neemt toe naar krachtig aan de kust. Morgen wordt het droog met flinke zonnige perioden en zo'n 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar The Stonewall Inn bezocht. Daar braken in 1969 rellen uit, die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jette is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jette het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikt de bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen, ook als dat stemmen kost.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de algemene vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. En nu het economisch nieuws. Qantas begint medio 2028 met directe vluchten tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur en is daarmee ruim 3 uur korter dan de huidige route met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal aangepaste Airbus-toestellen in met plaats voor 238 passagiers. De vliegtuigen krijgen een extra brandstoftank van 20.000 liter, waardoor ze meer dan 16.000 kilometer kunnen afleggen. Vanaf augustus 2027 kunnen reizigers de vluchten boeken. Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel. De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7% en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen. Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen. Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:45 'S. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradbergelund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85ste minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan het in het oosten plaatselijk dicht mist worden, waarvoor code geel geldt. Verder is het overwegend bewolkt en blijft het droog. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden af en toe wat motregen. In het zuidoosten breekt de zon af en toe door. Het wordt 18 tot 21 graden. De wind is matig zuidwestelijk, aan de kust vrij krachtig. Vanavond trekt er vanuit het noordwesten regen over, maar in het zuiden blijft het nog droog. Morgen wordt het droger en zonniger bij zo'n 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht. Daar braken in 1969 rellen uit, die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jetten is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jetten het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws.
0: België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat. 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen.
5: De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon, Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen.
6: De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat.
7: Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken.
8: En nu het economisch nieuws. Qantas begint medio 2028 met directe vluchten tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur en is daarmee ruim 3 uur korter dan de huidige route met een tussenstop in Auckland.
9: De maatschappij zet 12 speciaal aangepaste Airbus-toestellen in met plaats voor 238 passagiers. De vliegtuigen krijgen een extra brandstoftank van 20.000 liter, waardoor ze meer dan 16.000 kilometer kunnen afleggen. Vanaf augustus 2027 kunnen reizigers de vluchten boeken.
10: Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel.
11: De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
12: De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen.
13: Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen.
14: Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044.
17: München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse BID heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat

0: De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Partina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85ste minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan het in het oosten plaatselijk dicht mist worden, waarvoor code geel geldt. Verder is het overwegend bewolkt en blijft het droog. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden af en toe wat motregen. In het zuidoosten breekt de zon af en toe door. Het wordt 18 tot 21 graden. De wind is matig zuidwestelijk, aan de kust vrij krachtig. Vanavond trekt er vanuit het noordwesten regen over, maar in het zuiden blijft het nog droog. Morgen wordt het droger en zonniger bij zo'n 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het binnenlands nieuws. Premier Rob Jette heeft in New York de LHBTI-bar The Stonewall Inn bezocht. Daar braken in 1969 rellen uit, die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jette is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jette het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme.

0: Richter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat. 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon, Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. En nu het economisch nieuws. Qantas begint medio 2028 met directe vluchten tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur en is daarmee ruim 3 uur korter dan de huidige route met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal aangepaste Airbus-toestellen in met plaats voor 238 passagiers. De vliegtuigen krijgen een extra brandstoftank van 20.000 liter, waardoor ze meer dan 16.000 kilometer kunnen afleggen. Vanaf augustus 2027 kunnen reizigers de vluchten boeken. Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel. De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7% en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen. Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen. Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:45 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradbergelund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het oosten plaatselijk dichte mist. Daar geldt code geel. Elders is het bewolkt en overwegend droog. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Boven land weinig wind. Langs de kust zwak tot matig uit het zuiden. Vanochtend begint bewolkt, met in het noorden wat motregen, maar in het zuiden komt de zon af en toe door. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden nog wat motregen. In het zuidoosten is kans op zon. Het wordt 18 graden, in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Vanavond gaat het van het noordwesten uit regenen. In het zuiden blijft het nog droog. De wind neemt toe langs de kust. Morgen wordt het droger en zonniger, met temperaturen rond de 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht. Daar braken in 1969 rellen uit die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jetten is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jetten het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie, bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaan-oever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. En nu het economisch nieuws. Qantas begint medio 2028 met directe vluchten tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur en is daarmee ruim 3 uur korter dan de huidige route met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal aangepaste Airbus-toestellen in met plaats voor 238 passagiers. De vliegtuigen krijgen een extra brandstoftank van 20.000 liter, waardoor ze meer dan 16.000 kilometer kunnen afleggen. Vanaf augustus 2027 kunnen reizigers de vluchten boeken. Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel. De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7% en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen. Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcaris zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen. Frankrijk breidt de steun uit voor inwoners die hard worden getroffen door stijgende brandstofprijzen. Minister van Financiën Roland Lescure kondigt nieuwe maatregelen aan om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor mensen met lage inkomens die veel kilometers moeten rijden voor hun werk wordt verdubbeld. Het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de regeling stijgt van 3 miljoen naar 5,5 miljoen. Financiële hulp voor sectoren als visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 8:45 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het oosten plaatselijk dichte mist. Daar geldt code geel. Elders is het bewolkt en overwegend droog. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Boven land weinig wind, langs de kust zwak tot matig uit het zuiden. Vanochtend begint bewolkt, met in het noorden wat motregen, maar in het zuiden komt de zon af en toe door. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden nog wat motregen. In het zuidoosten is kans op zon. Het wordt 18 graden, in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Vanavond gaat het van het noordwesten uit regenen. In het zuiden blijft het nog droog. De wind neemt toe langs de kust. Morgen wordt het droger en zonniger, met temperaturen rond de 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het binnenlands nieuws. Premier Rob Jette heeft in New York de LHBTI-bar The Stonewall Inn bezocht. Daar braken in 1969 rellen uit die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jette is in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jette het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen, ook als dat stemmen kost.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon, Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. En nu het economisch nieuws. Nederlanders tanken gemiddeld 10 liter brandstof minder per maand sinds het uitbreken van de Iran-oorlog, schrijft het Financiële Dagblad. Dat is 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een schatting van ABN AMRO. De bank analyseerde op verzoek van de krant de pinbetalingen bij pompstations van ongeveer 240.000 huishoudens die actief gebruik maken van hun auto. Ook ING concludeert dat er minder wordt getankt. Zowel particulieren als zakelijke rijders passen hun gedrag aan nu de brandstofprijzen historisch hoog blijven. Qantas begint medio 2028 met directe vluchten tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur en is daarmee ruim 3 uur korter dan de huidige route met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal aangepaste Airbus-toestellen in met plaats voor 238 passagiers. De vliegtuigen krijgen een extra brandstoftank van 20.000 liter, waardoor ze meer dan 16.000 kilometer kunnen afleggen. Vanaf augustus 2027 kunnen reizigers de vluchten boeken. Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel. De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees twee biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen. Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had twee keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Bartina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Bartina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85ste minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er vooral in het oosten plaatselijk dichte mist. Daarvoor geldt code geel. Elders is het bewolkt en overwegend droog. De temperatuur daalt naar zo'n 8 tot 14 graden. Boven land staat er weinig wind. Aan de kust een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenochtend is het op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het noorden wat motregen. In het zuiden en zuidoosten schijnt af en toe de zon. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Overdag blijft het bewolkt met in het noorden soms wat regen, maar in het zuidoosten kan de zon even doorbreken. Het wordt 18 tot 21 graden. Aan de kust waait het matig, in het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Vanavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. In het zuiden blijft het nog even droog. Morgen wordt het een stuk zonniger en droog, met maxima rond de 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht. Daar braken in 1969 rellen uit die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jetten is in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jetten het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wil de oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie, bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon, Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hoge Rechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken.

0: Stations van ongeveer 240.000 huishoudens die actief gebruik maken van hun auto. Ook ING concludeert dat er minder wordt getankt. Zowel particulieren als zakelijke rijders passen hun gedrag aan nu de brandstofprijzen historisch hoog blijven. Qantas begint medio 2028 met directe vluchten tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur en is daarmee ruim 3 uur korter dan de huidige route met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal aangepaste Airbus-toestellen in met plaats voor 238 passagiers. De vliegtuigen krijgen een extra brandstoftank van 20.000 liter, waardoor ze meer dan 16.000 kilometer kunnen afleggen. Vanaf augustus 2027 kunnen reizigers de vluchten boeken. Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel. De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het begrijpelijk dat WSP Global het bod op Arcadis heeft ingetrokken. Het Canadese bedrijf stopte dinsdag met de overnamepogingen omdat Arcadis niet wilde praten over de voorwaarden. Arcadis wees 2 biedingen af en stelde dat het bedrijf op eigen kracht waarde kan creëren voor aandeelhouders. De VEB twijfelt aan die argumenten en vindt juist dat Arcadis behoefte heeft aan een hardere mentaliteit. Volgende week houdt Arcadis een bijeenkomst met aandeelhouders over de groeiplannen. Het Canadese bedrijf WSP Global trekt zijn bod op advies- en ingenieursbedrijf Arcadis in. WSP had 2 keer een bod gedaan, maar Arcadis wees die af, omdat ze geen recht zouden doen aan de werkelijke waarde van het bedrijf. Volgens WSP lukte het niet om met Arcadis in gesprek te gaan over de voorwaarden van een mogelijke overname. Het laatste bod bedroeg €51,50 per aandeel, waarmee Arcadis werd gewaardeerd op ongeveer 4 miljard en 700 miljoen euro. Arcadis zegt notie te hebben genomen van de stap en wil verder geen uitspraken doen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deel.

0: deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradbergelund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er vooral in het oosten plaatselijk dichte mist. Daarvoor geldt code geel. Elders is het bewolkt en overwegend droog. De temperatuur daalt naar zo'n 8 tot 14 graden. Boven land staat er weinig wind. Aan de kust een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenochtend is het op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het noorden wat motregen. In het zuiden en zuidoosten schijnt af en toe de zon. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Overdag blijft het bewolkt met in het noorden soms wat regen, maar in het zuidoosten kan de zon even doorbreken. Het wordt 18 tot 21 graden. Aan de kust waait het matig, in het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Vanavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. In het zuiden blijft het nog even droog. Morgen wordt het een stuk zonniger en droog, met maxima rond de 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Premier Rob Jette heeft in New York de LHBTI-bar The Stonewall Inn bezocht. Daar braken in 1969 rellen uit, die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jette is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jette het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie, bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de algemene vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. En nu het economisch nieuws. Het kabinet wil medewerkers van beginnende bedrijven vrijstellen van belastingen over hun inkomen in aandelen, schrijft Vrij Nederland. Dit blijkt uit stukken van de Raad van State en de Belastingdienst. De Raad van State is zeer kritisch over de nieuwe belastingregeling. Uitvoeringsinstanties noemen de regeling zeer fraudegevoelig, complex en moeilijk uitvoerbaar. De regeling houdt in dat medewerkers van techbedrijven pas bij verkoop belasting hoeven te betalen over aandelen die ze van hun werkgever ontvangen. Bij verkoop hoeven ze bovendien fors minder te betalen dan nu. Nederland beschikt met chipmachinemaker ASML en andere bedrijven over een high-tech ecosysteem van wereldklasse. De groei wordt echter geremd door een reeks knelpunten. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds. Er is sprake van tekorten aan geschikt personeel en vakkennis. Het overvolle elektriciteitsnet hindert de expansie van bedrijven. Snel groeiende bedrijven hebben soms moeite met het vinden van financiering. Het IMF vindt dat Nederland vaart moet maken bij de aanpak van grote dossiers als netcongestie en stikstofproblemen. Ook wijst het fonds op de sterke afhankelijkheid van geïmporteerde halffabrikaten. De export is geconcentreerd in een handjevol markten. Dit wordt door geopolitieke spanningen steeds meer een bron van onzekerheid. Nederlanders tanken gemiddeld 10 liter brandstof minder per maand sinds het uitbreken van de Iran-oorlog, schrijft het Financiële Dagblad. Dat is 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een schatting van ABN AMRO. De bank analyseerde op verzoek van de krant de pinbetalingen bij pompstations van ongeveer 240.000 huishoudens die actief gebruik maken van hun auto. Ook ING concludeert dat er minder wordt getankt. Zowel particulieren als zakelijke rijders passen hun gedrag aan nu de brandstofprijzen historisch hoog blijven. Qantas begint medio 2028 met directe vluchten tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur en is daarmee ruim 3 uur korter dan de huidige route met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal aangepaste Airbus-toestellen in met plaats voor 238 passagiers. De vliegtuigen krijgen een extra brandstoftank van 20.000 liter, waardoor ze meer dan 16.000 kilometer kunnen afleggen. Vanaf augustus 2027 kunnen reizigers de vluchten boeken. Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel. De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het oosten plaatselijk dichte mist. Daar geldt code geel. Elders overwegend bewolkt en droog. De temperatuur zakt naar 8 tot 14 graden. Bovenland weinig wind. Aan de kust zwak tot matig uit het zuiden. Vanochtend start bewolkt met in het noorden soms wat motregen. In het zuiden en zuidoosten af en toe zon. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanmiddag blijft het bewolkt met vooral in het noorden nog wat motregen. In het zuidoosten kans op zon. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Vanavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. In het zuiden blijft het nog droog. De wind neemt toe en wordt aan de kust krachtig. Morgen wordt het een stuk beter. Droog met flinke zonnige perioden en ongeveer 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht. Daar braken in 1969 rellen uit die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jetten is in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jetten het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt. Maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie, die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hoge Rechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. En nu het economisch nieuws. Nederland beschikt met chipmachinemaker ASML en andere bedrijven over een high-tech ecosysteem van wereldklasse. De groei wordt echter geremd door een reeks knelpunten. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds. Er is sprake van tekorten aan geschikt personeel en vakkennis. Het overvolle elektriciteitsnet hindert de expansie van bedrijven. Snel groeiende bedrijven hebben soms moeite met het vinden van financiering. Het IMF vindt dat Nederland vaart moet maken bij de aanpak van grote dossiers als netcongestie en stikstofproblemen. Ook wijst het fonds op de sterke afhankelijkheid van geïmporteerde halffabrikaten. De export is geconcentreerd in een handjevol markten. Dit wordt door geopolitieke spanningen steeds meer een bron van onzekerheid. Het kabinet wil medewerkers van beginnende bedrijven vrijstellen van belastingen over hun inkomen in aandelen, schrijft Vrij Nederland. Dit blijkt uit stukken van de Raad van State en de Belastingdienst. De Raad van State is zeer kritisch over de nieuwe belastingregeling. Uitvoeringsinstanties noemen de regeling zeer fraudegevoelig, complex en moeilijk uitvoerbaar. De regeling houdt in dat medewerkers van techbedrijven pas bij verkoop belasting hoeven te betalen over aandelen die ze van hun werkgever ontvangen. Bij verkoop hoeven ze bovendien fors minder te betalen dan nu. Nederlanders tanken gemiddeld 10 liter brandstof minder per maand sinds het uitbreken van de Iran-oorlog, schrijft het Financiële Dagblad. Dat is 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een schatting van ABN AMRO. De bank analyseerde op verzoek van de krant de pinbetalingen bij pompstations van ongeveer 240.000 huishoudens die actief gebruik maken van hun auto. Ook ING concludeert dat er minder wordt getankt. Zowel particulieren als zakelijke rijders passen hun gedrag aan nu de brandstofprijzen historisch hoog blijven. Qantas begint medio 2028 met directe vluchten tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur en is daarmee ruim 3 uur korter dan de huidige route met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal aangepaste Airbus-toestellen in met plaats voor 238 passagiers. De vliegtuigen krijgen een extra brandstoftank van 20.000 liter, waardoor ze meer dan 16.000 kilometer kunnen afleggen. Vanaf augustus 2027 kunnen reizigers de vluchten boeken. Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel. De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 0,4% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7% en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradbergelund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85ste minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend in het oosten plaatselijk dichte mist. Daar geldt code geel. In het westen is het bewolkt, maar het blijft overwegend droog. In het zuidoosten laat de zon zich af en toe zien. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt en droog. In het zuidoosten kan de zon nog even doorbreken. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind is aan de kust matig, in het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Vanavond trekt er in de noordelijke helft regen door. In het zuiden blijft het droog. De wind neemt toe en wordt aan de kust krachtig. Windkracht 5 tot 6. Vannacht droog met 8 tot 13 graden. Morgen wordt het een stuk zonniger en droog, met zo'n 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht. Daar braken in 1969 rellen uit, die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jette is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jette het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity vindt dat de politiek een belangrijke rol moet spelen bij het normeren van rechtsextremisme. Oprichter Jelle Postma reageert daarmee op een rapport van de NCTV en AIVD. Daarin staat dat rechtsextremisten hun denkbeelden proberen te normaliseren door een zachtere versie te presenteren. Volgens Postma gebeurde dat bijvoorbeeld bij protesten tegen het asielzoekerscentrum in Loosdrecht en bij de rellen op het Malieveld. Hij vindt dat alle partijleiders extremistisch taalgebruik en gedrag zonder terughoudendheid moeten veroordelen. Ook als dat stemmen kost.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon, Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de algemene vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaan-oever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. En nu het economisch nieuws. Nederland beschikt met chipmachinemaker ASML en andere bedrijven over een high-tech ecosysteem van wereldklasse. De groei wordt echter geremd door een reeks knelpunten. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds. Er is sprake van tekorten aan geschikt personeel en vakkennis. Het overvolle elektriciteitsnet hindert de expansie van bedrijven. Snel groeiende bedrijven hebben soms moeite met het vinden van financiering. Het IMF vindt dat Nederland vaart moet maken bij de aanpak van grote dossiers als netcongestie en stikstofproblemen. Ook wijst het fonds op de sterke afhankelijkheid van geïmporteerde halffabrikaten. De export is geconcentreerd in een handjevol markten. Dit wordt door geopolitieke spanningen steeds meer een bron van onzekerheid. Het kabinet wil medewerkers van beginnende bedrijven vrijstellen van belastingen over hun inkomen in aandelen, schrijft Vrij Nederland. Dit blijkt uit stukken van de Raad van State en de Belastingdienst. De Raad van State is zeer kritisch over de nieuwe belastingregeling. Uitvoeringsinstanties noemen de regeling zeer fraudegevoelig, complex en moeilijk uitvoerbaar. De regeling houdt in dat medewerkers van techbedrijven pas bij verkoop belasting hoeven te betalen over aandelen die ze van hun werkgever ontvangen. Bij verkoop hoeven ze bovendien fors minder te betalen dan nu. Nederlanders tanken gemiddeld 10 liter brandstof minder per maand sinds het uitbreken van de Iran-oorlog, schrijft het Financiële Dagblad. Dat is 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een schatting van ABN AMRO. De bank analyseerde op verzoek van de krant de pinbetalingen bij pompstations van ongeveer 240.000 huishoudens die actief gebruik maken van hun auto. Ook ING concludeert dat er minder wordt getankt. Zowel particulieren als zakelijke rijders passen hun gedrag aan nu de brandstofprijzen historisch hoog blijven. Qantas begint medio 2028 met directe vluchten tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur en is daarmee ruim 3 uur korter dan de huidige route met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal aangepaste Airbus-toestellen in met plaats voor 238 passagiers. De vliegtuigen krijgen een extra brandstoftank van 20.000 liter, waardoor ze meer dan 16.000 kilometer kunnen afleggen. Vanaf augustus 2027 kunnen reizigers de vluchten boeken. Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel. De Nasdaq heeft dinsdag een nieuw recordniveau bereikt en sloot 0,5% hoger op 27.244 punten. De Dow Jones daalde 14% tot 51.864 punten. De S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7.765 punten. Chipmakers Intel en AMD stegen respectievelijk 1,7 en 1,3%. Netflix daalde 1,6% na een adviesverlaging door HSBC. Beleggers kijken uit naar de topontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend in het oosten plaatselijk dichte mist. Daar geldt code geel. In het westen is het bewolkt, maar het blijft overwegend droog. In het zuidoosten laat de zon zich af en toe zien. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt en droog. In het zuidoosten kan de zon nog even doorbreken. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind is aan de kust matig, in het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Vanavond trekt er in de noordelijke helft regen door. In het zuiden blijft het droog. De wind neemt toe en wordt aan de kust krachtig. Windkracht 5 tot 6. Vannacht droog met 8 tot 13 graden. Morgen wordt het een stuk zonniger en droog, met zo'n 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het UMC Utrecht roept medewerkers op hun zakken beter te controleren voordat uniformen naar de was gaan. Elke week gooien Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weg omdat pennen of stiften meegaan in de wasmachine, schrijft RTL Nieuws. De inkt zorgt ervoor dat witte pakken blauw worden en niet meer te gebruiken zijn. Wasserij Cleanlease detecteert met röntgenapparatuur 99% van vergeten spullen, zoals sieraden.

0: In een gesprek met president Donald Trump heeft Jetten het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon, Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van

0: FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. En nu het economisch nieuws. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal harder gegroeid dan eerder gedacht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt nu een groei van 16%, terwijl het bureau eerder uitkwam op 14%. Het verschil zit vooral in een grotere export en meer uitgaven van consumenten. Het CBS berekent de groei altijd 30 dagen na afloop van een kwartaal en komt 85 dagen later met een tweede berekening, waarbij vaak meer informatie beschikbaar is. Nederland beschikt met chipmachinemaker ASML en andere bedrijven over een high-tech ecosysteem van wereldklasse. De groei wordt echter geremd door een reeks knelpunten. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds. Er is sprake van tekorten aan geschikt personeel en vakkennis. Het overvolle elektriciteitsnet hindert de expansie van bedrijven. Snel groeiende bedrijven hebben soms moeite met het vinden van financiering. Het IMF vindt dat Nederland vaart moet maken bij de aanpak van grote dossiers als netcongestie en stikstofproblemen. Ook wijst het fonds op de sterke afhankelijkheid van geïmporteerde halffabrikaten. De export is geconcentreerd in een handjevol markten. Dit wordt door geopolitieke spanningen steeds meer een bron van onzekerheid. Het kabinet wil medewerkers van beginnende bedrijven vrijstellen van belastingen over hun inkomen in aandelen, schrijft Vrij Nederland. Dit blijkt uit stukken van de Raad van State en de Belastingdienst. De Raad van State is zeer kritisch over de nieuwe belastingregeling. Uitvoeringsinstanties noemen de regeling zeer fraudegevoelig, complex en moeilijk uitvoerbaar. De regeling houdt in dat medewerkers van techbedrijven pas bij verkoop belasting hoeven te betalen over aandelen die ze van hun werkgever ontvangen. Bij verkoop hoeven ze bovendien fors minder te betalen dan nu. Nederlanders tanken gemiddeld 10 liter brandstof minder per maand sinds het uitbreken van de Iran-oorlog, schrijft het Financiële Dagblad. Dat is 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een schatting van ABN AMRO. De bank analyseerde op verzoek van de krant de pinbetalingen bij pompstations van ongeveer 240.000 huishoudens die actief gebruik maken van hun auto. Ook ING concludeert dat er minder wordt getankt. Zowel particulieren als zakelijke rijders passen hun gedrag aan nu de brandstofprijzen historisch hoog blijven. Qantas begint medio 2028 met directe vluchten tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur en is daarmee ruim 3 uur korter dan de huidige route met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal aangepaste Airbus-toestellen in met plaats voor 238 passagiers. De vliegtuigen krijgen een extra brandstoftank van 20.000 liter, waardoor ze meer dan 16.000 kilometer kunnen afleggen. Vanaf augustus 2027 kunnen reizigers de vluchten boeken.
1: Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het verkorten van de WW-duur een beperkt effect heeft op de werkgelegenheid. Bij een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden zou de werkgelegenheid met 0,1% toenemen. Dat komt overeen met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen. Het CPB stelt dat werklozen door de kortere uitkering een financiële prikkel krijgen om sneller werk te aanvaarden. De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar dalen. Het kabinet heeft de plannen voor verkorting uitgesteld tot 1 januari 2029. Vakbonden en pro verzetten zich nog steeds tegen de maatregel.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:45 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het oosten plaatselijk mistig. Daar geldt code geel. In het westen begint de dag bewolkt. In het zuidoosten breekt de zon af en toe door. Het blijft overwegend droog. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuidoosten is er kans op wat zon. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust wat krachtiger. Vanavond gaat het in het noorden regenen. In het zuiden blijft het droog. De wind aan de kust wordt later krachtig. Morgen wordt het droger met flinke zonnige perioden en rond de 19 graden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het UMC Utrecht roept medewerkers op hun zakken beter te controleren voordat uniformen naar de was gaan. Elke week gooien Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weg omdat pennen of stiften meegaan in de wasmachine, schrijft RTL Nieuws. De inkt zorgt ervoor dat witte pakken blauw worden en niet meer te gebruiken zijn. Wasserij Cleanlease detecteert met röntgenapparatuur 99% van vergeten spullen, zoals sieraden en naalden. Pennen en stiften blijven volgens de wasserij een hardnekkig probleem met grote gevolgen. Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht. Daar braken in 1969 rellen uit die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jetten is in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jetten het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden, vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon, Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaan-oever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op eerste paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. En nu het economisch nieuws. Het begrotingstekort van de overheid is in de eerste helft van dit jaar gestegen tot 8 miljard euro. Dat is het grootste tekort in een eerste jaarhelft sinds 2021, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De overheid gaf in de eerste 6 maanden 273 miljard euro uit. Uitgaven aan sociale uitkeringen stegen met 8 miljard euro. De kosten om de overheid te laten draaien stegen met 5% tot 92 miljard euro. Afgezet tegen de economie bedroeg het tekort 1,9%, onder de binnen de Europese Unie afgesproken norm. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal harder gegroeid dan eerder gedacht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt nu een groei van 16%, terwijl het bureau eerder uitkwam op 14%. Het verschil zit vooral in een grotere export en meer uitgaven van consumenten. Het CBS berekent de groei altijd 30 dagen na afloop van een kwartaal en komt 85 dagen later met een tweede berekening, waarbij vaak meer informatie beschikbaar is.
5: Het kabinet wil medewerkers van beginnende bedrijven vrijstellen van belastingen over hun inkomen in aandelen, schrijft Vrij Nederland. Dit blijkt uit stukken van de Raad van State en de Belastingdienst. De Raad van State is zeer kritisch over de nieuwe belastingregeling. Uitvoeringsinstanties noemen de regeling zeer fraudegevoelig, complex en moeilijk uitvoerbaar. De regeling houdt in dat medewerkers van techbedrijven pas bij verkoop belasting hoeven te betalen over aandelen die ze van hun werkgever ontvangen. Bij verkoop hoeven ze bovendien fors minder te betalen dan nu.
4: Nederland beschikt met chipmachinemaker ASML en andere bedrijven over een high-tech ecosysteem van wereldklasse. De groei wordt echter geremd door een reeks knelpunten. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds. Er is sprake van tekorten aan geschikt personeel en vakkennis. Het overvolle elektriciteitsnet hindert de expansie van bedrijven. Snel groeiende bedrijven hebben soms moeite met het vinden van financiering. Het IMF vindt dat Nederland vaart moet maken bij de aanpak van grote dossiers als netcongestie en stikstofproblemen. Ook wijst het fonds op de sterke afhankelijkheid van geïmporteerde halffabrikaten. De export is geconcentreerd in een handjevol markten. Dit wordt door geopolitieke spanningen steeds meer een bron van onzekerheid. Nederlanders tanken gemiddeld 10 liter brandstof minder per maand sinds het uitbreken van de Iran-oorlog, schrijft het Financiële Dagblad. Dat is 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een schatting van ABN AMRO. De bank analyseerde op verzoek van de krant de pinbetalingen bij pompstations van ongeveer 240.000 huishoudens die actief gebruik maken van hun auto. Ook ING concludeert dat er minder wordt getankt. Zowel particulieren als zakelijke rijders passen hun gedrag aan nu de brandstofprijzen historisch hoog blijven.
6: Qantas begint medio 2028 met directe vluchten tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur en is daarmee ruim 3 uur korter dan de huidige route met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal aangepaste Airbus-toestellen in met plaats voor 238 passagiers. De vliegtuigen krijgen een extra brandstoftank van 20.000 liter, waardoor ze meer dan 16.000 kilometer kunnen afleggen. Vanaf augustus 2027 kunnen reizigers de vluchten boeken.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 8:45 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradbergelund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85ste minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er in het oosten plaatselijk dichte mist. Daarvoor geldt code geel. In het westen begint de dag bewolkt, maar in het oosten schijnt de zon volop. Het blijft overwegend droog. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuidoosten is er kans op wat zon. De temperatuur loopt op tot 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust en in het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Vanavond trekt in de noordelijke helft regen binnen. In het zuiden blijft het droog. De wind neemt toe aan de kust. Morgen wordt het een stuk zonniger en blijft het droog, met rond de 19 graden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het UMC Utrecht roept medewerkers op hun zakken beter te controleren voordat uniformen naar de was gaan. Elke week gooien Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weg, omdat pennen of stiften meegaan in de wasmachine, schrijft RTL Nieuws. De inkt zorgt ervoor dat witte pakken blauw worden en niet meer te gebruiken zijn. Wasserij CleanLease detecteert met röntgenapparatuur 99% van vergeten spullen, zoals sieraden en naalden. Pennen en stiften blijven volgens de wasserij een hardnekkig probleem met grote gevolgen. Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht. Daar braken in 1969 rellen uit die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jetten is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jetten het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven.
0: bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
9: Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen.
11: De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie, bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen.
12: De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak voor de algemene vergadering van de VN landen opgeroepen meer te doen voor de wereld. Hij bekritiseerde de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen en noemde landen te laks. Vorig jaar erkenden tientallen landen de Palestijnse staat. Maar volgens Macron blijft iedereen inactief ten aanzien van Gaza. Hij zei dat we ons allemaal moeten schamen en uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de westelijke Jordaanoever. Macron waarschuwde verder dat machtige landen de internationale orde ondermijnen en pleitte voor nauwere samenwerking tussen landen op het gebied van economie, zorg en klimaat.
13: Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken.
14: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is meer dan het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder dacht. Het verschil zit vooral in een grotere export en meer uitgaven van consumenten. Het CBS berekent de groei van het bruto binnenlands product altijd 30 dagen na afloop van een kwartaal. Het bureau komt 85 dagen later met een tweede berekening. Ook het aantal banen steeg in het tweede kwartaal met 15.000. Het CBS meldde eerder nog een daling van 8.000 banen. Het begrotingstekort van de overheid is in de eerste helft van dit jaar gestegen tot 8 miljard euro. Dat is het grootste tekort in een eerste jaarhelft sinds 2021, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De overheid gaf in de eerste 6 maanden 273 miljard euro uit. Uitgaven aan sociale uitkeringen stegen met 8 miljard euro. De kosten om de overheid te laten draaien stegen met 5% tot 92 miljard euro. Afgezet tegen de economie bedroeg het tekort 1,9%, onder de binnen de Europese Unie afgesproken norm.
15: Het kabinet wil medewerkers van beginnende bedrijven vrijstellen van belastingen over hun inkomen in aandelen, schrijft Vrij Nederland. Dit blijkt uit stukken van de Raad van State en de Belastingdienst. De Raad van State is zeer kritisch over de nieuwe belastingregeling. Uitvoeringsinstanties noemen de regeling zeer fraudegevoelig, complex en moeilijk uitvoerbaar. De regeling houdt in dat medewerkers van techbedrijven pas bij verkoop belasting hoeven te betalen over aandelen die ze van hun werkgever ontvangen. Bij verkoop hoeven ze bovendien fors minder te betalen dan nu.
16: Nederland beschikt met chipmachinemaker ASML en andere bedrijven over een high-tech ecosysteem van wereldklasse. De groei wordt echter geremd door een reeks knelpunten. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds. Er is sprake van tekorten aan geschikt personeel en vakkennis. Het overvolle elektriciteitsnet hindert de expansie van bedrijven. Snel groeiende bedrijven hebben soms moeite met het vinden van financiering. Het IMF vindt dat Nederland vaart moet maken bij de aanpak van grote dossiers als netcongestie en stikstofproblemen. Ook wijst het fonds op de sterke afhankelijkheid van geïmporteerde halffabrikaten. De export is geconcentreerd in een handjevol markten. Dit wordt door geopolitieke spanningen steeds meer een bron van onzekerheid.
17: Nederlanders tanken gemiddeld 10 liter brandstof minder per maand sinds het uitbreken van de Iran-oorlog, schrijft het Financiële Dagblad. Dat is 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een schatting van ABN AMRO. De bank analyseerde op verzoek van de krant de pinbetalingen bij pompstations van ongeveer 240.000 huishoudens die actief gebruik maken van hun auto. Ook ING concludeert dat er minder wordt getankt. Zowel particulieren als zakelijke rijders passen hun gedrag aan nu de brandstofprijzen historisch hoog blijven.
18: Qantas begint medio 2028 met directe vluchten tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur en is daarmee ruim 3 uur korter dan de huidige route met een tussenstop in Auckland. De maatschappij zet 12 speciaal aangepaste Airbus-toestellen in met plaats voor 238 passagiers. De vliegtuigen krijgen een extra brandstoftank van 20.000 liter, waardoor ze meer dan 16.000 kilometer kunnen afleggen. Vanaf augustus 2027 kunnen reizigers de vluchten boeken.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
20: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradbergelund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
19: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het oosten plaatselijk mistig. Daarvoor geldt code geel. In het westen is het bewolkt, maar in de oostelijke helft schijnt de zon. Het blijft droog met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag overwegend bewolkt. In het zuidoosten mogelijk wat zon. Het blijft droog met maxima van 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Aan de kust matig en in het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Vanavond bewolkt. In de noordelijke helft regen. In het zuiden blijft het droog. De wind neemt toe en wordt aan de kust krachtig.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws.
22: Het UMC Utrecht roept medewerkers op hun zakken beter te controleren voordat uniformen naar de was gaan.
23: Elke week gooien Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weg omdat pennen of stiften meegaan in de wasmachine, schrijft RTL Nieuws. De inkt zorgt ervoor dat witte pakken blauw worden en niet meer te gebruiken zijn. Wasserij Cleanlease
1: detecteert met röntgenapparatuur 99% van vergeten spullen, zoals sieraden en naalden. Pennen en stiften blijven volgens de wasserij een hardnekkig probleem met grote gevolgen.
4: Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht. Daar braken in 1969 rellen uit die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jetten is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jetten het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden.
5: Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
21: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
24: Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend.
19: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Nu het buitenlands nieuws. In Durban zijn dinsdagavond 11 mensen doodgeschoten in een huis. Twee schutters vielen even voor 11 uur 's avonds binnen en openden het vuur. Onder de slachtoffers is een zwangere vrouw. Twee mensen overleefden de aanval. Over een motief is nog niets bekend. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht.
26: Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen.
0: De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek.
2: De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen.
3: Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken.
6: En nu het economisch nieuws. Tesla-topman Elon Musk heeft president Xi Jinping een grote leider genoemd die China immense voorspoed heeft gebracht. Dat zei Musk in een interview met de Chinese staatszender CCTV, vlak voor het staatsbezoek van Xi aan de Verenigde Staten. Musk prees de Chinese infrastructuur en de toegenomen welvaart van de gemiddelde Chinees. Ook sprak hij lovend over de Tesla-fabriek in Shanghai en het Chinese team daar. Donderdag is Musk aanwezig bij het staatsdiner dat president Trump geeft voor Xi in het Witte Huis.
8: Het begrotingstekort van de overheid is in de eerste helft van dit jaar gestegen naar 8 miljard euro. Dat is het hoogste tekort in een eerste jaarhelft sinds de coronacrisis in 2021, meldt het CBS. De overheid gaf 273 miljard euro uit, 5% meer dan vorig jaar. Vooral door hogere kosten voor sociale uitkeringen en de afdracht aan de Europese Unie. De inkomsten stegen minder hard dan de uitgaven en kwamen uit op 265 miljard euro. De overheidsschuld bleef gelijk op 524 miljard euro, ruim onder de Europese norm.
9: Nederland beschikt met chipmachinemaker ASML en andere bedrijven over een high-tech ecosysteem van wereldklasse. De groei wordt echter geremd door een reeks knelpunten. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds. Er is sprake van tekorten aan geschikt personeel en vakkennis. Het overvolle elektriciteitsnet hindert de expansie van bedrijven. Snel groeiende bedrijven hebben soms moeite met het vinden van financiering. Het IMF vindt dat Nederland vaart moet maken bij de aanpak van grote dossiers als netcongestie en stikstofproblemen. Ook wijst het fonds op de sterke afhankelijkheid van geïmporteerde halffabrikaten. De export is geconcentreerd in een handjevol markten. Dit wordt door geopolitieke spanningen steeds meer een bron van onzekerheid.
10: Het kabinet wil medewerkers van beginnende bedrijven vrijstellen van belastingen over hun inkomen in aandelen, schrijft Vrij Nederland. Dit blijkt uit stukken van de Raad van State en de Belastingdienst. De Raad van State is zeer kritisch over de nieuwe belastingregeling. Uitvoeringsinstanties noemen de regeling zeer fraudegevoelig, complex en moeilijk uitvoerbaar. De regeling houdt in dat medewerkers van techbedrijven pas bij verkoop belasting hoeven te betalen over aandelen die ze van hun werkgever ontvangen. Bij verkoop hoeven ze bovendien fors minder te betalen dan nu.
11: Nederlanders tanken gemiddeld 10 liter brandstof minder per maand sinds het uitbreken van de Iran-oorlog, schrijft het Financiële Dagblad. Dat is 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een schatting van ABN AMRO. De bank analyseerde op verzoek van de krant de pinbetalingen bij pompstations van ongeveer 240.000 huishoudens die actief gebruik maken van hun auto. Ook ING concludeert dat er minder wordt getankt. Zowel particulieren als zakelijke rijders passen hun gedrag aan nu de brandstofprijzen historisch hoog blijven.
12: Qantas begint medio 2028 met directe vluchten tussen Sydney en New York. De vlucht duurt ongeveer 18 uur en is daarmee ruim 3 uur korter dan de huidige route met een tussenstop in Auckland. De maatschappij

0: Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er in het oosten plaatselijk dichte mist. Daarvoor geldt code geel. In het westen is het bewolkt, in het oosten schijnt de zon vaker. Het blijft overwegend droog met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het zuidoosten nog kans op zon. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen. In het zuiden blijft het droog. De wind trekt aan naar krachtig aan de kust. Morgen wordt het een stuk zonniger en droog, met temperaturen rond de 19 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het UMC Utrecht roept medewerkers op hun zakken beter te controleren voordat uniformen naar de was gaan. Elke week gooien Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weg omdat pennen of stiften meegaan in de wasmachine, schrijft RTL Nieuws. De inkt zorgt ervoor dat witte pakken blauw worden en niet meer te gebruiken zijn. Wasserij Cleanlease detecteert met röntgenapparatuur 99% van vergeten spullen, zoals sieraden en naalden. Pennen en stiften blijven volgens de wasserij

0: een hardnekkig probleem met grote gevolgen. Premier Rob Jette heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht. Daar braken in 1969 rellen uit, die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jette is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jette het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters ophangen met een koe, een varken, een kip en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations wilden oproep voor Eet geen dierendag niet tonen. Wakker Dier vindt dat de weigering inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en politieke partijen ook reclame mogen maken op stations. De rechtbank in Utrecht behandelt het kort geding woensdagochtend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Durban zijn dinsdagavond 11 mensen doodgeschoten in een huis. Twee schutters vielen even voor 11 uur 's avonds binnen en openden het vuur. Onder de slachtoffers is een zwangere vrouw. Twee mensen overleefden de aanval. Over een motief is nog niets bekend. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. En nu het economisch nieuws. Nederlanders hadden in het tweede kwartaal gemiddeld iets meer te besteden. Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg met 0,7% vergeleken met een jaar eerder, meldt het CBS. Vooral hogere lonen droegen bij aan de beter gevulde portemonnee. De totale beloning van werknemers steeg met 5%. Ook uitkeringen gingen omhoog, onder meer door de stijging van het minimumloon en verhogingen van pensioenfondsen die zijn overgegaan naar het nieuwe stelsel. Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad in een nieuw advies. Volgens de SER gaat in de asielprocedure veel kostbare tijd en motivatie verloren. Ook is werk vaak moeilijk te combineren met taal en inburgering. Van de statushouders heeft 8 jaar na het verkrijgen 57% betaald werk. Het begrotingstekort van de overheid is in de eerste helft van dit jaar gestegen naar 8 miljard euro. Dat is het hoogste tekort in een eerste jaarhelft sinds de coronacrisis in 2021, meldt het CBS. De overheid gaf 273 miljard euro uit, 5% meer dan vorig jaar. Vooral door hogere kosten voor sociale uitkeringen en de afdracht aan de Europese Unie. De inkomsten stegen minder hard dan de uitgaven en kwamen uit op 265 miljard euro. De overheidsschuld bleef gelijk op 524 miljard euro, ruim onder de Europese norm. Tesla-topman Elon Musk heeft president Xi Jinping een grote leider genoemd die China immense voorspoed heeft gebracht. Dat zei Musk in een interview met de Chinese staatszender CCTV, vlak voor het staatsbezoek van Xi aan de Verenigde Staten. Musk prees de Chinese infrastructuur en de toegenomen welvaart van de gemiddelde Chinees. Ook sprak hij lovend over de Tesla-fabriek in Shanghai en het Chinese team daar. Donderdag is Musk aanwezig bij het staatsdiner dat president Trump geeft voor Xi in het Witte Huis. Nederland beschikt met chipmachinemaker ASML en andere bedrijven over een high-tech ecosysteem van wereldklasse. De groei wordt echter geremd door een reeks knelpunten. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds. Er is sprake van tekorten aan geschikt personeel en vakkennis. Het overvolle elektriciteitsnet hindert de expansie van bedrijven. Snel groeiende bedrijven hebben soms moeite met het vinden van financiering. Het IMF vindt dat Nederland vaart moet maken bij de aanpak van grote dossiers als netcongestie en stikstofproblemen. Ook wijst het fonds op de sterke afhankelijkheid van geïmporteerde halffabrikaten. De export is geconcentreerd in een handjevol markten. Dit wordt door geopolitieke spanningen steeds meer een bron van onzekerheid. Het kabinet wil medewerkers van beginnende bedrijven vrijstellen van belastingen over hun inkomen in aandelen, schrijft Vrij Nederland. Dit blijkt uit stukken van de Raad van State en de Belastingdienst. De Raad van State is zeer kritisch over de nieuwe belastingregeling. Uitvoeringsinstanties noemen de regeling zeer fraudegevoelig, complex en moeilijk uitvoerbaar. De regeling houdt in dat medewerkers van techbedrijven pas bij verkoop belasting hoeven te betalen over aandelen die ze van hun werkgever ontvangen. Bij verkoop hoeven ze bovendien fors minder te betalen dan nu.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er in het oosten plaatselijk dichte mist. Daarvoor geldt code geel. In het westen is het bewolkt, maar het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt en droog, met in het zuidoosten kans op wat zon. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Aan de kust waait het matig In het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Vanavond gaat het in het noorden regenen. In het zuiden blijft het droog. De wind aan de kust trekt aan naar krachtig. Windkracht 5 tot 6. Morgen wordt het vrij zonnig en droog. Met in de middag temperaturen rond de 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht, waar in 1969 rellen uitbraken die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jetten is in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jetten het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Later deze week bezoekt Jetten samen met de burgemeester van New York buurthuizen die werken aan samenleven ongeacht kleur, afkomst of seksuele voorkeur. Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag in Delft aangehouden nadat hij inreed op een motoragent. De agent raakte niet gewond. Het ongeluk gebeurde op de Kruithuisweg. De automobilist is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en de toedracht wordt nog onderzocht.
4: Het UMC Utrecht roept medewerkers op hun zakken beter te controleren voordat uniformen naar de was gaan. Elke week gooien Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weg omdat pennen of stiften meegaan in de wasmachine, schrijft RTL Nieuws. De inkt zorgt ervoor dat witte pakken blauw worden en niet meer te gebruiken zijn. Wasserij Cleanlease detecteert met röntgenapparatuur 99% van vergeten spullen, zoals sieraden en naalden. Pennen en stiften blijven volgens de wasserij een hardnekkig probleem met grote gevolgen. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Durban zijn dinsdagavond 11 mensen doodgeschoten in een huis. Twee schutters vielen even voor 11 uur 's avonds binnen en openden het vuur. Onder de slachtoffers is een zwangere vrouw. Twee mensen overleefden de aanval. Over een motief is nog niets bekend. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie, die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon, Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. En nu het economisch nieuws. Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland. De Sociaal-Economische Raad adviseert om deze nieuwkomers beter aan het werk te helpen, bijvoorbeeld in sectoren met personeelstekorten. Tijdens de asielprocedure gaat veel kostbare tijd en motivatie verloren. Ook is werk vaak moeilijk te combineren met taal en inburgering. 8 jaar na het verkrijgen van een status heeft 57% van de statushouders betaald werk. De SER wil dat gemeenten ook asielzoekers en Oekraïense ontheemden gaan begeleiden naar werk. Ook moeten er met sectoren afspraken worden gemaakt om het potentieel van nieuwkomers gericht in te zetten. Nederlanders hadden in het tweede kwartaal gemiddeld iets meer te besteden. Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg met 0,7% vergeleken met een jaar eerder, meldt het CBS. Vooral hogere lonen droegen bij aan de beter gevulde portemonnee. De totale beloning van werknemers steeg met 5%. Ook uitkeringen gingen omhoog, onder meer door de stijging van het minimumloon en verhogingen van pensioenfondsen die zijn overgegaan naar het nieuwe stelsel. Het begrotingstekort van de overheid is in de eerste helft van dit jaar gestegen naar 8 miljard euro. Dat is het hoogste tekort in een eerste jaarhelft sinds de coronacrisis in 2021, meldt het CBS. De overheid gaf 273 miljard euro uit, 5% meer dan vorig jaar. Vooral door hogere kosten voor sociale uitkeringen en de afdracht aan de Europese Unie. De inkomsten stegen minder hard dan de uitgaven en kwamen uit op 265 miljard euro. De overheidsschuld bleef gelijk op 524 miljard euro, ruim onder de Europese norm. Tesla-topman Elon Musk heeft president Xi Jinping een grote leider genoemd die China immense voorspoed heeft gebracht. Dat zei Musk in een interview met de Chinese staatszender CCTV, vlak voor het staatsbezoek van Xi aan de Verenigde Staten. Musk prees de Chinese infrastructuur en de toegenomen welvaart van de gemiddelde Chinees. Ook sprak hij lovend over de Tesla-fabriek in Shanghai en het Chinese team daar. Donderdag is Musk aanwezig bij het staatsdiner dat president Trump geeft voor Xi in het Witte Huis. Nederland beschikt met chipmachinemaker ASML en andere bedrijven over een high-tech ecosysteem van wereldklasse. De groei wordt echter geremd door een reeks knelpunten. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds. Er is sprake van tekorten aan geschikt personeel en vakkennis. Het overvolle elektriciteitsnet hindert de expansie van bedrijven. Snel groeiende bedrijven hebben soms moeite met het vinden van financiering. Het IMF vindt dat Nederland vaart moet maken bij de aanpak van grote dossiers als netcongestie en stikstofproblemen. Ook wijst het fonds op de sterke afhankelijkheid van geïmporteerde halffabrikaten. De export is geconcentreerd in een handjevol markten. Dit wordt door geopolitieke spanningen steeds meer een bron van onzekerheid. Het kabinet wil medewerkers van beginnende bedrijven vrijstellen van belastingen over hun inkomen in aandelen, schrijft Vrij Nederland. Dit blijkt uit stukken van de Raad van State en de Belastingdienst. De Raad van State is zeer kritisch over de nieuwe belastingregeling. Uitvoeringsinstanties noemen de regeling zeer fraudegevoelig, complex en moeilijk uitvoerbaar. De regeling houdt in dat medewerkers van techbedrijven pas bij verkoop belasting hoeven te betalen over aandelen die ze van hun werkgever ontvangen. Bij verkoop hoeven ze bovendien fors minder te betalen dan nu.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Bartina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Partina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 8:45 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85ste minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend nog plaatselijk dichte mist in het oosten, waarvoor code geel geldt. In het westen is het bewolkt, maar het blijft droog. In het oosten schijnt de zon volop. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag overwegend bewolkt en droog, met in het zuidoosten kans op wat zon. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig, vooral in het Waddengebied. Vanavond is het bewolkt en gaat het in het noorden regenen. In het zuiden blijft het droog. De wind neemt toe en wordt aan de kust krachtig. Morgen vrij zonnig en droog, met middagtemperaturen rond de 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht, waar in 1969 rellen uitbraken die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jetten is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jetten het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Later deze week bezoekt Jetten samen met de burgemeester van New York buurthuizen die werken aan samenleven ongeacht kleur, afkomst of seksuele voorkeur. Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag in Delft aangehouden nadat hij inreed op een motoragent. De agent raakte niet gewond. Het ongeluk gebeurde op de Kruithuisweg. De automobilist is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en de toedracht wordt nog onderzocht. Het UMC Utrecht roept medewerkers op hun zakken beter te controleren voordat uniformen naar de was gaan. Elke week gooien Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weg omdat pennen of stiften meegaan in de wasmachine, schrijft RTL Nieuws. De inkt zorgt ervoor dat witte pakken blauw worden en niet meer te gebruiken zijn. Wasserij Cleanlease detecteert met röntgenapparatuur 99% van vergeten spullen, zoals sieraden en naalden. Pennen en stiften blijven volgens de wasserij een hardnekkig probleem met grote gevolgen. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen.
4: De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. In Durban zijn dinsdagavond 11 mensen doodgeschoten in een huis. Twee schutters vielen even voor 11 uur 's avonds binnen en openden het vuur. Onder de slachtoffers is een zwangere vrouw. Twee mensen overleefden de aanval. Over een motief is nog niets bekend. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie, bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Bij die aanslagen kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De mannen hielpen de zelfmoordaanslagplegers bij aanvallen op 3 luxe hotels en 3 kerken. 14 van hen werden schuldig bevonden aan alle aanklachten, waaronder moord en samenzwering tot terrorisme. 9 andere mannen werden vrijgesproken. En nu het economisch nieuws. Nederlanders hadden in het tweede kwartaal gemiddeld iets meer te besteden. Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg met 17% vergeleken met een jaar eerder, meldt het CBS. Vooral hogere lonen zorgden voor de stijging. Ook uitkeringen gingen omhoog, onder meer door de verhoging van het minimumloon en hogere pensioenuitkeringen. Het inkomen van zelfstandigen daalde juist met 2,2%. Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland. De Sociaal-Economische Raad adviseert om deze nieuwkomers beter aan het werk te helpen, bijvoorbeeld in sectoren met personeelstekorten. Tijdens de asielprocedure gaat veel kostbare tijd en motivatie verloren. Ook is werk vaak moeilijk te combineren met taal en inburgering. 8 jaar na het verkrijgen van een status heeft 57% van de statushouders betaald werk. De SER wil dat gemeenten ook asielzoekers en Oekraïense ontheemden gaan begeleiden naar werk. Ook moeten er met sectoren afspraken worden gemaakt om het potentieel van nieuwkomers gericht in te zetten.
6: Tesla-topman Elon Musk heeft president Xi Jinping een grote leider genoemd die China immense voorspoed heeft gebracht. Dat zei Musk in een interview met de Chinese staatszender CCTV, vlak voor het staatsbezoek van Xi aan de Verenigde Staten. Musk prees de Chinese infrastructuur en de toegenomen welvaart van de gemiddelde Chinees. Ook sprak hij lovend over de Tesla-fabriek in Shanghai en het Chinese team daar. Donderdag is Musk aanwezig bij het staatsdiner dat president Trump geeft voor Xi in het Witte Huis. Nederland beschikt met chipmachinemaker ASML en andere bedrijven over een high-tech ecosysteem van wereldklasse. De groei wordt echter geremd door een reeks knelpunten. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds. Er is sprake van tekorten aan geschikt personeel en vakkennis. Het overvolle elektriciteitsnet hindert de expansie van bedrijven. Snel groeiende bedrijven hebben soms moeite met het vinden van financiering. Het IMF vindt dat Nederland vaart moet maken bij de aanpak van grote dossiers als netcongestie en stikstofproblemen. Ook wijst het fonds op de sterke afhankelijkheid van geïmporteerde halffabrikaten. De export is geconcentreerd in een handjevol markten. Dit wordt door geopolitieke spanningen steeds meer een bron van onzekerheid.
7: Het kabinet wil medewerkers van beginnende bedrijven vrijstellen van belastingen over hun inkomen in aandelen, schrijft Vrij Nederland. Dit blijkt uit stukken van de Raad van State en de Belastingdienst. De Raad van State is zeer kritisch over de nieuwe belastingregeling. Uitvoeringsinstanties noemen de regeling zeer fraudegevoelig, complex en moeilijk uitvoerbaar. De regeling houdt in dat medewerkers van techbedrijven pas bij verkoop belasting hoeven te betalen over aandelen die ze van hun werkgever ontvangen. Bij verkoop hoeven ze bovendien fors minder te betalen dan nu.
8: Nederlanders tanken gemiddeld 10 liter brandstof minder per maand sinds het uitbreken van de Iran-oorlog, schrijft het Financiële Dagblad. Dat is 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een schatting van ABN AMRO. De bank analyseerde op verzoek van de krant de pinbetalingen bij pompstations van ongeveer 240.000 huishoudens die actief gebruik maken van hun auto. Ook ING concludeert dat er minder wordt getankt. Zowel particulieren als zakelijke rijders passen hun gedrag aan nu de brandstofprijzen historisch hoog blijven.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Kylian Mbappé heeft de training van het Franse voetbalelftal gemist. De spits heeft griepachtige verschijnselen, meldt de Franse Voetbalbond. Het is onzeker of hij kan spelen in de komende duels in de Nations League. Frankrijk speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Turkije. De rest van de ploeg trainde onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane, de opvolger van Didier Deschamps. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Bartina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Bartina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er in het oosten plaatselijk dichte mist. Daar geldt code geel. In het westen is het bewolkt, maar in het oosten schijnt de zon. Het blijft overwegend droog. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het zuidoosten kans op wat zon. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de kust krachtiger. Vanavond gaat het in het noorden regenen, maar in het zuiden blijft het droog. De wind wordt aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgen wordt het rustiger weer, met flinke zonnige perioden en temperaturen rond de 19 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht, waar in 1969 rellen uitbraken die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jetten is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jetten het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Later deze week bezoekt Jetten samen met de burgemeester van New York buurthuizen die werken aan samenleven ongeacht kleur, afkomst of seksuele voorkeur. Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag in Delft aangehouden nadat hij inreed op een motoragent. De agent raakte niet gewond. Het ongeluk gebeurde op de Kruithuisweg. De automobilist is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en de toedracht wordt nog onderzocht.
11: Het UMC Utrecht roept medewerkers op hun zakken beter te controleren voordat uniformen naar de was gaan. Elke week gooien Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weg omdat pennen of stiften meegaan in de wasmachine, schrijft RTL Nieuws. De inkt zorgt ervoor dat witte pakken blauw worden en niet meer te gebruiken zijn. Wasserij CleanLease detecteert met röntgenapparatuur 99% van vergeten spullen, zoals sieraden en naalden. Pennen en stiften blijven volgens de wasserij een hardnekkig probleem met grote gevolgen.
12: Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden.
13: Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
14: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst persoonlijk gesproken met de Venezolaanse leider Delcy Rodriguez. De ontmoeting vond plaats in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee bespraken onder meer veiligheid, mijnbouw en energie. Bij het gesprek waren ook Trumps stafchef, een topadviseur en zijn ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken aanwezig. Rodriguez noemde de ontmoeting historisch en spreekt later de algemene vergadering toe. In Durban zijn dinsdagavond 11 mensen doodgeschoten in een huis. Twee schutters vielen even voor 11 uur 's avonds binnen en openden het vuur. Onder de slachtoffers is een zwangere vrouw. Twee mensen overleefden de aanval. Over een motief is nog niets bekend. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen.
16: De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon, Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek.
17: De hackersgroep Shiny Hunters beweert te zijn ingebroken in systemen van de FBI en daarbij personeelsgegevens te hebben buitgemaakt. De groep plaatste een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI. Daarop zou te zien zijn dat zij daar zelf teksten aan hadden toegevoegd. Op de pagina staat nu een waarschuwing dat sommige FBI-systemen tijdelijk niet werken. Shiny Hunters claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en sollicitanten. Journalisten hebben die gegevens nog nauwelijks kunnen verifiëren. De groep zegt dat de vermeende hack een reactie is op een FBI-waarschuwing uit mei. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters

0: Europa minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-chips. Het is het eerste programma sinds minister Helene Herbert van Economische Zaken na die aankondigde op Prinsjesdag. Nederlanders hadden in het tweede kwartaal gemiddeld iets meer te besteden. Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg met 17% vergeleken met een jaar eerder, meldt het CBS. Vooral hogere lonen zorgden voor de stijging. Ook uitkeringen gingen omhoog, onder meer door de verhoging van het minimumloon en hogere pensioenuitkeringen. Het inkomen van zelfstandigen daalde juist met 2,2%. Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland. De Sociaal-Economische Raad adviseert om deze nieuwkomers beter aan het werk te helpen, bijvoorbeeld in sectoren met personeelstekorten. Tijdens de asielprocedure gaat veel kostbare tijd en motivatie verloren. Ook is werk vaak moeilijk te combineren met taal en inburgering. 8 jaar na het verkrijgen van een status heeft 57% van de statushouders betaald werk. De SER wil dat gemeenten ook asielzoekers en Oekraïense ontheemden gaan begeleiden naar werk. Ook moeten er met sectoren afspraken worden gemaakt om het potentieel van nieuwkomers gericht in te zetten. Tesla-topman Elon Musk heeft president Xi Jinping een grote leider genoemd die China immense voorspoed heeft gebracht. Dat zei Musk in een interview met de Chinese staatszender CCTV, vlak voor het staatsbezoek van Xi aan de Verenigde Staten. Musk prees de Chinese infrastructuur en de toegenomen welvaart van de gemiddelde Chinees. Ook sprak hij lovend over de Tesla-fabriek in Shanghai en het Chinese team daar. Donderdag is Musk aanwezig bij het staatsdiner dat president Trump geeft voor Xi in het Witte Huis. Het kabinet wil medewerkers van beginnende bedrijven vrijstellen van belastingen over hun inkomen in aandelen, schrijft Vrij Nederland. Dit blijkt uit stukken van de Raad van State en de Belastingdienst. De Raad van State is zeer kritisch over de nieuwe belastingregeling. Uitvoeringsinstanties noemen de regeling zeer fraudegevoelig, complex en moeilijk uitvoerbaar. De regeling houdt in dat medewerkers van techbedrijven pas bij verkoop belasting hoeven te betalen over aandelen die ze van hun werkgever ontvangen. Bij verkoop hoeven ze bovendien fors minder te betalen dan nu. Nederland beschikt met chipmachinemaker ASML en andere bedrijven over een high-tech ecosysteem van wereldklasse. De groei wordt echter geremd door een reeks knelpunten. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds. Er is sprake van tekorten aan geschikt personeel en vakkennis. Het overvolle elektriciteitsnet hindert de expansie van bedrijven. Snel groeiende bedrijven hebben soms moeite met het vinden van financiering. Het IMF vindt dat Nederland vaart moet maken bij de aanpak van grote dossiers als netcongestie en stikstofproblemen. Ook wijst het fonds op de sterke afhankelijkheid van geïmporteerde halffabrikaten. De export is geconcentreerd in een handjevol markten. Dit wordt door geopolitieke spanningen steeds meer een bron van onzekerheid.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt.

0: Caspar Rijs ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 8:45 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradbergelund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85ste minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League. De Nederlandse Cricketbond heeft Ashley Nofke aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 49-jarige Australiër volgde Zuid-Afrikaan Ryan Cook op, die afgelopen zomer na 4 jaar vertrok. Nofke tekende een contract tot eind 2028. De oud-international van Australië speelde tijdens zijn actieve carrière onder meer in Engeland en was als coach actief in Azië, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Volgens de Cricketbond brengt Nofke wereldwijde ervaring en 14 kampioenschappen mee.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het oosten plaatselijk mistig met een waarschuwing code geel. In het westen is het bewolkt, maar het blijft droog. In het oosten schijnt de zon. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het meestal bewolkt en overwegend droog. In het zuidoosten kan de zon er doorheen komen. Het wordt 18 graden. In het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind is matig. Aan de kust vrij krachtig, vooral boven de Wadden. Vanavond blijft het droog in het zuiden, maar in het noorden gaat het regenen. De wind neemt toe en wordt aan de kust krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen wordt het een stuk zonniger met 19 graden. In de ochtend staat er nog een stevige wind aan de kust, maar in de loop van de dag neemt die af.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht, waar in 1969 rellen uitbraken die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jetten is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jetten het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Later deze week bezoekt Jetten samen met de burgemeester van New York buurthuizen die werken aan samenleven ongeacht kleur, afkomst of seksuele voorkeur. Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag in Delft aangehouden nadat hij inreed op een motoragent. De agent raakte niet gewond. Het ongeluk gebeurde op de Kruithuisweg. De automobilist is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en de toedracht wordt nog onderzocht.
4: Het UMC Utrecht roept medewerkers op hun zakken beter te controleren voordat uniformen naar de was gaan. Elke week gooien Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weg omdat pennen of stiften meegaan in de wasmachine, schrijft RTL Nieuws. De inkt zorgt ervoor dat witte pakken blauw worden en niet meer te gebruiken zijn. Wasserij CleanLease detecteert met röntgenapparatuur 99% van vergeten spullen, zoals sieraden en naalden. Pennen en stiften blijven volgens de wasserij een hardnekkig probleem met grote gevolgen. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Bij een aanval op een commercieel vrachtschip in de haven van Odessa is de Oekraïense kapitein omgekomen. Het schip voer onder vlag van Antigua en Barbuda en vloog in brand. De bemanning is geëvacueerd. Volgens de regio-gouverneur van Odessa heeft Rusland ook haven- en burgerinfrastructuur getroffen. Dat zijn onder andere opslagplaatsen voor medicijnen, huishoudelijke artikelen en voedsel. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst persoonlijk gesproken met de Venezolaanse leider Delcy Rodriguez. De ontmoeting vond plaats in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee bespraken onder meer veiligheid, mijnbouw en energie. Bij het gesprek waren ook Trumps stafchef, een topadviseur en zijn ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken aanwezig. Rodriguez noemde de ontmoeting historisch en spreekt later de algemene vergadering toe. In Durban zijn dinsdagavond 11 mensen doodgeschoten in een huis. Twee schutters vielen even voor 11 uur 's avonds binnen en openden het vuur. Onder de slachtoffers is een zwangere vrouw. Twee mensen overleefden de aanval. Over een motief is nog niets bekend. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen.
5: De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon, Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek. En nu het economisch nieuws. Chinese autofabrikanten veroveren een steeds groter deel van de Europese automarkt. Merken als BYD, MG en XPeng haalden vorige maand een recordmarktaandeel van bijna 12%. Ze lokken kopers met betaalbare hybride auto's, waarvoor geen hoge Europese importheffingen gelden, zoals bij elektrische auto's. Chinese merken namen een kwart van alle hybride verkopen voor hun rekening. Ze profiteren van de twijfels bij consumenten over laadpalen en actieradius van elektrische auto's, terwijl benzine en diesel duurder zijn geworden. Het Canadese bedrijf WSP Global staakt zijn pogingen om Arcadis over te nemen. WSP had al langere tijd interesse in het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf, maar Arcadis wees twee biedingen af. De Canadezen hebben nu besloten hun bod in te trekken. Het aandeel Arcadis daalde kort na opening bijna 10% en stond onderaan in de midcap. De AIX won 0,1%, terwijl beleggers voorzichtig bleven in afwachting van de topontmoeting tussen Trump en Xi op donderdag. NADI, het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van energiezuinige AI-chips. Nederlandse en Europese teams kunnen zich tot eind november aanmelden voor het programma. 7 teams krijgen elk 2,6 miljoen euro. Na 8 maanden krijgen de 3 beste teams nog eens 7 miljoen euro. NADI werkt samen met het Duitse agentschap Sprint om Europa minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-chips. Het is het eerste programma sinds minister Helene Herbert van Economische Zaken NADI aankondigde op Prinsjesdag. Nederlanders hadden in het tweede kwartaal gemiddeld iets meer te besteden. Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg met 17% vergeleken met een jaar eerder, meldt het CBS. Vooral hogere lonen zorgden voor de stijging. Ook uitkeringen gingen omhoog, onder meer door de verhoging van het minimumloon en hogere pensioenuitkeringen. Het inkomen van zelfstandigen daalde juist met 2,2%. Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland. De Sociaal-Economische Raad adviseert om deze nieuwkomers beter aan het werk te helpen, bijvoorbeeld in sectoren met personeelstekorten. Tijdens de asielprocedure gaat veel kostbare tijd en motivatie verloren. Ook is werk vaak moeilijk te combineren met taal en inburgering. 8 jaar na het verkrijgen van een status heeft 57% van de statushouders betaald werk. De SER wil dat gemeenten ook asielzoekers en Oekraïense ontheemden gaan begeleiden naar werk. Ook moeten er met sectoren afspraken worden gemaakt om het potentieel van nieuwkomers gericht in te zetten. Tesla-topman Elon Musk heeft president Xi Jinping een grote leider genoemd die China immense voorspoed heeft gebracht. Dat zei Musk in een interview met de Chinese staatszender CCTV, vlak voor het staatsbezoek van Xi aan de Verenigde Staten. Musk prees de Chinese infrastructuur en de toegenomen welvaart van de gemiddelde Chinees. Ook sprak hij lovend over de Tesla-fabriek in Shanghai en het Chinese team daar. Donderdag is Musk aanwezig bij het staatsdiner dat president Trump geeft voor Xi in het Witte Huis.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Bartina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Bartina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League. De Nederlandse Cricketbond heeft Ashley Nofke aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 49-jarige Australiër volgt de Zuid-Afrikaan Ryan Cook op, die afgelopen zomer na 4 jaar vertrok. Nofke tekende een contract tot eind 2028. De oud-international van Australië speelde tijdens zijn actieve carrière onder meer in Engeland en was als coach actief in Azië, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Volgens de Cricketbond brengt Nofke wereldwijde ervaring en 14 kampioenschappen mee.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met hier en daar wat zon, vooral in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt en droog, met in het zuidoosten nog kans op zon. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de kust iets krachtiger. Vanavond trekt regen over het noorden, in het zuiden blijft het droog. De wind neemt toe en wordt vooral aan de kust krachtig. Vannacht wordt het droog met temperaturen tussen 8 en 13 graden. Morgen volgt een droge dag met veel zon en rond de 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht, waar in 1969 rellen uitbraken die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jetten is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jetten het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart.
5: Later deze week bezoekt Jette samen met de burgemeester van New York buurthuizen die werken aan samenleven, ongeacht kleur, afkomst of seksuele voorkeur. Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag in Delft aangehouden nadat hij inreed op een motoragent. De agent raakte niet gewond. Het ongeluk gebeurde op de Kruithuisweg. De automobilist is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en de toedracht wordt nog onderzocht.
4: Het UMC Utrecht roept medewerkers op hun zakken beter te controleren voordat uniformen naar de was gaan. Elke week gooien Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weg omdat pennen of stiften meegaan in de wasmachine, schrijft RTL Nieuws. De inkt zorgt ervoor dat witte pakken blauw worden en niet meer te gebruiken zijn. Wasserij CleanLease detecteert met röntgenapparatuur 99% van vergeten spullen, zoals sieraden en naalden. Pennen en stiften blijven volgens de wasserij een hardnekkig probleem met grote gevolgen. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikt de bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Bij een aanval op een commercieel vrachtschip in de haven van Odessa is de Oekraïense kapitein omgekomen. Het schip voer onder vlag van Antigua en Barbuda en vloog in brand. De bemanning is geëvacueerd. Volgens de regio-gouverneur van Odessa heeft Rusland ook haven- en burgerinfrastructuur getroffen. Dat zijn onder andere opslagplaatsen voor medicijnen, huishoudelijke artikelen en voedsel. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst persoonlijk gesproken met de Venezolaanse leider Delcy Rodriguez. De ontmoeting vond plaats in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee bespraken onder meer veiligheid, mijnbouw en energie. Bij het gesprek waren ook Trumps stafchef, een topadviseur en zijn ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken aanwezig. Rodriguez noemde de ontmoeting historisch en spreekt later de algemene vergadering toe. In Durban zijn dinsdagavond 11 mensen doodgeschoten in een huis. Twee schutters vielen even voor 11 uur 's avonds binnen en openden het vuur. Onder de slachtoffers is een zwangere vrouw. Twee mensen overleefden de aanval. Over een motief is nog niets bekend. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie
5: die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie, bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek.
6: En nu het economisch nieuws. Arcaris daalde woensdagochtend bijna 10% op het Damrak, nadat het Canadese bedrijf WSP Global zijn overnamepogingen staakte. WSP had eerder 2 keer een bod gedaan op het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf, maar die werden beide afgeslagen. De AEX won 0,1% en sloot op 1112 punten. De olieprijs daalde verder tot $98,83 per vat, mede door stappen van Saoedi-Arabië om een belangrijke pijpleiding weer in gebruik te nemen. Beleggers hielden zich voorzichtig in afwachting van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland, zegt de Sociaal-Economische Raad. 8 jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning heeft 57% van de statushouders betaald werk. De SER adviseert gemeenten wettelijk verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk en structurele financiering daarvoor te regelen. Minister Aartsen van Werk en Participatie wil dat eind 2030 75.000 extra nieuwkomers aan het werk zijn. Hij presenteerde eerder al plannen om kansrijke asielzoekers in AZC's direct te laten starten met taal en werk.
7: Chinese autofabrikanten veroveren een steeds groter deel van de Europese automarkt. Merken als BYD, MG en XPeng haalden vorige maand een recordmarktaandeel van bijna 12%. Ze lokken kopers met betaalbare hybride auto's, waarvoor geen hoge Europese importheffingen gelden, zoals bij elektrische auto's. Chinese merken namen 1/4 van alle hybride verkopen voor hun rekening. Ze profiteren van de twijfels bij consumenten over laadpalen en actieradius van elektrische auto's, terwijl benzine en diesel duurder zijn geworden.
8: NADI, het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, stelt €40 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van energiezuinige AI-chips. Nederlandse en Europese teams kunnen zich tot eind november aanmelden voor het programma. 7 teams krijgen elk €2,6 miljoen. Na 8 maanden krijgen de 3 beste teams nog eens €7 miljoen. NADI werkt samen met het Duitse agentschap Sprint om Europa minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-chips. Het is het eerste programma sinds minister Helene Herbert van Economische Zaken NADI aankondigde op Prinsjesdag.
9: Nederlanders hadden in het tweede kwartaal gemiddeld iets meer te besteden. Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg met 17% vergeleken met 1 jaar eerder, meldt het CBS. Vooral hogere lonen zorgden voor de stijging. Ook uitkeringen gingen omhoog, onder meer door de verhoging van het minimumloon en hogere pensioenuitkeringen. Het inkomen van zelfstandigen daalde juist met 2,2%.
10: Tesla-topman Elon Musk heeft president Xi Jinping een grote leider genoemd die China immense voorspoed heeft gebracht. Dat zei Musk in een interview met de Chinese staatszender CCTV,
11: vlak voor het staatsbezoek van Xi aan de Verenigde Staten. Musk prees de Chinese infrastructuur en de toegenomen welvaart van de gemiddelde Chinees. Ook sprak hij lovend over de Tesla-fabriek in Shanghai en het Chinese team daar. Donderdag is Musk aanwezig bij het staatsdiner dat president Trump geeft voor Xi in het Witte Huis.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:45 avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League. De Nederlandse Cricketbond heeft Ashley Nofke aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 49-jarige Australiër volgt de Zuid-Afrikaan Ryan Cook op, die afgelopen zomer na 4 jaar vertrok. Nofke tekende een contract tot eind 2028. De oud-international van Australië speelde tijdens zijn actieve carrière onder meer in Engeland en was als coach actief in Azië, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Volgens de Cricketbond brengt Nofke wereldwijde ervaring en 14 kampioenschappen mee.
12: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend trekken er wolkenvelden over, maar in het zuidoosten breekt ook af en toe de zon door. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt en droog, met in het zuidoosten nog kans op wat zon. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de kust wat krachtiger. Vanavond is het bewolkt en gaat het in het noorden regenen. In het zuiden blijft het droog. De wind wakkert aan tot krachtig aan de kust. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 8 en 13 graden. Morgen wordt het een stuk zonniger met rond de 19 graden.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je...
14: bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: Premier Rob Jette heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht, waar in 1969 rellen uitbraken die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jette is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jette het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Later deze week bezoekt Jette samen met de burgemeester van New York buurthuizen die werken aan samenleven, ongeacht kleur, afkomst of seksuele voorkeur.
17: Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag in Delft aangehouden nadat hij inreed op een motoragent. De agent raakte niet gewond. Het ongeluk gebeurde op de Kruithuisweg. De automobilist is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en de toedracht wordt nog onderzocht.
18: Het UMC Utrecht roept medewerkers op hun zakken beter te controleren voordat uniformen naar de was gaan. Elke week gooien Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weg omdat pennen of stiften meegaan in de wasmachine, schrijft RTL Nieuws. De inkt zorgt ervoor dat witte pakken blauw worden en niet meer te gebruiken zijn. Wasserij Cleanlease detecteert met röntgenapparatuur 99% van vergeten spullen, zoals sieraden en naalden. Pennen en stiften blijven volgens de wasserij een hardnekkig probleem met grote gevolgen.
19: Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden.
20: Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
21: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Bij een aanval op een commercieel vrachtschip in de haven van Odessa is de Oekraïense kapitein omgekomen. Het schip voer onder vlag van Antigua en Barbuda en vloog in brand. De bemanning is geëvacueerd. Volgens de regio-gouverneur van Odessa heeft Rusland ook haven- en burgerinfrastructuur getroffen. Dat zijn onder andere opslagplaatsen voor medicijnen, huishoudelijke artikelen en voedsel.
23: De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst persoonlijk gesproken met de Venezolaanse leider Delcy Rodriguez. De ontmoeting vond plaats in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee bespraken onder meer veiligheid, mijnbouw en energie. Bij het gesprek waren ook Trumps stafchef, een topadviseur en zijn ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken aanwezig. Rodriguez noemde de ontmoeting historisch en spreekt later de algemene vergadering toe.
24: In Durban zijn dinsdagavond 11 mensen doodgeschoten in een huis.
23: Twee schutters vielen even voor 11 uur 's avonds binnen en openden het vuur. Onder de slachtoffers is een zwangere vrouw. Twee mensen overleefden de aanval. Over een motief is nog niets bekend. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie, bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek.
0: En nu het economisch nieuws. 60 partijen hebben interesse getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Babu en Rayleigh. De curatoren kregen biedingen op losse merken en op groepenmerken. Eerder meldde zich al de Ierse investeerder Quanta Capital. En volgens vakmedium Nieuwsfiets.nu is ook Dutech Holdings in gesprek met de curatoren. De curatoren hebben afspraken gemaakt met grote schuldeisers om een doorstart mogelijk te maken. Een groep Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank stemden ermee in dat Axel voorraden fietsen en onderdelen mag blijven verkopen om het bedrijf draaiende te houden. Arcaris daalde woensdagochtend bijna 10% op het Damrak, nadat het Canadese bedrijf WSP Global zijn overnamepogingen staakte. WSP had eerder 2 keer een bod gedaan op het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf, maar die werden beide afgeslagen. De AEX won 0,1% en sloot op 1112 punten. De olieprijs daalde verder tot $98,83 per vat, mede door stappen van Saoedi-Arabië om een belangrijke pijpleiding weer in gebruik te nemen. Beleggers hielden zich voorzichtig in afwachting van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland, zegt de Sociaal-Economische Raad. 8 jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning heeft 57% van de statushouders betaald werk. De SER adviseert gemeenten wettelijk verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk en structurele financiering daarvoor te regelen. Minister Aartsen van Werk en Participatie wil dat eind 2030 75.000 extra nieuwkomers aan het werk zijn. Hij presenteerde eerder al plannen om kansrijke asielzoekers in AZC's direct te laten starten met taal en werk. Chinese autofabrikanten veroveren een steeds groter deel van de Europese automarkt. Merken als BYD, MG en XPeng haalden vorige maand een recordmarktaandeel van bijna 12%. Ze lokken kopers met betaalbare hybride auto's, waarvoor geen hoge Europese importheffingen gelden, zoals bij elektrische auto's. Chinese merken namen een kwart van alle hybride verkopen voor hun rekening. Ze profiteren van de twijfels bij consumenten over laadpalen en actieradius van elektrische auto's, terwijl benzine en diesel duurder zijn geworden.
1: NADI, het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van energiezuinige AI-chips. Nederlandse en Europese teams kunnen zich tot eind november aanmelden voor het programma. 7 teams krijgen elk 2,6 miljoen euro. Na 8 maanden krijgen de 3 beste teams nog eens 7 miljoen euro. NADI werkt samen met het Duitse agentschap Sprint om Europa minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-chips. Het is het eerste programma sinds minister Helene Herbert van Economische Zaken NADI aankondigde op Prinsjesdag.
3: Nederlanders hadden in het tweede kwartaal gemiddeld iets meer te besteden. Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg met 17% vergeleken met een jaar eerder, meldt het CBS. Vooral hogere lonen zorgden voor de stijging. Ook uitkeringen gingen omhoog, onder meer door de verhoging van het minimumloon en hogere pensioenuitkeringen. Het inkomen van zelfstandigen daalde juist met 2,2%.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. München is door het Duitse Olympisch Comité als beste kandidaat beoordeeld voor een Olympische bid. Het plan kreeg 87 van de 100 punten, gevolgd door Köln-Rhein-Ruhr met 85 punten en Berlijn met bijna 77 punten. Zaterdag kiezen de leden van de Duitse sportkoepel welk bid namens Duitsland meedoet naar de Spelen van 2036, 2040 of 2044. München en Köln-Rhein-Ruhr hebben volgens de evaluatiecommissie internationale uitstraling en nationale acceptatie. Het Berlijnse bid heeft geen steun van Die Linke, de winnaar van de deelstaatverkiezingen. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League. De Nederlandse Cricketbond heeft Ashley Nofke aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 49-jarige Australiër volgt de Zuid-Afrikaan Ryan Cook op, die afgelopen zomer na 4 jaar vertrok. Nofke tekende een contract tot eind 2028. De oud-international van Australië speelde tijdens zijn actieve carrière onder meer in Engeland en was als coach actief in Azië, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Volgens de Cricketbond brengt Nofke wereldwijde ervaring en 14 kampioenschappen mee.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met hier en daar wat zon. Vooral in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt en droog, met in het zuidoosten nog kans op zon. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig, aan de kust wat krachtiger. Vanavond gaat het in het noorden regenen, het zuiden blijft droog. De wind aan de kust neemt toe naar krachtig. Vannacht wordt het droog met 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig met overdag zo'n 19 graden.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht, waar in 1969 rellen uitbraken die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jetten is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jetten het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Later deze week bezoekt Jetten samen met de burgemeester van New York buurthuizen die werken aan samenleven ongeacht kleur, afkomst of seksuele voorkeur.
7: Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag in Delft aangehouden nadat hij inreed op een motoragent. De agent raakte niet gewond. Het ongeluk gebeurde op de Kruithuisweg. De automobilist is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en de toedracht wordt nog onderzocht.
8: Het UMC Utrecht roept medewerkers op hun zakken beter te controleren voordat uniformen naar de was gaan. Elke week gooien Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weg omdat pennen of stiften meegaan in de wasmachine, schrijft RTL Nieuws. De inkt zorgt ervoor dat witte pakken blauw worden en niet meer te gebruiken zijn. Wasserij Cleanlease detecteert met röntgenapparatuur 99% van vergeten spullen, zoals sieraden en naalden. Pennen en stiften blijven volgens de wasserij een hardnekkig probleem met grote gevolgen.
24: Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikt de bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden.
25: Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
26: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
27: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Bij een aanval op een commercieel vrachtschip in de haven van Odessa is de Oekraïense kapitein omgekomen. Het schip voer onder vlag van Antigua en Barbuda en vloog in brand. De bemanning is geëvacueerd. Volgens de regio-gouverneur van Odessa heeft Rusland ook haven- en burgerinfrastructuur getroffen.
9: Dat zijn onder andere opslagplaatsen voor medicijnen, huishoudelijke artikelen en voedsel.
10: De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst persoonlijk gesproken met de Venezolaanse leider Delcy Rodriguez. De ontmoeting vond plaats in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee bespraken onder meer veiligheid, mijnbouw en energie. Bij het gesprek waren ook Trumps stafchef, een topadviseur en zijn ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken aanwezig. Rodriguez noemde de ontmoeting

0: van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek.
1: En nu het economisch nieuws.
0: 60 partijen hebben interesse getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Babu en Rayleigh. De curatoren kregen biedingen op losse merken en op groepenmerken. Eerder meldde zich al de Ierse investeerder Quanta Capital. En volgens vakmedium Nieuwsfiets.nu is ook Dutek Holdings in gesprek met de curatoren. De curatoren hebben afspraken gemaakt met grote schuldeisers om een doorstart mogelijk te maken. Een groep Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank stemde ermee in dat Axel voorraden fietsen en onderdelen mag blijven verkopen om het bedrijf draaiende te houden. Arcaris daalde woensdagochtend bijna 10% op het Damrak, nadat het Canadese bedrijf WSP Global zijn overnamepogingen staakte. WSP had eerder 2 keer een bod gedaan op het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf, maar die werden beide afgeslagen. De AEX won 0,1% en sloot op 1112 punten. De olieprijs daalde verder tot $98,83 per vat, mede door stappen van Saoedi-Arabië om een belangrijke pijpleiding weer in gebruik te nemen. Beleggers hielden zich voorzichtig in afwachting van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland, zegt de Sociaal-Economische Raad. 8 jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning heeft 57% van de statushouders betaald werk. De SER adviseert gemeenten wettelijk verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk en structurele financiering daarvoor te regelen. Minister Aartsen van Werk en Participatie wil dat eind 2030 75.000 extra nieuwkomers aan het werk zijn. Hij presenteerde eerder al plannen om kansrijke asielzoekers in AZC's direct te laten starten met taal en werk.
1: Chinese autofabrikanten veroveren een steeds groter deel van de Europese automarkt. Merken als BYD, MG en XPeng haalden vorige maand een recordmarktaandeel van bijna 12%. Ze lokken kopers met betaalbare hybride auto's, waarvoor geen hoge Europese importheffingen gelden, zoals bij elektrische auto's. Chinese merken namen 1/4 van alle hybride verkopen voor hun rekening. Ze profiteren van de twijfels bij consumenten over laadpalen en actieradius van elektrische auto's, terwijl benzine en diesel duurder zijn geworden.
2: NADI, het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, stelt €40 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van energiezuinige AI-chips. Nederlandse en Europese teams kunnen zich tot eind november aanmelden voor het programma. 7 teams krijgen elk €2,6 miljoen. Na 8 maanden krijgen de 3 beste teams nog eens €7 miljoen. Nadi werkt samen met het Duitse agentschap

0: sprint om Europa minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-chips. Het is het eerste programma sinds minister Helene Herbert van Economische Zaken na die aankondigde op Prinsjesdag. Nederlanders hadden in het tweede kwartaal gemiddeld iets meer te besteden. Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg met 17% vergeleken met een jaar eerder, meldt het CBS. Vooral hogere lonen zorgden voor de stijging. Ook uitkeringen gingen omhoog, onder meer door de verhoging van het minimumloon en hogere pensioenuitkeringen. Het inkomen van zelfstandigen daalde juist met 2,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Martina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Martina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League. De Nederlandse Cricketbond heeft Ashley Nofke aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 49-jarige Australiër volgt de Zuid-Afrikaan Ryan Cook op, die afgelopen zomer na 4 jaar vertrok. Nofke tekende een contract tot eind 2028. De oud-international van Australië speelde tijdens zijn actieve carrière onder meer in Engeland en was als coach actief in Azië, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Volgens de Cricketbond brengt Nofke wereldwijde ervaring en 14 kampioenschappen mee. Red Bull heeft het contract van coureur Isaac Hadjar verlengd tot eind 2027. De 21-jarige Fransman rijdt sinds begin dit jaar voor het team en staat momenteel 8e in het wereldkampioenschap. In zijn laatste 7 races eindigde hij in de top 6. Hadjar miste de laatste 3 wedstrijden door een polsblessure, maar keert deze week terug bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Teambaas Laurent Mekies zegt dat de beslissing eenvoudig was, gezien de prestaties van Hadjar in zijn tweede Formule 1 seizoen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend wolkenvelden boven het land. In het zuidoosten breekt af en toe de zon door. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt en overwegend droog. In het zuidoosten is er kans op wat zon. Het wordt 18 graden, in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Aan de kust waait het matig, vooral in het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Vanavond gaat het in het noorden regenen, in het zuiden blijft het droog. De wind trekt aan naar krachtig aan de kust. Morgen wordt het droger en zonniger met zo'n 19 graden.
4: is Talk Radio.
1: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht, waar in 1969 rellen uitbraken die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jetten is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jetten het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Later deze week bezoekt Jetten samen met de burgemeester van New York buurthuizen die werken aan samenleven ongeacht kleur, afkomst of seksuele voorkeur. Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag in Delft aangehouden nadat hij inreed op een motoragent. De agent raakte niet gewond. Het ongeluk gebeurde op de Kruithuisweg. De automobilist is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en de toedracht wordt nog onderzocht.
5: Het UMC Utrecht roept medewerkers op hun zakken beter te controleren voordat uniformen naar de was gaan. Elke week gooien Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weg omdat pennen of stiften meegaan in de wasmachine, schrijft RTL Nieuws. De inkt zorgt ervoor dat witte pakken blauw worden en niet meer te gebruiken zijn. Wasserij Cleanlease detecteert met röntgenapparatuur 99% van vergeten spullen, zoals sieraden en naalden. Pennen en stiften blijven volgens de wasserij een hardnekkig probleem met grote gevolgen. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikt de bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Bij een aanval op een commercieel vrachtschip in de haven van Odessa is de Oekraïense kapitein omgekomen. Het schip voer onder vlag van Antigua en Barbuda en vloog in brand. De bemanning is geëvacueerd. Volgens de regio-gouverneur van Odessa heeft Rusland ook haven- en burgerinfrastructuur getroffen. Dat zijn onder andere opslagplaatsen voor medicijnen, huishoudelijke artikelen en voedsel. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst persoonlijk gesproken met de Venezolaanse leider Delcy Rodriguez. De ontmoeting vond plaats in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee bespraken onder meer veiligheid, mijnbouw en energie. Bij het gesprek waren ook Trumps stafchef, een topadviseur en zijn ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken aanwezig. Rodriguez noemde de ontmoeting historisch en spreekt later de Algemene Vergadering toe.
4: In Durban zijn dinsdagavond 11 mensen doodgeschoten in een huis. Twee schutters vielen even voor 11 uur 's avonds binnen en openden het vuur. Onder de slachtoffers is een zwangere vrouw. Twee mensen overleefden de aanval. Over een motief is nog niets bekend. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen. De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie, bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek.
6: En nu het economisch nieuws.
4: 60 partijen hebben interesse getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Babu en Rayleigh. De curatoren kregen biedingen op losse merken en op groepenmerken. Eerder meldde zich al de Ierse investeerder Quanta Capital. En volgens vakmedium Nieuwsfiets.nu is ook Dutec Holdings in gesprek met de curatoren. De curatoren hebben afspraken gemaakt met grote schuldeisers om een doorstart mogelijk te maken. Een groep Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank stemde ermee in dat Axel voorraden fietsen en onderdelen mag blijven verkopen om het bedrijf draaiende te houden.
7: Arcaris daalde woensdagochtend bijna 10% op het Damrak, nadat het Canadese bedrijf WSP Global zijn overnamepogingen staakte. WSP had eerder 2 keer een bod gedaan op het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf, maar die werden beide afgeslagen. De AEX won 0,1% en sloot op 1112 punten. De olieprijs daalde verder tot $98,83 per vat, mede door stappen van Saoedi-Arabië om een belangrijke pijpleiding weer in gebruik te nemen. Beleggers hielden zich voorzichtig in afwachting van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
8: Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland, zegt de Sociaal-Economische Raad. 8 jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning heeft 57% van de statushouders betaald werk. De SER adviseert gemeenten wettelijk verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk en structurele financiering daarvoor te regelen. Minister Aartsen van Werk en Participatie wil dat eind 2030 75.000 extra nieuwkomers aan het werk zijn. Hij presenteerde eerder al plannen om kansrijke asielzoekers in AZC's direct te laten starten met taal en werk.
9: Chinese autofabrikanten veroveren een steeds groter deel van de Europese automarkt. Merken als BYD, MG en XPeng haalden vorige maand een recordmarktaandeel van bijna 12%. Ze lokken kopers met betaalbare hybride auto's, waarvoor geen hoge Europese importheffingen gelden, zoals bij elektrische auto's. Chinese merken namen een kwart van alle hybride verkopen voor hun rekening.
10: Ze profiteren van de twijfels bij consumenten over laadpalen en actieradius van elektrische auto's, terwijl benzine en diesel duurder zijn geworden.
11: NADI, het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van energiezuinige AI-chips. Nederlandse en Europese teams kunnen zich tot eind november aanmelden voor het programma. 7 teams krijgen elk 2,6 miljoen euro. Na 8 maanden krijgen de 3 beste teams nog eens 7 miljoen euro. NADI werkt samen met het Duitse agentschap Sprint om Europa minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-chips. Het is het eerste programma sinds minister Helene Herbert van Economische Zaken NADI aankondigde op Prinsjesdag.
12: Nederlanders hadden in het tweede kwartaal gemiddeld iets meer te besteden. Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg met 17% vergeleken met een jaar eerder, meldt het CBS. Vooral hogere lonen zorgden voor de stijging. Ook uitkeringen gingen omhoog, onder meer door de verhoging van het minimumloon en hogere pensioenuitkeringen. Het inkomen van zelfstandigen daalde juist met 2,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Bartina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Bartina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 8:45 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League. De Nederlandse Cricketbond heeft Ashley Nofke aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 49-jarige Australiër volgde Zuid-Afrikaan Ryan Cook op, die afgelopen zomer na 4 jaar vertrok. Nofke tekende een contract tot eind 2028. De oud-international van Australië speelde tijdens zijn actieve carrière onder meer in Engeland en was als coach actief in Azië, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Volgens de Cricketbond brengt Nofke wereldwijde ervaring en 14 kampioenschappen mee. Red Bull heeft het contract van coureur Isaac Hadjar verlengd tot eind 2027. De 21-jarige Fransman rijdt sinds begin dit jaar voor het team en staat momenteel 8e in het wereldkampioenschap. In zijn laatste 7 races eindigde hij in de top 6. Hadjar miste de laatste 3 wedstrijden door een polsblessure, maar keert deze week terug bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Teambaas Laurent Mekies zegt dat de beslissing eenvoudig was, gezien de prestaties van Hadjar in zijn tweede Formule 1 seizoen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er wolkenvelden. In het zuidoosten schijnt af en toe de zon. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt en overwegend droog, met in het zuidoosten kans op wat zon. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Vanavond kan het in het zuidoosten eerst nog opklaren, maar verder is het bewolkt. In het noorden gaat het regenen, het zuiden blijft droog. De wind aan de kust neemt toe naar krachtig. Vannacht is het vrijwel overal droog, met temperaturen tussen 8 en 13 graden. Morgen wordt het droog en vrij zonnig, met rond de 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht, waar in 1969 rellen uitbraken die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jette is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jette het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Later deze week bezoekt Jette samen met de burgemeester van New York buurthuizen die werken aan samenleven, ongeacht kleur, afkomst of seksuele voorkeur. Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag in Delft aangehouden nadat hij inreed op een motoragent. De agent raakte niet gewond. Het ongeluk gebeurde op de Kruithuisweg. De automobilist is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en de toedracht wordt nog onderzocht.
15: Het UMC Utrecht roept medewerkers op hun zakken beter te controleren voordat uniformen naar de was gaan. Elke week gooien Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weg omdat pennen of stiften meegaan in de wasmachine, schrijft RTL Nieuws. De inkt zorgt ervoor dat witte pakken blauw worden en niet meer te gebruiken zijn. Wasserij Cleanlease detecteert met röntgenapparatuur 99% van vergeten spullen, zoals sieraden en naalden. Pennen en stiften blijven volgens de wasserij een hardnekkig probleem met grote gevolgen. Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikte bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden. Een voetganger is dinsdagmiddag kort voor uur overleden bij een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. De voetganger werd aangereden door een auto. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en is het slachtoffer een oudere vrouw die met een rollator liep. De automobilist is aangehouden voor verhoor. Dat is gebruikelijk bij een dergelijk ernstig verkeersongeval, zegt de politie.
16: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt meer bevoegdheden geeft bij overnames en fusies. De ACM kan straks op eigen initiatief onderzoek doen naar overnames van kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote bedrijven te veel macht krijgen. De wet richt zich onder meer op zogenoemde killer acquisitions, waarbij grote bedrijven kleinere concurrenten overnemen om innovatie tegen te houden. Overnames waarbij één van de bedrijven een omzet van 50 miljoen euro per jaar heeft, kunnen voortaan worden onderzocht. De wet moet nog door de Eerste Kamer en gaat naar verwachting volgend jaar in.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Bij een aanval op een commercieel vrachtschip in de haven van Odessa is de Oekraïense kapitein omgekomen. Het schip voer onder vlag van Antigua en Barbuda en vloog in brand. De bemanning is geëvacueerd.
18: Volgens de regio-gouverneur van Odessa heeft Rusland ook haven- en burgerinfrastructuur getroffen. Dat zijn onder andere opslagplaatsen voor medicijnen, huishoudelijke artikelen en voedsel.
19: De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst persoonlijk gesproken met de Venezolaanse leider Delcy Rodriguez. De ontmoeting vond plaats in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee bespraken onder meer veiligheid, mijnbouw en energie. Bij het gesprek waren ook Trumps stafchef, een topadviseur en zijn ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken aanwezig. Rodriguez noemde de ontmoeting historisch en spreekt later de algemene vergadering toe.
20: In Durban zijn dinsdagavond 11 mensen doodgeschoten in een huis. Twee schutters vielen even voor 11 uur 's avonds binnen en openden het vuur. Onder de slachtoffers is een zwangere vrouw. Twee mensen overleefden de aanval. Over een motief is nog niets bekend.
21: België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht.
22: Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen.
23: De Republikeinse senator John Curtis roept op tot een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling binnen de familie van president Donald Trump. Curtis wil dat de juridische commissie van de Senaat onderzoekt of familieleden profiteren van Trumps positie. Bijvoorbeeld door zakelijke activiteiten van zijn oudste zoon, Donald Trump Jr. Ook vraagt hij aandacht voor betalingen door de Russische oligarch Omar Kremlev voor diens huwelijksfeest op de Bahama's. De oproep komt op een moment dat meer Republikeinen afstand nemen van Trump, met de tussentijdse verkiezingen in aantocht. Commissievoorzitter Chuck Grassley verwacht pas na de verkiezingen een besluit over het verzoek.
24: En nu het economisch nieuws.
25: 60 partijen hebben interesse getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Babu en Rayleigh. De curatoren kregen biedingen op losse merken en op groepenmerken. Eerder meldde zich al de Ierse investeerder Quanta Capital. En volgens vakmedium Nieuwsfiets.nu is ook Dutech Holdings in gesprek met de curatoren. De curatoren hebben afspraken gemaakt met grote schuldeisers om een doorstart mogelijk te maken. Een groep Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank stemden ermee in dat Axel voorraden fietsen en onderdelen mag blijven verkopen om het bedrijf draaiende te houden.
26: Arcaris daalde woensdagochtend bijna 10% op het Damrak, nadat het Canadese bedrijf WSP Global zijn overnamepogingen staakte. WSP had eerder 2 keer een bod gedaan op het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf, maar die werden beide afgeslagen. De AEX won 0,1% en sloot op 1112 punten. De olieprijs daalde verder tot $98,83 per vat, mede door stappen van Saoedi-Arabië om een belangrijke pijpleiding weer in gebruik te nemen. Beleggers hielden zich voorzichtig in afwachting van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
27: Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland, zegt de Sociaal-Economische Raad. 8 jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning heeft 57% van de statushouders betaald werk. De SER adviseert gemeenten wettelijk verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk en structurele financiering daarvoor te regelen.
0: Minister Aartsen van Werk en Participatie wil dat eind 2030 75.000 extra nieuwkomers aan het werk zijn. Hij presenteerde eerder al plannen om kansrijke asielzoekers in AZC's direct te laten starten met taal en werk.
3: Chinese autofabrikanten veroveren een steeds groter deel van de Europese automarkt. Merken als BYD, MG en XPeng haalden vorige maand een recordmarktaandeel van bijna 12%. Ze lokken kopers met betaalbare hybride auto's, waarvoor geen hoge Europese importheffingen gelden, zoals bij elektrische auto's. Chinese merken namen een kwart van alle hybride verkopen voor hun rekening. Ze profiteren van de twijfels bij consumenten over laadpalen en actieradius van elektrische auto's, terwijl benzine en diesel duurder zijn geworden.
4: NADI, het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van energiezuinige AI-chips. Nederlandse en Europese teams kunnen zich tot eind november aanmelden voor het programma. 7 teams krijgen elk 2,6 miljoen euro. Na 8 maanden krijgen de 3 beste teams nog eens 7 miljoen euro. NADI werkt samen met het Duitse agentschap Sprint om Europa minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-chips. Het is het eerste programma sinds minister Helene Herbert van Economische Zaken NADI aankondigde op Prinsjesdag.
5: Nederlanders hadden in het tweede kwartaal gemiddeld iets meer te besteden. Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg met 17% vergeleken met een jaar eerder, meldt het CBS. Vooral hogere lonen zorgden voor de stijging. Ook uitkeringen gingen omhoog, onder meer door de verhoging van het minimumloon en hogere pensioenuitkeringen. Het inkomen van zelfstandigen daalde juist met 2,2%.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal.
8: Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van 10 miljoen pond gaat flink omhoog.
9: Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Bartina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Bartina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds.
28: De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradbergelund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
29: De Nederlandse Cricketbond heeft Ashley Nofke aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 49-jarige Australiër volgt de Zuid-Afrikaan Ryan Cook op, die afgelopen zomer na 4 jaar vertrok. Nofke tekende een contract tot eind 2028. De oud-international van Australië speelde tijdens zijn actieve carrière onder meer in Engeland en was als coach actief in Azië, het Verenigd Koninkrijk en Australië.
28: Volgens de Cricketbond brengt Nofke wereldwijde ervaring en 14 kampioenschappen mee. Red Bull heeft het contract van coureur Isaac Hadjar verlengd tot eind 2027. De 21-jarige Fransman rijdt sinds begin dit jaar voor het team en staat momenteel 8e in het wereldkampioenschap. In zijn laatste 7 races eindigde hij in de top 6. Hadjar miste de laatste 3 wedstrijden door een polsblessure, maar keert deze week terug bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Teambaas Laurent Mekies zegt dat de beslissing eenvoudig was, gezien de prestaties van Hadjar in zijn tweede Formule 1 seizoen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend trekken er wolkenvelden over, maar in het zuidoosten laat de zon zich ook zien. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt en droog, al is er in het zuidoosten nog wat zon mogelijk. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidwesten, zwak tot matig landinwaarts, aan de kust matig en in het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Vanavond gaat het regenen in het noorden, terwijl het in het zuiden droog blijft. De wind neemt toe. Morgen wordt het droger en zonniger, met temperaturen rond de 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal meldingen bij Persveilig van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag is opgelopen naar 8. Aanvankelijk waren er 3 meldingen. Maandag kwamen er 2 bij. Een journalist en een cameraman zeggen te zijn bekogeld met cobra's en andere voorwerpen, uitgescholden en bespuugd. Een fotograaf is omgegooid en tegen de grond gewerkt door demonstranten. Een andere journalist zegt fysiek te zijn lastiggevallen en kreeg dreigende telefoontjes van iemand die op camera was geïnterviewd.
11: Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation bij Herwijnen. De Raad van State heeft bezwaren van bewoners en de gemeente West-Betuwe verworpen. Zij vreesden geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling van het Smart-L-radarstation. De Raad van State oordeelt dat het kabinet de keuze voor Herwijnen voldoende heeft onderbouwd. Ook is voldoende gewaarborgd dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid.
12: Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht, waar in 1969 rellen uitbraken die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jetten is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jetten het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Later deze week bezoekt Jetten samen met de burgemeester van New York buurthuizen die werken aan samenleven, ongeacht kleur, afkomst of seksuele voorkeur.
13: Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag in Delft aangehouden nadat hij inreed op een motoragent. De agent raakte niet gewond. Het ongeluk gebeurde op de Kruithuisweg. De automobilist is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en de toedracht wordt nog onderzocht.
14: Het UMC Utrecht roept medewerkers op hun zakken beter te controleren voordat uniformen naar de was gaan. Elke week gooien Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weg omdat pennen of stiften meegaan in de wasmachine, schrijft RTL Nieuws. De inkt zorgt ervoor dat witte pakken blauw worden en niet meer te gebruiken zijn. Wasserij Cleanlease detecteert met röntgenapparatuur 99% van vergeten spullen, zoals sieraden en naalden. Pennen en stiften blijven volgens de wasserij een hardnekkig probleem met grote gevolgen.
15: Het rioolwater in Dinxperlo is vervuild met PFAS na het blussen van een brand bij een afvalverwerker. De brandweer gebruikt de bluswater uit recreatieplas Het Blauwe Meer, dat al besmet is met PFAS. Het waterschap heeft het rioolwater afgesloten en uit het riool gepompt. Het water mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. De gemeente zegt dat de vervuiling geen gevolgen heeft voor inwoners of brandweerlieden.
1: Geen tijd?
16: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws.
18: De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft gratie verleend aan een Fransman die was veroordeeld voor spionage. Martin Ryan zat sinds 2023 vast en kreeg afgelopen maart 10 jaar cel. Het besluit komt minder dan een dag nadat de EU-lidstaten sancties tegen de Russische miljardair Alisher Usmanov hebben opgeheven. Dat was een harde eis van Frankrijk om akkoord te gaan met verlenging van EU-sancties tegen Rusland. Volgens bronnen in Brussel had Baku druk uitgeoefend om de sancties tegen Usmanov te schrappen, in ruil voor de vrijlating van twee Franse staatsburgers.
19: Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Bij een aanval op een commercieel vrachtschip in de haven van Odessa is de Oekraïense kapitein omgekomen. Het schip voer onder vlag van Antigua en Barbuda en vloog in brand. De bemanning is geëvacueerd. Volgens de regio-gouverneur van Odessa heeft Rusland ook haven- en burgerinfrastructuur getroffen. Dat zijn onder andere opslagplaatsen voor medicijnen, huishoudelijke artikelen en voedsel.
20: De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst persoonlijk gesproken met de Venezolaanse leider Delcy Rodriguez. De ontmoeting vond plaats in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee bespraken onder meer veiligheid, mijnbouw en energie. Bij het gesprek waren ook Trumps stafchef, een topadviseur en zijn ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken aanwezig. Rodriguez noemde de ontmoeting historisch en spreekt later de Algemene Vergadering toe.
21: In Durban zijn dinsdagavond 11 mensen doodgeschoten in een huis. Twee schutters vielen even voor 11 uur 's avonds binnen en openden het vuur. Onder de slachtoffers is een zwangere vrouw. Twee mensen overleefden de aanval. Over een motief is nog niets bekend.
22: België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht.
23: Minstens 6 grote Amerikaanse ziekenhuizen stoppen met behandelingen voor gendertransitie bij jongeren. Dat meldt de New York Times. De ziekenhuizen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Justitie, dat onderzoek deed naar mogelijke overtredingen bij declaratiepraktijken en consumentenbedrog. Het gaat om instellingen in New York, Pennsylvania en Connecticut, staten die juist voorstander zijn van deze behandelingen. Ook in Texas en Ohio sluiten enkele ziekenhuizen hun genderklinieken. De regering van president Trump stelt dat de nadelen van gendertransitie voor jongeren zwaarder wegen dan de voordelen.
24: En nu het economisch nieuws. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. Na een groei van 3,4% vorig jaar vertraagt de wereldeconomie dit jaar naar verwachting tot 2,9%. Dat is iets beter dan de eerdere voorspelling. Voor volgend jaar verwacht de organisatie een groei van 3%, iets lager dan eerder gedacht.
25: 60 partijen hebben interesse getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Babu en Rayleigh. De curatoren kregen biedingen op losse merken en op groepenmerken. Eerder meldde zich al de Ierse investeerder Quanta Capital. En volgens vakmedium Nieuwsfiets.nu is ook Dutech Holdings in gesprek met de curatoren. De curatoren hebben afspraken gemaakt met grote schuldeisers om een doorstart mogelijk te maken. Een groep Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank stemde ermee in dat Axel voorraden fietsen en onderdelen mag blijven verkopen om het bedrijf draaiende te houden.
30: Arcaris daalde woensdagochtend bijna 10% op het Damrak, nadat het Canadese bedrijf WSP Global zijn overnamepogingen staakte.
0: BSP had eerder twee keer een bod gedaan op het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf, maar die werden beide afgeslagen. De AEX won 0,1% en sloot op 1112 punten. De olieprijs daalde verder tot $98,83 per vat, mede door stappen van Saoedi-Arabië om een belangrijke pijpleiding weer in gebruik te nemen. Beleggers hielden zich voorzichtig in afwachting van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.
3: Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland, zegt de Sociaal-Economische Raad. 8 jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning heeft 57% van de statushouders betaald werk. De SER adviseert gemeenten wettelijk verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk en structurele financiering daarvoor te regelen. Minister Aartsen van Werk en Participatie wil dat eind 2030 75.000 extra nieuwkomers aan het werk zijn. Hij presenteerde eerder al plannen om kansrijke asielzoekers in AZC's direct te laten starten met taal en werk.
4: Chinese autofabrikanten veroveren een steeds groter deel van de Europese automarkt. Merken als BYD, MG en XPeng haalden vorige maand een recordmarktaandeel van bijna 12%. Ze lokken kopers met betaalbare hybride auto's, waarvoor geen hoge Europese importheffingen gelden, zoals bij elektrische auto's. Chinese merken namen een kwart van alle hybride verkopen voor hun rekening. Ze profiteren van de twijfels bij consumenten over laadpalen en actieradius van elektrische auto's, terwijl benzine en diesel duurder zijn geworden.
5: NADI, het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van energiezuinige AI-chips. Nederlandse en Europese teams kunnen zich tot eind november aanmelden voor het programma. 7 teams krijgen elk 2,6 miljoen euro. Na 8 maanden krijgen de 3 beste teams nog eens 7 miljoen euro. NADI werkt samen met het Duitse agentschap Sprint om Europa minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-chips. Het is het eerste programma sinds minister Helene Herbert van Economische Zaken NADI aankondigde op Prinsjesdag.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparij's ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van £10 miljoen gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Bartina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Bartina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradbergh-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85e minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League.
2: De Nederlandse Cricketbond heeft Ashley Nofke aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 49-jarige Australiër volgde Zuid-Afrikaan Ryan Cook op, die afgelopen zomer na 4 jaar vertrok. Nofke tekende een contract tot eind 2028. De oud-international van Australië speelde tijdens zijn actieve carrière onder meer in Engeland en was als coach actief in Azië, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Volgens de Cricketbond brengt Nofke wereldwijde ervaring en 14 kampioenschappen mee. Red Bull heeft het contract van coureur Isaac Hadjar verlengd tot eind 2027. De 21-jarige Fransman rijdt sinds begin dit jaar voor het team en staat momenteel 8e in het wereldkampioenschap. In zijn laatste 7 races eindigde hij in de top 6. Hadjar miste de laatste 3 wedstrijden door een polsblessure, maar keert deze week terug bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Teambaas Laurent Mekies zegt dat de beslissing eenvoudig was, gezien de prestaties van Hadjar in zijn tweede Formule 1 seizoen.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend hebben we wat wolkenvelden. In het zuidoosten breekt af en toe de zon door. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt en overwegend droog. In het zuidoosten is er nog kans op wat zon. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust wat steviger. Vanavond gaat het in het noorden regenen. In het zuiden blijft het droog. De wind aan de kust neemt later toe tot krachtig. Vannacht wordt het zo'n 8 tot 13 graden. Morgen verwachten we flinke zonnige periode bij ongeveer 19 graden.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 89-jarige vrouw uit de gemeente Elburg is dinsdagmiddag rond huur overleden na een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en gebruikte de vrouw een rollator. De automobilist die haar aanreed is een 36-jarige man uit Apeldoorn. Hij is na verhoor heengezonden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Het aantal meldingen bij Persveilig van journalisten die belaagd zijn tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag is opgelopen naar 8. Een journalist en een cameraman zeggen bekogeld te zijn met cobra's en andere voorwerpen, uitgescholden en bespuugd. Een fotograaf is omgegooid en tegen de grond gewerkt door demonstranten. Een andere journalist zegt fysiek te zijn lastiggevallen en kreeg dreigende telefoontjes van iemand die op camera was geïnterviewd. Persveilig zegt dat fotojournalisten tegenwoordig steeds vaker van achteren en van opzij geduwd worden tijdens dit soort incidenten. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation bij Herwijnen. De Raad van State heeft bezwaren van bewoners en de gemeente West-Betuwe verworpen. Zij vreesden geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling van het Smart L-radarstation. De Raad van State oordeelt dat het kabinet de keuze voor Herwijnen voldoende heeft onderbouwd. Ook is voldoende gewaarborgd dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid. Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht, waar in 1969 rellen uitbraken die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jetten is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jetten het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Later deze week bezoekt Jetten samen met de burgemeester van New York buurthuizen die werken aan samenleven, ongeacht kleur, afkomst of seksuele voorkeur. Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag in Delft aangehouden nadat hij inreed op een motoragent. De agent raakte niet gewond. Het ongeluk gebeurde op de Kruithuisweg. De automobilist is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en de toedracht wordt nog onderzocht.
11: Het UMC Utrecht roept medewerkers op hun zakken beter te controleren voordat uniformen naar de was gaan.
1: Elke week gooien Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weg, omdat pennen of stiften meegaan in de wasmachine, schrijft RTL Nieuws. De inkt zorgt ervoor dat witte pakken blauw worden en niet meer te gebruiken zijn. Wasserij Cleanlease detecteert met röntgenapparatuur 99% van vergeten spullen, zoals sieraden en naalden. Pennen en stiften blijven volgens de wasserij een hardnekkig probleem met grote gevolgen.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bij.

schermen van de rechtsstaat en de financiële belangen van de Unie. Ook wil de commissie Erasmus Plus en Horizon Europa weer volledig openstellen voor Hongaarse studenten en onderzoekers. De lidstaten moeten nog instemmen met het voorstel. De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft gratie verleend aan een Fransman die was veroordeeld voor spionage. Martin Ryan zat sinds 2023 vast en kreeg afgelopen maart 10 jaar cel. Het besluit komt minder dan een dag nadat de EU-lidstaten sancties tegen de Russische miljardair Alisher Usmanov hebben opgeheven. Dat was een harde eis van Frankrijk om akkoord te gaan met verlenging van EU-sancties tegen Rusland. Volgens bronnen in Brussel had Baku druk uitgeoefend om de sancties tegen Usmanov te schrappen, in ruil voor de vrijlating van 2 Franse staatsburgers. Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Bij een aanval op een commercieel vrachtschip in de haven van Odessa is de Oekraïense kapitein omgekomen. Het schip voer onder vlag van Antigua en Barbuda en vloog in brand. De bemanning is geëvacueerd. Volgens de regio-gouverneur van Odessa heeft Rusland ook haven- en burgerinfrastructuur getroffen. Dat zijn onder andere opslagplaatsen voor medicijnen, huishoudelijke artikelen en voedsel. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst persoonlijk gesproken met de Venezolaanse leider Delcy Rodriguez. De ontmoeting vond plaats in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee bespraken onder meer veiligheid, mijnbouw en energie. Bij het gesprek waren ook Trumps stafchef, een topadviseur en zijn ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken aanwezig. Rodriguez noemde de ontmoeting historisch en spreekt later de algemene vergadering toe. In Durban zijn dinsdagavond 11 mensen doodgeschoten in een huis. 2 schutters vielen even voor 11 uur 's avonds binnen en openden het vuur. Onder de slachtoffers is een zwangere vrouw. 2 mensen overleefden de aanval. Over een motief is nog niets bekend. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van 2 provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. En nu het economisch nieuws. 60 partijen hebben interesse getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Babu en Rayleigh. Curatoren ontvingen biedingen op losse merken en op groepenmerken. De Ierse investeerder Quanta Capital en Dutech Holdings, investeerder in andere fietsmerken, zijn in gesprek met de curatoren. Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank stemden ermee in dat Axel voorraden mag blijven verkopen om door te kunnen draaien. Axel kreeg het de afgelopen jaren financieel zwaar door de nasleep van corona, onverkochte voorraden en een kostbare terugroepactie van Babu-bakfietsen. De Britse mediatoezichthouder Ofcom doet onderzoek naar de leeftijdschecks van pornowebsite Pornhub. Ofcom kijkt of eigenaar ILO voldoet aan de wettelijke verplichtingen om te voorkomen dat minderjarigen porno te zien krijgen. De toezichthouder is bezorgd dat ILO mogelijk onvoldoende onderzoek heeft gedaan voordat een nieuw controleproces van Apple wordt ingevoerd. Ofcom kan boetes opleggen of websites blokkeren bij tekortkomingen. De toezichthouder legde al ruim £1 miljoen aan boetes op aan platforms voor volwassenencontent. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. Na een groei van 3,4% vorig jaar vertraagt de wereldeconomie dit jaar naar verwachting tot 2,9%. Dat is iets beter dan de eerdere voorspelling. Voor volgend jaar verwacht de organisatie een groei van 3%. Iets lager dan eerder gedacht. Arcaris daalde woensdagochtend bijna 10% op het Damrak, nadat het Canadese bedrijf WSP Global zijn overnamepogingen staakte. WSP had eerder 2 keer een bod gedaan op het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf, maar die werden beide afgeslagen.
De AEX won 0,5%.

0: 0,1% en sloot op 1112 punten. De olieprijs daalde verder tot $98,83 per vat, mede door stappen van Saoedi-Arabië om een belangrijke pijpleiding weer in gebruik te nemen. Beleggers hielden zich voorzichtig in afwachting van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland, zegt de Sociaal Economische Raad. 8 jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning heeft 57% van de statushouders betaald werk. De SER adviseert gemeenten wettelijk verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk en structurele financiering daarvoor te regelen. Minister Aartsen van Werk en Participatie wil dat eind 2030 75.000 extra nieuwkomers aan het werk zijn. Hij presenteerde eerder al plannen om kansrijke asielzoekers in AZC's direct te laten starten met taal en werk. Chinese autofabrikanten veroveren een steeds groter deel van de Europese automarkt. Merken als BYD, MG en XPeng haalden vorige maand een recordmarktaandeel van bijna 12%. Ze lokken kopers met betaalbare hybride auto's, waarvoor geen hoge Europese importheffingen gelden, zoals bij elektrische auto's. Chinese merken namen een kwart van alle hybride verkopen voor hun rekening. Ze profiteren van de twijfels bij consumenten over laadpalen en actieradius van elektrische auto's, terwijl benzine en diesel duurder zijn geworden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van £10 miljoen gaat flink omhoog. Donderdag is er voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte voor Bartina Koeman. De vrouw van bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan chronische borstkanker. De KNVB meldt dat Bartina Koeman haar man altijd steunde tijdens zijn lange loopbaan als speler en trainer, ook tijdens haar ziekte. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:15 s'avonds. De voetbalsters van Juventus zijn de Champions League begonnen met een thuisnederlaag tegen Benfica, 1-2. De Noorse Marit Bradberg-Lund scoorde 2 keer voor de Portugese club. De Nederlandse doelvrouw Danielle de Jong was kansloos bij een strafschop en zag de bal later uit een directe vrije trap langs zich heen gaan. Real Madrid speelde in eigen huis gelijk tegen Paris Saint-Germain, 1-1. Linette Berestein viel in de 85ste minuut in bij Real Madrid en evenaarde daarmee Jill Roord met 70 optredens in de Champions League. De Nederlandse Cricketbond heeft Ashley Nofke aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 49-jarige Australiër volgde Zuid-Afrikaan Ryan Cook op, die afgelopen zomer na 4 jaar vertrok. Nofke tekende een contract tot eind 2028. De oud-international van Australië speelde tijdens zijn actieve carrière onder meer in Engeland en was als coach actief in Azië, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Volgens de Cricketbond brengt Nofke wereldwijde ervaring en 14 kampioenschappen mee. Red Bull heeft het contract van coureur Isaac Hadjar verlengd tot eind 2027. De 21-jarige Fransman rijdt sinds begin dit jaar voor het team en staat momenteel 8e in het wereldkampioenschap. In zijn laatste 7 races eindigde hij in de top 6. Hadjar miste de laatste 3 wedstrijden door een polsblessure, maar keert deze week terug bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Teambaas Laurent Mekies zegt dat de beslissing eenvoudig was, gezien de prestaties van Hadjar in zijn tweede Formule 1 seizoen. Derek G meldt zich af voor de wegwedstrijd van zondag bij het WK wielrennen in zijn eigen land, Canada. De 29-jarige renner van Lidl Trek is nog niet fit na een val tijdens de Grote Prijs van Montreal anderhalve week geleden. G zegt enorm teleurgesteld te zijn dat hij deze unieke kans mist om Canada te vertegenwoordigen op het WK in eigen land. Hij eindigde dit jaar als vijfde in de Giro d'Italia. De wegwedstrijd in Montreal start zondag om 3:00 's middags Nederlandse tijd.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er wolkenvelden. In het zuidoosten schijnt ook wat zon. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt en overwegend droog. In het zuidoosten is er nog kans op wat zon. De temperatuur komt uit op 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Vanavond gaat het in de noordelijke helft regenen. In het zuiden blijft het droog. De wind neemt toe en wordt aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgen wordt het droger en zonniger, met temperaturen rond de 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 89-jarige vrouw uit de gemeente Elburg is dinsdagmiddag rond uur overleden na een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en gebruikte de vrouw een rollator. De automobilist die haar aanreed is een 36-jarige man uit Apeldoorn. Hij is na verhoor heengezonden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Het aantal meldingen bij Persveilig van journalisten die belaagd zijn tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag is opgelopen naar 8. Een journalist en een cameraman zeggen bekogeld te zijn met cobra's en andere voorwerpen, uitgescholden en bespuugd. Een fotograaf is omgegooid en tegen de grond gewerkt door demonstranten. Een andere journalist zegt fysiek te zijn lastiggevallen en kreeg dreigende telefoontjes van iemand die op camera was geïnterviewd. Persveilig zegt dat fotojournalisten tegenwoordig steeds vaker van achteren en van opzij geduwd worden tijdens dit soort incidenten. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation bij Herwijnen. De Raad van State heeft bezwaren van bewoners en de gemeente West-Betuwe verworpen. Zij vreesden geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling van het Smart-L-radarstation. De Raad van State oordeelt dat het kabinet de keuze voor Herwijnen voldoende heeft onderbouwd. Ook is voldoende gewaarborgd dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid. Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht, waar in 1969 rellen uitbraken die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jetten is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jetten het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Later deze week bezoekt Jetten samen met de burgemeester van New York buurthuizen die werken aan samenleven, ongeacht kleur, afkomst of seksuele voorkeur. Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag in Delft aangehouden nadat hij inreed op een motoragent. De agent raakte niet gewond. Het ongeluk gebeurde op de Kruithuisweg. De automobilist is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en de toedracht wordt nog onderzocht. Het UMC Utrecht roept medewerkers op hun zakken beter te controleren voordat uniformen naar de was gaan. Elke week gooien Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weg omdat pennen of stiften meegaan in de wasmachine, schrijft RTL Nieuws. De inkt zorgt ervoor dat witte pakken blauw worden en niet meer te gebruiken zijn. Wasserij Cleanlease detecteert met röntgenapparatuur 99% van vergeten spullen, zoals sieraden en naalden. Pennen en stiften blijven volgens de wasserij een hardnekkig probleem met grote gevolgen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlandsnieuws. De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft gratie verleend aan de Fransman Martin Ryan. Ryan was veroordeeld voor spionage. Hij zat sinds 2023 vast en kreeg afgelopen maart 10 jaar cel. Hij heeft de aanklachten altijd ontkend. Het besluit komt nog geen dag nadat de EU-lidstaten sancties tegen de Russische miljardair Alisher Usmanov hebben opgeheven. Dat was een harde eis van Frankrijk om akkoord te gaan met verlenging van EU-sancties tegen Rusland. Volgens bronnen in Brussel had Baku druk uitgeoefend om de sancties tegen Usmanov te schrappen. Dat zou in ruil zijn voor de vrijlating van 2 Franse staatsburgers. De Europese Commissie wil 4,2 miljard euro aan Hongarije vrijgeven uit het cohesiefonds voor regionaal achterstandsbeleid. Dat geld had de commissie in 2022 bevroren als straf. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen heeft Hongarije forse voortgang geboekt bij het beschermen van de rechtsstaat en de financiële belangen van de Unie. Ook wil de commissie Erasmus Plus en Horizon Europa weer volledig openstellen voor Hongaarse studenten en onderzoekers. De lidstaten moeten nog instemmen met het voorstel. Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Bij een aanval op een commercieel vrachtschip in de haven van Odessa is de Oekraïense kapitein omgekomen. Het schip voer onder vlag van Antigua en Barbuda en vloog in brand. De bemanning is geëvacueerd. Volgens de regio-gouverneur van Odessa heeft Rusland ook haven- en burgerinfrastructuur getroffen. Dat zijn onder andere opslagplaatsen voor medicijnen, huishoudelijke artikelen en voedsel. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst persoonlijk gesproken met de Venezolaanse leider Delcy Rodriguez. De ontmoeting vond plaats in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee bespraken onder meer veiligheid, mijnbouw en energie. Bij het gesprek waren ook Trumps stafchef, een topadviseur en zijn ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken aanwezig. Rodriguez noemde de ontmoeting historisch en spreekt later de algemene vergadering toe. In Durban zijn dinsdagavond 11 mensen doodgeschoten in een huis. 2 schutters vielen even voor 11 uur 's avonds binnen en openden het vuur. Onder de slachtoffers is een zwangere vrouw. 2 mensen overleefden de aanval. Over een motief is nog niets bekend. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van 2 provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. En nu het economisch nieuws. Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot een zeer laag niveau door aanhoudende droogte. De Duitse binnenvaartbeheerder voorspelt dat het peil donderdag onder de 10 centimeter komt. Eind deze maand kan het waterpeil zelfs negatief worden, waardoor er nog amper vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Halverwege augustus zakte het peil ook al onder de 10 centimeter, met angst dat de Rijn in 2 delen zou worden gesplitst. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten, omdat schepen met minder lading moeten varen. De Britse mediatoezichthouder Ofcom doet onderzoek naar de leeftijdschecks van pornowebsite Pornhub. Ofcom kijkt of eigenaar ILO voldoet aan de wettelijke verplichtingen om te voorkomen dat minderjarigen porno te zien krijgen. De toezichthouder is bezorgd dat ILO mogelijk onvoldoende onderzoek heeft gedaan voordat een nieuw controleproces van Apple wordt ingevoerd. Ofcom kan boetes opleggen of websites blokkeren bij tekortkomingen. De toezichthouder legde al ruim £1 miljoen aan boetes op aan platforms voor volwassenencontent. 60 partijen hebben interesse getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Babu en Rayleigh. Curatoren ontvingen biedingen op losse merken en op groepenmerken. De Ierse investeerder Quanta Capital en Dutech Holdings, investeerder in andere fietsmerken, zijn in gesprek met de curatoren. Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank stemden ermee in dat Axcel voorraden mag blijven verkopen om door te kunnen draaien. Axcel kreeg het de afgelopen jaren financieel zwaar door de nasleep van corona, onverkochte voorraden en een kostbare terugroepactie van baboe-bakfietsen. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. Na een groei van 3,4% vorig jaar vertraagt de wereldeconomie dit jaar naar verwachting tot 2,9%. Dat is iets beter dan de eerdere voorspelling. Voor volgend jaar verwacht de organisatie een groei van 3%, iets lager dan eerder gedacht. Arcaris daalde woensdagochtend bijna 10% op het Damrak, nadat het Canadese bedrijf WSP Global zijn overnamepogingen staakte. WSP had eerder twee keer een bod gedaan op het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf, maar die werden beide afgeslagen. De AEX won 0,1% en sloot op 1112 punten. De olieprijs daalde verder tot $98,83 per vat, mede door stappen van Saoedi-Arabië om een belangrijke pijpleiding weer in gebruik te nemen. Beleggers hielden zich voorzichtig in afwachting van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland, zegt de Sociaal-Economische Raad. 8 jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning heeft 57% van de statushouders betaald werk. De SER adviseert gemeenten wettelijk verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk en structurele financiering daarvoor te regelen. Minister Aartsen van Werk en Participatie wil dat eind 2030 75.000 extra nieuwkomers aan het werk zijn. Hij presenteerde eerder al plannen om kansrijke asielzoekers in AZC's direct te laten starten met taal en werk.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparijs ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van £10 miljoen gaat flink omhoog. De Nederlandse Cricketbond heeft Ashley Nofke aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 49-jarige Australiër volgde Zuid-Afrikaan Ryan Cook op, die afgelopen zomer na 4 jaar vertrok. Nofke tekende een contract tot eind 2028. De oud-international van Australië speelde tijdens zijn actieve carrière onder meer in Engeland en was als coach actief in Azië, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Volgens de Cricketbond brengt Nofke wereldwijde ervaring en 14 kampioenschappen mee. Red Bull heeft het contract van coureur Isaac Hadjar verlengd tot eind 2027. De 21-jarige Fransman rijdt sinds begin dit jaar voor het team en staat momenteel 8e in het wereldkampioenschap. In zijn laatste 7 races eindigde hij in de top 6. Hadjar miste de laatste 3 wedstrijden door een polsblessure, maar keert deze week terug bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Teambaas Laurent Mekies zegt dat de beslissing eenvoudig was, gezien de prestaties van Hadjar in zijn tweede Formule 1 seizoen. Derek G meldt zich af voor de wegwedstrijd van zondag bij het WK wielrennen in zijn eigen land Canada. De 29-jarige renner van Lidl Trek is nog niet fit na een val tijdens de Grote Prijs van Montreal 1,5 week geleden. Gee zegt enorm teleurgesteld te zijn dat hij deze unieke kans mist om Canada te vertegenwoordigen op het WK in eigen land. Hij eindigde dit jaar als vijfde in de Giro d'Italia. De wegwedstrijd in Montreal start zondag om 3:00 middags Nederlandse tijd. Jurrien Timber is donderdag beschikbaar voor de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Duitsland. Dat heeft bondscoach Xavi Hernandez bekendgemaakt. De verdediger van Arsenal sloeg deze week de eerste twee trainingen over. Hij maakte eerder deze maand zijn rentrée na een liesblessure die hij half maart opliep. Xavi zegt dat iedereen klaar is, maar dat de staf een beetje moet opletten met Timber.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er behoorlijk wat wolken, maar in het zuidoosten breekt af en toe ook de zon door. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt en overwegend droog. In het zuidoosten kan er nog wat zon komen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig, aan de kust wat krachtiger. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen. In het zuiden blijft het droog. De wind wordt aan de kust krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen wordt het een stuk zonniger en blijft het droog, met in de middag rond de 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Hart Museum in Amsterdam is de inrichting begonnen van een grote overzichtstentoonstelling over de Franse schilder Henri Matisse. De expositie opent op 3 oktober en toont 80 werken, waarvan 37 van Matisse zelf en de rest van tijdgenoten, zoals Picasso. Alle kunstwerken zijn uitgeleend door het Centre Pompidou in Parijs, dat nu dicht is voor renovatie. Matisse geldt als een van de meest vernieuwende kunstenaars van de 20e eeuw. De tentoonstelling loopt tot en met 14 februari. Supermarktketen Dekamarkt haalt per direct de Hoogland Lekkerbek van 250 gram uit de schappen. Het gaat om producten met een houdbaarheidsdatum van 23-9-26, 24-9-26 of 25-9-26. Na controle bleek dat deze lekkerbekken tarwe, soja en melk bevatten, maar dat staat niet op het etiket vermeld. Klanten met een allergie voor deze stoffen worden dringend verzocht het product niet te eten. Het aantal meldingen bij Persveilig van journalisten die belaagd zijn tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag is opgelopen naar 8. Een journalist en een cameraman zeggen bekogeld te zijn met cobra's en andere voorwerpen, uitgescholden en bespuugd. Een fotograaf is omgegooid en tegen de grond gewerkt door demonstranten. Een andere journalist zegt fysiek te zijn lastiggevallen en kreeg dreigende telefoontjes van iemand die op camera was geïnterviewd. Persveilig zegt dat fotojournalisten tegenwoordig steeds vaker van achteren en van opzij geduwd worden tijdens dit soort incidenten. Een 89-jarige vrouw uit de gemeente Elburg is dinsdagmiddag rond uur overleden na een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en gebruikte de vrouw een rollator. De automobilist die haar aanreed is een 36-jarige man uit Apeldoorn. Hij is na verhoor heengezonden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation bij Herwijnen. De Raad van State heeft bezwaren van bewoners en de gemeente West-Betuwe verworpen. Zij vreesde geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling van het Smart-L-radarstation. De Raad van State oordeelt dat het kabinet de keuze voor Herwijnen voldoende heeft onderbouwd. Ook is voldoende gewaarborgd dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid. Premier Rob Jetten heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht, waar in 1969 rellen uitbraken die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jetten is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jette het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Later deze week bezoekt Jette samen met de burgemeester van New York buurthuizen die werken aan samenleven, ongeacht kleur, afkomst of seksuele voorkeur.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft gratie verleend aan de Fransman Martin Ryan. Ryan was veroordeeld voor spionage. Hij zat sinds 2023 vast en kreeg afgelopen maart 10 jaar cel. Hij heeft de aanklachten altijd ontkend. Het besluit komt nog geen dag nadat de EU-lidstaten sancties tegen de Russische miljardair Alisher Usmanov hebben opgeheven. Dat was een harde eis van Frankrijk om akkoord te gaan met verlenging van EU-sancties tegen Rusland. Volgens bronnen in Brussel had Baku druk uitgeoefend om de sancties tegen Usmanov te schrappen. Dat zou in ruil zijn voor de vrijlating van 2 Franse staatsburgers. De Europese Commissie wil 4,2 miljard euro aan Hongarije vrijgeven uit het cohesiefonds voor regionaal achterstandsbeleid. Dat geld had de Commissie in 2022 bevroren als straf. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen heeft Hongarije forse voortgang geboekt bij het beschermen van de rechtsstaat en de financiële belangen van de Unie. Ook wil de commissie Erasmus Plus en Horizon Europa weer volledig openstellen voor Hongaarse studenten en onderzoekers. De lidstaten moeten nog instemmen met het voorstel. Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Bij een aanval op een commercieel vrachtschip in de haven van Odessa is de Oekraïnse kapitein omgekomen. Het schip voer onder vlag van Antigua en Barbuda en vloog in brand. De bemanning is geëvacueerd. Volgens de regio-gouverneur van Odessa heeft Rusland ook haven- en burgerinfrastructuur getroffen. Dat zijn onder andere opslagplaatsen voor medicijnen, huishoudelijke artikelen en voedsel. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst persoonlijk gesproken met de Venezolaanse leider Delcy Rodriguez. De ontmoeting vond plaats in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee bespraken onder meer veiligheid, mijnbouw en energie. Bij het gesprek waren ook Trumps stafchef, een topadviseur en zijn ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken aanwezig. Rodriguez noemde de ontmoeting historisch en spreekt later de algemene vergadering toe. In Durban zijn dinsdagavond 11 mensen doodgeschoten in een huis. 2 schutters vielen even voor 11 uur 's avonds binnen en openden het vuur. Onder de slachtoffers is een zwangere vrouw. 2 mensen overleefden de aanval. Over een motief is nog niets bekend. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van 2 provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. En nu het economisch nieuws. Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot een zeer laag niveau door aanhoudende droogte. De Duitse binnenvaartbeheerder voorspelt dat het peil donderdag onder de 10 centimeter komt. Eind deze maand kan het waterpeil zelfs negatief worden, waardoor er nog amper vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Halverwege augustus zakte het peil ook al onder de 10 centimeter, met angst dat de Rijn in 2 delen zou worden gesplitst. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten, omdat schepen met minder lading moeten varen. De Britse mediatoezichthouder Ofcom doet onderzoek naar de leeftijdschecks van pornowebsite Pornhub. Ofcom kijkt of eigenaar ILO voldoet aan de wettelijke verplichtingen om te voorkomen dat minderjarigen porno te zien krijgen. De toezichthouder is bezorgd dat ILO mogelijk onvoldoende onderzoek heeft gedaan voordat een nieuw controleproces van Apple wordt ingevoerd. Ofcom kan boetes opleggen of websites blokkeren bij tekortkomingen. De toezichthouder legde al ruim £1 miljoen aan boetes op aan platforms voor volwassenencontent. 60 partijen hebben interesse getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Babou en Rayleigh. Curatoren ontvingen biedingen op losse merken en op groepenmerken. De Ierse investeerder Quanta Capital en Dutech Holdings, investeerder in andere fietsmerken, zijn in gesprek met de curatoren. Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank stemden ermee in dat Axel voorraden mag blijven verkopen om door te kunnen draaien. Axel kreeg het de afgelopen jaren financieel zwaar door de nasleep van corona, onverkochte voorraden en een kostbare terugroepactie van Babou-bakfietsen. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. Na een groei van 3,4% vorig jaar vertraagt de wereldeconomie dit jaar naar verwachting tot 2,9%. Dat is iets beter dan de eerdere voorspelling. Voor volgend jaar verwacht de organisatie een groei van 3%, iets lager dan eerder gedacht. Arcaris daalde woensdagochtend bijna 10% op het Damrak, nadat het Canadese bedrijf WSP Global zijn overnamepogingen staakte. WSP had eerder 2 keer een bod gedaan op het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf, maar die werden beide afgeslagen. De AEX won 0,1% en sloot op 1112 punten. De olieprijs daalde verder tot $98,83 per vat, mede door stappen van Saoedi-Arabië om een belangrijke pijpleiding weer in gebruik te nemen. Beleggers hielden zich voorzichtig in afwachting van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïnse ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland, zegt de Sociaal-Economische Raad. 8 jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning heeft 57% van de statushouders betaald werk. De SER adviseert gemeenten wettelijk verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk en structurele financiering daarvoor te regelen. Minister Aartsen van Werk en Participatie wil dat eind 2030 75.000 extra nieuwkomers aan het werk zijn. Hij presenteerde eerder al plannen om kansrijke asielzoekers in AZC's direct te laten starten met taal en werk.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparijs ploeggenote Viviane Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van £10 miljoen gaat flink omhoog. De Nederlandse Cricketbond heeft Ashley Nofke aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 49-jarige Australiër volgt de Zuid-Afrikaan Ryan Cook op, die afgelopen zomer na 4 jaar vertrok. Nofke tekende een contract tot eind 2028. De oud-international van Australië speelde tijdens zijn actieve carrière onder meer in Engeland en was als coach actief in Azië, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Volgens de Cricketbond brengt Nofke wereldwijde ervaring en 14 kampioenschappen mee. Red Bull heeft het contract van coureur Isaac Hadjar verlengd tot eind 2027. De 21-jarige Fransman rijdt sinds begin dit jaar voor het team en staat momenteel 8e in het wereldkampioenschap. In zijn laatste 7 races eindigde hij in de top 6. Hadjar miste de laatste 3 wedstrijden door een polsblessure, maar keert deze week terug bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Teambaas Laurent Mekies zegt dat de beslissing eenvoudig was, gezien de prestaties van Hadjar in zijn tweede Formule 1 seizoen. Derek G meldt zich af voor de wegwedstrijd van zondag bij het WK wielrennen in zijn eigen land, Canada. De 29-jarige renner van Lidl Trek is nog niet fit na een val tijdens de grote prijs van Montreal 1,5 week geleden. G zegt enorm teleurgesteld te zijn dat hij deze unieke kans mist om Canada te vertegenwoordigen op het WK in eigen land. Hij eindigde dit jaar als 5e in de Giro d'Italia. De wegwedstrijd in Montreal start zondag om 3:00 middags Nederlandse tijd. Jurrien Timber is donderdag beschikbaar voor de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Duitsland. Dat heeft bondscoach Xavi Hernandez bekendgemaakt. De verdediger van Arsenal sloeg deze week de eerste 2 trainingen over. Hij maakte eerder deze maand zijn rentree na een liesblessure die hij half maart opliep. Xavi zegt dat iedereen klaar is, maar dat de staf een beetje moet opletten met Timber.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend trekken er wolkenvelden over. In het zuidoosten schijnt af en toe de zon. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt en overwegend droog, met in het zuidoosten kans op wat zon. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind aan de kust is matig, in het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Vanavond gaat het in het noorden regenen, in het zuiden blijft het droog. De wind neemt aan de kust toe naar krachtig. Morgen volgt een droge dag met flinke zonnige periode en ongeveer 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Hart Museum in Amsterdam is de inrichting begonnen van een grote overzichtstentoonstelling over de Franse schilder Henri Matisse. De expositie opent op 3 oktober en toont 80 werken, waarvan 37 van Matisse zelf en de rest van tijdgenoten, zoals Picasso. Alle kunstwerken zijn uitgeleend door het Centre Pompidou in Parijs, dat nu dicht is voor renovatie. Matisse geldt als een van de meest vernieuwende kunstenaars van de 20e eeuw. De tentoonstelling loopt tot en met 14 februari. Supermarktketen Dekamarkt haalt per direct de Hoogland Lekkerbek van 250 gram uit de schappen. Het gaat om producten met een houdbaarheidsdatum van 23-9-26, 24-9-26 of 25-9-26. Na controle bleek dat deze lekkerbekken tarwe, soja en melk bevatten, maar dat staat niet op het etiket vermeld. Klanten met een allergie voor deze stoffen worden dringend verzocht het product niet te eten. Het aantal meldingen bij Persveilig van journalisten die belaagd zijn tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag is opgelopen naar 8. Een journalist en een cameraman zeggen bekogeld te zijn met cobra's en andere voorwerpen, uitgescholden en bespuugd. Een fotograaf is omgegooid en tegen de grond gewerkt door demonstranten. Een andere journalist zegt fysiek te zijn lastiggevallen en kreeg dreigende telefoontjes van iemand die op camera was geïnterviewd. Persveilig zegt dat fotojournalisten tegenwoordig steeds vaker van achteren en van opzij geduwd worden tijdens dit soort incidenten. Een 89-jarige vrouw uit de gemeente Elburg is dinsdagmiddag rond huur overleden na een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en gebruikte de vrouw een rollator. De automobilist die haar aanreed is een 36-jarige man uit Apeldoorn. Hij is na verhoor heengezonden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation bij Herwijnen. De Raad van State heeft bezwaren van bewoners en de gemeente West-Betuwe verworpen. Zij vreesde geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling van het Smart L-radarstation. De Raad van State oordeelt dat het kabinet de keuze voor Herwijnen voldoende heeft onderbouwd. Ook is voldoende gewaarborgd dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid.
4: Premier Rob Jette heeft in New York de LHBTI-bar de Stonewall Inn bezocht, waar in 1969 rellen uitbraken die leidden tot de wereldwijde protestbeweging voor LHBTI-emancipatie. Jette is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zegt dat LHBTI-rechten wereldwijd onder druk staan, ook in Nederland. In een gesprek met president Donald Trump heeft Jette het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Later deze week bezoekt Jette samen met de burgemeester van New York buurthuizen die werken aan samenleven, ongeacht kleur, afkomst of seksuele voorkeur.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft gratie verleend aan de Fransman Martin Ryan. Ryan was veroordeeld voor spionage. Hij zat sinds 2023 vast en kreeg afgelopen maart 10 jaar cel. Hij heeft de aanklachten altijd ontkend. Het besluit komt nog geen dag nadat de EU-lidstaten sancties tegen de Russische miljardair Alisher Usmanov hebben opgeheven. Dat was een harde eis van Frankrijk om akkoord te gaan met verlenging van EU-sancties tegen Rusland. Volgens bronnen in Brussel had Baku druk uitgeoefend om de sancties tegen Usmanov te schrappen. Dat zou in ruil zijn voor de vrijlating van twee Franse staatsburgers. De Europese Commissie wil 4,2 miljard euro aan Hongarije vrijgeven uit het cohesiefonds voor regionaal achterstandsbeleid. Dat geld had de Commissie in 2022 bevroren als straf. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen heeft Hongarije forse voortgang geboekt bij het beschermen van de rechtsstaat en de financiële belangen van de Unie. Ook wil de commissie Erasmus Plus en Horizon Europa weer volledig openstellen voor Hongaarse studenten en onderzoekers. De lidstaten moeten nog instemmen met het voorstel. Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Bij een aanval op een commercieel vrachtschip in de haven van Odessa is de Oekraïense kapitein omgekomen. Het schip voer onder vlag van Antigua en Barbuda en vloog in brand. De bemanning is geëvacueerd. Volgens de regio-gouverneur van Odessa heeft Rusland ook haven- en burgerinfrastructuur getroffen. Dat zijn onder andere opslagplaatsen voor medicijnen, huishoudelijke artikelen en voedsel. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst persoonlijk gesproken met de Venezolaanse leider Delcy Rodriguez. De ontmoeting vond plaats in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee bespraken onder meer veiligheid, mijnbouw en energie. Bij het gesprek waren ook Trumps stafchef, een topadviseur en zijn ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken aanwezig. Rodriguez noemde de ontmoeting historisch en spreekt later de algemene vergadering toe. In Durban zijn dinsdagavond 11 mensen doodgeschoten in een huis. Twee schutters vielen even voor 11 uur 's avonds binnen en openden het vuur. Onder de slachtoffers is een zwangere vrouw. Twee mensen overleefden de aanval. Over een motief is nog niets bekend. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. En nu het economisch nieuws. Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot een zeer laag niveau door aanhoudende droogte. De Duitse binnenvaartbeheerder voorspelt dat het peil donderdag onder de 10 centimeter komt. Eind deze maand kan het waterpeil zelfs negatief worden, waardoor er nog amper vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Halverwege augustus zakte het peil ook al onder de 10 centimeter, met angst dat de Rijn in twee delen zou worden gesplitst. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten, omdat schepen met minder lading moeten varen. De Britse mediatoezichthouder Ofcom doet onderzoek naar de leeftijdschecks van pornowebsite Pornhub. Ofcom kijkt of eigenaar ILO voldoet aan de wettelijke verplichtingen om te voorkomen dat minderjarigen porno te zien krijgen. De toezichthouder is bezorgd dat ILO mogelijk onvoldoende onderzoek heeft gedaan voordat een nieuw controleproces van Apple wordt ingevoerd. Ofcom kan boetes opleggen of websites blokkeren bij tekortkomingen. De toezichthouder legde al ruim £1 miljoen aan boetes op aan platforms voor volwassenencontent. 60 partijen hebben interesse getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Babu en Rayleigh. Curatoren ontvingen biedingen op losse merken en op groepenmerken. De Ierse investeerder Quanta Capital en Dutech Holdings, investeerder in andere fietsmerken, zijn in gesprek met de curatoren. Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank stemden ermee in dat Axel voorraden mag blijven verkopen om door te kunnen draaien. Axel kreeg het de afgelopen jaren financieel zwaar door de nasleep van corona, onverkochte voorraden en een kostbare terugroepactie van Babu-bakfietsen. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. Na een groei van 3,4% vorig jaar vertraagt de wereldeconomie dit jaar naar verwachting tot 2,9%. Dat is iets beter dan de eerdere voorspelling. Voor volgend jaar verwacht de organisatie een groei van 3%, iets lager dan eerder gedacht. Arcaris daalde woensdagochtend bijna 10% op het Damrak, nadat het Canadese bedrijf WSP Global zijn overnamepogingen staakte. WSP had eerder twee keer een bod gedaan op het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf, maar die werden beide afgeslagen. De AEX won 0,1% en sloot op 1112 punten. De olieprijs daalde verder tot $98,83 per vat, mede door stappen van Saoedi-Arabië om een belangrijke pijpleiding weer in gebruik te nemen. Beleggers hielden zich voorzichtig in afwachting van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland, zegt de Sociaal-Economische Raad. 8 jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning heeft 57% van de statushouders betaald werk. De SER adviseert gemeenten wettelijk verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk en structurele financiering daarvoor te regelen. Minister Aartsen van Werk en Participatie wil dat eind 2030 75.000 extra nieuwkomers aan het werk zijn. Hij presenteerde eerder al plannen om kansrijke asielzoekers in AZC's direct te laten starten met taal en werk.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Manchester City heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München, 2-2. De Nederlandse Kerstin Kasparij maakte in de 28e minuut een eigen doelpunt. Daardoor kwam City op een 2-0 achterstand. Beth Mead en Carlotta Wamser zorgden alsnog voor een punt. Kasparijs ploeggenote Vivianne Miedema ontbreekt deze seizoenstart vanwege een knieblessure. Beide speelsters zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Coach Mikel Arteta gaat bijtekenen bij Arsenal. De Spanjaard is akkoord met een verbeterd contract, melden de BBC en Sky Sports. Arteta is sinds 2019 trainer van Arsenal. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de eerste titel in de Premier League na 22 jaar. Ook bereikte hij met Arsenal de finale van de Champions League. Die won Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volgens de BBC tekent de 44-jarige Arteta voor meerdere jaren. Zijn jaarsalaris van £10 miljoen gaat flink omhoog. De Nederlandse Cricketbond heeft Ashley Nofke aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 49-jarige Australiër volgde Zuid-Afrikaan Ryan Cook op, die afgelopen zomer na 4 jaar vertrok. Nofke tekende een contract tot eind 2028. De oud-international van Australië speelde tijdens zijn actieve carrière onder meer in Engeland en was als coach actief in Azië, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Volgens de Cricketbond brengt Nofke wereldwijde ervaring en 14 kampioenschappen mee. Red Bull heeft het contract van coureur Isaac Hadjar verlengd tot eind 2027. De 21-jarige Fransman rijdt sinds begin dit jaar voor het team en staat momenteel 8e in het wereldkampioenschap. In zijn laatste 7 races eindigde hij in de top 6. Hadjar miste de laatste 3 wedstrijden door een polsblessure, maar keert deze week terug bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Teambaas Laurent Mekies zegt dat de beslissing eenvoudig was, gezien de prestaties van Hadjar in zijn tweede Formule 1 seizoen. Derek G meldt zich af voor de wegwedstrijd van zondag bij het WK wielrennen in zijn eigen land, Canada. De 29-jarige renner van Lidl Trek is nog niet fit na een val tijdens de Grote Prijs van Montreal 1,5 week geleden. G zegt enorm teleurgesteld te zijn dat hij deze unieke kans mist om Canada te vertegenwoordigen op het WK in eigen land. Hij eindigde dit jaar als 5e in de Giro d'Italia. De wegwedstrijd in Montreal start zondag om 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Jurrien Timber is donderdag beschikbaar voor de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Duitsland. Dat heeft bondscoach Xavi Hernandez bekendgemaakt. De verdediger van Arsenal sloeg deze week de eerste 2 trainingen over. Hij maakte eerder deze maand zijn rentrée na een liesblessure die hij half maart opliep. Xavi zegt dat iedereen klaar is, maar dat de staf een beetje moet opletten met Timber.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend trekken er wolkenvelden over. In het zuidoosten schijnt af en toe de zon. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt en overwegend droog, met in het zuidoosten kans op wat zon. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind aan de kust is matig, in het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Vanavond gaat het in het noorden regenen, in het zuiden blijft het droog. De wind neemt aan de kust toe naar krachtig. Morgen volgt een droge dag met flinke zonnige periode en ongeveer 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Hart Museum in Amsterdam is de inrichting begonnen van een grote overzichtstentoonstelling over de Franse schilder Henri Matisse. De expositie opent op 3 oktober en toont 80 werken, waarvan 37 van Matisse zelf en de rest van tijdgenoten, zoals Picasso. Alle kunstwerken zijn uitgeleend door het Centre Pompidou in Parijs, dat nu dicht is voor renovatie. Matisse geldt als een van de meest vernieuwende kunstenaars van de 20e eeuw. De tentoonstelling loopt tot en met 14 februari. Supermarktketen Dekamarkt haalt per direct de Hoogland Lekkerbek van 250 gram uit de schappen. Het gaat om producten met een houdbaarheidsdatum van 23-9-26, 24-9-26 of 25-9-26. Na controle bleek dat deze lekkerbekken tarwe, soja en melk bevatten, maar dat staat niet op het etiket vermeld. Klanten met een allergie voor deze stoffen worden dringend verzocht het product niet te eten. Het aantal meldingen bij Persveilig van journalisten die belaagd zijn tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag is opgelopen naar 8. Een journalist en een cameraman zeggen bekogeld te zijn met cobra's en andere voorwerpen, uitgescholden en bespuugd. Een fotograaf is omgegooid en tegen de grond gewerkt door demonstranten. Een andere journalist zegt fysiek te zijn lastiggevallen en kreeg dreigende telefoontjes van iemand die op camera was geïnterviewd. Persveilig zegt dat fotojournalisten tegenwoordig steeds vaker van achteren en van opzij geduwd worden tijdens dit soort incidenten. Een 89-jarige vrouw uit de gemeente Elburg is dinsdagmiddag rond huur overleden na een ongeluk op de N310 bij Doornspijk. Volgens regionale media gebeurde het ongeluk op een zebrapad en gebruikte de vrouw een rollator. De automobilist die haar aanreed is een 36-jarige man uit Apeldoorn. Hij is na verhoor heengezonden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation bij Herwijnen. De Raad van State heeft bezwaren van bewoners en de gemeente West-Betuwe verworpen. Zij vreesden geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling van het Smart L-radarstation. De Raad van State oordeelt dat het kabinet de keuze voor Herwijnen voldoende heeft onderbouwd.

0: Belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Later deze week bezoekt Jette samen met de burgemeester van New York buurthuizen die werken aan samenleven ongeacht kleur, afkomst of seksuele voorkeur.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft gratie verleend aan de Fransman Martin Ryan. Ryan was veroordeeld voor spionage. Hij zat sinds 2023 vast en kreeg afgelopen maart 10 jaar cel. Hij heeft de aanklachten altijd ontkend. Het besluit komt nog geen dag nadat de EU-lidstaten sancties tegen de Russische miljardair Alisher Usmanov hebben opgeheven. Dat was een harde eis van Frankrijk om akkoord te gaan met verlenging van EU-sancties tegen Rusland. Volgens bronnen in Brussel had Baku druk uitgeoefend om de sancties tegen Usmanov te schrappen. Dat zou in ruil zijn voor de vrijlating van twee Franse staatsburgers. De Europese Commissie wil 4,2 miljard euro aan Hongarije vrijgeven uit het cohesiefonds voor regionaal achterstandsbeleid. Dat geld had de Commissie in 2022 bevroren als straf. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen heeft Hongarije forse voortgang geboekt bij het beschermen van de rechtsstaat en de financiële belangen van de Unie. Ook wil de Commissie Erasmus Plus en Horizon Europa weer volledig openstellen voor Hongaarse studenten en onderzoekers. De lidstaten moeten nog instemmen met het voorstel. Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Bij een aanval op een commercieel vrachtschip in de haven van Odessa is de Oekraïense kapitein omgekomen. Het schip voer onder vlag van Antigua en Barbuda en vloog in brand. De bemanning is geëvacueerd. Volgens de regio-gouverneur van Odessa heeft Rusland ook haven- en burgerinfrastructuur getroffen. Dat zijn onder andere opslagplaatsen voor medicijnen, huishoudelijke artikelen en voedsel. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst persoonlijk gesproken met de Venezolaanse leider Delcy Rodriguez. De ontmoeting vond plaats in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee bespraken onder meer veiligheid, mijnbouw en energie. Bij het gesprek waren ook Trumps stafchef, een topadviseur en zijn ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken aanwezig. Rodriguez noemde de ontmoeting historisch en spreekt later de algemene vergadering toe. In Durban zijn dinsdagavond 11 mensen doodgeschoten in een huis. Twee schutters vielen even voor 11 uur 's avonds binnen en openden het vuur. Onder de slachtoffers is een zwangere vrouw. Twee mensen overleefden de aanval. Over een motief is nog niets bekend. België en Rwanda hebben de diplomatieke betrekkingen hervat, 18 maanden nadat ze waren verbroken. De banden werden in maart 2025 doorgesneden vanwege een geschil over het conflict in Oost-Congo. Rebellen van de groep AFC M23 hebben daar grote delen van twee provincies ingenomen. De VN en westerse landen zeggen dat Rwanda die rebellen steunt, maar Kigali ontkent dat. Rwanda stelt zich te verdedigen tegen een Hutu-militie die volgens het land samen met het Congolese leger vecht. En nu het economisch nieuws. Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot een zeer laag niveau door aanhoudende droogte. De Duitse binnenvaartbeheerder voorspelt dat het peil donderdag onder de 10 centimeter komt. Eind deze maand kan het waterpeil zelfs negatief worden, waardoor er nog amper vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Halverwege augustus zakte het peil ook al onder de 10 centimeter, met angst dat de Rijn in twee delen zou worden gesplitst. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten, omdat schepen met minder lading moeten varen. De Britse mediatoezichthouder Ofcom doet onderzoek naar de leeftijdschecks van pornowebsite Pornhub. Ofcom kijkt of eigenaar ILO voldoet aan de wettelijke verplichtingen om te voorkomen dat minderjarigen porno te zien krijgen. De toezichthouder is bezorgd dat ILO mogelijk onvoldoende onderzoek heeft gedaan voordat een nieuw controleproces van Apple wordt ingevoerd.

0: volwassenen kwamen om het leven. De verdenking van rijden onder invloed van cannabis kon te vervallen omdat bloedonderzoek uitwees dat de concentratie THC onder de norm ligt. 13 onderwijsinstellingen hoeven geen boetes te betalen die in totaal ongeveer 470.000 euro bedroegen. De onderwijsinspectie heeft geen screenshots van hun websites gemaakt om aan te tonen dat ze studenten verkeerd hebben voorgelicht over diploma's. Ook is niet bewezen dat instellingen onterechte titels hebben verstrekt. De Raad van State heeft de straffen woensdag van tafel geveegd, omdat de inspectie de constateringen niet heeft onderbouwd met bewijs. De toenmalige onderwijsminister, Robert Dijkgraaf, legde de boetes in 2023 op.
1: Een 23-jarige vrouw uit Rotterdam is op 13 september om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk op een strand bij San Nicolas op Aruba. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek omdat een Nederlandse militair bij het ongeluk betrokken was. De vrouw zat in de wagen met twee mannen, haar vriend en de militair. Volgens lokale media zat de vrouw achter het stuur, maar de familie twijfelt daaraan. De Marechaussee onderzoekt ook wie de auto bestuurde.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het zou aan Europa moeten zijn om het Midden-Oosten veilig te houden, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Zodra Europa zich heeft herbewapend, zullen Europeanen zich over hun eigen achtertuin ontfermen, zei hij na een lezing in het Amerikaanse Des Moines. President Trump klaagt al langer dat de VS taken uitvoeren die Europese bondgenoten eigenlijk zouden moeten doen. Zij zijn afhankelijker van olie en gas uit het Midden-Oosten. Rutte vroeg zich af waarom de VS nodig waren om de nucleaire capaciteiten van Iran uit te schakelen. Ook vroeg hij waarom iedereen naar de VS kijkt als het gaat om de Houthis in de Rode Zee. In de toekomst zorgen de Europeanen voor hun eigen achtertuin, zei Rutte. Trumps Vredesraad presenteert woensdag een plan voor de wederopbouw van Gaza. Daarvoor is 2,45 miljard dollar nodig. Een groot deel van het geld, ongeveer een miljard, moet gaan naar herstel van infrastructuur. Dat omvat tijdelijke huisvesting voor ontheemde Palestijnen. Ook wordt 885 miljoen dollar toegewezen aan veiligheidsgerelateerde projecten. Denk aan een permanente basis voor een internationale vredestroepenmacht en een nieuwe Palestijnse politiemacht. Het benodigde bedrag is nog niet bijeengebracht. De fysieke schade in Gaza wordt geschat op meer dan 35 miljard dollar. Voor de uitvoering is de Vredesraad afhankelijk van Israël en Hamas. Die zijn het oneens over de volgorde van ontwapening en terugtrekking. Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft een voormalige rebellenleider van de Centraal-Afrikaanse Republiek veroordeeld. Mohamed Saïd Abdelkhani werd schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd schuldig bevonden op 4 van de 7 behandelde gevallen. Onder zijn leiding werden gevangenen in hoofdstad Bangui gemarteld. Ze kregen geen water en voedsel. Ook lagen ze gekneveld op de vloer, soms te midden van hun eigen uitwerpselen. Tegen Saïd werd in 2019 een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij kon in januari 2021 worden gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. Een straf wordt later bekendgemaakt. De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft gratie verleend aan de Fransman Martin Ryan. Ryan was veroordeeld voor spionage. Hij zat sinds 2023 vast en kreeg afgelopen maart 10 jaar cel. Hij heeft de aanklachten altijd ontkend. Het besluit komt nog geen dag nadat de EU-lidstaten sancties tegen de Russische miljardair Alisher Usmanov hebben opgeheven. Dat was een harde eis van Frankrijk om akkoord te gaan met verlenging van EU-sancties tegen Rusland. Volgens bronnen in Brussel had Baku druk uitgeoefend om de sancties tegen Usmanov te schrappen. Dat zou in ruil zijn voor de vrijlating van twee Franse staatsburgers. De Europese Commissie wil 4,2 miljard euro aan

0: Hongarije vrijgeven uit het cohesiefonds voor regionaal achterstandsbeleid. Dat geld had de commissie in 2022 bevroren als straf. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen heeft Hongarije forse voortgang geboekt bij het beschermen van de rechtsstaat en de financiële belangen van de Unie. Ook wil de commissie Erasmus Plus en Horizon Europa weer volledig openstellen voor Hongaarse studenten en onderzoekers. De lidstaten moeten nog instemmen met het voorstel. Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Bij een aanval op een commercieel vrachtschip in de haven van Odessa is de Oekraïense kapitein omgekomen. Het schip voer onder vlag van Antigua en Barbuda en vloog in brand. De bemanning is geëvacueerd. Volgens de regio-gouverneur van Odessa heeft Rusland ook haven- en burgerinfrastructuur getroffen. Dat zijn onder andere opslagplaatsen voor medicijnen, huishoudelijke artikelen en voedsel.
1: En nu het economisch nieuws.
0: Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter door aanhoudende droogte. Halverwege augustus zakte het peil daar al tot dit lage niveau. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het waterpeil eind deze maand zelfs negatief wordt. Dan kan er nauwelijks nog vracht langs dit punt worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten, omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven-IJssel. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. De organisatie verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9%. Iets meer dan de eerdere voorspelling van 2,8%. Voor 2027 gaat de OESO uit van 3% groei, wat lager is dan eerder gedacht. De inflatie blijft volgens de organisatie een probleem door de sterk gestegen energieprijzen. 60 partijen hebben interesse getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Babu en Rayleigh. Curatoren ontvingen biedingen op losse merken en op groepenmerken. De Ierse investeerder Quanta Capital en Dutec Holdings, investeerder in andere fietsmerken, zijn in gesprek met de curatoren. Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank stemden ermee in dat Axel voorraden mag blijven verkopen om door te kunnen draaien. Axel kreeg het de afgelopen jaren financieel zwaar door de nasleep van corona, onverkochte voorraden en een kostbare terugroepactie van Babu bakfietsen. De Britse mediatoezichthouder Ofcom doet onderzoek naar de leeftijdschecks van pornowebsite Pornhub. Ofcom kijkt of eigenaar ILO voldoet aan de wettelijke verplichtingen om te voorkomen dat minderjarigen porno te zien krijgen. De toezichthouder is bezorgd dat ILO mogelijk onvoldoende onderzoek heeft gedaan voordat een nieuw controleproces van Apple wordt ingevoerd. Ofcom kan boetes opleggen of websites blokkeren bij tekortkomingen. De toezichthouder legde al ruim £1 miljoen aan boetes op aan platforms voor volwassenencontent. Arcaris daalde woensdagochtend bijna 10% op het Damrak, nadat het Canadese bedrijf WSP Global zijn overnamepogingen staakte. WSP had eerder twee keer een bod gedaan op het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf, maar die werden beide afgeslagen. De AEX won 0,1% en sloot op 1112 punten. De olieprijs daalde verder tot $98,83 per vat, mede door stappen van Saoedi-Arabië om een belangrijke pijpleiding weer in gebruik te nemen. Beleggers hielden zich voorzichtig in afwachting van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland, zegt de Sociaal-Economische Raad. 8 jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning heeft 57% van de statushouders betaald werk. De SER adviseert gemeenten wettelijk verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk en structurele financiering daarvoor te regelen. Minister Aartsen van Werk en Participatie wil dat eind 2030 75.000 extra nieuwkomers aan het werk zijn. Hij presenteerde eerder al plannen om kansrijke asielzoekers in AZC's direct te laten starten met taal en werk.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Red Bull heeft het contract van coureur Isaac Hadjar verlengd tot eind 2027. De 21-jarige Fransman rijdt sinds begin dit jaar voor het team en staat momenteel 8e in het wereldkampioenschap. In zijn laatste 7 races eindigde hij in de top 6. Hadjar miste de laatste 3 wedstrijden door een polsblessure, maar keert deze week terug bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Teambaas Laurent Mekies zegt dat de beslissing eenvoudig was, gezien de prestaties van Hadjar in zijn tweede Formule 1 seizoen. Derek G meldt zich af voor de wegwedstrijd van zondag bij het WK wielrennen in zijn eigen land, Canada. De 29-jarige renner van Lidl Trek is nog niet fit na een val tijdens de grote prijs van Montreal anderhalve week geleden. G zegt enorm teleurgesteld te zijn dat hij deze unieke kans mist om Canada te vertegenwoordigen op het WK in eigen land. Hij eindigde dit jaar als 5e in de Giro d'Italia. De wegwedstrijd in Montreal start zondag om 3:00 middags Nederlandse tijd. Valencia heeft Javier Aguirre aangesteld als nieuwe trainer. De 67-jarige Mexicaan was de afgelopen 2 jaar bondscoach van Mexico en werd met dat land op het laatste WK in de 8e finales uitgeschakeld door Engeland. Aguirre volgt Carlos Corberan op, die 10 dagen geleden werd ontslagen, samen met technisch directeur Ron Goulet. Valencia pakte slechts 1 punt uit de eerste 5 duels en staat nu voorlaatste met 4 punten na 7 wedstrijden. Voor Aguirre is Valencia zijn 7e club in Spanje. Jurriën Timber maakt donderdag deel uit van de wedstrijdselectie van het Nederlands elftal voor de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. De verdediger van Arsenal sloeg de eerste 2 trainingen deze week over, maar is volgens bondscoach Xavi Hernandez beschikbaar. Timber maakte eerder deze maand zijn rentree na een liesblessure die hij half maart opliep. Xavi zegt dat iedereen klaar is en dat de spelers openstaan voor zijn filosofie. De bondscoach heeft er zin in en ziet de wedstrijd tegen Duitsland, met Jurgen Klopp voor het eerst op de bank, als een grote uitdaging. UEFA-voorzitter Alexander Seferin zegt dat het vertrouwen in het wereldvoetbal nog niet is hersteld na de inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen van de FIFA. In een videoboodschap voor een voetbalcongres in Portugal zei Seferin dat niet iedereen het voetbal boven eigen ambities plaatst. Hij stelt dat het vertrouwen in de sport rust op eenheid, transparantie en bestuur dat de velen dient en dat deze pijlers zijn geschonden. De opmerkingen volgen op een brief van FIFA-voorzitter Gianni Infantino aan nationale bonden over hervormingen. De KNVB reageert dat het vertrouwen nog niet is hersteld en pleit voor fundamentele hervormingen en nieuw leiderschap bij de FIFA. Denzel Dumfries, Nathan Aké en Cody Gakpo zijn achter Virgil van Dijk de reserveaanvoerders van het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi Hernandez maakte dat bekend een dag voor de eerste wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Onder voorganger Ronald Koeman was van Dijk ook aanvoerder, met Frenkie de Jong als tweede keuze. De Jong is er deze interlandperiode niet bij vanwege een blessure. Xavi wilde nog niet zeggen of Bart Verbrugge de eerste doelman blijft.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vooral in het westen bewolkt. In het oosten schijnt ook de zon. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidwesten, zwak tot matig. Aan de kust matig en in het Waddengebied mogelijk vrij krachtig. Vanavond wordt het bewolkt en gaat het in het noorden regenen. In het zuiden blijft het droog. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht overal droog, met 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en droog, met rond de 19 graden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Mark Teurlings, advocaat van oud-gemeenteambtenaar Jim B., noemt het een uitdaging voor justitie om zijn cliënt veroordeeld te krijgen. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag 12 jaar cel tegen B. voor corruptie, computervredebreuk en medeplichtigheid aan geweld. Volgens justitie is informatie die hij opzocht in systemen van de gemeente Amsterdam gebruikt bij zeker 95 geweldsincidenten. Teurlings erkent dat B. gegevens heeft gedeeld die hij niet mocht delen, maar bestrijdt dat hij medeplichtig is aan explosies en een poging tot moord. De rechtbank doet op 17 december uitspraak. The Passion wordt volgend jaar uitgezonden vanuit Ootmarsum in Twente. De 17e editie van het paasevenement is live te zien op Witte Donderdag, 25 maart, bij KRO-NCRV op NPO 1. De uitzending vindt plaats in het historische centrum op het Kerkplein, met als middelpunt de eeuwenoude Simon- en Judaskerk. Burgemeester John Joosten noemt het een enorme opsteker voor Dinkeland en de hele regio. Ook KRO-NCRV is blij met de locatie. Onderzoekers van A.T. Osborne adviseren het kabinet excuses te maken voor gebrekkige bescherming van rechten van omwonenden van Schiphol. Besluiten over het gebruik van landingsbanen om geluidsoverlast te beperken zijn niet in wetgeving vastgelegd. Modellen over vliegtuigherrie, cijfers over hinder en de hinder die mensen daadwerkelijk voelen lopen ver uiteen. De verhoudingen tussen de luchtvaartsector, omwonenden en overheid zijn ernstig gepolariseerd. Minister Vincent Karremans wil binnenkort nieuwe regels over Schiphol vastleggen en met de verschillende partijen in overleg. Bij een importeur van tropisch hardhout is 375 ton azobeehout in beslag genomen. Het hout komt uit Gabon en de importeur kan volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit niet aantonen dat de bomen legaal zijn gekapt. Het speciale fouthoutteam van de NVWA heeft samen met de politie twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland doorzocht. De Belgische douane onderschepte twee zendingen in de haven van Antwerpen, die in juli en september in beslag zijn genomen. De eigenaar van het bedrijf werd in mei aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval op 11 juni in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Dat meldde het Openbaar Ministerie woensdag bij de eerste openbare zitting in de rechtbank in Breda. De automobilist uit Hulst reed met een te hoge snelheid en met een kapotte stuurbekrachtiging. Drie kinderen van 12 jaar oud en een volwassene kwamen om het leven. De verdenking van rijden onder invloed van cannabis kon te vervallen omdat bloedonderzoek uitwees dat de concentratie THC onder de norm ligt. Vanaf vrijdag 9 uur 's avonds is snelweg A20 in de richting van Gouda dicht tussen de knooppunten Ketelplein bij Schiedam en Kleinpolderplein bij Rotterdam. Rijkswaterstaat werkt tot en met maandag 28 september 5 uur 's ochtends aan de weg. Volgend jaar worden 4 viaducten vernieuwd die zijn aangelegd in de jaren 60. De opritten Schiedam-Noord, Schiedam en Rotterdam-Delfshaven zijn dicht. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Trumps Vredesraad presenteert woensdag een plan voor de wederopbouw van Gaza. Daarvoor is 2,45 miljard dollar nodig. Een groot deel van het geld, ongeveer een miljard, moet gaan naar herstel van infrastructuur. Dat omvat tijdelijke huisvesting voor ontheemde Palestijnen. Ook wordt 885 miljoen dollar toegewezen aan veiligheidsgerelateerde projecten. Denk aan een permanente basis voor een internationale vredestroepenmacht en een nieuwe Palestijnse politiemacht. Het benodigde bedrag is nog niet bijeengebracht. De fysieke schade in Gaza wordt geschat op meer dan 35 miljard dollar. Voor de uitvoering is de Vredesraad afhankelijk van Israël en Hamas. Die zijn het oneens over de volgorde van ontwapening en terugtrekking. Het zou aan Europa moeten zijn om het Midden-Oosten veilig te houden, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Zodra Europa zich heeft herbewapend, zullen Europeanen zich over hun eigen achtertuin ontfermen, zei hij na een lezing in het Amerikaanse Des Moines. President Trump klaagt al langer dat de VS taken uitvoeren die Europese bondgenoten eigenlijk zouden moeten doen. Zij zijn afhankelijker van olie en gas uit het Midden-Oosten. Rutte vroeg zich af waarom de VS nodig waren om de nucleaire capaciteiten van Iran uit te schakelen. Ook vroeg hij waarom iedereen naar de VS kijkt als het gaat om de Houthis in de Rode Zee. In de toekomst zorgen de Europeanen voor hun eigen achtertuin, zei Rutte. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een voormalige rebellenleider van de Centraal-Afrikaanse Republiek veroordeeld. Mahamat Saïd Abdelkhani werd schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd schuldig bevonden op 4 van de 7 behandelde gevallen. Onder zijn leiding werden gevangenen in hoofdstad Bangui gemarteld. Ze kregen geen water en voedsel. Ook lagen ze gekneveld op de vloer, soms te midden van hun eigen uitwerpselen. Tegen Saïd werd in 2019 een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij kon in januari 2021 worden gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. Een straf wordt later bekendgemaakt. De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft gratie verleend aan de Fransman Martin Ryan. Ryan was veroordeeld voor spionage. Hij zat sinds 2023 vast en kreeg afgelopen maart 10 jaar cel. Hij heeft de aanklachten altijd ontkend. Het besluit komt nog geen dag nadat de EU-lidstaten sancties tegen de Russische miljardair Alisher Usmanov hebben opgeheven. Dat was een harde eis van Frankrijk om akkoord te gaan met verlenging van EU-sancties tegen Rusland. Volgens bronnen in Brussel had Baku druk uitgeoefend om de sancties tegen Usmanov te schrappen. Dat zou in ruil zijn voor de vrijlating van 2 Franse staatsburgers. De Europese Commissie wil 4,2 miljard euro aan Hongarije vrijgeven uit het cohesiefonds voor regionaal achterstandsbeleid. Dat geld had de Commissie in 2022 bevroren als straf. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen heeft Hongarije forse voortgang geboekt bij het beschermen van de rechtsstaat en de financiële belangen van de Unie. Ook wil de Commissie Erasmus Plus en Horizon Europa weer volledig openstellen voor Hongaarse studenten en onderzoekers. De lidstaten moeten nog instemmen met het voorstel. Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Bij een aanval op een commercieel vrachtschip in de haven van Odessa is de Oekraïense kapitein omgekomen. Het schip voer onder vlag van Antigua en Barbuda en vloog in brand. De bemanning is geëvacueerd. Volgens de regio-gouverneur van Odessa heeft Rusland ook haven- en burgerinfrastructuur getroffen. Dat zijn onder andere opslagplaatsen voor medicijnen, huishoudelijke artikelen en voedsel. En nu het economisch nieuws. Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten, omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven-IJssel tussen Arnhem en Eefde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. De organisatie verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9%. Iets meer dan de eerdere voorspelling van 2,8%. Voor 2027 gaat de OESO uit van 3% groei, wat lager is dan eerder gedacht. De inflatie blijft volgens de organisatie een probleem door de sterk gestegen energieprijzen. 60 partijen hebben interesse getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Babu en Rayleigh. Curatoren ontvingen biedingen op losse merken en op groepenmerken. De Ierse investeerder Quanta Capital en Dutech Holdings, investeerder in andere fietsmerken, zijn in gesprek met de curatoren. Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank stemden ermee in dat Axel voorraden mag blijven verkopen om door te kunnen draaien. Axel kreeg het de afgelopen jaren financieel zwaar door de nasleep van corona, onverkochte voorraden en een kostbare terugroepactie van Baboe bakfietsen. De Britse mediatoezichthouder Ofcom doet onderzoek naar de leeftijdschecks van pornowebsite Pornhub. Ofcom kijkt of eigenaar Ailo voldoet aan de wettelijke verplichtingen om te voorkomen dat minderjarigen porno te zien krijgen. De toezichthouder is bezorgd dat Ailo mogelijk onvoldoende onderzoek heeft gedaan voordat een nieuw controleproces van Apple wordt ingevoerd. Ofcom kan boetes opleggen of websites blokkeren bij tekortkomingen. De toezichthouder legde al ruim £1 miljoen aan boetes op aan platforms voor volwassenencontent. Arcaris daalde woensdagochtend bijna 10% op het Damrak, nadat het Canadese bedrijf WSP Global zijn overnamepogingen staakte. WSP had eerder 2 keer een bod gedaan op het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf, maar die werden beide afgeslagen. De AEX won 0,1% en sloot op 1112 punten. De olieprijs daalde verder tot $98,83 per vat, mede door stappen van Saoedi-Arabië om een belangrijke pijpleiding weer in gebruik te nemen. Beleggers hielden zich voorzichtig in afwachting van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland, zegt de Sociaal-Economische Raad. 8 jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning heeft 57% van de statushouders betaald werk. De SER adviseert gemeenten wettelijk verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk en structurele financiering daarvoor te regelen. Minister Aartsen van Werk en Participatie wil dat eind 2030 75.000 extra nieuwkomers aan het werk zijn. Hij presenteerde eerder al plannen om kansrijke asielzoekers in AZC's direct te laten starten met taal en werk.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws.
6: Red Bull heeft het contract van coureur Isaac Hadjar verlengd tot eind 2027. De 21-jarige Fransman rijdt sinds begin dit jaar voor het team en staat momenteel 8e in het wereldkampioenschap. In zijn laatste 7 races eindigde hij in de top 6. Hadjar miste de laatste 3 wedstrijden door een polsblessure, maar keert deze week terug bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Teambaas Laurent Mekies zegt dat de beslissing eenvoudig was, gezien de prestaties van Hadjar in zijn tweede Formule 1 seizoen.
7: Derek G meldt zich af voor de wegwedstrijd van zondag bij het WK wielrennen in zijn eigen land, Canada. De 29-jarige renner van Lidl Trek is nog niet fit na een val tijdens de Grote Prijs van Montreal 1,5 week geleden. G zegt enorm teleurgesteld te zijn dat hij deze unieke kans mist om Canada te vertegenwoordigen op het WK in eigen land. Hij eindigde dit jaar als 5e in de Giro d'Italia. De wegwedstrijd in Montreal start zondag om 3 uur 's middags Nederlandse tijd.
8: Valencia heeft Javier Aguirre aangesteld als nieuwe trainer. De 67-jarige Mexicaan was de afgelopen 2 jaar bondscoach van Mexico en werd met dat land op het laatste WK in de 8e finales uitgeschakeld door Engeland. Aguirre volgt Carlos Corberan op, die 10 dagen geleden werd ontslagen, samen met technisch directeur Ron Goulet. Valencia pakte slechts 1 punt uit de eerste 5 duels en staat nu voorlaatste met 4 punten na 7 wedstrijden. Voor Aguirre is Valencia zijn 7e club in Spanje. Denzel Dumfries, Nathan Aké en Cody Gakpo zijn achter Virgil van Dijk de reserveaanvoerders van het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi Hernandez maakte dat bekend een dag voor de eerste wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Onder voorganger Ronald Koeman was Van Dijk ook aanvoerder, met Frenkie de Jong als tweede keuze. De Jong is er deze interlandperiode niet bij vanwege een blessure. Xavi wilde nog niet zeggen of Bart Verbrugge de eerste doelman blijft.
3: UEFA-voorzitter Alexander Seferin zegt dat het vertrouwen in het wereldvoetbal nog niet is hersteld na de inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen van de FIFA. In een videoboodschap voor een voetbalcongres in Portugal zei Seferin dat niet iedereen het voetbal boven eigen ambities plaatst. Hij stelt dat het vertrouwen in de sport rust op eenheid, transparantie en bestuur dat de velen dient en dat deze pijlers zijn geschonden. De opmerkingen volgen op een brief van FIFA-voorzitter Gianni Infantino aan nationale bonden over hervormingen. De KNVB reageert dat het vertrouwen nog niet is hersteld en pleit voor fundamentele hervormingen en nieuw leiderschap bij de FIFA. Virgil van Dijk noemt racisme in het voetbal een blijvend probleem. De aanvoerder van Oranje zegt dit in Zeist, waar het Nederlands elftal voor het eerst weer bij elkaar is sinds de uitschakeling tegen Marokko op het wereldkampioenschap. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville misten toen een strafschop en kregen daarna op sociale media te maken met racistische en haatdragende reacties. De drie internationals zetten daarop de reactieknop op Instagram uit. De KNVB deed aangifte van groepsbelediging en maakte een melding bij Meld Online Discriminatie.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vooral in het westen bewolkt, maar in het oosten schijnt de zon. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Vanavond trekt er bewolking over, met in het noorden wat regen. In het zuiden blijft het droog. De wind neemt toe tot krachtig aan de kust. Vannacht wordt het overal droog, bij 8 tot 13 graden. Morgen begint zonnig en blijft het droog. Middagtemperatuur rond de 19 graden met een matige noordwestenwind.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Mark Teurlings, de advocaat van oud-gemeenteambtenaar Jim B., vindt het een uitdaging voor justitie om zijn cliënt veroordeeld te krijgen. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag 12 jaar cel tegen B. voor corruptie, computervredebreuk en medeplichtigheid aan geweld. B. zou in 9 maanden 618 keer gegevens hebben opgezocht in systemen van de gemeente Amsterdam. Die informatie is volgens justitie gebruikt bij zeker 95 geweldsincidenten, waaronder explosies, beschietingen en een ontvoering. De advocaat erkent dat B. gegevens heeft gedeeld die hij niet mocht delen, maar bestrijdt dat hij medeplichtig is aan de geweldsincidenten. The Passion wordt volgend jaar uitgezonden vanuit Ootmarsum in Twente. De 17e editie van het paasevenement is live te zien op Witte Donderdag, 25 maart, bij KRO-NCRV op NPO 1. De uitzending vindt plaats in het historische centrum op het Kerkplein, met als middelpunt de eeuwenoude Simon- en Judaskerk. Burgemeester John Joosten noemt het een enorme opsteker voor Dinkeland en de hele regio. Ook KRO-NCRV is blij met de locatie. Onderzoekers van A.T. Osborne adviseren het kabinet excuses te maken voor gebrekkige bescherming van rechten van omwonenden van Schiphol. Besluiten over het gebruik van landingsbanen om geluidsoverlast te beperken zijn niet in wetgeving vastgelegd. Modellen over vliegtuigherrie, cijfers over hinder en de hinder die mensen daadwerkelijk voelen lopen ver uiteen. De verhoudingen tussen de luchtvaartsector, omwonenden en overheid zijn ernstig gepolariseerd. Minister Vincent Karremans wil binnenkort nieuwe regels over Schiphol vastleggen en met de verschillende partijen in overleg. Bij een importeur van tropisch hardhout is 375 ton azobeehout in beslag genomen. Het hout komt uit Gabon en de importeur kan volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit niet aantonen dat de bomen legaal zijn gekapt. Het speciale fouthoutteam van de NVWA heeft samen met de politie 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland doorzocht. De Belgische douane onderschepte 2 zendingen in de haven van Antwerpen, die in juli en september in beslag zijn genomen. De eigenaar van het bedrijf werd in mei aangehouden en na verhoor vrijgelaten.
1: De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval op 11 juni in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Dat meldde het Openbaar Ministerie woensdag bij de eerste openbare zitting in de rechtbank in Breda. De automobilist uit Hulst reed met een te hoge snelheid en met een kapotte stuurbekrachtiging. Drie kinderen van 12 jaar oud en een volwassene kwamen om het leven. De verdenking van rijden onder invloed van cannabis kon te vervallen omdat bloedonderzoek uitwees dat de concentratie THC onder de norm ligt.
9: Vanaf vrijdag 9 uur 's avonds is snelweg A20 in de richting van Gouda dicht tussen de knooppunten Ketelplein bij Schiedam en Kleinpolderplein bij Rotterdam. Rijkswaterstaat werkt tot en met maandag 28 september 5 uur 's ochtends aan de weg. Volgend jaar worden 4 viaducten vernieuwd die zijn aangelegd in de jaren 60. De opritten Schiedam-Noord, Schiedam en Rotterdam-Delfshaven zijn dicht. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Trumps Vredesraad presenteert woensdag een plan voor de wederopbouw van Gaza. Daarvoor is 2,45 miljard dollar nodig. Een groot deel van het geld, ongeveer een miljard, moet gaan naar herstel van infrastructuur. Dat omvat tijdelijke huisvesting voor ontheemde Palestijnen. Ook wordt 885 miljoen dollar toegewezen aan veiligheidsgerelateerde projecten. Denk aan een permanente basis voor een internationale vredestroepenmacht en een nieuwe Palestijnse politiemacht. Het benodigde bedrag is nog niet bijeengebracht. De fysieke schade in Gaza wordt geschat op meer dan 35 miljard dollar. Voor de uitvoering is de Vredesraad afhankelijk van Israël en Hamas. Die zijn het oneens over de volgorde van ontwapening en terugtrekking.
9: Het zou aan Europa moeten zijn om het Midden-Oosten veilig te houden, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Zodra Europa zich heeft herbewapend, zullen Europeanen zich over hun eigen achtertuin ontfermen, zei hij na een lezing in het Amerikaanse Des Moines. President Trump klaagt al langer dat de VS taken uitvoeren die Europese bondgenoten eigenlijk zouden moeten doen. Zij zijn afhankelijker van olie en gas uit het Midden-Oosten. Rutte vroeg zich af waarom de VS nodig waren om de nucleaire capaciteiten van Iran uit te schakelen. Ook vroeg hij waarom iedereen naar de VS kijkt als het gaat om de Houthis in de Rode Zee. In de toekomst zorgen de Europeanen voor hun eigen achtertuin, zei Rutte.
1: Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een voormalige rebellenleider van de Centraal-Afrikaanse Republiek veroordeeld. Mohamed Saïd Abdelkhani werd schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd schuldig bevonden op 4 van de 7 behandelde gevallen. Onder zijn leiding werden gevangenen in hoofdstad Bangui gemarteld. Ze kregen geen water en voedsel. Ook lagen ze gekneveld op de vloer, soms te midden van hun eigen uitwerpselen. Tegen Saïd werd in 2019 een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij kon in januari 2021 worden gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. Een straf wordt later bekendgemaakt.
9: De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft gratie verleend aan de Fransman Martin Ryan. Ryan was veroordeeld voor spionage. Hij zat sinds 2023 vast en kreeg afgelopen maart 10 jaar cel. Hij heeft de aanklachten altijd ontkend. Het besluit komt nog geen dag nadat de EU-lidstaten sancties tegen de Russische miljardair Alisher Usmanov hebben opgeheven. Dat was een harde eis van Frankrijk om akkoord te gaan met verlenging van EU-sancties tegen Rusland. Volgens bronnen in Brussel had Baku druk uitgeoefend om de sancties tegen Usmanov te schrappen. Dat zou in ruil zijn voor de vrijlating van 2 Franse staatsburgers. De Europese Commissie wil 4,2 miljard euro aan Hongarije vrijgeven uit het cohesiefonds voor regionaal achterstandsbeleid. Dat geld had de Commissie in 2022 bevroren als straf. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen heeft Hongarije forse voortgang geboekt bij het beschermen van de rechtsstaat en de financiële belangen van de Unie. Ook wil de commissie Erasmus Plus en Horizon Europa weer volledig openstellen voor Hongaarse studenten en onderzoekers. De lidstaten moeten nog instemmen met het voorstel. Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Bij een aanval op een commercieel vrachtschip in de haven van Odessa is de Oekraïense kapitein omgekomen. Het schip voer onder vlag van Antigua en Barbuda en vloog in brand. De bemanning is geëvacueerd. Volgens de regio-gouverneur van Odessa heeft Rusland ook haven- en burgerinfrastructuur getroffen. Dat zijn onder andere opslagplaatsen voor medicijnen, huishoudelijke artikelen en voedsel.
1: En nu het economisch nieuws. Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven-IJssel tussen Arnhem en Eefde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. De organisatie verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9%. Iets meer dan de eerdere voorspelling van 2,8%. Voor 2027 gaat de OESO uit van 3% groei, wat lager is dan eerder gedacht. De inflatie blijft volgens de organisatie een probleem door de sterk gestegen energieprijzen. 60 partijen hebben interesse getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Babu en Rayleigh. Curatoren ontvingen biedingen op losse merken en op groepenmerken. De Ierse investeerder Quanta Capital en Dutech Holdings, investeerder in andere fietsmerken, zijn in gesprek met de curatoren. Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank stemden ermee in dat Axel voorraden mag blijven verkopen om door te kunnen draaien. Axel kreeg het de afgelopen jaren financieel zwaar door de nasleep van corona, onverkochte voorraden en een kostbare terugroepactie van Babu bakfietsen. De Britse mediatoezichthouder Ofcom doet onderzoek naar de leeftijdschecks van pornowebsite Pornhub. Ofcom kijkt of eigenaar Ilo voldoet aan de wettelijke verplichtingen om te voorkomen dat minderjarigen porno te zien krijgen. De toezichthouder is bezorgd dat Ilo mogelijk onvoldoende onderzoek heeft gedaan voordat een nieuw controleproces van Apple wordt ingevoerd. Ofcom kan boetes opleggen of websites blokkeren bij tekortkomingen. De toezichthouder legde al ruim £1 miljoen aan boetes op aan platforms voor volwassenencontent. Arcaris daalde woensdagochtend bijna 10% op het Damrak, nadat het Canadese bedrijf WSP Global zijn overnamepogingen staakte. WSP had eerder twee keer een bod gedaan op het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf, maar die werden beide afgeslagen. De AEX won 0,1% en sloot op 1112 punten. De olieprijs daalde verder tot $98,83 per vat, mede door stappen van Saoedi-Arabië om een belangrijke pijpleiding weer in gebruik te nemen. Beleggers hielden zich voorzichtig in afwachting van de topontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag. Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland, zegt de Sociaal-Economische Raad. 8 jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning heeft 57% van de statushouders betaald werk. De SER adviseert gemeenten wettelijk verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk en structurele financiering daarvoor te regelen. Minister Aartsen van Werk en Participatie wil dat eind 2030 75.000 extra nieuwkomers aan het werk zijn. Hij presenteerde eerder al plannen om kansrijke asielzoekers in AZC's direct te laten starten met taal en werk.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Derek G meldt zich af voor de wegwedstrijd van zondag bij het WK wielrennen in zijn eigen land, Canada. De 29-jarige renner van Lidl Trek is nog niet fit na een val tijdens de grote prijs van Montreal anderhalve week geleden. G zegt enorm teleurgesteld te zijn dat hij deze unieke kans mist om Canada te vertegenwoordigen op het WK in eigen land. Hij eindigde dit jaar als vijfde in de Giro d'Italia. De wegwedstrijd in Montreal start zondag om 3:00 's middags Nederlandse tijd. Valencia heeft Javier Aguirre aangesteld als nieuwe trainer. De 67-jarige Mexicaan was de afgelopen 2 jaar bondscoach van Mexico en werd met dat land op het laatste WK in de 8e finales uitgeschakeld door Engeland. Aguirre volgt Carlos Corberan op, die 10 dagen geleden werd ontslagen samen met technisch directeur Ron Goulet. Valencia pakte slechts 1 punt uit de eerste 5 duels en staat nu voorlaatste met 4 punten na 7 wedstrijden. Voor Aguirre is Valencia zijn 7e club in Spanje. UEFA-voorzitter Alexander Seferin zegt dat het vertrouwen in het wereldvoetbal nog niet is hersteld na de inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen van de FIFA. In een videoboodschap voor een voetbalcongres in Portugal zei Seferin dat niet iedereen het voetbal boven eigen ambities plaatst. Hij stelt dat het vertrouwen in de sport rust op eenheid, transparantie en bestuur dat de velen dient en dat deze pijlers zijn geschonden. De opmerkingen volgen op een brief van FIFA-voorzitter Gianni Infantino aan nationale bonden over hervormingen. De KNVB reageert dat het vertrouwen nog niet is hersteld en pleit voor fundamentele hervormingen en nieuw leiderschap bij de FIFA. Denzel Dumfries, Nathan Aké en Cody Gakpo zijn achter Virgil van Dijk de reserveaanvoerders van het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi Hernandez maakte dat bekend een dag voor de eerste wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Onder voorganger Ronald Koeman was Van Dijk ook aanvoerder, met Frenkie de Jong als tweede keuze. De Jong is er deze interlandperiode niet bij vanwege een blessure. Xavi wilde nog niet zeggen of Bart Verbrugge de eerste doelman blijft. Virgil van Dijk noemt racisme in het voetbal een blijvend probleem. De aanvoerder van Oranje zegt dit in Zeist, waar het Nederlands elftal voor het eerst weer bij elkaar is sinds de uitschakeling tegen Marokko op het wereldkampioenschap. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville misten toen een strafschop en kregen daarna op sociale media te maken met racistische en haatdragende reacties. De 3 internationals zetten daarop de reactieknop op Instagram uit. De KNVB deed aangifte van groepsbelediging en maakte een melding bij Meld Online Discriminatie. Bondscoach Mark van Bommel heeft in zijn eerste toespraak tot de Belgische voetballers gezegd dat het land met een beetje geluk veel verder had kunnen komen op het WK. De Nederlandse oud-international zei dat België zelfs had kunnen winnen. Die mentaliteit moet er volgens Van Bommel ook komen voor de Nations League en het EK. België verloor afgelopen zomer in de kwartfinale van de latere wereldkampioen Spanje. Vrijdag speelt de ploeg de eerste wedstrijd in de Nations League tegen Italië in Rome.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vooral in het westen bewolkt. In het oosten schijnt ook de zon. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidwesten, zwak tot matig, aan de kust iets steviger. Vanavond trekt bewolking over en valt er regen in het noorden. In het zuiden blijft het droog. De wind draait naar het westen en wordt krachtiger aan de kust. Vannacht droog met minimaal 8 tot 13 graden. Morgen wordt het vrij zonnig met overdag zo'n 19 graden.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws.
12: De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt donderdag vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder strenge voorwaarden.
9: Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 kinderen van een basisschool in Aksel en een begeleidster om het leven. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. De man moet zich beschikbaar houden voor politie en justitie, meewerken aan drugscontroles en mag niet rijden. Nabestaanden reageren geschokt en vol ongeloof op de beslissing. Minister Hans Veilbrief noemt het effect van het verkorten van de WW niet verwaarloosbaar. Het Centraal Planbureau becijferde dat de maatregel tot ongeveer 8000 extra voltijdbanen leidt. Het kabinetsplan werd onlangs uitgesteld, na kritiek van oppositiepartijen en vakbonden. Veilbrief benadrukt dat de analyse van het CPB onvolledig is. Mark Teurlings, de advocaat van oud-gemeenteambtenaar Jim B., vindt het een uitdaging voor justitie om zijn cliënt veroordeeld te krijgen. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag 12 jaar cel tegen B. voor corruptie, computervredebreuk en medeplichtigheid aan geweld. B. zou in 9 maanden 618 keer gegevens hebben opgezocht in systemen van de gemeente Amsterdam. Die informatie is volgens justitie gebruikt bij zeker 95 geweldsincidenten, waaronder explosies, beschietingen en een ontvoering. De advocaat erkent dat B. gegevens heeft gedeeld die hij niet mocht delen, maar bestrijdt dat hij medeplichtig is aan de geweldsincidenten. Onderzoekers van A.T. Osborne adviseren het kabinet excuses te maken voor gebrekkige bescherming van rechten van omwonenden van Schiphol. Besluiten over het gebruik van landingsbanen om geluidsoverlast te beperken zijn niet in wetgeving vastgelegd. Modellen over vliegtuigherrie, cijfers over hinder en de hinder die mensen daadwerkelijk voelen lopen ver uiteen. De verhoudingen tussen de luchtvaartsector, omwonenden en overheid zijn ernstig gepolariseerd. Minister Vincent Karremans wil binnenkort nieuwe regels over Schiphol vastleggen en met de verschillende partijen in overleg. The Passion wordt volgend jaar uitgezonden vanuit Ootmarsum in Twente. De 17e editie van het paasevenement is live te zien op Witte Donderdag, 25 maart, bij KRO-NCRV op NPO 1. De uitzending vindt plaats in het historische centrum op het Kerkplein, met als middelpunt de eeuwenoude Simon en Judaskerk. Burgemeester John Joosten noemt het een enorme opsteker voor Dinkeland en de hele regio. Ook KRO-NCRV is blij met de locatie. Bij een importeur van tropisch hardhout is 375 ton azobeehout in beslag genomen. Het hout komt uit Gabon en de importeur kan volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit niet aantonen dat de bomen legaal zijn gekapt. Het speciale fouthoutteam van de NVWA heeft samen met de politie 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland doorzocht. De Belgische douane onderschepte 2 zendingen in de haven van Antwerpen, die in juli en september in beslag zijn genomen. De eigenaar van het bedrijf werd in mei aangehouden en na verhoor vrijgelaten.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Trumps Vredesraad presenteert woensdag een plan voor de wederopbouw van Gaza. Daarvoor is 2,45 miljard dollar nodig. Een groot deel van het geld, ongeveer 1 miljard, moet gaan naar herstel van infrastructuur. Dat omvat tijdelijke huisvesting voor ontheemde Palestijnen. Ook wordt 885 miljoen dollar toegewezen aan veiligheidsgerelateerde projecten. Denk aan een permanente basis voor een internationale vredestroepenmacht en een nieuwe Palestijnse politiemacht. Het benodigde bedrag is nog niet bijeengebracht. De fysieke schade in Gaza wordt geschat op meer dan 35 miljard dollar. Voor de uitvoering is de Vredesraad afhankelijk van Israël en Hamas. Die zijn het oneens over de volgorde van ontwapening en terugtrekking. Het zou aan Europa moeten zijn om het Midden-Oosten veilig te houden, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Zodra Europa zich heeft herbewapend, zullen Europeanen zich over hun eigen achtertuin ontfermen, zei hij na een lezing in het Amerikaanse Des Moines. President Trump klaagt al langer dat de VS taken uitvoeren die Europese bondgenoten eigenlijk zouden moeten doen. Zij zijn afhankelijker van olie en gas uit het Midden-Oosten. Rutte vroeg zich af waarom de VS nodig waren om de nucleaire capaciteiten van Iran uit te schakelen. Ook vroeg hij waarom iedereen naar de VS kijkt als het gaat om de Houthis in de Rode Zee. In de toekomst zorgen de Europeanen voor hun eigen achtertuin, zei Rutte. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een voormalige rebellenleider van de Centraal-Afrikaanse Republiek veroordeeld. Mahamat Saïd Abdelkhani werd schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd schuldig bevonden op 4 van de 7 behandelde gevallen. Onder zijn leiding werden gevangenen in hoofdstad Bangui gemarteld. Ze kregen geen water en voedsel. Ook lagen ze gekneveld op de vloer, soms te midden van hun eigen uitwerpselen. Tegen Saïd werd in 2019 een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij kon in januari 2021 worden gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. Een straf wordt later bekendgemaakt. De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft gratie verleend aan de Fransman Martin Ryan. Ryan was veroordeeld voor spionage. Hij zat sinds 2023 vast en kreeg afgelopen maart 10 jaar cel. Hij heeft de aanklachten altijd ontkend. Het besluit komt nog geen dag nadat de EU-lidstaten sancties tegen de Russische miljardair Alisher Usmanov hebben opgeheven. Dat was een harde eis van Frankrijk om akkoord te gaan met verlenging van EU-sancties tegen Rusland. Volgens bronnen in Brussel had Baku druk uitgeoefend om de sancties tegen Usmanov te schrappen. Dat zou in ruil zijn voor de vrijlating van 2 Franse staatsburgers. De Europese Commissie wil 4,2 miljard euro aan Hongarije vrijgeven uit het cohesiefonds voor regionaal achterstandsbeleid. Dat geld had de Commissie in 2022 bevroren als straf. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen heeft Hongarije forse voortgang geboekt bij het beschermen van de rechtsstaat en de financiële belangen van de Unie. Ook wil de Commissie Erasmus Plus en Horizon Europa weer volledig openstellen voor Hongaarse studenten en onderzoekers. De lidstaten moeten nog instemmen met het voorstel. Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Bij een aanval op een commercieel vrachtschip in de haven van Odessa is de Oekraïnse kapitein omgekomen. Het schip voer onder vlag van Antigua en Barbuda en vloog in brand. De bemanning is geëvacueerd. Volgens de regio-gouverneur van Odessa heeft Rusland ook haven- en burgerinfrastructuur getroffen. Dat zijn onder andere opslagplaatsen voor medicijnen, huishoudelijke artikelen en voedsel. En nu het economisch nieuws. Schiphol mag doorgaan met de aanbesteding, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven. De rechtbank in Den Haag wees de bezwaren af van Swissport, Aviapartner en Menzies. Die hadden een kort geding aangespannen. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en Nata over. Zij doen bijvoorbeeld het laden en lossen van bagage voor andere maatschappijen. De verliezers voerden aan dat Schiphol al vooraf een voorkeur had. Maar volgens de rechter is daar geen bewijs voor. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie leidde tot een hoge werkdruk voor het personeel. Ook was er minder aandacht voor kwaliteit. Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven-IJssel tussen Arnhem en Eefde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. De organisatie verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9%. Iets meer dan de eerdere voorspelling van 2,8%. Voor 2027 gaat de OESO uit van 3% groei. wat lager is dan eerder gedacht. De inflatie blijft volgens de organisatie een probleem door de sterk gestegen energieprijzen.
11: 60 partijen hebben interesse getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Babu en Rayleigh. Curatoren ontvingen biedingen op losse merken en op groepenmerken. De Ierse investeerder Quanta Capital en Dutech Holdings, investeerder in andere fietsmerken, zijn in gesprek met de curatoren. Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank stemden ermee in dat Axel voorraden mag blijven verkopen om door te kunnen draaien. Axel kreeg het de afgelopen jaren financieel zwaar door de nasleep van corona, onverkochte voorraden en een kostbare terugroepactie van Babu bakfietsen.

0: Talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden worden onvoldoende benut in Nederland, zegt de Sociaal-Economische Raad. 8 jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning heeft 57% van de statushouders betaald werk. De SER adviseert gemeenten wettelijk verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk en structurele financiering daarvoor te regelen. Minister Aartsen van Werk en Participatie wil dat eind 2030 75.000 extra nieuwkomers aan het werk zijn. Hij presenteerde eerder al plannen om kansrijke asielzoekers in AZC's direct te laten starten met taal en werk.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Derek G meldt zich af voor de wegwedstrijd van zondag bij het WK wielrennen in zijn eigen land, Canada. De 29-jarige renner van Lidl Trek is nog niet fit na een val tijdens de grote prijs van Montreal 1,5 week geleden. G zegt enorm teleurgesteld te zijn dat hij deze unieke kans mist om Canada te vertegenwoordigen op het WK in eigen land. Hij eindigde dit jaar als 5e in de Giro d'Italia. De wegwedstrijd in Montreal start zondag om 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Valencia heeft Javier Aguirre aangesteld als nieuwe trainer. De 67-jarige Mexicaan was de afgelopen 2 jaar bondscoach van Mexico en werd met dat land op het laatste WK in de 8e finales uitgeschakeld door Engeland. Aguirre volgt Carlos Corberan op, die 10 dagen geleden werd ontslagen, samen met technisch directeur Ron Goulet. Valencia pakte slechts 1 punt uit de eerste 5 duels en staat nu voorlaatste met 4 punten na 7 wedstrijden. Voor Aguirre is Valencia zijn 7e club in Spanje. UEFA-voorzitter Alexander Seferin zegt dat het vertrouwen in het wereldvoetbal nog niet is hersteld na de inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen van de FIFA. In een videoboodschap voor een voetbalcongres in Portugal zei Seferin dat niet iedereen het voetbal boven eigen ambities plaatst. Hij stelt dat het vertrouwen in de sport rust op eenheid, transparantie en bestuur dat de velen dient en dat deze pijlers zijn geschonden. De opmerkingen volgen op een brief van FIFA-voorzitter Gianni Infantino aan nationale bonden over hervormingen. De KNVB reageert dat het vertrouwen nog niet is hersteld en pleit voor fundamentele hervormingen en nieuw leiderschap bij de FIFA. Denzel Dumfries, Nathan Aké en Cody Gakpo zijn achter Virgil van Dijk de reserveaanvoerders van het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi Hernandez maakte dat bekend een dag voor de eerste wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Onder voorganger Ronald Koeman was Van Dijk ook aanvoerder, met Frenkie de Jong als tweede keuze. De Jong is er deze interlandperiode niet bij vanwege een blessure. Xavi wilde nog niet zeggen of Bart Verbrugge de eerste doelman blijft. Virgil van Dijk noemt racisme in het voetbal een blijvend probleem. De aanvoerder van Oranje zegt dit in Zeist, waar het Nederlands elftal voor het eerst weer bij elkaar is sinds de uitschakeling tegen Marokko op het wereldkampioenschap. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville misten toen een strafschop en kregen daarna op sociale media te maken met racistische en haatdragende reacties. De 3 internationals zetten daarop de reactieknop op Instagram uit. De KNVB deed aangifte van groepsbelediging en maakte een melding bij Meld Online Discriminatie. Bondscoach Mark van Bommel heeft in zijn eerste toespraak tot de Belgische voetballers gezegd dat het land met een beetje geluk veel verder had kunnen komen op het WK. De Nederlandse oud-international zei dat België zelfs had kunnen winnen. Die mentaliteit moet er volgens Van Bommel ook komen voor de Nations League en het EK. België verloor afgelopen zomer in de kwartfinale van de latere wereldkampioen Spanje. Vrijdag speelt de ploeg de eerste wedstrijd in de Nations League tegen Italië in Rome.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen wolkenvelden, in het oosten meer zon. De temperatuur loopt op tot 18 graden in het noorden, 21 graden in het zuiden. De wind waait uit het zuidwesten, zwak tot matig landinwaarts, aan de kust iets krachtiger. Vanavond wordt het bewolkt en gaat het vooral in het noorden.

0: regenen. In het zuiden blijft het droog. De wind trekt aan en wordt aan de kust krachtig. Vannacht overal droog, met temperaturen tussen 8 en 13 graden. Morgen vrij zonnig, met in de middag zo'n 19 graden. In de loop van de avond neemt de wind af.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Provinciale Staten van Groningen is een motie van afkeuring aangenomen tegen de BBB, de grootste coalitiefractie met 12 zetels. Een meerderheid van 23 zetels steunde de motie, ingediend door ChristenUnie, D66, CDA, Partij voor de Dieren, Volt, Partij voor het Noorden en het Lid ten Hoeve. Ook de coalitiepartners PvdA, GroenLinks en VVD stemden voor. De fracties verwijten de BBB dat ze niet wilden meewerken aan een oplossing voor een boerenfamilie die moet wijken voor natuurgebied en een waterberging. Volgens de partijen heeft de BBB daardoor valse verwachtingen gewekt en handelt ze juist nadelig voor de boerenfamilie.
3: De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt donderdag vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder strenge voorwaarden. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 kinderen van een basisschool in Aksel en een begeleidster om het leven. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. De man moet zich beschikbaar houden voor politie en justitie, meewerken aan drugscontroles en mag niet rijden. Nabestaanden reageren geschokt en vol ongeloof op de beslissing.
4: Minister Hans Veilbrief noemt het effect van het verkorten van de WW niet verwaarloosbaar. Het Centraal Planbureau becijferde dat de maatregel tot ongeveer 8000 extra voltijdbanen leidt. Het kabinetsplan werd onlangs uitgesteld, na kritiek van oppositiepartijen en vakbonden. Veilbrief benadrukt dat de analyse van het CPB onvolledig is.
5: Mark Teurlings, de advocaat van oud-gemeenteambtenaar Jim B., vindt het een uitdaging voor justitie om zijn cliënt veroordeeld te krijgen. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag 12 jaar cel tegen B. voor corruptie, computervredebreuk en medeplichtigheid aan geweld. B. zou in 9 maanden 618 keer gegevens hebben opgezocht in systemen van de gemeente Amsterdam. Die informatie is volgens justitie gebruikt bij zeker 95 geweldsincidenten, waaronder explosies, beschietingen en een ontvoering. De advocaat erkent dat B. gegevens heeft gedeeld die hij niet mocht delen, maar bestrijdt dat hij medeplichtig is aan de geweldsincidenten.
6: Onderzoekers van A.T. Osborne adviseren het kabinet excuses te maken voor gebrekkige bescherming van rechten van omwonenden van Schiphol. Besluiten over het gebruik van landingsbanen om geluidsoverlast te beperken zijn niet in wetgeving vastgelegd. Modellen over vliegtuigherrie, cijfers over hinder en de hinder die mensen daadwerkelijk voelen lopen ver uiteen. De verhoudingen tussen de luchtvaartsector, omwonenden en overheid zijn ernstig gepolariseerd. Minister Vincent Karremans wil binnenkort nieuwe regels over Schiphol vastleggen en met de verschillende partijen in overleg.
7: The Passion wordt volgend jaar uitgezonden vanuit Ootmarsum in Twente. De 17e editie van het paasevenement is live te zien op Witte Donderdag, 25 maart, bij KRO-NCRV op NPO 1. De uitzending vindt plaats in het historische centrum op het Kerkplein, met als middelpunt de eeuwenoude Simon en Judaskerk. Burgemeester John Joosten noemt het een enorme opsteker voor Dinkeland en de hele regio. Ook KRO-NCRV is blij met de locatie.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. Een Russische militaire helikopter is woensdagochtend kortstondig het Poolse luchtruim binnengevlogen. Het toestel, een Mi-8 transporthelikopter, kwam uit de Russische exclave Kaliningrad. De helikopter vloog ongeveer 300 meter Polen binnen. Na 42 seconden
9: keerde het toestel terug naar Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in om de helikopter te onderscheppen. Ook troepen op de grond werden gewaarschuwd. De Poolse krijgsmacht ziet het incident als een poging van Rusland om de gereedheid van de Poolse luchtverdediging te testen.
10: Trumps Vredesraad presenteert woensdag een plan voor de wederopbouw van Gaza. Daarvoor is $2,45 miljard nodig. Een groot deel van het geld, ongeveer een miljard, moet gaan naar herstel van infrastructuur. Dat omvat tijdelijke huisvesting voor ontheemde Palestijnen. Ook wordt $885 miljoen toegewezen aan veiligheidsgerelateerde projecten. Denk aan een permanente basis voor een internationale vredestroepenmacht en een nieuwe Palestijnse politiemacht. Het benodigde bedrag is nog niet bijeengebracht. De fysieke schade in Gaza wordt geschat op meer dan $35 miljard. Voor de uitvoering is de Vredesraad afhankelijk van Israël en Hamas. Die zijn het oneens over de volgorde van ontwapening en terugtrekking. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een voormalige rebellenleider van de Centraal-Afrikaanse Republiek veroordeeld. Mohamed Saïd Abdelkhani werd schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd schuldig bevonden op 4 van de 7 behandelde gevallen. Onder zijn leiding werden gevangenen in hoofdstad Bangui gemarteld. Ze kregen geen water en voedsel. Ook lagen ze gekneveld op de vloer, soms te midden van hun eigen uitwerpselen. Tegen Saïd werd in 2019 een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij kon in januari 2021 worden gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. Een straf wordt later bekendgemaakt.
11: Het zou aan Europa moeten zijn om het Midden-Oosten veilig te houden, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Zodra Europa zich heeft herbewapend, zullen Europeanen zich over hun eigen achtertuin ontfermen, zei hij na een lezing in het Amerikaanse Des Moines. President Trump klaagt al langer dat de VS taken uitvoeren die Europese bondgenoten eigenlijk zouden moeten doen. Zij zijn afhankelijker van olie en gas uit het Midden-Oosten. Rutte vroeg zich af waarom de VS nodig waren om de nucleaire capaciteiten van Iran uit te schakelen. Ook vroeg hij waarom iedereen naar de VS kijkt als het gaat om de Houthis in de Rode Zee. In de toekomst zorgen de Europeanen voor hun eigen achtertuin, zei Rutte.
12: De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft gratie verleend aan de Fransman Martin Ryan. Ryan was veroordeeld voor spionage. Hij zat sinds 2023 vast en kreeg afgelopen maart 10 jaar cel. Hij heeft de aanklachten altijd ontkend. Het besluit komt nog geen dag nadat de EU-lidstaten sancties tegen de Russische miljardair Alisher Usmanov hebben opgeheven. Dat was een harde eis van Frankrijk om akkoord te gaan met verlenging van EU-sancties tegen Rusland. Volgens bronnen in Brussel had Baku druk uitgeoefend om de sancties tegen Usmanov te schrappen. Dat zou in ruil zijn voor de vrijlating van 2 Franse staatsburgers.
13: De Europese Commissie wil €4,2 miljard aan Hongarije vrijgeven uit het cohesiefonds voor regionaal achterstandsbeleid. Dat geld had de Commissie in 2022 bevroren als straf. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen heeft Hongarije forse voortgang geboekt bij het beschermen van de rechtsstaat en de financiële belangen van de Unie. Ook wil de Commissie Erasmus Plus en Horizon Europa weer volledig openstellen voor Hongaarse studenten en onderzoekers. De lidstaten moeten nog instemmen met het voorstel.
14: En nu het economisch nieuws. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en de Nata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap.
15: IKEA wil volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland openen met het formaat van een supermarkt. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot. Veel kleiner dan de huidige winkels, die tussen de 35.000 en 40.000 vierkante meter zijn. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel assortiment zoals servies en verlichting. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA heeft plekken op het oog waar het nu langer duurt om bij een winkel te komen.
16: Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Bovenijssel tussen Arnhem en Eefde.
17: Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. De organisatie verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9%. Iets meer dan de eerdere voorspelling van 2,8%. Voor 2027 gaat de OESO uit van 3% groei, wat lager is dan eerder gedacht. De inflatie blijft volgens de organisatie een probleem door de sterk gestegen energieprijzen.
18: De Britse mediatoezichthouder Ofcom doet onderzoek naar de leeftijdschecks van pornowebsite Pornhub. Ofcom kijkt of eigenaar ILO voldoet aan de wettelijke verplichtingen om te voorkomen dat minderjarigen porno te zien krijgen. De toezichthouder is bezorgd dat ILO mogelijk onvoldoende onderzoek heeft gedaan voordat een nieuw controleproces van Apple wordt ingevoerd. Ofcom kan boetes opleggen of websites blokkeren bij tekortkomingen. De toezichthouder legde al ruim £1 miljoen aan boetes op aan platforms voor volwassenencontent.
19: 60 partijen hebben interesse getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Babu en Rayleigh. Curatoren ontvingen biedingen op losse merken en op groepenmerken. De Ierse investeerder Quanta Capital en Dutech Holdings, investeerder in andere fietsmerken, zijn in gesprek met de curatoren. Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank stemden ermee in dat Axel voorraden mag blijven verkopen om door te kunnen draaien. Axel kreeg het de afgelopen jaren financieel zwaar door de nasleep van corona, onverkochte voorraden en een kostbare terugroepactie van Babu-bakfietsen.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws. Valencia heeft Javier Aguirre aangesteld als nieuwe trainer. De 67-jarige Mexicaan was de afgelopen 2 jaar bondscoach van Mexico en werd met dat land op het laatste WK in de 8e finales uitgeschakeld door Engeland. Aguirre volgt Carlos Corberan op, die 10 dagen geleden werd ontslagen, samen met technisch directeur Ron Goulet. Valencia pakte slechts 1 punt uit de eerste 5 duels en staat nu voorlaatste met 4 punten na 7 wedstrijden. Voor Aguirre is Valencia zijn 7e club in Spanje. Denzel Dumfries, Nathan Aké en Cody Gakpo zijn achter Virgil van Dijk de reserveaanvoerders van het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi Hernandez maakte dat bekend een dag voor de eerste wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Onder voorganger Ronald Koeman was van Dijk ook aanvoerder, met Frenkie de Jong als tweede keuze. De Jong is er deze interlandperiode niet bij vanwege een blessure. Xavi wilde nog niet zeggen of Bart Verbrugge de eerste doelman blijft.
22: UEFA-voorzitter Alexander Seferin zegt dat het vertrouwen in het wereldvoetbal nog niet is hersteld na de inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen van de FIFA. In een videoboodschap voor een voetbalcongres in Portugal zei Seferin dat niet iedereen het voetbal boven eigen ambities plaatst. Hij stelt dat het vertrouwen in de sport rust op eenheid, transparantie en bestuur dat de velen dient en dat deze pijlers zijn geschonden. De opmerkingen volgen op een brief van FIFA-voorzitter Gianni Infantino aan nationale bonden over hervormingen. De KNVB reageert dat het vertrouwen nog niet is hersteld en pleit voor fundamentele hervormingen en nieuw leiderschap bij de FIFA. Virgil van Dijk noemt racisme in het voetbal een blijvend probleem. De aanvoerder van Oranje zegt dit in Zeist, waar het Nederlands elftal voor het eerst weer bij elkaar is sinds de uitschakeling tegen Marokko op het wereldkampioenschap. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville misten toen een strafschop en kregen daarna op sociale media te maken met racistische en haatdragende reacties. De drie internationals zetten daarop de reactieknop op Instagram uit. De KNVB deed aangifte van groepsbelediging en maakte een melding bij Meld Online Discriminatie. Bondscoach Mark van Bommel heeft in zijn eerste toespraak tot de Belgische voetballers gezegd dat het land met een beetje geluk veel verder had kunnen komen op het WK. De Nederlandse oud-international zei dat België zelfs had kunnen winnen. Die mentaliteit moet er volgens Van Bommel ook komen voor de Nations League en het EK. België verloor afgelopen zomer in de kwartfinale van de latere wereldkampioen Spanje. Vrijdag speelt de ploeg de eerste wedstrijd in de Nations League tegen Italië in Rome. Moto2-coureur Colin Veyer is in Barcelona geopereerd aan zijn gebroken linker sleutelbeen. De 21-jarige coureur uit Staphorst brak zijn sleutelbeen vrijdag bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Traumaspecialist Xavier Meer voerde de ingreep uit. Veyer vliegt naar verwachting woensdag alweer terug naar Nederland. Of hij op 4 oktober kan starten bij de Grand Prix van Japan hangt af van zijn herstel.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vooral in het westen wolkenvelden. In het oosten schijnt de zon. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust wat steviger. Vanavond wordt het bewolkt en gaat het in de noordelijke helft regenen. In het zuiden blijft het droog. De wind draait naar het westen en wordt aan de kust krachtig. Vannacht droogt het overal op, met temperaturen tussen de 8 en 13 graden. Morgen wordt het een stuk zonniger, met overdag zo'n 19 graden.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Provinciale Staten van Groningen is een motie van afkeuring aangenomen tegen de BBB, de grootste coalitiefractie met 12 zetels. Een meerderheid van 23 zetels steunde de motie, ingediend door ChristenUnie, D66, CDA, Partij voor de Dieren, Volt, Partij voor het Noorden en het lid Ten Hoeve. Ook de coalitiepartners PvdA, GroenLinks en VVD stemden voor. De fracties verwijten de BBB dat ze niet wilden meewerken aan een oplossing voor een boerenfamilie die moet wijken voor natuurgebied en een waterberging. Volgens de partijen heeft de BBB daardoor valse verwachtingen gewekt en handelt ze juist nadelig voor de boerenfamilie.
3: De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt donderdag vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder strenge voorwaarden. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 kinderen van een basisschool in Aksel en een begeleidster om het leven. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. De man moet zich beschikbaar houden voor politie en justitie, meewerken aan drugscontroles en mag niet rijden. Nabestaanden reageren geschokt en vol ongeloof op de beslissing.
23: Minister Hans Veilbrief noemt het effect van het verkorten van de WW niet verwaarloosbaar. Het Centraal Planbureau becijferde dat de maatregel tot ongeveer 8000 extra voltijdbanen leidt. Het kabinetsplan werd onlangs uitgesteld, na kritiek van oppositiepartijen en vakbonden. Veilbrief benadrukt dat de analyse van het CPB onvolledig is.
24: Mark Teurlings, de advocaat van oud-gemeenteambtenaar Jim B., vindt het een uitdaging voor justitie om zijn cliënt veroordeeld te krijgen. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag 12 jaar cel tegen B voor corruptie, computervredebreuk en medeplichtigheid aan geweld. B zou in 9 maanden 618 keer gegevens hebben opgezocht in systemen van de gemeente Amsterdam. Die informatie is volgens justitie gebruikt bij zeker 95 geweldsincidenten, waaronder explosies, beschietingen en een ontvoering. De advocaat erkent dat B. gegevens heeft gedeeld die hij niet mocht delen, maar bestrijdt dat hij medeplichtig is aan de geweldsincidenten. Onderzoekers van A.T. Osborne adviseren het kabinet excuses te maken voor gebrekkige bescherming van rechten van omwonenden van Schiphol. Besluiten over het gebruik van landingsbanen om geluidsoverlast te beperken zijn niet in wetgeving vastgelegd. Modellen over vliegtuigherrie, cijfers over hinder en de hinder die mensen daadwerkelijk voelen lopen ver uiteen. De verhoudingen tussen de luchtvaartsector, omwonenden en overheid zijn ernstig gepolariseerd. Minister Vincent Karremans wil binnenkort nieuwe regels over Schiphol vastleggen en met de verschillende partijen in overleg. The Passion wordt volgend jaar uitgezonden vanuit Ootmarsum in Twente. De 17e editie van het paasevenement is live te zien op Witte Donderdag, 25 maart, bij KRO-NCRV op NPO 1. De uitzending vindt plaats in het historische centrum op het Kerkplein, met als middelpunt de eeuwenoude Simon en Judaskerk. Burgemeester John Joosten noemt het een enorme opsteker voor Dinkeland en de hele regio. Ook KRO-NCRV is blij met de locatie.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een Russische militaire helikopter is woensdagochtend kortstondig het Poolse luchtruim binnengevlogen. Het toestel, een Mi-8 transporthelikopter, kwam uit de Russische exclave Kaliningrad. De helikopter vloog ongeveer 300 meter Polen binnen. Na 42 seconden keerde het toestel terug naar Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in om de helikopter te onderscheppen. Ook troepen op de grond werden gewaarschuwd. De Poolse krijgsmacht ziet het incident als een poging van Rusland om de gereedheid van de Poolse luchtverdediging te testen.
4: Trumps Vredesraad presenteert woensdag een plan voor de wederopbouw van Gaza. Daarvoor is $2,45 miljard nodig. Een groot deel van het geld, ongeveer een miljard, moet gaan naar herstel van infrastructuur. Dat omvat tijdelijke huisvesting voor ontheemde Palestijnen. Ook wordt $885 miljoen toegewezen aan veiligheidsgerelateerde projecten. Denk aan een permanente basis voor een internationale vredestroepenmacht en een nieuwe Palestijnse politiemacht. Het benodigde bedrag is nog niet bijeengebracht. De fysieke schade in Gaza wordt geschat op meer dan $35 miljard. Voor de uitvoering is de Vredesraad afhankelijk van Israël en Hamas. Die zijn het oneens over de volgorde van ontwapening en terugtrekking.
5: Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een voormalige rebellenleider van de Centraal-Afrikaanse Republiek veroordeeld. Mohamed Saïd Abdelkhani werd schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd schuldig bevonden op 4 van de 7 behandelde gevallen. Onder zijn leiding werden gevangenen in hoofdstad Bangui gemarteld. Ze kregen geen water en voedsel. Ook lagen ze gekneveld op de vloer, soms te midden van hun eigen uitwerpselen. Tegen Saïd werd in 2019 een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij kon in januari 2021 worden gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. Een straf wordt later bekendgemaakt.
6: Het zou aan Europa moeten zijn om het Midden-Oosten veilig te houden, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Zodra Europa zich heeft herbewapend, zullen Europeanen zich over hun eigen achtertuin ontfermen, zei hij na een lezing in het Amerikaanse Des Moines. President Trump klaagt al langer dat de VS taken uitvoeren die Europese bondgenoten eigenlijk zouden moeten doen. Zij zijn afhankelijker van olie en gas uit het Midden-Oosten. Rutte vroeg zich af waarom de VS nodig waren om de nucleaire capaciteiten van Iran uit te schakelen. Ook vroeg hij waarom iedereen naar de VS kijkt als het gaat om de Houthis in de Rode Zee.
7: In de toekomst zorgen de Europeanen voor hun eigen achtertuin, zei Rutte.
8: De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft gratie verleend aan de Fransman Martin Ryan. Ryan was veroordeeld voor spionage. Hij zat sinds 2023 vast en kreeg afgelopen maart 10 jaar cel. Hij heeft de aanklachten altijd ontkend. Het besluit komt nog geen dag nadat de EU-lidstaten sancties tegen de Russische miljardair Alisher Usmanov hebben opgeheven. Dat was een harde eis van Frankrijk om akkoord te gaan met verlenging van EU-sancties tegen Rusland. Volgens bronnen in Brussel had Baku druk uitgeoefend om de sancties tegen Usmanov te schrappen. Dat zou in ruil zijn voor de vrijlating van 2 Franse staatsburgers.
9: De Europese Commissie wil 4,2 miljard euro aan Hongarije vrijgeven uit het cohesiefonds voor regionaal achterstandsbeleid. Dat geld had de Commissie in 2022 bevroren als straf. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen heeft Hongarije forse voortgang geboekt bij het beschermen van de rechtsstaat en de financiële belangen van de Unie. Ook wil de Commissie Erasmus Plus en Horizon Europa weer volledig openstellen voor Hongaarse studenten en onderzoekers. De lidstaten moeten nog instemmen met het voorstel.
10: En nu het economisch nieuws. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en de Nata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap. IKEA wil volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland openen met het formaat van een supermarkt. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot. Veel kleiner dan de huidige winkels, die tussen de 35.000 en 40.000 vierkante meter zijn. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel assortiment zoals servies en verlichting. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA heeft plekken op het oog waar het nu langer duurt om bij een winkel te komen.
11: Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven-IJssel tussen Arnhem en Eefde.
25: Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. De organisatie verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9%. Iets meer dan de eerdere voorspelling van 2,8%. Voor 2027 gaat de OESO uit van 3% groei, wat lager is dan eerder gedacht. De inflatie blijft volgens de organisatie een probleem door de sterk gestegen energieprijzen.
26: De Britse mediatoezichthouder Ofcom doet onderzoek naar de leeftijdschecks van pornowebsite Pornhub. Ofcom kijkt of eigenaar ILO voldoet aan de wettelijke verplichtingen om te voorkomen dat minderjarigen porno te zien krijgen. De toezichthouder is bezorgd dat ILO mogelijk onvoldoende onderzoek heeft gedaan voordat een nieuw controleproces van Apple wordt ingevoerd. Ofcom kan boetes opleggen of websites blokkeren bij tekortkomingen. De toezichthouder legde al ruim £1 miljoen aan boetes op aan platforms voor volwassenencontent.
27: 60 partijen hebben interesse getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Babu en Rayleigh. Curatoren ontvingen biedingen op losse merken en op groepenmerken.
12: De Ierse investeerder Quanta Capital en Dutech Holdings, investeerder in andere fietsmerken, zijn in gesprek met de curatoren. Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank stemden ermee in dat Axel voorraden mag blijven verkopen om door te kunnen draaien. Axel kreeg het de afgelopen jaren financieel zwaar door de nasleep van corona, onverkochte voorraden en een kostbare terugroepactie van Baboe bakfietsen.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Valencia heeft Javier Aguirre aangesteld als nieuwe trainer. De 67-jarige Mexicaan was de afgelopen 2 jaar bondscoach van Mexico en werd met dat land op het laatste WK in de 8e finales uitgeschakeld door Engeland. Aguirre volgt Carlos Corberan op, die 10 dagen geleden werd ontslagen, samen met technisch directeur Ron Goulet. Valencia pakte slechts 1 punt uit de eerste 5 duels en staat nu voorlaatste met 4 punten na 7 wedstrijden. Voor Aguirre is Valencia zijn 7e club in Spanje. Denzel Dumfries, Nathan Aké en Cody Gakpo zijn achter Virgil van Dijk de reserveaanvoerders van het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi Hernandez maakte dat bekend een dag voor de eerste wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Onder voorganger Ronald Koeman was van Dijk ook aanvoerder, met Frenkie de Jong als tweede keuze. De Jong is er deze interlandperiode niet bij vanwege een blessure. Xavi wilde nog niet zeggen of Bart Verbrugge de eerste doelman blijft. UEFA-voorzitter Alexander Seferin zegt dat het vertrouwen in het wereldvoetbal nog niet is hersteld na de inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen van de FIFA. In een videoboodschap voor een voetbalcongres in Portugal zei Seferin dat niet iedereen het voetbal boven eigen ambities plaatst. Hij stelt dat het vertrouwen in de sport rust op eenheid, transparantie en bestuur dat de velen dient en dat deze pijlers zijn geschonden. De opmerkingen volgen op een brief van FIFA-voorzitter Gianni Infantino aan nationale bonden over hervormingen. De KNVB reageert dat het vertrouwen nog niet is hersteld en pleit voor fundamentele hervormingen en nieuw leiderschap bij de FIFA. Virgil van Dijk noemt racisme in het voetbal een blijvend probleem. De aanvoerder van Oranje zegt dit in Zeist, waar het Nederlands elftal voor het eerst weer bij elkaar is sinds de uitschakeling tegen Marokko op het wereldkampioenschap. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville misten toen een strafschop en kregen daarna op sociale media te maken met racistische en haatdragende reacties. De 3 internationals zetten daarop de reactieknop op Instagram uit. De KNVB deed aangifte van groepsbelediging en maakte een melding bij Meld Online Discriminatie. Bondscoach Mark van Bommel heeft in zijn eerste toespraak tot de Belgische voetballers gezegd dat het land met een beetje geluk veel verder had kunnen komen op het WK. De Nederlandse oud-international zei dat België zelfs had kunnen winnen. Die mentaliteit moet er volgens Van Bommel ook komen voor de Nations League en het EK. België verloor afgelopen zomer in de kwartfinale van de latere wereldkampioen Spanje. Vrijdag speelt de ploeg de eerste wedstrijd in de Nations League tegen Italië in Rome. Moto2-coureur Colin Vijer is in Barcelona geopereerd aan zijn gebroken linker sleutelbeen. De 21-jarige coureur uit Staphorst brak zijn sleutelbeen vrijdag bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Traumaspecialist Xavier Meer voerde de ingreep uit. Vijer vliegt naar verwachting woensdag alweer terug naar Nederland. Of hij op 4 oktober kan starten bij de Grand Prix van Japan hangt af van zijn herstel.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vooral in het westen bewolkt. In het oosten schijnt de zon vaker. Het wordt tussen de 18 en 21 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond trekt er regen over het noorden. In het zuiden blijft het droog. De wind wakkert aan langs de kust tot windkracht 5 A6. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, met temperaturen tussen 8 en 13 graden. Morgen is het een stuk zonniger en blijft het droog. Het wordt ongeveer 19 graden, met in het noorden nog vrij krachtige wind.
13: Dit is Talk Radio.
20: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt het effect van het verkorten van de WW niet verwaarloosbaar. Het Centraal Planbureau becijferde dat de maatregel tot ongeveer 8000 extra voltijdbanen leidt. Veilbrief benadrukt dat de analyse van het CPB onvolledig is. De verkorting is uitgesteld om in gesprek te gaan met de vakbonden, die niet aan tafel willen voordat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Ook over de WIA wil de minister praten, al is hij sceptischer over de uitkomst.
2: De bewijzen tegen Glenn V. stapelen zich op in de zaak rond de dood van zijn vrouw Leonie. Het Openbaar Ministerie meldt dat een DNA-spoor van V. op het been van het slachtoffer is gevonden. Dit spoor moet er volgens deskundigen na het overlijden op zijn gekomen. Leonie werd op 26 maart doodgevonden in het bad van de woning aan de Koninginnenweg in Amsterdam-Zuid. De kraan liep nog. Het water was 54 graden. V. ontkent iets met de dood van zijn vrouw te maken te hebben.
15: In de Provinciale Staten van Groningen is een motie van afkeuring aangenomen tegen de BBB, de grootste coalitiefractie met 12 zetels. Een meerderheid van 23 zetels steunde de motie, ingediend door ChristenUnie, D66, CDA, Partij voor de Dieren, Volt, Partij voor het Noorden en het lid Ten Hoeve. Ook de coalitiepartners PvdA, GroenLinks en VVD stemden voor. De fracties verwijten de BBB dat ze niet wilden meewerken aan een oplossing voor een boerenfamilie die moet wijken voor natuurgebied en een waterberging. Volgens de partijen heeft de BBB daardoor valse verwachtingen gewekt en handelt ze juist nadelig voor de boerenfamilie.
16: De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt donderdag vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder strenge voorwaarden. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 kinderen van een basisschool in Aksel en een begeleidster om het leven. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. De man moet zich beschikbaar houden voor politie en justitie, meewerken aan drugscontroles en mag niet rijden. Nabestaanden reageren geschokt en vol ongeloof op de beslissing.
17: Mark Teurlings, de advocaat van oud-gemeenteambtenaar Jim B., vindt het een uitdaging voor justitie om zijn cliënt veroordeeld te krijgen. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag 12 jaar cel tegen B. voor corruptie, computervredebreuk en medeplichtigheid aan geweld. B. zou in 9 maanden 618 keer gegevens hebben opgezocht in systemen van de gemeente Amsterdam. Die informatie is volgens justitie gebruikt bij zeker 95 geweldsincidenten, waaronder explosies, beschietingen en een ontvoering. De advocaat erkent dat B. gegevens heeft gedeeld die hij niet mocht delen, maar bestrijdt dat hij medeplichtig is aan de geweldsincidenten.
18: The Passion wordt volgend jaar uitgezonden vanuit Ootmarsum in Twente. De 17e editie van het paasevenement is live te zien op Witte Donderdag, 25 maart, bij KRO-NCRV op NPO 1. De uitzending vindt plaats in het historische centrum op het Kerkplein, met als middelpunt de eeuwenoude Simon en Judaskerk. Burgemeester John Joosten noemt het een enorme opsteker voor Dinkeland en de hele regio. Ook KRO-NCRV is blij met de locatie.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. In het noorden van Ethiopië zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen rebellen uit Tigray en het federale leger. Strijders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray hebben aanvallen uitgevoerd in de aangrenzende regio Afar en daar de controle over luchthavens overgenomen. Het TPLF zegt een verdedigingsgevecht te voeren als reactie op bombardementen door federale troepen op dinsdag. De federale autoriteiten in Addis Ababa hebben nog niet gereageerd. Tussen 2020 en 2022 was er een burgeroorlog tussen het TPLF en de federale regering,
1: waarbij volgens de Afrikaanse Unie zo'n 600.000 mensen omkwamen.
3: Een Russische militaire helikopter is woensdagochtend kortstondig het Poolse luchtruim binnengevlogen. Het toestel, een Mi-8 transporthelikopter, kwam uit de Russische exclave Kaliningrad. De helikopter vloog ongeveer 300 meter Polen binnen. Na 42 seconden keerde het toestel terug naar Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in om de helikopter te onderscheppen. Ook troepen op de grond werden gewaarschuwd. De Poolse krijgsmacht ziet het incident als een poging van Rusland om de gereedheid van de Poolse luchtverdediging te testen.
4: Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een voormalige rebellenleider van de Centraal-Afrikaanse Republiek veroordeeld. Mahamat Saïd Abdelkhani werd schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd schuldig bevonden op 4 van de 7 behandelde gevallen. Onder zijn leiding werden gevangenen in hoofdstad Bangui gemarteld. Ze kregen geen water en voedsel. Ook lagen ze gekneveld op de vloer, soms te midden van hun eigen uitwerpselen. Tegen Saïd werd in 2019 een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij kon in januari 2021 worden gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. Een straf wordt later bekendgemaakt.
5: Trumps Vredesraad presenteert woensdag een plan voor de wederopbouw van Gaza. Daarvoor is 2,45 miljard dollar nodig. Een groot deel van het geld, ongeveer een miljard, moet gaan naar herstel van infrastructuur. Dat omvat tijdelijke huisvesting voor ontheemde Palestijnen. Ook wordt 885 miljoen dollar toegewezen aan veiligheidsgerelateerde projecten. Denk aan een permanente basis voor een internationale vredestroepenmacht en een nieuwe Palestijnse politiemacht. Het benodigde bedrag is nog niet bijeengebracht. De fysieke schade in Gaza wordt geschat op meer dan 35 miljard dollar. Voor de uitvoering is de Vredesraad afhankelijk van Israël en Hamas. Die zijn het oneens over de volgorde van ontwapening en terugtrekking.
6: Het zou aan Europa moeten zijn om het Midden-Oosten veilig te houden, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Zodra Europa zich heeft herbewapend, zullen Europeanen zich over hun eigen achtertuin ontfermen, zei hij na een lezing in het Amerikaanse Des Moines. President Trump klaagt al langer dat de VS taken uitvoeren die Europese bondgenoten eigenlijk zouden moeten doen. Zij zijn afhankelijker van olie en gas uit het Midden-Oosten. Rutte vroeg zich af waarom de VS nodig waren om de nucleaire capaciteiten van Iran uit te schakelen. Ook vroeg hij waarom iedereen naar de VS kijkt als het gaat om de Houthis in de Rode Zee. In de toekomst zorgen de Europeanen voor hun eigen achtertuin, zei Rutte.
21: De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft gratie verleend aan de Fransman Martin Ryan. Ryan was veroordeeld voor spionage. Hij zat sinds 2023 vast en kreeg afgelopen maart 10 jaar cel. Hij heeft de aanklachten altijd ontkend. Het besluit komt nog geen dag nadat de EU-lidstaten sancties tegen de Russische miljardair Alisher Usmanov hebben opgeheven. Dat was een harde eis van Frankrijk om akkoord te gaan met verlenging van EU-sancties tegen Rusland. Volgens bronnen in Brussel had Baku druk uitgeoefend om de sancties tegen Usmanov te schrappen. Dat zou in ruil zijn voor de vrijlating van 2 Franse staatsburgers.
23: En nu het economisch nieuws. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en de Nata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap.
24: IKEA wil volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland openen met het formaat van een supermarkt. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot.
7: veel kleiner dan de huidige winkels, die tussen de 35.000 en 40.000 vierkante meter zijn. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel assortiment zoals servies en verlichting. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA heeft plekken op het oog waar het nu langer duurt om bij een winkel te komen.
8: Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Bovenijssel tussen Arnhem en Eefde.
9: Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. De organisatie verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9%. Iets meer dan de eerdere voorspelling van 2,8%. Voor 2027 gaat de OESO uit van 3% groei, wat lager is dan eerder gedacht. De inflatie blijft volgens de organisatie een probleem door de sterk gestegen energieprijzen.
10: De Britse mediatoezichthouder Ofcom doet onderzoek naar de leeftijdschecks van pornowebsite Pornhub. Ofcom kijkt of eigenaar ILO voldoet aan de wettelijke verplichtingen om te voorkomen dat minderjarigen porno te zien krijgen. De toezichthouder is bezorgd dat ILO mogelijk onvoldoende onderzoek heeft gedaan voordat een nieuw controleproces van Apple wordt ingevoerd. Ofcom kan boetes opleggen of websites blokkeren bij tekortkomingen. De toezichthouder legde al ruim £1 miljoen aan boetes op aan platforms voor volwassenencontent.
11: 60 partijen hebben interesse getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Babu en Rayleigh. Curatoren ontvingen biedingen op losse merken en op groepenmerken. De Ierse investeerder Quanta Capital en Dutech Holdings, investeerder in andere fietsmerken, zijn in gesprek met de curatoren. Nederlandse grootbanken en Deutsche Bank stemden ermee in dat Axel voorraden mag blijven verkopen om door te kunnen draaien. Axel kreeg het de afgelopen jaren financieel zwaar door de nasleep van corona, onverkochte voorraden en een kostbare terugroepactie van Babu bakfietsen.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
26: Tot slot het sportnieuws. Valencia heeft Javier Aguirre aangesteld als nieuwe trainer. De 67-jarige Mexicaan was de afgelopen 2 jaar bondscoach van Mexico en werd met dat land op het laatste WK in de 8e finales uitgeschakeld door Engeland. Aguirre volgt Carlos Corberan op, die 10 dagen geleden werd ontslagen, samen met technisch directeur Ron Goulet. Valencia pakte slechts 1 punt uit de eerste 5 duels en staat nu voorlaatste met 4 punten na 7 wedstrijden. Voor Aguirre is Valencia zijn 7e club in Spanje. Denzel Dumfries, Nathan Aké en Cody Gakpo zijn achter Virgil van Dijk de reserveaanvoerders van het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi Hernandez maakte dat bekend een dag voor de eerste wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Onder voorganger Ronald Koeman was van Dijk ook aanvoerder, met Frenkie de Jong als tweede keuze. De Jong is er deze interlandperiode niet bij vanwege een blessure. Xavi wilde nog niet zeggen of Bart Verbrugge de eerste doelman blijft.
27: UEFA-voorzitter Alexander Seferin zegt dat het vertrouwen in het wereldvoetbal nog niet is hersteld na de inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen van de FIFA. In een videoboodschap voor een voetbalcongres in Portugal zei Seferin dat niet iedereen het voetbal boven eigen ambities plaatst. Hij stelt dat het vertrouwen in de sport rust op eenheid, transparantie en bestuur dat de velen dient en dat deze pijlers zijn geschonden. De opmerkingen volgen op een brief van FIFA-voorzitter Gianni Infantino aan nationale bonden over hervormingen. De KNVB reageert dat het vertrouwen nog niet is hersteld en pleit voor fundamentele hervormingen en nieuw leiderschap bij de FIFA. Virgil van Dijk noemt racisme in het voetbal een blijvend probleem. De aanvoerder van Oranje zegt dit in Zeist, waar het Nederlands elftal voor het eerst weer bij elkaar is sinds de uitschakeling tegen Marokko op het wereldkampioenschap. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville misten toen een strafschop en kregen daarna op sociale media te maken met racistische en haatdragende reacties. De drie internationals zetten daarop de reactieknop op Instagram uit. De KNVB deed aangifte van groepsbelediging en maakte een melding bij Meld Online Discriminatie. Bondscoach Mark van Bommel heeft in zijn eerste toespraak tot de Belgische voetballers gezegd dat het land met een beetje geluk veel verder had kunnen komen op het WK. De Nederlandse oud-international zei dat België zelfs had kunnen winnen. Die mentaliteit moet er volgens Van Bommel ook komen voor de Nations League en het EK. België verloor afgelopen zomer in de kwartfinale van de latere wereldkampioen Spanje. Vrijdag speelt de ploeg de eerste wedstrijd in de Nations League tegen Italië in Rome. Moto2-coureur Colin Veyer is in Barcelona geopereerd aan zijn gebroken linker sleutelbeen. De 21-jarige coureur uit Staphorst brak zijn sleutelbeen vrijdag bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Traumaspecialist Xavier Meer voerde de ingreep uit. Veyer vliegt naar verwachting woensdag alweer terug naar Nederland. Of hij op 4 oktober kan starten bij de Grand Prix van Japan hangt af van zijn herstel.
25: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vooral in het westen bewolkt. In het oosten schijnt ook de zon. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de kust wat krachtiger. Vanavond trekt de regen over de noordelijke helft van het land. In het zuiden blijft het droog. De wind neemt toe aan de kust. Vannacht wordt het rustig en droog, met temperaturen tussen de 8 en 13 graden. Morgen is het overwegend zonnig en droog, met een graad of 19. De noordwestenwind neemt in de loop van de dag af.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de centrale langer open te houden. De staat betaalt ruim 115 miljoen euro voor de aandelen die nu in handen zijn van de provincie Zeeland en Zeeuwse gemeente. Daarnaast maakt het Rijk nog eens 119 miljoen euro vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf en zou tot 2033 draaien. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten werken als dat veilig kan. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en de Nata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap.
12: Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd.
13: Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten, omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven-IJssel tussen Arnhem en Eefde.
14: Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. De organisatie verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9%. Iets meer dan de eerdere voorspelling van 2,5%.

0: voordat een nieuw controleproces van Apple wordt ingevoerd. Ofcom kan boetes opleggen of websites blokkeren bij tekortkomingen. De toezichthouder legde al ruim £1 miljoen aan boetes op aan platforms voor volwassenencontent.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries, Nathan Aké en Cody Gakpo zijn achter Virgil van Dijk de reserveaanvoerders van het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi Hernandez maakte dat bekend een dag voor de eerste wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Onder voorganger Ronald Koeman was Van Dijk ook aanvoerder, met Frenkie de Jong als tweede keuze. De Jong is er deze interlandperiode niet bij vanwege een blessure. Xavi wilde nog niet zeggen of Bart Verbrugge de eerste doelman blijft. Virgil van Dijk noemt racisme in het voetbal een blijvend probleem. De aanvoerder van Oranje zegt dit in Zeist, waar het Nederlands elftal voor het eerst weer bij elkaar is sinds de uitschakeling tegen Marokko op het wereldkampioenschap. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville misten toen een strafschop en kregen daarna op sociale media te maken met racistische en haatdragende reacties. De drie internationals zetten daarop de reactieknop op Instagram uit. De KNVB deed aangifte van groepsbelediging en maakte een melding bij Meld Online Discriminatie. Bondscoach Mark van Bommel heeft in zijn eerste toespraak tot de Belgische voetballers gezegd dat het land met een beetje geluk veel verder had kunnen komen op het WK. De Nederlandse oud-international zei dat België zelfs had kunnen winnen. Die mentaliteit moet er volgens Van Bommel ook komen voor de Nations League en het EK. België verloor afgelopen zomer in de kwartfinale van de latere wereldkampioen Spanje. Vrijdag speelt de ploeg de eerste wedstrijd in de Nations League tegen Italië in Rome. Moto2-coureur Colin Veyer is in Barcelona geopereerd aan zijn gebroken linker sleutelbeen. De 21-jarige coureur uit Staphorst brak zijn sleutelbeen vrijdag bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Traumaspecialist Xavier Meer voerde de ingreep uit. Veyer vliegt naar verwachting woensdag alweer terug naar Nederland. Of hij op 4 oktober kan starten bij de Grand Prix van Japan hangt af van zijn herstel. Wielerploeg Tudor Cycling heeft de Australische sprinter Caden Groves en de Duitse renner Nico Denz vastgelegd tot en met 2029. Groves rijdt sinds 2023 voor Alpecin Premier Tech en won in zijn loopbaan 10 etappes in grote rondes, waaronder 7 in de Vuelta. Denz komt over van Red Bull Bora Hansgrohe en boekte de afgelopen jaren 3 ritzeges in de Giro d'Italia. Beide renners versterken daarmee de Zwitserse ploeg voor de komende seizoenen. Formule 1-coureur Pierre Gasly is geschrokken door de vele haatberichten en bedreigingen die hij kreeg na de Grand Prix van Spanje in Madrid. Ook zijn vriendin en familie werden bedreigd, vertelt de Alpine-coureur aan vaksite TheRace.com. De bedreigingen volgden op een duel met zijn Argentijnse teamgenoot Franco Colapinto. Die klaagde via de boordradio over Gasly's rijgedrag. Gasly noemt de bedreigingen aan zijn naasten volstrekt onaanvaardbaar en zegt dat daarbij grenzen zijn overschreden.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten schijnt de zon. Het wordt tussen de 18 en 21 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Aan de kust waait het wat harder. Vanavond trekt er regen over het noorden. In het zuiden blijft het droog. De wind neemt toe aan de kust, met windkracht 5 tot 6. Vannacht wordt het overal droger, met tussen de 8 en 13 graden. Morgen start zonnig en droog, met overdag flinke opklaringen en rond de 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Een onafhankelijk team van experts binnen de NPO verzorgt de Nederlandse inzending in 2027. De NOS is verantwoordelijk voor de verslaggeving en het commentaar. Avrotros gaf de verantwoordelijkheid voor de deelname eind augustus terug

0: aan de NPO, vooral vanwege de aanwezigheid van Israël op het evenement. Het Songfestival vindt in mei plaats in de Bulgaarse stad Burgas. Het Openbaar Ministerie vindt steeds meer bewijs tegen Glenn V. Die wordt verdacht van het doden van zijn vrouw Leonie in Amsterdam-Zuid. Een DNA-spoor van V is gevonden op het been van het slachtoffer, dat er volgens deskundigen na haar overlijden op moet zijn gekomen. De vrouw werd op 26 maart doodgevonden in bad, met de kraan nog open en water van 54 graden. Sectie heeft nog niet tot vaststelling van de doodsoorzaak geleid, maar justitie onderzoekt of de vrouw is vergiftigd. V ontkent betrokkenheid en weigert een verklaring af te leggen. De Provinciale Staten in Groningen hebben een motie van afkeuring aangenomen tegen de BBB. Een meerderheid van 23 zetels wil hiermee ongenoegen uiten over de handelwijze van de BBB in de kwestie rond mogelijke gedwongen onteigening van boerengrond in het Westerkwartier. Ook de andere coalitiepartijen, PvdA, GroenLinks en VVD, steunden de motie. De voorstemmers verwijten de BBB dat ze niet wilden samenwerken om tot een oplossing te komen voor de getroffen boerenfamilie. Het boerenbedrijf moet plaatsmaken voor natuurgebied en een waterberging. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt het effect van het verkorten van de WW niet verwaarloosbaar. Het Centraal Planbureau becijferde dat de maatregel tot ongeveer 8000 extra voltijdbanen leidt. Veilbrief benadrukt dat de analyse van het CPB onvolledig is. De verkorting is uitgesteld om in gesprek te gaan met de vakbonden, die niet aan tafel willen voordat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Ook over de WIA wil de minister praten, al is hij sceptischer over de uitkomst. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt donderdag vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder strenge voorwaarden. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 kinderen van een basisschool in Aksel en een begeleidster om het leven. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. De man moet zich beschikbaar houden voor politie en justitie, meewerken aan drugscontroles en mag niet rijden. Nabestaanden reageren geschokt en vol ongeloof op de beslissing. Mark Teurlings, de advocaat van oud-gemeenteambtenaar Jim B., vindt het een uitdaging voor justitie om zijn cliënt veroordeeld te krijgen. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag 12 jaar cel tegen B. voor corruptie, computervredebreuk en medeplichtigheid aan geweld. B. zou in 9 maanden 618 keer gegevens hebben opgezocht in systemen van de gemeente Amsterdam. Die informatie is volgens justitie gebruikt bij zeker 95 geweldsincidenten, waaronder explosies, beschietingen en een ontvoering. De advocaat erkent dat B. gegevens heeft gedeeld die hij niet mocht delen, maar bestrijdt dat hij medeplichtig is aan de geweldsincidenten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het noorden van Ethiopië zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen rebellen uit Tigray en het federale leger. Strijders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray hebben aanvallen uitgevoerd in de aangrenzende regio Afar en daar de controle over luchthavens overgenomen. Het TPLF zegt een verdedigingsgevecht te voeren als reactie op bombardementen door federale troepen op dinsdag. De federale autoriteiten in Addis Ababa hebben nog niet gereageerd. Tussen 2020 en 2022 was er een burgeroorlog tussen het TPLF en de federale regering, waarbij volgens de Afrikaanse Unie zo'n 600.000 mensen omkwamen. Een Russische militaire helikopter is woensdagochtend kortstondig het Poolse luchtruim binnengevlogen. Het toestel, een Mi-8 transporthelikopter, kwam uit de Russische exclave Kaliningrad. De helikopter vloog ongeveer 300 meter Polen binnen. Na 42 seconden keerde het toestel terug naar Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in om de helikopter te onderscheppen. Ook troepen op de grond werden gewaarschuwd.
2: De Poolse krijgsmacht ziet het incident als een poging van Rusland om de gereedheid van de Poolse luchtverdediging te testen. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een voormalige rebellenleider van de Centraal-Afrikaanse Republiek veroordeeld. Mahamat Saïd Abdelkhani werd schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd schuldig bevonden op 4 van de 7 behandelde gevallen. Onder zijn leiding werden gevangenen in hoofdstad Bangui gemarteld. Ze kregen geen water en voedsel. Ook lagen ze gekneveld op de vloer, soms te midden van hun eigen uitwerpselen. Tegen Saïd werd in 2019 een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij kon in januari 2021 worden gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. Een straf wordt later bekendgemaakt. Trumps Vredesraad presenteert woensdag een plan voor de wederopbouw van Gaza. Daarvoor is $2,45 miljard nodig. Een groot deel van het geld, ongeveer een miljard, moet gaan naar herstel van infrastructuur. Dat omvat tijdelijke huisvesting voor ontheemde Palestijnen. Ook wordt $885 miljoen toegewezen aan veiligheidsgerelateerde projecten. Denk aan een permanente basis voor een internationale vredestroepenmacht en een nieuwe Palestijnse politiemacht. Het benodigde bedrag is nog niet bijeengebracht. De fysieke schade in Gaza wordt geschat op meer dan $35 miljard. Voor de uitvoering is de Vredesraad afhankelijk van Israël en Hamas. Die zijn het oneens over de volgorde van ontwapening en terugtrekking. Het zou aan Europa moeten zijn om het Midden-Oosten veilig te houden, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Zodra Europa zich heeft herbewapend, zullen Europeanen zich over hun eigen achtertuin ontfermen, zei hij na een lezing in het Amerikaanse Des Moines. President Trump klaagt al langer dat de VS taken uitvoeren die Europese bondgenoten eigenlijk zouden moeten doen. Zij zijn afhankelijker van olie en gas uit het Midden-Oosten. Rutte vroeg zich af waarom de VS nodig waren om de nucleaire capaciteiten van Iran uit te schakelen. Ook vroeg hij waarom iedereen naar de VS kijkt als het gaat om de Houthis in de Rode Zee. In de toekomst zorgen de Europeanen voor hun eigen achtertuin, zei Rutte. De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft gratie verleend aan de Fransman Martin Ryan. Ryan was veroordeeld voor spionage. Hij zat sinds 2023 vast en kreeg afgelopen maart 10 jaar cel. Hij heeft de aanklachten altijd ontkend. Het besluit komt nog geen dag nadat de EU-lidstaten sancties tegen de Russische miljardair Alisher Usmanov hebben opgeheven. Dat was een harde eis van Frankrijk om akkoord te gaan met verlenging van EU-sancties tegen Rusland. Volgens bronnen in Brussel had Baku druk uitgeoefend om de sancties tegen Usmanov te schrappen. Dat zou in ruil zijn voor de vrijlating van 2 Franse staatsburgers. En nu het economisch nieuws. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de centrale langer open te houden. De staat betaalt ruim €115 miljoen voor de aandelen die nu in handen zijn van de provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten. Daarnaast maakt het Rijk nog eens €119 miljoen vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf en zou tot 2033 draaien. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten werken als dat veilig kan. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en de Nata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap. Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven-IJssel tussen Arnhem en Eefde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. De organisatie verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9%. Iets meer dan de eerdere voorspelling van 2,8%. Voor 2027 gaat de OESO uit van 3% groei, wat lager is dan eerder gedacht. De inflatie blijft volgens de organisatie een probleem door de sterk gestegen energieprijzen. De Britse mediatoezichthouder Ofcom doet onderzoek naar de leeftijdschecks van pornowebsite Pornhub. Ofcom kijkt of eigenaar ILO voldoet aan de wettelijke verplichtingen om te voorkomen dat minderjarigen porno te zien krijgen. De toezichthouder is bezorgd dat ILO mogelijk onvoldoende onderzoek heeft gedaan voordat een nieuw controleproces van Apple wordt ingevoerd. Ofcom kan boetes opleggen of websites blokkeren bij tekortkomingen. De toezichthouder legde al ruim £1 miljoen aan boetes op aan platforms voor volwassenencontent.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries, Nathan Aké en Cody Gakpo zijn achter Virgil van Dijk de reserveaanvoerders van het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi Hernandez maakte dat bekend een dag voor de eerste wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Onder voorganger Ronald Koeman was Van Dijk ook aanvoerder, met Frenkie de Jong als tweede keuze. De Jong is er deze interlandperiode niet bij vanwege een blessure. Xavi wilde nog niet zeggen of Bart Verbrugge de eerste doelman blijft. Virgil van Dijk noemt racisme in het voetbal een blijvend probleem. De aanvoerder van Oranje zegt dit in Zeist, waar het Nederlands elftal voor het eerst weer bij elkaar is sinds de uitschakeling tegen Marokko op het wereldkampioenschap. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville misten toen een strafschop en kregen daarna op sociale media te maken met racistische en haatdragende reacties. De drie internationals zetten daarop de reactieknop op Instagram uit. De KNVB deed aangifte van groepsbelediging en maakte een melding bij Meld Online Discriminatie. Bondscoach Mark van Bommel heeft in zijn eerste toespraak tot de Belgische voetballers gezegd dat het land met een beetje geluk veel verder had kunnen komen op het WK. De Nederlandse oud-international zei dat België zelfs had kunnen winnen. Die mentaliteit moet er volgens Van Bommel ook komen voor de Nations League en het EK. België verloor afgelopen zomer in de kwartfinale van de latere wereldkampioen Spanje. Vrijdag speelt de ploeg de eerste wedstrijd in de Nations League tegen Italië in Rome. Moto2-coureur Colin Veyer is in Barcelona geopereerd aan zijn gebroken linkersleutelbeen. De 21-jarige coureur uit Staphorst brak zijn sleutelbeen vrijdag bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Traumaspecialist Xavier Meer voerde de ingreep uit. Veyer vliegt naar verwachting woensdag alweer terug naar Nederland. Of hij op 4 oktober kan starten bij de Grand Prix van Japan hangt af van zijn herstel. Wielerploeg Tudor Cycling heeft de Australische sprinter Caden Groves en de Duitse renner Nico Denz vastgelegd tot en met 2029. Groves rijdt sinds 2023 voor Alpecin Premier Tech en won in zijn loopbaan 10 etappes in grote rondes, waaronder 7 in de Vuelta. Dens komt over van Red Bull Bora Hansgrohe en boekte de afgelopen jaren 3 ritzeges in de Giro d'Italia. Beide renners versterken daarmee de Zwitserse ploeg voor de komende seizoenen. Formule 1-coureur Pierre Gasly is geschrokken door de vele haatberichten en bedreigingen die hij kreeg na de Grand Prix van Spanje in Madrid. Ook zijn vriendin en familie werden bedreigd, vertelt de Alpine-coureur aan vaksite TheRace.com. De bedreigingen volgden op een duel met zijn Argentijnse teamgenoot Franco Colapinto. Die klaagde via de boordradio over Gasly's rijgedrag. Gasly noemt de bedreigingen aan zijn naasten volstrekt onaanvaardbaar en zegt dat daarbij grenzen zijn overschreden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten schijnt de zon. De temperatuur wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust stevig. Vanavond trekt er regen over het noorden. In het zuiden blijft het droog. De wind wordt krachtiger. Vannacht blijft het droog met 8 tot 13 graden. Morgen wordt het een mooie dag met zon en rond de 19 graden. In de loop van de avond neemt de wind duidelijk af.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NPO gaat weer naar het Eurovisie Songfestival om de verbinding met Europa te zoeken. Dat zegt bestuursvoorzitter Jette Ranits over het besluit om in tegenstelling tot Avro Tros wel naar Bulgarije af te reizen. De Ranits noemt het geen makkelijke beslissing. De afgelopen weken zijn er veel gesprekken gevoerd met songfestivalorganisator EBU. De NPO kiest nadrukkelijk voor verbinding, omdat het festival in 1956 begon om mensen in Europa na de Tweede Wereldoorlog weer bij elkaar te brengen. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Een onafhankelijk team van experts binnen de NPO verzorgt de Nederlandse inzending in 2027. De NOS is verantwoordelijk voor de verslaggeving en het commentaar. Avro Tros gaf de verantwoordelijkheid voor de deelname eind augustus terug aan de NPO, vooral vanwege de aanwezigheid van Israël op het evenement. Het Songfestival vindt in mei plaats in de Bulgaarse stad Burgas. Het Openbaar Ministerie vindt steeds meer bewijs tegen Glenn V. Die wordt verdacht van het doden van zijn vrouw Leonie in Amsterdam-Zuid. Een DNA-spoor van V is gevonden op het been van het slachtoffer, dat er volgens deskundigen na haar overlijden op moet zijn gekomen. De vrouw werd op 26 maart doodgevonden in bad, met de kraan nog open en water van 54 graden. Sectie heeft nog niet tot vaststelling van de doodsoorzaak geleid, maar justitie onderzoekt of de vrouw is vergiftigd. V ontkent betrokkenheid en weigert een verklaring af te leggen. De Provinciale Staten in Groningen hebben een motie van afkeuring aangenomen tegen de BBB. Een meerderheid van 23 zetels wil hiermee ongenoegen uiten over de handelwijze van de BBB in de kwestie rond mogelijke gedwongen onteigening van boerengrond in het Westerkwartier. Ook de andere coalitiepartijen, PvdA, GroenLinks en VVD, steunden de motie. De voorstemmers verwijten de BBB dat ze niet wilde samenwerken om tot een oplossing te komen voor de getroffen boerenfamilie. Het boerenbedrijf moet plaatsmaken voor natuurgebied en een waterberging. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt het effect van het verkorten van de WW niet verwaarloosbaar. Het Centraal Planbureau becijferde dat de maatregel tot ongeveer 8000 extra voltijdbanen leidt. Veilbrief benadrukt dat de analyse van het CPB onvolledig is. De verkorting is uitgesteld om in gesprek te gaan met de vakbonden, die niet aan tafel willen voordat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Ook over de WIA wil de minister praten, al is hij sceptischer over de uitkomst. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt donderdag vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder strenge voorwaarden. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 kinderen van een basisschool in Aksel en een begeleidster om het leven. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. De man moet zich beschikbaar houden voor politie en justitie, meewerken aan drugscontroles en mag niet rijden. Nabestaanden reageren geschokt en vol ongeloof op de beslissing.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In het noorden van Ethiopië zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen rebellen uit Tigray en het federale leger. Strijders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray hebben aanvallen uitgevoerd in de aangrenzende regio Afar en daar de controle over luchthavens overgenomen. Het TPLF zegt een verdedigingsgevecht te voeren als reactie op bombardementen door federale troepen op dinsdag. De federale autoriteiten in Addis Ababa hebben nog niet gereageerd. Tussen 2020 en 2022 was er een burgeroorlog tussen het TPLF en de federale regering, waarbij volgens de Afrikaanse Unie zo'n 600.000 mensen omkwamen. Een Russische militaire helikopter is woensdagochtend kortstondig het Poolse luchtruim binnengevlogen. Het toestel, een Mi-8 transporthelikopter, kwam uit de Russische exclave Kaliningrad. De helikopter vloog ongeveer 300 meter Polen binnen. Na 42 seconden keerde het toestel terug naar Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in om de helikopter te onderscheppen. Ook troepen op de grond werden gewaarschuwd. De Poolse krijgsmacht ziet het incident als een poging van Rusland om de gereedheid van de Poolse luchtverdediging te testen. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een voormalige rebellenleider van de Centraal-Afrikaanse Republiek veroordeeld. Mahamat Saïd Abdelkhani werd schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd schuldig bevonden op 4 van de 7 behandelde gevallen. Onder zijn leiding werden gevangenen in hoofdstad Bangui gemarteld. Ze kregen geen water en voedsel. Ook lagen ze gekneveld op de vloer, soms te midden van hun eigen uitwerpselen. Tegen Saïd werd in 2019 een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij kon in januari 2021 worden gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. Een straf wordt later bekendgemaakt. Trumps Vredesraad presenteert woensdag een plan voor de wederopbouw van Gaza. Daarvoor is 2,45 miljard dollar nodig. Een groot deel van het geld, ongeveer een miljard, moet gaan naar herstel van infrastructuur. Dat omvat tijdelijke huisvesting voor ontheemde Palestijnen. Ook wordt 885 miljoen dollar toegewezen aan veiligheidsgerelateerde projecten. Denk aan een permanente basis voor een internationale vredestroepenmacht en een nieuwe Palestijnse politiemacht. Het benodigde bedrag is nog niet bijeengebracht. De fysieke schade in Gaza wordt geschat op meer dan 35 miljard dollar. Voor de uitvoering is de Vredesraad afhankelijk van Israël en Hamas. Die zijn het oneens over de volgorde van ontwapening en terugtrekking. Het zou aan Europa moeten zijn om het Midden-Oosten veilig te houden, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Zodra Europa zich heeft herbewapend, zullen Europeanen zich over hun eigen achtertuin ontfermen, zei hij na een lezing in het Amerikaanse Des Moines. President Trump klaagt al langer dat de VS taken uitvoeren die Europese bondgenoten eigenlijk zouden moeten doen. Zij zijn afhankelijker van olie en gas uit het Midden-Oosten. Rutte vroeg zich af waarom de VS nodig waren om de nucleaire capaciteiten van Iran uit te schakelen. Ook vroeg hij waarom iedereen naar de VS kijkt als het gaat om de Houthis in de Rode Zee. In de toekomst zorgen de Europeanen voor hun eigen achtertuin, zei Rutte. De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft gratie verleend aan de Fransman Martin Ryan. Ryan was veroordeeld voor spionage. Hij zat sinds 2023 vast en kreeg afgelopen maart 10 jaar cel. Hij heeft de aanklachten altijd ontkend. Het besluit komt nog geen dag nadat de EU-lidstaten sancties tegen de Russische miljardair Alisher Usmanov hebben opgeheven. Dat was een harde eis van Frankrijk om akkoord te gaan met verlenging van EU-sancties tegen Rusland. Volgens bronnen in Brussel had Baku druk uitgeoefend om de sancties tegen Usmanov te schrappen. Dat zou in ruil zijn voor de vrijlating van 2 Franse staatsburgers. En nu het economisch nieuws. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de centrale langer open te houden. De staat betaalt ruim 115 miljoen euro voor de aandelen die nu in handen zijn van de provincie Zeeland en Zeeuwse gemeente. Daarnaast maakt het Rijk nog eens 119 miljoen euro vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf en zou tot 2033 draaien. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten werken als dat veilig kan. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en de Nata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap. Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven-IJssel tussen Arnhem en Eefde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. De organisatie verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9%. Iets meer dan de eerdere voorspelling van 2,8%. Voor 2027 gaat de OESO uit van 3% groei, wat lager is dan eerder gedacht. De inflatie blijft volgens de organisatie een probleem door de sterk gestegen energieprijzen. De Britse mediatoezichthouder Ofcom doet onderzoek naar de leeftijdschecks van pornowebsite Pornhub. Ofcom kijkt of eigenaar ILO voldoet aan de wettelijke verplichtingen om te voorkomen dat minderjarigen porno te zien krijgen. De toezichthouder is bezorgd dat ILO mogelijk onvoldoende onderzoek heeft gedaan voordat een nieuw controleproces van Apple wordt ingevoerd. Ofcom kan boetes opleggen of websites blokkeren bij tekortkomingen. De toezichthouder legde al ruim £1 miljoen aan boetes op aan platforms voor volwassenencontent.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries, Nathan Aké en Cody Gakpo zijn achter Virgil van Dijk de reserveaanvoerders van het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi Hernandez maakte dat bekend een dag voor de eerste wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Onder voorganger Ronald Koeman was van Dijk ook aanvoerder, met Frenkie de Jong als tweede keuze. De Jong is er deze interlandperiode niet bij vanwege een blessure. Xavi wilde nog niet zeggen of Bart Verbrugge de eerste doelman blijft. Virgil van Dijk noemt racisme in het voetbal een blijvend probleem. De aanvoerder van Oranje zegt dit in Zeist, waar het Nederlands elftal voor het eerst weer bij elkaar is sinds de uitschakeling tegen Marokko op het wereldkampioenschap. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville misten toen een strafschop en kregen daarna op sociale media te maken met racistische en haatdragende reacties. De drie internationals zetten daarop de reactieknop op Instagram uit. De KNVB deed aangifte van groepsbelediging en maakte een melding bij Meld Online Discriminatie. Bondscoach Mark van Bommel heeft in zijn eerste toespraak tot de Belgische voetballers gezegd dat het land met een beetje geluk veel verder had kunnen komen op het WK. De Nederlandse oud-international zei dat België zelfs had kunnen winnen. Die mentaliteit moet er volgens Van Bommel ook komen voor de Nations League en het EK. België verloor afgelopen zomer in de kwartfinale van de latere wereldkampioen Spanje. Vrijdag speelt de ploeg de eerste wedstrijd in de Nations League tegen Italië in Rome. Moto2-coureur Colin Vijer is in Barcelona geopereerd aan zijn gebroken linker sleutelbeen. De 21-jarige coureur uit Staphorst brak zijn sleutelbeen vrijdag bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Traumaspecialist Xavier Meer voerde de ingreep uit. Vijer vliegt naar verwachting woensdag alweer terug naar Nederland. Of hij op 4 oktober kan starten bij de Grand Prix van Japan hangt af van zijn herstel. Wielerploeg Tudor Cycling heeft de Australische sprinter Caden Groves en de Duitse renner Nico Denz vastgelegd tot en met 2029. Groves rijdt sinds 2023 voor Alpecin Premier Tech en won in zijn loopbaan 10 etappes in grote rondes, waaronder 7 in de Vuelta. Denz komt over van Red Bull Bora Hansgrohe en boekte de afgelopen jaren 3 ritzeges in de Giro d'Italia. Beide renners versterken daarmee de Zwitserse ploeg voor de komende seizoenen. Formule 1-coureur Pierre Gasly is geschrokken door de vele haatberichten en bedreigingen die hij kreeg na de Grand Prix van Spanje in Madrid. Ook zijn vriendin en familie werden bedreigd, vertelt de Alpine-coureur aan vaksite therace.com. De bedreigingen volgden op een duel met zijn Argentijnse teamgenoot Franco Colapinto. Die klaagde via de boordradio over Gasly's rijgedrag. Gasly noemt de bedreigingen aan zijn naasten volstrekt onaanvaardbaar en zegt dat daarbij grenzen zijn overschreden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vooral in het westen, wolkenvelden. In het oosten schijnt ook de zon. Het wordt tussen de 18 en 21 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is boven land zwak tot matig. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Vanavond wordt het bewolkt en gaat het in het noorden regenen. In het zuiden blijft het droog. De wind aan de kust wordt vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen tussen de 8 en 13 graden. Morgen vrij zonnig en droog met rond de 19 graden. In het noordelijk kustgebied staat nog een vrij krachtige wind, maar die neemt later af.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Schrijver Sjoerd Kuiper is dinsdagavond op 74-jarige leeftijd overleden. Hij was onder meer bekend van het boek Het Zakmes. Kuiper overleed na een kort ziekbed. Uitgeverij Hoogland en Van Klaveren maakte het overlijden woensdag bekend. De NPO gaat weer naar het Eurovisie Songfestival om de verbinding met Europa te zoeken. Dat zegt bestuursvoorzitter Jette Ranits over het besluit om in tegenstelling tot Avro Tros wel naar Bulgarije af te reizen. De Ranits noemt het geen makkelijke beslissing. De afgelopen weken zijn er veel gesprekken gevoerd met songfestivalorganisator EBU. De NPO kiest nadrukkelijk voor verbinding, omdat het festival in 1956 begon om mensen in Europa na de Tweede Wereldoorlog weer bij elkaar te brengen. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Een onafhankelijk team van experts binnen de NPO verzorgt de Nederlandse inzending in 2027. De NOS is verantwoordelijk voor de verslaggeving en het commentaar. Avro Tros gaf de verantwoordelijkheid voor de deelname eind augustus terug aan de NPO, vooral vanwege de aanwezigheid van Israël op het evenement. Het Songfestival vindt in mei plaats in de Bulgaarse stad Burgas.
2: Het Openbaar Ministerie vindt steeds meer bewijs tegen Glenn V. Die wordt verdacht van het doden van zijn vrouw Leonie in Amsterdam-Zuid. Een DNA-spoor van V is gevonden op het been van het slachtoffer, dat er volgens deskundigen na haar overlijden op moet zijn gekomen. De vrouw werd op 26 maart doodgevonden in bad, met de kraan nog open en water van 54 graden. Sectie heeft nog niet tot vaststelling van de doodsoorzaak geleid, maar justitie onderzoekt of de vrouw is vergiftigd. V ontkent betrokkenheid en weigert een verklaring af te leggen. De Provinciale Staten in Groningen hebben een motie van afkeuring aangenomen tegen de BBB. Een meerderheid van 23 zetels wil hiermee ongenoegen uiten over de handelwijze van de BBB in de kwestie rond mogelijke gedwongen onteigening van boerengrond in het Westerkwartier. Ook de andere coalitiepartijen, PvdA, GroenLinks en VVD, steunden de motie. De voorstemmers verwijten de BBB dat ze niet wilden samenwerken om tot een oplossing te komen voor de getroffen boerenfamilie. Het boerenbedrijf moet plaatsmaken voor natuurgebied en een waterberging. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt het effect van het verkorten van de WW niet verwaarloosbaar. Het Centraal Planbureau becijferde dat de maatregel tot ongeveer 8000 extra voltijdbanen leidt. Veilbrief benadrukt dat de analyse van het CPB onvolledig is. De verkorting is uitgesteld om in gesprek te gaan met de vakbonden, die niet aan tafel willen voordat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Ook over de WIA wil de minister praten, al is hij sceptischer over de uitkomst.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Syrische leider Ahmed al-Sharaa heeft bij de Verenigde Naties gezegd dat de Golanhoogte Syrisch zijn en blijven. Israël bezet de hoogte al decennia en gebruikt ze als bufferzone. Al-Sharaa zegt dat Israël meer dan 500 luchtaanvallen en 1200 invallen heeft uitgevoerd op Syrië. Ook zou Israël meer dan 300 mensen hebben vastgezet. Hij roept Israël op zich terug te trekken tot de positie van voor de val van het regime Assad eind december vorig jaar. In het noorden van Ethiopië zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen rebellen uit Tigray en het federale leger. Strijders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray hebben aanvallen uitgevoerd in de aangrenzende regio Afar en daar de controle over luchthavens overgenomen. Het TPLF zegt een verdedigingsgevecht te voeren als reactie op bombardementen door federale troepen op dinsdag. De federale autoriteiten in Addis Ababa hebben nog niet gereageerd. Tussen 2020 en 2022 was er een burgeroorlog tussen het TPLF en de federale regering, waarbij volgens de Afrikaanse Unie zo'n 600.000 mensen omkwamen. Een Russische militaire helikopter is woensdagochtend kortstondig het Poolse luchtruim binnengevlogen. Het toestel, een Mi-8 transporthelikopter, kwam uit de Russische exclave Kaliningrad. De helikopter vloog ongeveer 300 meter Polen binnen. Na 42 seconden keerde het toestel terug naar Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in om de helikopter te onderscheppen. Ook troepen op de grond werden gewaarschuwd. De Poolse krijgsmacht ziet het incident als een poging van Rusland om de gereedheid van de Poolse luchtverdediging te testen. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een voormalige rebellenleider van de Centraal-Afrikaanse Republiek veroordeeld. Mohamed Saïd Abdelkhani werd schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd schuldig bevonden op 4 van de 7 behandelde gevallen. Onder zijn leiding werden gevangenen in hoofdstad Bangui gemarteld. Ze kregen geen water en voedsel. Ook lagen ze gekneveld op de vloer, soms te midden van hun eigen uitwerpselen. Tegen Saïd werd in 2019 een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij kon in januari 2021 worden gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. Een straf wordt later bekendgemaakt. Het zou aan Europa moeten zijn om het Midden-Oosten veilig te houden, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Zodra Europa zich heeft herbewapend, zullen Europeanen zich over hun eigen achtertuin ontfermen, zei hij na een lezing in het Amerikaanse Des Moines. President Trump klaagt al langer dat de VS taken uitvoeren die Europese bondgenoten eigenlijk zouden moeten doen. Zij zijn afhankelijker van olie en gas uit het Midden-Oosten. Rutte vroeg zich af waarom de VS nodig waren om de nucleaire capaciteiten van Iran uit te schakelen. Ook vroeg hij waarom iedereen naar de VS kijkt als het gaat om de Houthis in de Rode Zee. In de toekomst zorgen de Europeanen voor hun eigen achtertuin, zei Rutte. Trumps Vredesraad presenteert woensdag een plan voor de wederopbouw van Gaza. Daarvoor is 2,45 miljard dollar nodig. Een groot deel van het geld, ongeveer een miljard, moet gaan naar herstel van infrastructuur. Dat omvat tijdelijke huisvesting voor ontheemde Palestijnen. Ook wordt 885 miljoen dollar toegewezen aan veiligheidsgerelateerde projecten. Denk aan een permanente basis voor een internationale vredestroepenmacht en een nieuwe Palestijnse politiemacht. Het benodigde bedrag is nog niet bijeengebracht. De fysieke schade in Gaza wordt geschat op meer dan 35 miljard dollar. Voor de uitvoering is de Vredesraad afhankelijk van Israël en Hamas. Die zijn het oneens over de volgorde van ontwapening en terugtrekking. En nu het economisch nieuws. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de centrale langer open te houden. De staat betaalt ruim 115 miljoen euro voor de aandelen die nu in handen zijn van de provincie Zeeland en Zeeuwse gemeente. Daarnaast maakt het Rijk nog eens 119 miljoen euro vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf en zou tot 2033 draaien. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten werken als dat veilig kan. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en Denata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap. Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven IJssel tussen Arnhem en Eefde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. De organisatie verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9%. Iets meer dan de eerdere voorspelling van 2,8%. Voor 2027 gaat de OESO uit van 3% groei, wat lager is dan eerder gedacht. De inflatie blijft volgens de organisatie een probleem door de sterk gestegen energieprijzen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk noemt racisme in het voetbal een blijvend probleem. De aanvoerder van Oranje zegt dit in Zeist, waar het Nederlands elftal voor het eerst weer bij elkaar is sinds de uitschakeling tegen Marokko op het wereldkampioenschap. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville misten toen een strafschop en kregen daarna op sociale media te maken met racistische en haatdragende reacties. De drie internationals zetten daarop de reactieknop op Instagram uit. De KNVB deed aangifte van groepsbelediging en maakte een melding bij Meld Online Discriminatie. Bondscoach Mark van Bommel heeft in zijn eerste toespraak tot de Belgische voetballers gezegd dat het land met een beetje geluk veel verder had kunnen komen op het WK. De Nederlandse oud-international zei dat België zelfs had kunnen winnen. Die mentaliteit moet er volgens Van Bommel ook komen voor de Nations League en het EK. België verloor afgelopen zomer in de kwartfinale van de latere wereldkampioen Spanje. Vrijdag speelt de ploeg de eerste wedstrijd in de Nations League tegen Italië in Rome. Moto2-coureur Colin Veyer is in Barcelona geopereerd aan zijn gebroken linker sleutelbeen. De 21-jarige coureur uit Staphorst brak zijn sleutelbeen vrijdag bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Traumaspecialist Xavier Meer voerde de ingreep uit. Veyer vliegt naar verwachting woensdag alweer terug naar Nederland. Of hij op 4 oktober kan starten bij de Grand Prix van Japan hangt af van zijn herstel. Wielerploeg Tudor Cycling heeft de Australische sprinter Caden Groves en de Duitse renner Nico Denz vastgelegd tot en met 2029. Groves rijdt sinds 2023 voor Alpecin Premier Tech en won in zijn loopbaan 10 etappes in grote rondes, waaronder 7 in de Vuelta. Denz komt over van Red Bull Bora Hansgrohe en boekte de afgelopen jaren 3 ritzeges in de Giro d'Italia. Beide renners versterken daarmee de Zwitserse ploeg voor de komende seizoenen. Formule 1-coureur Pierre Gasly is geschrokken door de vele haatberichten en bedreigingen die hij kreeg na de Grand Prix van Spanje in Madrid. Ook zijn vriendin en familie werden bedreigd, vertelt de Alpine-coureur aan vaksite TheRace.com. De bedreigingen volgden op een duel met zijn Argentijnse teamgenoot Franco Colapinto. Die klaagde via de boordradio over Gasly's rijgedrag. Gasly noemt de bedreigingen aan zijn naasten volstrekt onaanvaardbaar en zegt dat daarbij grenzen zijn overschreden. De Marokkaanse voetballer Achraf Hakimi moet definitief terechtstaan voor verkrachting. Dat heeft de hoogste Franse rechtbank woensdag besloten, meldt persbureau AFP. Een vrouw deed in februari 2023 aangifte tegen de 27-jarige verdediger van Paris Saint-Germain. Ze had hem een maand eerder leren kennen via Instagram. Hakimi ontkent de beschuldigingen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vooral in het westen wolkenvelden, in het oosten ook zon. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind waait uit het zuidwesten, zwak tot matig, aan de kust wat krachtiger. Vanavond wordt het bewolkt en gaat het in het noorden regenen. In het zuiden blijft het droog. De wind trekt aan, vooral aan de kust. Vannacht overal droog met temperaturen tussen de 8 en 13 graden. Morgen wordt het een stuk zonniger met zo'n 19 graden. De wind neemt morgenavond verder af.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Schrijver Sjoerd Kuiper is dinsdagavond op 74-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Dat heeft uitgeverij Hoogland en Van Klaveren bekendgemaakt. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken. Veel van zijn werk werd bekroond en verfilmd. Hij was ook scenario-schrijver voor series, films en musicals en schreef liedteksten. Kuiper kreeg in 12-2 de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Afgelopen juni ontving hij nog een zilveren griffel voor Maantje verhuist de zee. In de nieuwe defensienota worden geen keuzes gemaakt. Dat hoorde de Tweede Kamer woensdag tijdens een gesprek met externe deskundigen. Hoogleraar Isabelle Duivenstein van de Universiteit Leiden noemt het een gemiste kans. Volgens haar collega Martijn Kitsen ligt de focus te veel op middelen. Andere vragen blijven onbeantwoord, zoals wat voor krijgsmacht het moet worden. De NPO gaat weer naar het Eurovisie Songfestival om de verbinding met Europa te zoeken. Dat zegt bestuursvoorzitter Jette Ranits over het besluit om in tegenstelling tot Avrotros wel naar Bulgarije af te reizen. De Ranits noemt het geen makkelijke beslissing. De afgelopen weken zijn er veel gesprekken gevoerd met songfestivalorganisator EBU. De NPO kiest nadrukkelijk voor verbinding, omdat het festival in 1956 begon om mensen in Europa na de Tweede Wereldoorlog weer bij elkaar te brengen. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Een onafhankelijk team van experts binnen de NPO verzorgt de Nederlandse inzending in 2027. De NOS is verantwoordelijk voor de verslaggeving en het commentaar. Avrotros gaf de verantwoordelijkheid voor de deelname eind augustus terug aan de NPO, vooral vanwege de aanwezigheid van Israël op het evenement. Het Songfestival vindt in mei plaats in de Bulgaarse stad Burgas. Het Openbaar Ministerie vindt steeds meer bewijs tegen Glenn V. Die wordt verdacht van het doden van zijn vrouw Leonie in Amsterdam-Zuid. Een DNA-spoor van V is gevonden op het been van het slachtoffer, dat er volgens deskundigen na haar overlijden op moet zijn gekomen. De vrouw werd op 26 maart doodgevonden in bad, met de kraan nog open en water van 54 graden. Sectie heeft nog niet tot vaststelling van de doodsoorzaak geleid, maar justitie onderzoekt of de vrouw is vergiftigd. V ontkent betrokkenheid en weigert een verklaring af te leggen. De Provinciale Staten in Groningen hebben een motie van afkeuring aangenomen tegen de BBB. Een meerderheid van 23 zetels wil hiermee ongenoegen uiten over de handelwijze van de BBB in de kwestie rond mogelijke gedwongen onteigening van boerengrond in het Westerkwartier. Ook de andere coalitiepartijen, PvdA, GroenLinks en VVD, steunden de motie. De voorstemmers verwijten de BBB dat ze niet wilden samenwerken om tot een oplossing te komen voor de getroffen boerenfamilie. Het boerenbedrijf moet plaatsmaken voor natuurgebied en een waterberging.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Syrische leider Ahmed al-Sharaa heeft bij de algemene vergadering van de VN gezegd dat de Golanhoogte Syrisch zijn en blijven. De omstreden gebieden aan de grens met Israël worden al decennia door Israël geclaimd en gebruikt als bufferzone. Al-Sharaa zegt dat Israël meer dan 500 luchtaanvallen en 1200 invallen heeft uitgevoerd op Syrië en meer dan 300 mensen heeft vastgezet. Hij roept Israël op zich terug te trekken tot de positie van voor de val van het regime Assad eind december vorig jaar. De VN beschouwen de Golanhoogte als Syrisch grondgebied en noemen de Israëlische bezetting onacceptabel. In het noorden van Ethiopië zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen rebellen uit Tigray en het federale leger. Strijders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray hebben aanvallen uitgevoerd in de aangrenzende regio Afar en daar de controle over luchthavens overgenomen. Het TPLF zegt een verdedigingsgevecht te voeren als reactie op bombardementen door federale troepen op dinsdag.
2: De federale autoriteiten in Addis Ababa hebben nog niet gereageerd. Tussen 2020 en 2022 was er een burgeroorlog tussen het TPLF en de federale regering, waarbij volgens de Afrikaanse Unie zo'n 600.000 mensen omkwamen.
5: Een Russische militaire helikopter is woensdagochtend kortstondig het Poolse luchtruim binnengevlogen. Het toestel, een Mi-8

0: Republiek veroordeeld. Mahamat Saïd Abdelkhani werd schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd schuldig bevonden op 4 van de 7 behandelde gevallen. Onder zijn leiding werden gevangenen in hoofdstad Bangui gemarteld. Ze kregen geen water en voedsel. Ook lagen ze gekneveld op de vloer, soms te midden van hun eigen uitwerpselen. Tegen Saïd werd in 2019 een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij kon in januari 2021 worden gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. Een straf wordt later bekendgemaakt.
1: Het zou aan Europa moeten zijn om het Midden-Oosten veilig te houden, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Zodra Europa zich heeft herbewapend, zullen Europeanen zich over hun eigen achtertuin ontfermen, zei hij na een lezing in het Amerikaanse Des Moines. President Trump klaagt al langer dat de VS taken uitvoeren die Europese bondgenoten eigenlijk zouden moeten doen. Zij zijn afhankelijker van olie en gas uit het Midden-Oosten. Rutte vroeg zich af waarom de VS nodig waren om de nucleaire capaciteiten van Iran uit te schakelen. Ook vroeg hij waarom iedereen naar de VS kijkt als het gaat om de Houthis in de Rode Zee. In de toekomst zorgen de Europeanen voor hun eigen achtertuin, zei Rutte.
2: Trumps Vredesraad presenteert woensdag een plan voor de wederopbouw van Gaza. Daarvoor is 2,45 miljard dollar nodig. Een groot deel van het geld, ongeveer een miljard, moet gaan naar herstel van infrastructuur. Dat omvat tijdelijke huisvesting voor ontheemde Palestijnen. Ook wordt 885 miljoen dollar toegewezen aan veiligheidsgerelateerde projecten. Denk aan een permanente basis voor een internationale vredestroepenmacht en een nieuwe Palestijnse politiemacht. Het benodigde bedrag is nog niet bijeengebracht. De fysieke schade in Gaza wordt geschat op meer dan 35 miljard dollar. Voor de uitvoering is de Vredesraad afhankelijk van Israël en Hamas. Die zijn het oneens over de volgorde van ontwapening en terugtrekking.
1: En nu het economisch nieuws. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de centrale langer open te houden. De staat betaalt ruim 115 miljoen euro voor de aandelen die nu in handen zijn van de provincie Zeeland en Zeeuwse gemeente. Daarnaast maakt het Rijk nog eens 119 miljoen euro vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf en zou tot 2033 draaien. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten werken als dat veilig kan. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en De Nata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap.

0: Al bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten, omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven-IJssel tussen Arnhem en Eefde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. De organisatie verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9%. Iets meer dan de eerdere voorspelling van 2,8%. Voor 2027 gaat de OESO uit van 3% groei, wat lager is dan eerder gedacht. De inflatie blijft volgens de organisatie een probleem door de sterk gestegen energieprijzen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer is in Barcelona geopereerd aan zijn gebroken linker sleutelbeen. De 21-jarige coureur uit Staphorst brak zijn sleutelbeen vrijdag bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Traumaspecialist Xavier Meer voerde de ingreep uit. Vijer vliegt naar verwachting woensdag alweer terug naar Nederland. Of hij op 4 oktober kan starten bij de Grand Prix van Japan hangt af van zijn herstel. Wielerploeg Tudor Cycling heeft de Australische sprinter Caden Groves en de Duitse renner Nico Denz vastgelegd tot en met 2029. Groves rijdt sinds 2023 voor Alpecin Premier Tech en won in zijn loopbaan 10 etappes in grote rondes, waaronder 7 in de Vuelta. Denz komt over van Red Bull Bora Hansgrohe en boekte de afgelopen jaren 3 ritzeges in de Giro d'Italia. Beide renners versterken daarmee de Zwitserse ploeg voor de komende seizoenen. Formule 1-coureur Pierre Gasly is geschrokken door de vele haatberichten en bedreigingen die hij kreeg na de Grand Prix van Spanje in Madrid. Ook zijn vriendin en familie werden bedreigd, vertelt de Alpine-coureur aan vaksite therace.com. De bedreigingen volgden op een duel met zijn Argentijnse teamgenoot Franco Colapinto. Die klaagde via de boordradio over Gasly's rijgedrag. Gasly noemt de bedreigingen aan zijn naasten volstrekt onaanvaardbaar en zegt dat daarbij grenzen zijn overschreden. De Marokkaanse voetballer Achraf Hakimi moet definitief terechtstaan voor verkrachting. Dat heeft de hoogste Franse rechtbank woensdag besloten, meldt persbureau AFP. Een vrouw deed in februari 2023 aangifte tegen de 27-jarige verdediger van Paris Saint-Germain. Ze had hem een maand eerder leren kennen via Instagram. Hakimi ontkent de beschuldigingen. Max Verstappen wil volgend jaar opnieuw de 24 uur van de Nürburgring rijden. Ook de 24 uur van Spa-Francorchamps is een interessante optie. Maar de 24 uur van Le Mans staat niet op zijn wensenlijst. Dat zei de viervoudig wereldkampioen voorafgaand aan de grote prijs van Azerbeidzjan. Dit jaar reed Verstappen voor het eerst de 24 uur van de Nürburgring, waar zijn Mercedes GT3 met nog 3 uur te gaan aan de leiding lag, maar door een technisch euvel ver terugviel. De Formule 1-kalender van 2027 biedt veel ruimte voor lange afstandsraces, omdat de races op de Nürburgring, Spa en Le Mans in weekenden zonder Grand Prix vallen. VfL Wolfsburg en Christian Eriksen hebben in onderling overleg het contract van de Deense middenvelder ontbonden. De 34-jarige oud-Ajaxiet had nog een verbintenis tot de zomer van 2027. Eriksen zegt dat het voor hem belangrijk is om dicht bij zijn familie in Denemarken te zijn. Hij zakte in juni in elkaar tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne in Odense. Eriksen kreeg in 2021 tijdens een EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand. In het ziekenhuis kreeg hij later een ICD, een apparaatje dat ingrijpt bij een levensbedreigende hartritmestoornis.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten schijnt de zon. Het wordt 18 tot 21 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Aan de kust waait het steviger, vooral boven het Waddengebied. Vanavond wordt het bewolkt en gaat het in het noorden regenen. In het zuiden blijft het droog. De zuidwestenwind wordt aan de kust krachtig. Vannacht droogt het overal op, met 8 tot 13 graden. Morgen begint zonnig en droog, met overdag 19 graden en flinke opklaringen. De noordwestenwind neemt geleidelijk af.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrijwel de hele gemeenteraad van Den Haag wil opheldering over de extreemrechtse rellen op het Malieveld afgelopen zaterdag. 9 van de 11 partijen hebben samen vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Ze willen onder meer weten of burgemeester Jan van Zanen vooraf wist dat in extreemrechtse groepen werd opgeroepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook vragen de partijen wat er kan worden gedaan tegen racistische en antisemitische uitingen, neonazistische symboliek en uitingen van homohaat. Honderden mensen deden zaterdag mee aan de demonstratie Wij zijn het volk, waarbij vlaggen van de extreemrechtse Nederlandse nationalistische beweging te zien waren en sommige deelnemers de Hitlergroet brachten. In de nieuwe defensienota worden geen keuzes gemaakt. Dat hoorde de Tweede Kamer woensdag tijdens een gesprek met externe deskundigen. Hoogleraar Isabelle Duivenstein van de Universiteit Leiden noemt het een gemiste kans. Volgens haar collega Martijn Kitsen ligt de focus te veel op middelen. Andere vragen blijven onbeantwoord, zoals wat voor krijgsmacht het moet worden. Schrijver Sjoerd Kuiper is dinsdagavond op 74-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Dat heeft uitgeverij Hoogland en Van Klaveren bekendgemaakt. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken. Veel van zijn werk werd bekroond en verfilmd. Hij was ook scenario-schrijver voor series, films en musicals en schreef liedteksten. Kuiper kreeg in 12-2 de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Afgelopen juni ontving hij nog een zilveren griffel voor Maantje verhuist de zee. De NPO gaat weer naar het Eurovisie Songfestival om de verbinding met Europa te zoeken. Dat zegt bestuursvoorzitter Jette Ranits over het besluit om in tegenstelling tot Avro Tros wel naar Bulgarije af te reizen. De Ranits noemt het geen makkelijke beslissing. De afgelopen weken zijn er veel gesprekken gevoerd met Songfestivalorganisator EBU. De NPO kiest nadrukkelijk voor verbinding, omdat het festival in 1956 begon om mensen in Europa na de Tweede Wereldoorlog weer bij elkaar te brengen. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Een onafhankelijk team van experts binnen de NPO verzorgt de Nederlandse inzending in 2027. De NOS is verantwoordelijk voor de verslaggeving en het commentaar. Avro Tros gaf de verantwoordelijkheid voor de deelname eind augustus terug aan de NPO, vooral vanwege de aanwezigheid van Israël op het evenement. Het Songfestival vindt in mei plaats in de Bulgaarse stad Burgas. De Provinciale Staten in Groningen hebben een motie van afkeuring aangenomen tegen de BBB. Een meerderheid van 23 zetels wil hiermee ongenoegen uiten over de handelwijze van de BBB in de kwestie rond mogelijke gedwongen onteigening van boerengrond in het Westerkwartier. Ook de andere coalitiepartijen, PvdA, GroenLinks en VVD, steunden de motie. De voorstemmers verwijten de BBB dat ze niet wilden samenwerken om tot een oplossing te komen voor de getroffen boerenfamilie. Het boerenbedrijf moet plaatsmaken voor natuurgebied en een waterberging.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Syrische leider Ahmed al-Sharaa
3: heeft bij de algemene vergadering van de VN gezegd dat de Golanhoogte Syrisch zijn en blijven. De omstreden gebieden aan de grens met Israël worden al decennia door Israël geclaimd en gebruikt als bufferzone. Al-Sharaa zegt dat Israël meer dan 500 luchtaanvallen en 1200 invallen heeft uitgevoerd op Syrië en meer dan 300 mensen heeft vastgezet. Hij roept Israël op zich terug te trekken tot de positie van voor de val van het regime Assad eind december vorig jaar. De VN beschouwen de Golanhoogte als Syrisch grondgebied en noemen de Israëlische bezetting onacceptabel.
4: In het noorden van Ethiopië zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen rebellen uit Tigray en het federale leger. Strijders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray hebben aanvallen uitgevoerd in de aangrenzende regio Afar en daar de controle over luchthavens overgenomen. Het TPLF zegt een verdedigingsgevecht te voeren als reactie op bombardementen door federale troepen op dinsdag. De federale autoriteiten in Addis Ababa hebben nog niet gereageerd. Tussen 2020 en 2022 was er een burgeroorlog tussen het TPLF en de federale regering, waarbij volgens de Afrikaanse Unie zo'n 600.000 mensen omkwamen. Een Russische militaire helikopter is woensdagochtend kortstondig het Poolse luchtruim binnengevlogen. Het toestel, een Mi-8 transporthelikopter, kwam uit de Russische exclave Kaliningrad. De helikopter vloog ongeveer 300 meter Polen binnen. Na 42 seconden keerde het toestel terug naar Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in om de helikopter te onderscheppen. Ook troepen op de grond werden gewaarschuwd. De Poolse krijgsmacht ziet het incident als een poging van Rusland om de gereedheid van de Poolse luchtverdediging te testen. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een voormalige rebellenleider van de Centraal-Afrikaanse Republiek veroordeeld. Mohamed Saïd Abdelkhani werd schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd schuldig bevonden op 4 van de 7 behandelde gevallen. Onder zijn leiding werden gevangenen in hoofdstad Bangui gemarteld. Ze kregen geen water en voedsel. Ook lagen ze gekneveld op de vloer, soms te midden van hun eigen uitwerpselen. Tegen Saïd werd in 2019 een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij kon in januari 2021 worden gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. Een straf wordt later bekendgemaakt. Het zou aan Europa moeten zijn om het Midden-Oosten veilig te houden, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Zodra Europa zich heeft herbewapend, zullen Europeanen zich over hun eigen achtertuin ontfermen, zei hij na een lezing in het Amerikaanse Des Moines. President Trump klaagt al langer dat de VS taken uitvoeren die Europese bondgenoten eigenlijk zouden moeten doen. Zij zijn afhankelijker van olie en gas uit het Midden-Oosten. Rutte vroeg zich af waarom de VS nodig waren om de nucleaire capaciteiten van Iran uit te schakelen. Ook vroeg hij waarom iedereen naar de VS kijkt als het gaat om de Houthis in de Rode Zee. In de toekomst zorgen de Europeanen voor hun eigen achtertuin, zei Rutte. Trumps Vredesraad presenteert woensdag een plan voor de wederopbouw van Gaza. Daarvoor is $2,45 miljard nodig. Een groot deel van het geld, ongeveer een miljard, moet gaan naar herstel van infrastructuur. Dat omvat tijdelijke huisvesting voor ontheemde Palestijnen. Ook wordt $885 miljoen toegewezen aan veiligheidsgerelateerde projecten. Denk aan een permanente basis voor een internationale vredestroepenmacht en een nieuwe Palestijnse politiemacht. Het benodigde bedrag is nog niet bijeengebracht. De fysieke schade in Gaza wordt geschat op meer dan $35 miljard. Voor de uitvoering is de Vredesraad afhankelijk van Israël en Hamas. Die zijn het oneens over de volgorde van ontwapening en terugtrekking. En nu het economisch nieuws. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager.
3: De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties.
4: IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de centrale langer open te houden. De staat betaalt ruim 115 miljoen euro voor de aandelen die nu in handen zijn van de provincie Zeeland en Zeeuwse gemeente. Daarnaast maakt het Rijk nog eens 119 miljoen euro vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf en zou tot 2033 draaien. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten werken als dat veilig kan. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en Denata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap. Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven-IJssel tussen Arnhem en Eefde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. De organisatie verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9%. Iets meer dan de eerdere voorspelling van 2,8%. Voor 2027 gaat de OESO uit van 3% groei, wat lager is dan eerder gedacht. De inflatie blijft volgens de organisatie een probleem door de sterk gestegen energieprijzen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer is in Barcelona geopereerd aan zijn gebroken linkersleutelbeen. De 21-jarige coureur uit Staphorst brak zijn sleutelbeen vrijdag bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Traumaspecialist Xavier Meer voerde de ingreep uit. Vijer vliegt naar verwachting woensdag alweer terug naar Nederland. Of hij op 4 oktober kan starten bij de Grand Prix van Japan hangt af van zijn herstel. Wielerploeg Tudor Cycling heeft de Australische sprinter Caden Groves en de Duitse renner Nico Denz vastgelegd tot en met 2029. Groves rijdt sinds 2023 voor Alpecin Premier Tech en won in zijn loopbaan 10 etappes in grote rondes, waaronder 7 in de Vuelta. Denz komt over van Red Bull Bora Hansgrohe en boekte de afgelopen jaren 3 ritzeges in de Giro d'Italia. Beide renners versterken daarmee de Zwitserse ploeg voor de komende seizoenen. Formule 1-coureur Pierre Gasly is geschrokken door de vele haatberichten en bedreigingen die hij kreeg na de Grand Prix van Spanje in Madrid. Ook zijn vriendin en familie werden bedreigd, vertelt de Alpine-coureur aan vaksite therace.com. De bedreigingen volgden op een duel met zijn Argentijnse teamgenoot Franco Colapinto. Die klaagde via de boordradio over Gasly's rijgedrag. Gasly noemt de bedreigingen aan zijn naasten volstrekt onaanvaardbaar en zegt dat daarbij grenzen zijn overschreden. De Marokkaanse voetballer Achraf Hakimi moet definitief terechtstaan voor verkrachting. Dat heeft de hoogste Franse rechtbank woensdag besloten, meldt persbureau AFP. Een vrouw deed in februari 2023 aangifte tegen de 27-jarige verdediger van Paris Saint-Germain. Ze had hem een maand eerder leren kennen via Instagram. Hakimi ontkent de beschuldigingen. VfL Wolfsburg en Christian Eriksen hebben in onderling overleg het contract van de Deense middenvelder ontbonden. De 34-jarige oud-Ajaxiet had nog een verbintenis tot de zomer van 2027. Eriksen zegt dat het voor hem belangrijk is om dicht bij zijn familie in Denemarken te zijn. Hij zakte in juni in elkaar tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne in Odense. Eriksen kreeg in 2021 tijdens een EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand. In het ziekenhuis kreeg hij later een ICD, een apparaatje dat ingrijpt bij een levensbedreigende hartritmestoornis. Max Verstappen wil volgend jaar opnieuw de 24 uur van de Nürburgring rijden. Ook de 24 uur van Spa-Francorchamps is een interessante optie. Maar de 24 uur van Le Mans staat niet op zijn wensenlijst. Dat zei de viervoudig wereldkampioen voorafgaand aan de grote prijs van Azerbeidzjan. Dit jaar reed Verstappen voor het eerst de 24 uur van de Nürburgring, waar zijn Mercedes GT3 met nog 3 uur te gaan aan de leiding lag, maar door een technisch euvel ver terugviel. De Formule 1-kalender van 2027 biedt veel ruimte voor lange afstandsraces, omdat de races op de Nürburgring, Spa en Le Mans in weekenden zonder Grand Prix vallen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vooral in het westen wolkenvelden. In het oosten schijnt ook de zon. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust wat steviger. Vanavond trekt regen over de noordelijke helft van het land. In het zuiden blijft het droog. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust krachtig. Vannacht wordt het overal droog met 8 tot 13 graden. Morgen volgt een vrij zonnige dag met zo'n 19 graden. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust wat krachtiger.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NPO gaat alsnog een Nederlandse inzending verzorgen voor het Eurovisie Songfestival in 2027. Een onafhankelijk team van experts moet de deelname vormgeven. Avro Tros maakt geen deel uit van dat team. De omroep trok zich eerder terug vanwege de aanwezigheid van Israël en benadrukt een zorgvuldige ethische afweging te hebben gemaakt. De NOS buigt zich weer over de verslaggeving, voorbeschouwingen en het commentaar.
6: Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat platforms als Facebook boetes krijgen als ze illegale gokreclames niet verwijderen. Maandelijks worden duizenden verwijderverzoeken van de kansspelautoriteit niet opgevolgd door Meta. De Kamer steunt een motie die staatssecretaris Van Brugge vraagt dit vast te leggen in de wet. De bewindsvrouw staat positief tegenover het voorstel. Het illegale gokaanbod neemt toe, terwijl de legale markt juist is gekrompen. De regering van Curaçao voert op korte termijn maatregelen in om de veiligheid op scholen te vergroten. Er komen preventieve tassencontroles, extra politietoezicht bij risicoscholen en trainingen voor docenten. Aanleiding is een incident waarbij een leerling vorige week een mes trok en een docent verwondde. Minister Van Heijdoorn zegt dat geweld en wapenbezit absoluut niet thuishoren in het onderwijs. De overheid vindt de situatie ernstig genoeg om meteen in te grijpen. Meer dan 10.000 Rotterdammers hebben hun handtekening gezet onder een initiatief voor een raadgevend referendum tegen uitbreiding van betaald parkeren.
3: Dat is ruim boven het vereiste aantal van 1000 om het onderwerp te agenderen in de gemeenteraad. De Rotterdamse coalitie wil betaald parkeren invoeren in de hele stad. Nu kan in wijken aan de rand nog gratis geparkeerd worden. De gemeenteraad moet beslissen of er een referendum komt. Bij een meerderheid zijn dan nog eens 10.000 handtekeningen nodig.
7: Vrijwel de volledige gemeenteraad van Den Haag wil opheldering over de extreemrechtse rellen op het Malieveld afgelopen zaterdag. 9 van de 11 partijen hebben samen vragen gesteld aan het college. Ze willen onder meer weten of burgemeester Van Zanen vooraf wist dat werd opgeroepen tot geweld. Tijdens de demonstratie waren vlaggen van de extreemrechtse Nederlandse nationalistische beweging te zien en klonken antisemitische liedjes. Toen de deelnemers klaar stonden voor een mars, braken rellen uit en werden vuurwerk en stokken naar de politie gegooid. Loco-burgemeester De Mos maakte een einde aan de demonstratie en zeker 24 mensen zijn aangehouden.
8: In de nieuwe defensienota worden geen keuzes gemaakt. Dat hoorde de Tweede Kamer woensdag tijdens een gesprek met externe deskundigen. Hoogleraar Isabelle Duivenstein van de Universiteit Leiden noemt het een gemiste kans. Volgens haar collega Martijn Kitsen ligt de focus te veel op middelen. Andere vragen blijven onbeantwoord, zoals wat voor krijgsmacht het moet worden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Syrische leider Ahmed al-Sharaa heeft bij de algemene vergadering van de VN gezegd dat de Golanhoogte Syrisch zijn en blijven. De omstreden gebieden aan de grens met Israël worden al decennia door Israël geclaimd en gebruikt als bufferzone. Al-Sharaa zegt dat Israël meer dan 500 luchtaanvallen en 1200 invallen heeft uitgevoerd op Syrië en meer dan 300 mensen heeft vastgezet. Hij roept Israël op zich terug te trekken tot de positie van voor de val van het regime Assad eind december vorig jaar. De VN beschouwen de Golanhoogte als Syrisch grondgebied en noemen de Israëlische bezetting onacceptabel.
10: In het noorden van Ethiopië zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen rebellen uit Tigray en het federale leger. Strijders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray hebben aanvallen uitgevoerd in de aangrenzende regio Afar en daar de controle over luchthavens overgenomen. Het TPLF zegt een verdedigingsgevecht te voeren als reactie op bombardementen door federale troepen op dinsdag. De federale autoriteiten in Addis Ababa hebben nog niet gereageerd. Tussen 2020 en 2022 was er een burgeroorlog tussen het TPLF en de federale regering, waarbij volgens de Afrikaanse Unie zo'n 600.000 mensen omkwamen.
11: Een Russische militaire helikopter is woensdagochtend kortstondig het Poolse luchtruim binnengevlogen. Het toestel, een Mi-8 transporthelikopter, kwam uit de Russische exclave Kaliningrad. De helikopter vloog ongeveer 300 meter Polen binnen. Na 42 seconden keerde het toestel terug naar Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in om de helikopter te onderscheppen. Ook troepen op de grond werden gewaarschuwd. De Poolse krijgsmacht ziet het incident als een poging van Rusland om de gereedheid van de Poolse luchtverdediging te testen.
12: Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een voormalige rebellenleider van de Centraal-Afrikaanse Republiek veroordeeld. Mahamat Saïd Abdelkhani werd schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd schuldig bevonden op 4 van de 7 behandelde gevallen. Onder zijn leiding werden gevangenen in hoofdstad Bangui gemarteld. Ze kregen geen water en voedsel. Ook lagen ze gekneveld op de vloer, soms te midden van hun eigen uitwerpselen. Tegen Saïd werd in 2019 een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij kon in januari 2021 worden gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. Een straf wordt later bekendgemaakt.
13: Het zou aan Europa moeten zijn om het Midden-Oosten veilig te houden, vindt NAVO-topman Mark Rutte.
14: Zodra Europa zich heeft herbewapend, zullen Europeanen zich over hun eigen achtertuin ontfermen, zei hij na een lezing in het Amerikaanse Des Moines. President Trump klaagt al langer dat de VS taken uitvoeren die Europese bondgenoten eigenlijk zouden moeten doen. Zij zijn afhankelijker van olie en gas uit het Midden-Oosten. Rutte vroeg zich af waarom de VS nodig waren om de nucleaire capaciteiten van Iran uit te schakelen. Ook vroeg hij waarom iedereen naar de VS kijkt als het gaat om de Houthis in de Rode Zee. In de toekomst zorgen de Europeanen voor hun eigen achtertuin, zei Rutte.
15: Trumps Vredesraad presenteert woensdag een plan voor de wederopbouw van Gaza. Daarvoor is 2,45 miljard dollar nodig. Een groot deel van het geld, ongeveer een miljard, moet gaan naar herstel van infrastructuur. Dat omvat tijdelijke huisvesting voor ontheemde Palestijnen. Ook wordt 885 miljoen dollar toegewezen aan veiligheidsgerelateerde projecten. Denk aan een permanente basis voor een internationale vredestroepenmacht en een nieuwe Palestijnse politiemacht. Het benodigde bedrag is nog niet bijeengebracht. De fysieke schade in Gaza wordt geschat op meer dan 35 miljard dollar. Voor de uitvoering is de Vredesraad afhankelijk van Israël en Hamas. Die zijn het oneens over de volgorde van ontwapening en terugtrekking.
16: En nu het economisch nieuws. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de centrale langer open te houden. De staat betaalt ruim 115 miljoen euro voor de aandelen die nu in handen zijn van de provincie Zeeland en Zeeuwse gemeente. Daarnaast maakt het Rijk nog eens 119 miljoen euro vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf en zou tot 2033 draaien. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten werken als dat veilig kan. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en Denata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap.
17: Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven IJssel tussen Arnhem en Eefde.
18: Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. De organisatie verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9%. Iets meer dan de eerdere voorspelling van 2,8%. Voor 2027 gaat de OESO uit van 3% groei, wat lager is dan eerder gedacht. De inflatie blijft volgens de organisatie een probleem door de sterk gestegen energieprijzen.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
20: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer is in Barcelona geopereerd aan zijn gebroken linker sleutelbeen. De 21-jarige coureur uit Staphorst brak zijn sleutelbeen vrijdag bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Traumaspecialist Xavier Meer voerde de ingreep uit. Vijer vliegt naar verwachting woensdag alweer terug naar Nederland. Of hij op 4 oktober kan starten bij de Grand Prix van Japan hangt af van zijn herstel. Wielerploeg Tudor Cycling heeft de Australische sprinter Caden Groves en de Duitse renner Nico Denz vastgelegd tot en met 2029. Groves rijdt sinds 2023 voor Alpecin Premier Tech en won in zijn loopbaan 10 etappes in grote rondes, waaronder 7 in de Vuelta. Denz komt over van Red Bull Bora Hansgrohe en boekte de afgelopen jaren 3 ritzeges in de Giro d'Italia. Beide renners versterken daarmee de Zwitserse ploeg voor de komende seizoenen. Formule 1-coureur Pierre Gasly is geschrokken door de vele haatberichten en bedreigingen die hij kreeg na de Grand Prix van Spanje in Madrid. Ook zijn vriendin en familie werden bedreigd, vertelt de Alpine-coureur aan vaksite TheRace.com. De bedreigingen volgden op een duel met zijn Argentijnse teamgenoot Franco Colapinto. Die klaagde via de boordradio over Gasly's rijgedrag. Gasly noemt de bedreigingen aan zijn naasten volstrekt onaanvaardbaar en zegt dat daarbij grenzen zijn overschreden. De Marokkaanse voetballer Achraf Hakimi moet definitief terechtstaan voor verkrachting. Dat heeft de hoogste Franse rechtbank woensdag besloten, meldt persbureau AFP. Een vrouw deed in februari 2023 aangifte tegen de 27-jarige verdediger van Paris Saint-Germain. Ze had hem een maand eerder leren kennen via Instagram. Hakimi ontkent de beschuldigingen. VfL Wolfsburg en Christian Eriksen hebben in onderling overleg het contract van de Deense middenvelder ontbonden. De 34-jarige oud-Ajaxiet had nog een verbintenis tot de zomer van 2027. Eriksen zegt dat het voor hem belangrijk is om dicht bij zijn familie in Denemarken te zijn. Hij zakte in juni in elkaar tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne in Odense. Eriksen kreeg in 2021 tijdens een EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand. In het ziekenhuis kreeg hij later een ICD, een apparaatje dat ingrijpt bij een levensbedreigende hartritmestoornis. Max Verstappen wil volgend jaar opnieuw de 24 uur van de Nürburgring rijden. Ook de 24 uur van Spa-Francorchamps is een interessante optie. Maar de 24 uur van Le Mans staat niet op zijn wensenlijst. Dat zei de viervoudig wereldkampioen voorafgaand aan de grote prijs van Azerbeidzjan. Dit jaar reed Verstappen voor het eerst de 24 uur van de Nürburgring, waar zijn Mercedes GT3 met nog 3 uur te gaan aan de leiding lag, maar door een technisch euvel ver terugviel. De Formule 1-kalender van 2027 biedt veel ruimte voor lange afstandsraces, omdat de races op de Nürburgring, Spa en Le Mans in weekenden zonder Grand Prix vallen.
19: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen vaak bewolkt, maar in het oosten schijnt ook geregeld de zon. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust iets krachtiger. Vanavond wordt het bewolkt en valt er regen in het noorden. In het zuiden blijft het droog. De wind draait naar het westen en wordt aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht wordt het overal droog met minimaal 8 graden landinwaarts en 13 graden aan zee. Morgen volgt een vrij zonnige dag met rond de 19 graden en een matige noordwestenwind.
0: is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meer dan 10.000 Rotterdammers hebben hun handtekening gezet onder een initiatief voor een raadgevend referendum tegen uitbreiding van betaald parkeren. Dat is ruim boven het vereiste aantal van 1.000 handtekeningen om het onderwerp te agenderen in de gemeenteraad. De Rotterdamse coalitie wil betaald parkeren invoeren in de hele stad, ook in wijken aan de rand waar nu nog gratis geparkeerd kan worden. De gemeenteraad moet beslissen of er een referendum komt. Bij een meerderheid zijn dan nog eens 10.000 handtekeningen nodig.
22: De nieuwe defensienota maakt geen keuzes. Dat hoorde de Tweede Kamer woensdag tijdens een gesprek met externe deskundigen over de plannen voor de krijgsmacht. Hoogleraar Isabel Duivenstein van de Universiteit Leiden noemt het een gemiste kans. Volgens de deskundigen ligt de focus te veel op middelen en technologie. Er is te weinig aandacht voor hoe de organisatie zich moet aanpassen aan nieuwe technologie en voor de veranderende relatie met bondgenoten.
23: Posters van Wakker Dier moeten zichtbaar zijn op reclameborden op stations. De rechtbank in Utrecht gaf de dierenrechtenorganisatie woensdag gelijk in een kort geding tegen NS-stations. NS-stations moet de weigering binnen 24 uur intrekken. De posters moeten in de week van 28 september tot en met 4 oktober te zien zijn. Als de NS dat niet doet, volgt een dwangsom van 25.000 euro per dag. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat platforms als Facebook boetes krijgen als ze illegale gokreclames niet verwijderen. Maandelijks worden duizenden verwijderverzoeken van de kansspelautoriteit niet opgevolgd door Meta. De Kamer steunt een motie die staatssecretaris Van Brugge vraagt dit vast te leggen in de wet. De bewindsvrouw staat positief tegenover het voorstel. Het illegale gokaanbod neemt toe, terwijl de legale markt juist is gekrompen.
24: De regering van Curaçao voert op korte termijn maatregelen in om de veiligheid op scholen te vergroten. Er komen preventieve tassencontroles, extra politietoezicht bij risicoscholen en trainingen voor docenten. Aanleiding is een incident waarbij een leerling vorige week een mes trok en een docent verwondde. Minister Van Heijdoorn zegt dat geweld en wapenbezit absoluut niet thuishoren in het onderwijs. De overheid vindt de situatie ernstig genoeg om meteen in te grijpen.
25: De NPO gaat alsnog een Nederlandse inzending verzorgen voor het Eurovisie Songfestival in 2027. Een onafhankelijk team van experts moet de deelname vormgeven. Avro Tros maakt geen deel uit van dat team. De omroep trok zich eerder terug vanwege de aanwezigheid van Israël en benadrukt een zorgvuldige ethische afweging te hebben gemaakt. De NOS buigt zich weer over de verslaggeving, voorbeschouwingen en het commentaar.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft bij de Verenigde Naties gezegd dat zijn land de afgelopen 7 maanden slachtoffer van terrorisme is geweest. Hij reageerde daarmee op uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over Iraanse terreur. Pezeshkian zei dat Iran zich alleen heeft verdedigd. Hij toonde foto's van een school en een sporthal die volgens hem zijn gebombardeerd. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. Pezeshkian stelde dat de VS en Israël zich sinds het begin van de oorlog niet aan het internationaal recht houden.
27: De Syrische leider Ahmed al-Shara heeft bij de algemene vergadering van de VN gezegd dat de Golanhoogte Syrisch zijn en blijven. De omstreden gebieden aan de grens met Israël worden al decennia door Israël geclaimd en gebruikt als bufferzone. Al-Shara zegt dat Israël meer dan 500 luchtaanvallen en 1200 invallen heeft uitgevoerd op Syrië en meer dan 300 mensen heeft vastgezet. Hij roept Israël op zich terug te trekken tot de positie van voor de val van het regime Assad eind december vorig jaar.
1: De VN beschouwen de Golanhoogte als Syrisch grondgebied en noemen de Israëlische bezetting onacceptabel.
2: In het noorden van Ethiopië zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen rebellen uit Tigray en het federale leger. Strijders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray hebben aanvallen uitgevoerd in de aangrenzende regio Afar en daar de controle over luchthavens overgenomen. Het TPLF zegt een verdedigingsgevecht te voeren als reactie op bombardementen door federale troepen op dinsdag. De federale autoriteiten in Addis Ababa hebben nog niet gereageerd. Tussen 2020 en 2022 was er een burgeroorlog tussen het TPLF en de federale regering, waarbij volgens de Afrikaanse Unie zo'n 600.000 mensen omkwamen.
3: Een Russische militaire helikopter is woensdagochtend kortstondig het Poolse luchtruim binnengevlogen. Het toestel, een Mi-8 transporthelikopter, kwam uit de Russische exclave Kaliningrad. De helikopter vloog ongeveer 300 meter Polen binnen. Na 42 seconden keerde het toestel terug naar Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in om de helikopter te onderscheppen. Ook troepen op de grond werden gewaarschuwd. De Poolse krijgsmacht ziet het incident als een poging van Rusland om de gereedheid van de Poolse luchtverdediging te testen.
5: Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een voormalige rebellenleider van de Centraal-Afrikaanse Republiek veroordeeld. Mohamed Saïd Abdelkhani werd schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd schuldig bevonden op 4 van de 7 behandelde gevallen. Onder zijn leiding werden gevangenen in hoofdstad Bangui gemarteld. Ze kregen geen water en voedsel. Ook lagen ze gekneveld op de vloer, soms te midden van hun eigen uitwerpselen. Tegen Saïd werd in 2019 een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij kon in januari 2021 worden gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. Een straf wordt later bekendgemaakt.
6: Trumps Vredesraad presenteert woensdag een plan voor de wederopbouw van Gaza. Daarvoor is $2,45 miljard nodig. Een groot deel van het geld, ongeveer een miljard, moet gaan naar herstel van infrastructuur. Dat omvat tijdelijke huisvesting voor ontheemde Palestijnen. Ook wordt $885 miljoen toegewezen aan veiligheidsgerelateerde projecten. Denk aan een permanente basis voor een internationale vredestroepenmacht en een nieuwe Palestijnse politiemacht. Het benodigde bedrag is nog niet bijeengebracht. De fysieke schade in Gaza wordt geschat op meer dan $35 miljard. Voor de uitvoering is de Vredesraad afhankelijk van Israël en Hamas. Die zijn het oneens over de volgorde van ontwapening en terugtrekking.
7: En nu het economisch nieuws.
8: De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties.
9: IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging.
28: De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de centrale langer open te houden. De staat betaalt ruim €115 miljoen voor de aandelen die nu in handen zijn van de provincie Zeeland en Zeeuwse gemeente. Daarnaast maakt het Rijk nog eens €119 miljoen vrij voor doorlopende kosten.
10: De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf en zou tot 2033 draaien. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten werken als dat veilig kan.
11: De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en de Nata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap.
12: Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven-IJssel tussen Arnhem en Eefde.
13: Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. De organisatie verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9%. Iets meer dan de eerdere voorspelling van 2,8%. Voor 2027 gaat de OESO uit van 3% groei, wat lager is dan eerder gedacht. De inflatie blijft volgens de organisatie een probleem door de sterk gestegen energieprijzen.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. Wielerploeg Tudor Cycling heeft de Australische sprinter Caden Groves en de Duitse renner Nico Denz vastgelegd tot en met 2029. Groves rijdt sinds 2023 voor Alpecin Premier Tech en won in zijn loopbaan 10 etappes in grote rondes, waaronder 7 in de Vuelta. Denz komt over van Red Bull Bora Hansgrohe en boekte de afgelopen jaren 3 ritzeges in de Giro d'Italia. Beide renners versterken daarmee de Zwitserse ploeg voor de komende seizoenen. Formule 1-coureur Pierre Gasly is geschrokken door de vele haatberichten en bedreigingen die hij kreeg na de Grand Prix van Spanje in Madrid. Ook zijn vriendin en familie werden bedreigd, vertelt de Alpine-coureur aan vaksite TheRace.com. De bedreigingen volgden op een duel met zijn Argentijnse teamgenoot Franco Colapinto. Die klaagde via de boordradio over Gasly's rijgedrag. Gasly noemt de bedreigingen aan zijn naasten volstrekt onaanvaardbaar en zegt dat daarbij grenzen zijn overschreden. De Marokkaanse voetballer Achraf Hakimi moet definitief terechtstaan voor verkrachting. Dat heeft de hoogste Franse rechtbank woensdag besloten, meldt persbureau AFP. Een vrouw deed in februari 2023 aangifte tegen de 27-jarige verdediger van Paris Saint-Germain. Ze had hem een maand eerder leren kennen via Instagram. Hakimi ontkent de beschuldigingen. Max Verstappen wil volgend jaar opnieuw de 24 uur van de Nürburgring rijden. Ook de 24 uur van Spa-Francorchamps is een interessante optie. Maar de 24 uur van Le Mans staat niet op zijn wensenlijst. Dat zei de viervoudig wereldkampioen voorafgaand aan de grote prijs van Azerbeidzjan. Dit jaar reed Verstappen voor het eerst de 24 uur van de Nürburgring, waar zijn Mercedes GT3 met nog 3 uur te gaan aan de leiding lag, maar door een technisch euvel ver terugviel. De Formule 1-kalender van 2027 biedt veel ruimte voor lange afstandsraces, omdat de races op de Nürburgring, Spa en Le Mans in weekenden zonder Grand Prix vallen. VfL Wolfsburg en Christian Eriksen hebben in onderling overleg het contract van de Deense middenvelder ontbonden. De 34-jarige oud-Ajaxiet had nog een verbintenis tot de zomer van 2027. Eriksen zegt dat het voor hem belangrijk is om dicht bij zijn familie in Denemarken te zijn. Hij zakte in juni in elkaar tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne in Odense. Eriksen kreeg in 2021 tijdens een EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand. In het ziekenhuis kreeg hij later een ICD, een apparaatje dat ingrijpt bij een levensbedreigende hartritmestoornis. Kylian Mbappé heeft woensdag weer volledig meegetraind met het Franse nationale elftal. De 27-jarige aanvoerder moest dinsdag de training overslaan

0: met temperaturen tussen de 8 en 13 graden. De wind draait naar het noordwesten. Morgen begint vrij zonnig en blijft het droog. Middagtemperatuur rond de 19 graden. In de kustgebieden staat nog een vrij krachtige noordwestenwind. Landinwaarts is de wind zwak tot matig. Morgenavond blijft het droog en onbewolkt. De wind neemt af.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Externe deskundigen noemen de nieuwe defensienota een gemiste kans, omdat er geen duidelijke keuzes in worden gemaakt. Hoogleraar Isabelle Duivenstein van de Universiteit Leiden vindt dat er te veel nadruk ligt op technologie en te weinig op hoe de krijgsmacht zich daaraan moet aanpassen. De nota stelt dat drones en onbemande systemen over 5 jaar goed moeten zijn voor meer dan de helft van de operationele effecten op het slagveld. Deskundigen missen ook aandacht voor de veranderende relatie met de Verenigde Staten en vinden dat Europa een concrete strategie nodig heeft om in 5 jaar op eigen benen te kunnen staan. De militaire vakbond VBM waarschuwt dat personeelstekorten een probleem blijven, met te lange wachttijden voor opleidingen en te weinig aandacht voor het behoud van vrouwen en reservisten. Het Openbaar Ministerie zegt dat de bewijzen tegen Glenn V. zich opstapelen in de zaak rond de dood van zijn vrouw Leonie. De 39-jarige man wordt verdacht van het doden van de 40-jarige vrouw, die op 26 maart dood werd gevonden in het bad van een woning aan de Koninginnenweg in Amsterdam-Zuid. Een DNA-spoor van V. op het been van het slachtoffer moet er volgens deskundigen na haar overlijden op zijn gekomen. Het gas- en elektriciteitsverbruik in de woning was die nacht ongebruikelijk hoog. En V. waste toen onder meer badjassen, handdoeken en een badmat. De verdachte ontkent iets met de dood van zijn vrouw te maken te hebben en blijft in de cel tot de volgende zitting op 3 december. Bij een ongeluk op de N34 bij Holthonen in Overijssel is woensdag iemand overleden. Bij het ongeluk op de weg tussen Hardenberg en Koevoorden waren 2 auto's betrokken. Het overleden slachtoffer was de bestuurder van een van de voertuigen. De bestuurder van de andere auto is naar een ziekenhuis gebracht. De rechtbank in Utrecht heeft NS-stations woensdag in een kort geding verplicht om posters van Wakker Dier op stations te tonen. De posters met daarop een koe, een varken, een kip en de vraag of we een dagje geen 650.000 dieren eten, vragen aandacht voor Eet Geen Dierendag. NS-stations moet de weigering binnen 24 uur intrekken en de posters in de week van 28 september tot en met 4 oktober laten zien. Als de NS dat niet doet, volgt een dwangsom van 25.000 euro per dag met een maximum van 100.000 euro. De onderbouwing van de uitspraak volgt uiterlijk 7 oktober. Meer dan 10.000 Rotterdammers hebben hun handtekening gezet onder een initiatief voor een raadgevend referendum tegen uitbreiding van betaald parkeren. Dat is ruim boven het vereiste aantal van 1.000 handtekeningen om het onderwerp te agenderen in de gemeenteraad. De Rotterdamse coalitie wil betaald parkeren invoeren in de hele stad, ook in wijken aan de rand waar nu nog gratis geparkeerd kan worden. De gemeenteraad moet beslissen of er een referendum komt. Bij een meerderheid zijn dan nog eens 10.000 handtekeningen nodig. De NPO gaat alsnog een Nederlandse inzending verzorgen voor het Eurovisie Songfestival in 2027. Een onafhankelijk team van experts moet de deelname vormgeven. AVROTROS maakt geen deel uit van dat team. De omroep trok zich eerder terug vanwege de aanwezigheid van Israël en benadrukt een zorgvuldige ethische afweging te hebben gemaakt. De NOS buigt zich weer over de verslaggeving, voorbeschouwingen en het commentaar.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft bij de Verenigde Naties gezegd dat zijn land de afgelopen 7 maanden slachtoffer is geweest van terrorisme.

0: Hij toonde foto's van een school en een sporthal die volgens hem zijn gebombardeerd, waarop de Amerikaanse delegatie de zaal verliet. Pezeshkian stelt dat Iran zich alleen heeft verdedigd en dat de VS en Israël zich sinds het begin van de oorlog niet aan het internationaal recht houden. Hij herhaalde dat Iran geen kernwapen wil ontwikkelen en dat het nucleaire programma bedoeld is voor vreedzame doeleinden. Volgens Pezeshkian is een diplomatieke oplossing nog mogelijk, nadat Trump dinsdag zei dat delegaties uit beide landen met elkaar hadden gesproken in New York. De Syrische leider Ahmed al-Sharaa heeft bij de algemene vergadering van de VN gezegd dat de Golanhoogte Syrisch zijn en blijven. De omstreden gebieden aan de grens met Israël worden al decennia door Israël geclaimd en gebruikt als bufferzone. Al-Sharaa zegt dat Israël meer dan 500 luchtaanvallen en 1200 invallen heeft uitgevoerd op Syrië en meer dan 300 mensen heeft vastgezet. Hij roept Israël op zich terug te trekken tot de positie van voor de val van het regime Assad eind december vorig jaar. De VN beschouwen de Golanhoogte als Syrisch grondgebied en noemen de Israëlische bezetting onacceptabel.
1: In het noorden van Ethiopië zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen rebellen uit Tigray en het federale leger. Strijders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray hebben aanvallen uitgevoerd in de aangrenzende regio Afar en daar de controle over luchthavens overgenomen. Het TPLF zegt een verdedigingsgevecht te voeren als reactie op bombardementen door federale troepen op dinsdag. De federale autoriteiten in Addis Ababa hebben nog niet gereageerd. Tussen 2020 en 2022 was er een burgeroorlog tussen het TPLF en de federale regering, waarbij volgens de Afrikaanse Unie zo'n 600.000 mensen omkwamen. Een Russische militaire helikopter is woensdagochtend kortstondig het Poolse luchtruim binnengevlogen. Het toestel, een Mi-8 transporthelikopter, kwam uit de Russische exclave Kaliningrad. De helikopter vloog ongeveer 300 meter Polen binnen. Na 42 seconden keerde het toestel terug naar Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in om de helikopter te onderscheppen. Ook troepen op de grond werden gewaarschuwd. De Poolse krijgsmacht ziet het incident als een poging van Rusland om de gereedheid van de Poolse luchtverdediging te testen.
2: Het zou aan Europa moeten zijn om het Midden-Oosten veilig te houden, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Zodra Europa zich heeft herbewapend, zullen Europeanen zich over hun eigen achtertuin ontfermen, zei hij na een lezing in het Amerikaanse Des Moines. President Trump klaagt al langer dat de VS taken uitvoeren die Europese bondgenoten eigenlijk zouden moeten doen. Zij zijn afhankelijker van olie en gas uit het Midden-Oosten. Rutte vroeg zich af waarom de VS nodig waren om de nucleaire capaciteiten van Iran uit te schakelen. Ook vroeg hij waarom iedereen naar de VS kijkt als het gaat om de Houthis in de Rode Zee. In de toekomst zorgen de Europeanen voor hun eigen achtertuin, zei Rutte.
1: Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een voormalige rebellenleider van de Centraal-Afrikaanse Republiek veroordeeld. Mohamed Saïd Abdelkhani werd schuldig bevonden aan marteling en onrechtmatige gevangenneming. Hij werd schuldig bevonden op 4 van de 7 behandelde gevallen. Onder zijn leiding werden gevangenen in hoofdstad Bangui gemarteld. Ze kregen geen water en voedsel. Ook lagen ze gekneveld op de vloer, soms te midden van hun eigen uitwerpselen. Tegen Saïd werd in 2019 een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij kon in januari 2021 worden gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. Een straf wordt later bekendgemaakt.
3: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de kerncentrale langer open te houden. De staat betaalt 115.700.000 euro voor de aandelen. Die zijn nu in handen van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens 119 miljoen euro vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven. Maar het Rijk wil borstelen tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en de Nata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap. Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven-IJssel tussen Arnhem en Eefde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. De organisatie verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9%. Iets meer dan de eerdere voorspelling van 2,8%. Voor 2027 gaat de OESO uit van 3% groei, wat lager is dan eerder gedacht. De inflatie blijft volgens de organisatie een probleem door de sterk gestegen energieprijzen.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Formule 1-coureur Pierre Gasly is geschrokken door de vele haatberichten en bedreigingen die hij kreeg na de Grand Prix van Spanje in Madrid. Ook zijn vriendin en familie werden bedreigd, vertelt de Alpine-coureur aan vaksite therace.com. De bedreigingen volgden op een duel met zijn Argentijnse teamgenoot Franco Colapinto. Die klaagde via de boordradio over Gasly's rijgedrag. Gasly noemt de bedreigingen aan zijn naasten volstrekt onaanvaardbaar en zegt dat daarbij grenzen zijn overschreden. De Marokkaanse voetballer Achraf Hakimi moet definitief terechtstaan voor verkrachting. Dat heeft de hoogste Franse rechtbank woensdag besloten, meldt persbureau AFP. Een vrouw deed in februari 2023 aangifte tegen de 27-jarige verdediger van Paris Saint-Germain. Ze had hem een maand eerder leren kennen via Instagram. Hakimi ontkent de beschuldigingen. VfL Wolfsburg en Christian Eriksen hebben in onderling overleg het contract van de Deense middenvelder ontbonden. De 34-jarige oud-Ajaxiet had nog een verbintenis tot de zomer van 2027. Eriksen zegt dat het voor hem belangrijk is om dicht bij zijn familie in Denemarken te zijn. Hij zakte in juni in elkaar tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne in Odense. Eriksen kreeg in 2021 tijdens een EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand. In het ziekenhuis kreeg hij later een ICD, een apparaatje dat ingrijpt bij een levensbedreigende hartritmestoornis. Max Verstappen wil volgend jaar opnieuw de 24 uur van de Nürburgring rijden. Ook de 24 uur van Spa-Francorchamps is een interessante optie. Maar de 24 uur van Le Mans staat niet op zijn wensenlijst. Dat zei de viervoudig wereldkampioen voorafgaand aan de grote prijs van Azerbeidzjan. Dit jaar reed Verstappen voor het eerst de 24 uur van de Nürburgring, waar zijn Mercedes GT3 met nog 3 uur te gaan aan de leiding lag, maar door een technisch euvel ver terugviel. De Formule 1-kalender van 2027 biedt veel ruimte voor lange afstandsraces, omdat de races op de Nürburgring, Spa en Le Mans in weekenden zonder Grand Prix vallen. Kylian Mbappé heeft woensdag weer volledig meegetraind met het Franse nationale elftal. De 27-jarige aanvoerder moest dinsdag de training overslaan wegens schiepachtige verschijnselen. Frankrijk speelt vrijdag in en tegen Turkije de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Daarna volgen deze interlandperiode nog 2 duels tegen België en een wedstrijd tegen Italië. Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten. De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren. Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en valt er vooral in het noorden af en toe regen. De wind uit het zuidwesten wordt vrij krachtig, aan de kust later krachtig. Vannacht wordt het vrijwel overal droog, met temperaturen tussen de 8 graden landinwaarts en 13 graden aan zee. Morgen wordt het een stuk zonniger. In de ochtend is het droog en vrij zonnig. In de middag blijft het droog met flinke zonnige perioden en een temperatuur rond de 19 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt morgenavond verder af.
4: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het binnenlands nieuws. Hives heeft een dag na de terugkeer al 250.000 aanmeldingen binnen. Eigenaar Mediahuis meldt dat het hoge aantal leidde tot een wachtlijst. Nieuwe gebruikers worden de komende dagen gedoseerd toegelaten om eventuele technische problemen te voorkomen. Hives maakte dinsdag na 13 jaar een comeback. Het platform had begin deze eeuw op het hoogtepunt zo'n 10 miljoen gebruikers, maar stopte toen Facebook populairder werd. Externe deskundigen noemen de nieuwe defensienota een gemiste kans, omdat er geen duidelijke keuzes in worden gemaakt. Hoogleraar Isabelle Duivenstein van de Universiteit Leiden vindt dat er te veel nadruk ligt op technologie en te weinig op hoe de krijgsmacht zich daaraan moet aanpassen. De nota stelt dat drones en onbemande systemen over 5 jaar goed moeten zijn voor meer dan de helft van de operationele effecten op het slagveld. Deskundigen missen ook aandacht voor de veranderende relatie met de Verenigde Staten en vinden dat Europa een concrete strategie nodig heeft om in 5 jaar op eigen benen te kunnen staan. De militaire vakbond VBM waarschuwt dat personeelstekorten een probleem blijven, met te lange wachttijden voor opleidingen en te weinig aandacht voor het behoud van vrouwen en reservisten.
8: Het Openbaar Ministerie zegt dat de bewijzen tegen Glenn V. zich opstapelen in de zaak rond de dood van zijn vrouw Leonie. De 39-jarige man wordt verdacht van het doden van de 40-jarige vrouw, die op 26 maart dood werd gevonden in het bad van hun woning aan de Koninginnenweg in Amsterdam-Zuid. Een DNA-spoor van V op het been van het slachtoffer moet er volgens deskundigen na haar overlijden op zijn gekomen. Het gas- en elektriciteitsverbruik in de woning was die nacht ongebruikelijk hoog en V waste toen onder meer badjassen, handdoeken en een badmat.
9: De verdachte ontkent iets met de dood van zijn vrouw te maken te hebben en blijft in de cel tot de volgende zitting op 3 december.
10: De rechtbank in Utrecht heeft NS-stations woensdag in een kort geding verplicht om posters van Wakker Dier op stations te tonen. De posters met daarop een koe, een varken, een kip en de vraag of we een dagje geen 650.000 dieren eten, vragen aandacht voor Eet Geen Dierendag. NS-stations moet de weigering binnen 24 uur intrekken en de posters in de week van 28 september tot en met 4 oktober laten zien. Als de NS dat niet doet, volgt een dwangsom van 25.000 euro per dag met een maximum van 100.000 euro. De onderbouwing van de uitspraak volgt uiterlijk 7 oktober. Bij een ongeluk op de N34 bij Holthonen in Overijssel is woensdag iemand overleden. Bij het ongeluk op de weg tussen Hardenberg en Koevoorden waren 2 auto's betrokken. Het overleden slachtoffer was de bestuurder van een van de voertuigen. De bestuurder van de andere auto is naar een ziekenhuis gebracht.
11: Meer dan 10.000 Rotterdammers hebben hun handtekening gezet onder een initiatief voor een raadgevend referendum tegen uitbreiding van betaald parkeren. Dat is ruim boven het vereiste aantal van 1.000 handtekeningen om het onderwerp te agenderen in de gemeenteraad. De Rotterdamse coalitie wil betaald parkeren invoeren in de hele stad, ook in wijken aan de rand waar nu nog gratis geparkeerd kan worden. De gemeenteraad moet beslissen of er een referendum komt. Bij een meerderheid zijn dan nog eens 10.000 handtekeningen nodig.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft bij de Verenigde Naties gezegd dat zijn land de afgelopen 7 maanden slachtoffer is geweest van terrorisme. Hij toonde foto's van een school en een sporthal die volgens hem zijn gebombardeerd, waarop de Amerikaanse delegatie de zaal verliet. Pezeshkian stelt dat Iran zich alleen heeft verdedigd en dat de VS en Israël zich sinds het begin van de oorlog niet aan het internationaal recht houden. Hij herhaalde dat Iran geen kernwapen wil ontwikkelen en dat het nucleaire programma bedoeld is voor vreedzame doeleinden. Volgens Pezeshkian is een diplomatieke oplossing nog mogelijk, nadat Trump dinsdag zei dat delegaties uit beide landen met elkaar hadden gesproken in New York.
14: De Syrische leider Ahmed al-Shara heeft bij de algemene vergadering van de VN gezegd dat de Golanhoogte Syrisch zijn en blijven. De omstreden gebieden aan de grens met Israël worden al decennia door Israël geclaimd en gebruikt als bufferzone. Al-Shara zegt dat Israël meer dan 500 luchtaanvallen en 1200 invallen heeft uitgevoerd op Syrië en meer dan 300 mensen heeft vastgezet. Hij roept Israël op zich terug te trekken tot de positie van voor de val van het regime Assad eind december vorig jaar. De VN beschouwen de Golanhoogte als Syrisch grondgebied en noemen de Israëlische bezetting onacceptabel.
15: In het noorden van Ethiopië zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen rebellen uit Tigray en het federale leger. Strijders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray hebben aanvallen uitgevoerd in de aangrenzende regio Afar en daar de controle over luchthavens overgenomen. Het TPLF zegt een verdedigingsgevecht te voeren als reactie op bombardementen door federale troepen op dinsdag. De federale autoriteiten in Addis Ababa hebben nog niet gereageerd. Tussen 2020 en 2022 was er een burgeroorlog tussen het TPLF en de federale regering, waarbij volgens de Afrikaanse Unie zo'n 600.000 mensen omkwamen.
16: Een Russische militaire helikopter is woensdagochtend kortstondig het Poolse luchtruim binnengevlogen. Het toestel, een Mi-8 transporthelikopter, kwam uit de Russische exclave Kaliningrad. De helikopter vloog ongeveer 300 meter Polen binnen. Na 42 seconden keerde het toestel terug naar Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in om de helikopter te onderscheppen. Ook troepen op de grond werden gewaarschuwd.
17: De Poolse krijgsmacht ziet het incident als een poging van Rusland om de gereedheid van de Poolse luchtverdediging te testen.
18: Trumps Vredesraad presenteert woensdag een plan voor de wederopbouw van Gaza. Daarvoor is $2,45 miljard nodig. Een groot deel van het geld, ongeveer een miljard, moet gaan naar herstel van infrastructuur. Dat omvat tijdelijke huisvesting voor ontheemde Palestijnen. Ook wordt $885 miljoen toegewezen aan veiligheidsgerelateerde projecten. Denk aan een permanente basis voor een internationale vredestroepenmacht en een nieuwe Palestijnse politiemacht. Het benodigde bedrag is nog niet bijeengebracht. De fysieke schade in Gaza wordt geschat op meer dan $35 miljard. Voor de uitvoering is de Vredesraad afhankelijk van Israël en Hamas. Die zijn het oneens over de volgorde van ontwapening en terugtrekking.
19: Het zou aan Europa moeten zijn om het Midden-Oosten veilig te houden, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Zodra Europa zich heeft herbewapend, zullen Europeanen zich over hun eigen achtertuin ontfermen, zei hij na een lezing in het Amerikaanse Des Moines. President Trump klaagt al langer dat de VS taken uitvoeren die Europese bondgenoten eigenlijk zouden moeten doen. Zij zijn afhankelijker van olie en gas uit het Midden-Oosten. Rutte vroeg zich af waarom de VS nodig waren om de nucleaire capaciteiten van Iran uit te schakelen. Ook vroeg hij waarom iedereen naar de VS kijkt als het gaat om de Houthis in de Rode Zee. In de toekomst zorgen de Europeanen voor hun eigen achtertuin, zei Rutte.
20: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de kerncentrale langer open te houden. De staat betaalt €115.700.000 voor de aandelen. Die zijn nu in handen van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens €119 miljoen vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en De Nata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap.
21: Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten omdat schepen met minder lading moeten varen.
0: Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven-IJssel tussen Arnhem en Eefde.
2: Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. De organisatie verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9%. Iets meer dan de eerdere voorspelling van 2,8%. Voor 2027 gaat de OESO uit van 3% groei, wat lager is dan eerder gedacht. De inflatie blijft volgens de organisatie een probleem door de sterk gestegen energieprijzen.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Formule 1-coureur Pierre Gasly is geschrokken door de vele haatberichten en bedreigingen die hij kreeg na de Grand Prix van Spanje in Madrid. Ook zijn vriendin en familie werden bedreigd, vertelt de Alpine-coureur aan vaksite therace.com. De bedreigingen volgden op een duel met zijn Argentijnse teamgenoot Franco Colapinto. Die klaagde via de boordradio over Gasly's rijgedrag. Gasly noemt de bedreigingen aan zijn naasten volstrekt onaanvaardbaar en zegt dat daarbij grenzen zijn overschreden. De Marokkaanse voetballer Achraf Hakimi moet definitief terechtstaan voor verkrachting. Dat heeft de hoogste Franse rechtbank woensdag besloten, meldt persbureau AFP. Een vrouw deed in februari 2023 aangifte tegen de 27-jarige verdediger van Paris Saint-Germain. Ze had hem een maand eerder leren kennen via Instagram. Hakimi ontkent de beschuldigingen. VfL Wolfsburg en Christian Eriksen hebben in onderling overleg het contract van de Deense middenvelder ontbonden. De 34-jarige oud-Ajaxiet had nog een verbintenis tot de zomer van 2027. Eriksen zegt dat het voor hem belangrijk is om dicht bij zijn familie in Denemarken te zijn. Hij zakte in juni in elkaar tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne in Odense. Eriksen kreeg in 2021 tijdens een EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand. In het ziekenhuis kreeg hij later een ICD, een apparaatje dat ingrijpt bij een levensbedreigende hartritmestoornis. Max Verstappen wil volgend jaar opnieuw de 24 uur van de Nürburgring rijden. Ook de 24 uur van Spa-Francorchamps is een interessante optie. Maar de 24 uur van Le Mans staat niet op zijn wensenlijst. Dat zei de viervoudig wereldkampioen voorafgaand aan de grote prijs van Azerbeidzjan. Dit jaar reed Verstappen voor het eerst de 24 uur van de Nürburgring, waar zijn Mercedes GT3 met nog 3 uur te gaan aan de leiding lag, maar door een technisch euvel ver terugviel. De Formule 1-kalender van 2027 biedt veel ruimte voor lange afstandsraces, omdat de races op de Nürburgring, Spa en Le Mans in weekenden zonder Grand Prix vallen. Kylian Mbappé heeft woensdag weer volledig meegetraind met het Franse nationale elftal. De 27-jarige aanvoerder moest dinsdag de training overslaan wegens schiepachtige verschijnselen. Frankrijk speelt vrijdag in en tegen Turkije de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Daarna volgen deze interlandperiode nog 2 duels tegen België en een wedstrijd tegen Italië. Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten. De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren. Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en valt er vooral in het noorden af en toe regen. De wind uit het zuidwesten wordt aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht wordt het vrijwel overal droog, met temperaturen tussen 8 graden landinwaarts en 13 graden aan zee. Morgen begint vrij zonnig en blijft het droog. Middagtemperatuur rond de 19 graden. In de avond klaart het helemaal op en neemt de wind af.
22: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Hives heeft een dag na de terugkeer al 250.000 aanmeldingen binnen. Eigenaar Mediahuis meldt dat het hoge aantal leidde tot een wachtlijst. Nieuwe gebruikers worden de komende dagen gedoseerd toegelaten om eventuele technische problemen te voorkomen. Hives maakte dinsdag na 13 jaar een comeback. Het platform had begin deze eeuw op het hoogtepunt zo'n 10 miljoen gebruikers, maar stopte toen Facebook populairder werd.
3: Externe deskundigen noemen de nieuwe defensienota een gemiste kans, omdat er geen duidelijke keuzes in worden gemaakt. Hoogleraar Isabelle Duivenstein van de Universiteit Leiden vindt dat er te veel nadruk ligt op technologie en te weinig op hoe de krijgsmacht zich daaraan moet aanpassen. De nota stelt dat drones en onbemande systemen over 5 jaar goed moeten zijn voor meer dan de helft van de operationele effecten op het slagveld. Deskundigen missen ook aandacht voor de veranderende relatie met de Verenigde Staten en vinden dat Europa een concrete strategie nodig heeft om in 5 jaar op eigen benen te kunnen staan. De militaire vakbond VBM waarschuwt dat personeelstekorten een probleem blijven, met te lange wachttijden voor opleidingen en te weinig aandacht voor het behoud van vrouwen en reservisten.
4: Het Openbaar Ministerie zegt dat de bewijzen tegen Glenn V. zich opstapelen in de zaak rond de dood van zijn vrouw Leonie. De 39-jarige man wordt verdacht van het doden van de 40-jarige vrouw, die op 26 maart dood werd gevonden in het bad van hun woning aan de Koninginnenweg in Amsterdam-Zuid. Een DNA-spoor van V. op het been van het slachtoffer moet er volgens deskundigen na haar overlijden op zijn gekomen. Het gas- en elektriciteitsverbruik in de woning was die nacht ongebruikelijk hoog. En V. waste toen onder meer badjassen, handdoeken en een badmat. De verdachte ontkent iets met de dood van zijn vrouw te maken te hebben en blijft in de cel tot de volgende zitting op 3 december.
5: De rechtbank in Utrecht heeft NS-stations woensdag in een kort geding verplicht om posters van Wakker Dier op stations te tonen. De posters met daarop een koe, een varken, een kip en de vraag of we een dagje geen 650.000 dieren eten, vragen aandacht voor Eet Geen Dierendag. NS-stations moet de weigering binnen 24 uur intrekken en de posters in de week van 28 september tot en met 4 oktober laten zien. Als de NS dat niet doet, volgt een dwangsom van 25.000 euro per dag met een maximum van 100.000 euro. De onderbouwing van de uitspraak volgt uiterlijk 7 oktober.
24: Bij een ongeluk op de N34 bij Holthonen in Overijssel is woensdag iemand overleden. Bij het ongeluk op de weg tussen Hardenberg en Coevorden waren 2 auto's betrokken. Het overleden slachtoffer was de bestuurder van een van de voertuigen. De bestuurder van de andere auto is naar een ziekenhuis gebracht.
25: Meer dan 10.000 Rotterdammers hebben hun handtekening gezet onder een initiatief voor een raadgevend referendum tegen uitbreiding van betaald parkeren. Dat is ruim boven het vereiste aantal van 1.000 handtekeningen om het onderwerp te agenderen in de gemeenteraad. De Rotterdamse coalitie wil betaald parkeren invoeren in de hele stad, ook in wijken aan de rand waar nu nog gratis geparkeerd kan worden. De gemeenteraad moet beslissen of er een referendum komt. Bij een meerderheid zijn dan nog eens 10.000 handtekeningen nodig.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft bij de Verenigde Naties gezegd dat zijn land de afgelopen 7 maanden slachtoffer is geweest van terrorisme. Hij toonde foto's van een school en een sporthal die volgens hem zijn gebombardeerd, waarop de Amerikaanse delegatie de zaal verliet. Pezeshkian stelt dat Iran zich alleen heeft verdedigd en dat de VS en Israël zich sinds het begin van de oorlog niet aan het internationaal recht houden. Hij herhaalde dat Iran geen kernwapen wil ontwikkelen
7: en dat het nucleaire programma bedoeld is voor vreedzame doeleinden. Volgens Pezeshkian is een diplomatieke oplossing nog mogelijk, nadat Trump dinsdag zei dat delegaties uit beide landen met elkaar hadden gesproken in New York.
8: De Syrische leider Ahmed al-Shara heeft bij de algemene vergadering van de VN gezegd dat de Golanhoogte Syrisch zijn en blijven. De omstreden gebieden aan de grens met Israël worden al decennia door Israël geclaimd en gebruikt als bufferzone. Al-Shara zegt dat Israël meer dan 500 luchtaanvallen en 1200 invallen heeft uitgevoerd op Syrië en meer dan 300 mensen heeft vastgezet. Hij roept Israël op zich terug te trekken tot de positie van voor de val van het regime Assad eind december vorig jaar. De VN beschouwen de Golanhoogte als Syrisch grondgebied en noemen de Israëlische bezetting onacceptabel.
9: In het noorden van Ethiopië zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen rebellen uit Tigray en het federale leger. Strijders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray hebben aanvallen uitgevoerd in de aangrenzende regio Afar en daar de controle over luchthavens overgenomen. Het TPLF zegt een verdedigingsgevecht te voeren als reactie op bombardementen door federale troepen op dinsdag. De federale autoriteiten in Addis Ababa hebben nog niet gereageerd. Tussen 2020 en 2022 was er een burgeroorlog tussen het TPLF en de federale regering, waarbij volgens de Afrikaanse Unie zo'n 600.000 mensen omkwamen.
10: Een Russische militaire helikopter is woensdagochtend kortstondig het Poolse luchtruim binnengevlogen. Het toestel, een Mi-8 transporthelikopter, kwam uit de Russische exclave Kaliningrad. De helikopter vloog ongeveer 300 meter Polen binnen. Na 42 seconden keerde het toestel terug naar Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in om de helikopter te onderscheppen. Ook troepen op de grond werden gewaarschuwd. De Poolse krijgsmacht ziet het incident als een poging van Rusland om de gereedheid van de Poolse luchtverdediging te testen.
11: Trumps Vredesraad presenteert woensdag een plan voor de wederopbouw van Gaza. Daarvoor is 2,45 miljard dollar nodig. Een groot deel van het geld, ongeveer een miljard, moet gaan naar herstel van infrastructuur. Dat omvat tijdelijke huisvesting voor ontheemde Palestijnen. Ook wordt 885 miljoen dollar toegewezen aan veiligheidsgerelateerde projecten. Denk aan een permanente basis voor een internationale vredestroepenmacht en een nieuwe Palestijnse politiemacht. Het benodigde bedrag is nog niet bijeengebracht. De fysieke schade in Gaza wordt geschat op meer dan 35 miljard dollar. Voor de uitvoering is de Vredesraad afhankelijk van Israël en Hamas. Die zijn het oneens over de volgorde van ontwapening en terugtrekking.
12: Het zou aan Europa moeten zijn om het Midden-Oosten veilig te houden, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Zodra Europa zich heeft herbewapend, zullen Europeanen zich over hun eigen achtertuin ontfermen, zei hij na een lezing in het Amerikaanse Des Moines. President Trump klaagt al langer dat de VS taken uitvoeren die Europese bondgenoten eigenlijk zouden moeten doen. Zij zijn afhankelijker van olie en gas uit het Midden-Oosten. Rutte vroeg zich af waarom de VS nodig waren om de nucleaire capaciteiten van Iran uit te schakelen. Ook vroeg hij waarom iedereen naar de VS kijkt als het gaat om de Houthis in de Rode Zee. In de toekomst zorgen de Europeanen voor hun eigen achtertuin, zei Rutte.
13: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de kerncentrale langer open te houden. De staat betaalt 115.700.000 euro voor de aandelen. Die zijn nu in handen van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens 119 miljoen euro vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan.
27: De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien.
14: Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en De Nata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap.
15: Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven-IJssel tussen Arnhem en Eefde.
16: Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Dat staat in een rapport van de OESO. De organisatie verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9%. Iets meer dan de eerdere voorspelling van 2,8%. Voor 2027 gaat de OESO uit van 3% groei, wat lager is dan eerder gedacht. De inflatie blijft volgens de organisatie een probleem door de sterk gestegen energieprijzen.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Formule 1-coureur Pierre Gasly is geschrokken door de vele haatberichten en bedreigingen die hij kreeg na de Grand Prix van Spanje in Madrid. Ook zijn vriendin en familie werden bedreigd, vertelt de Alpine-coureur aan vaksite therace.com. De bedreigingen volgden op een duel met zijn Argentijnse teamgenoot Franco Colapinto. Die klaagde via de boordradio over Gasly's rijgedrag. Gasly noemt de bedreigingen aan zijn naasten volstrekt onaanvaardbaar en zegt dat daarbij grenzen zijn overschreden. De Marokkaanse voetballer Achraf Hakimi moet definitief terechtstaan voor verkrachting. Dat heeft de hoogste Franse rechtbank woensdag besloten, meldt persbureau AFP. Een vrouw deed in februari 2023 aangifte tegen de 27-jarige verdediger van Paris Saint-Germain. Ze had hem een maand eerder leren kennen via Instagram. Hakimi ontkent de beschuldigingen. VfL Wolfsburg en Christian Eriksen hebben in onderling overleg het contract van de Deense middenvelder ontbonden. De 34-jarige oud-Ajaxiet had nog een verbintenis tot de zomer van 2027. Eriksen zegt dat het voor hem belangrijk is om dicht bij zijn familie in Denemarken te zijn. Hij zakte in juni in elkaar tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne in Odense. Eriksen kreeg in 2021, tijdens een EK-wedstrijd tegen Finland, een hartstilstand.
0: In het ziekenhuis kreeg hij later een ICD, een apparaatje dat ingrijpt bij een levensbedreigende hartritmestoornis. Max Verstappen wil volgend jaar opnieuw de 24 uur van de Nürburgring rijden. Ook de 24 uur van Spa-Francorchamps is een interessante optie. Maar de 24 uur van Le Mans staat niet op zijn wensenlijst. Dat zei de viervoudig wereldkampioen voorafgaand aan de grote prijs van Azerbeidzjan. Dit jaar reed Verstappen voor het eerst de 24 uur van de Nürburgring, waar zijn Mercedes GT3 met nog 3 uur te gaan aan de leiding lag, maar door een technisch euvel ver terugviel. De Formule 1-kalender van 2027 biedt veel ruimte voor lange afstandsraces, omdat de races op de Nürburgring, Spa en Le Mans in weekenden zonder Grand Prix vallen. Kylian Mbappé heeft woensdag weer volledig meegetraind met het Franse nationale elftal. De 27-jarige aanvoerder moest dinsdag de training overslaan wegens schiepachtige verschijnselen. Frankrijk speelt vrijdag in en tegen Turkije de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Daarna volgen deze interlandperiode nog 2 duels tegen België en een wedstrijd tegen Italië. Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten. De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren. Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en valt er vooral in het noorden af en toe regen. De wind uit het zuidwesten wordt aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht wordt het vrijwel overal droog, met temperaturen tussen 8 graden landinwaarts en 13 graden aan zee. Morgen begint vrij zonnig en blijft het droog. Middagtemperatuur rond de 19 graden. In de avond klaart het helemaal op en neemt de wind af.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tientallen bewoners rondom het Taco Sybrandshof in Utrecht moeten hun huizen verlaten vanwege een gaslek. Het lek ontstond woensdagmiddag tijdens werkzaamheden waarbij een gasleiding werd geraakt. De brandweer is bezig met het verwijderen van gas uit een kelder en spouwmuren. Woningen in 4 straten in het noordwesten van de stad zijn ontruimd. Het lek is inmiddels gedicht, maar het verwijderen van het gas kan nog enkele uren duren. Het Openbaar Ministerie vervolgt een arts niet die vorig jaar het leven van een ernstig zieke peuter actief heeft beëindigd. Het OM volgt daarmee het advies van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld, meldt Nieuwsuur. Sinds 2024 bestaat er in Nederland een regeling om het leven van een kind tussen de 1 en 12 jaar te beëindigen bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Nederland is het eerste land met zo'n regeling. De levensbeëindiging van het kind van bijna 2 jaar was de eerste keer dat de regeling werd toegepast. Hives heeft een dag na de terugkeer al 250.000 aanmeldingen binnen. Eigenaar Mediahuis meldt dat het hoge aantal leidde tot een wachtlijst. Nieuwe gebruikers worden de komende dagen gedoseerd toegelaten om eventuele technische problemen te voorkomen. Hives maakte dinsdag na 13 jaar een comeback. Het platform had begin deze eeuw op het hoogtepunt zo'n 10 miljoen gebruikers, maar stopte toen Facebook populairder werd.
19: Externe deskundigen noemen de nieuwe defensienota een gemiste kans, omdat er geen duidelijke keuzes in worden gemaakt. Hoogleraar Isabelle Duivenstein van de Universiteit Leiden vindt dat er te veel nadruk ligt op technologie en te weinig op hoe de krijgsmacht zich daaraan moet aanpassen. De nota stelt dat drones en onbemande systemen over 5 jaar goed moeten zijn voor meer dan de helft van de operationele effecten op het slagveld. Deskundigen missen ook aandacht voor de veranderende relatie met de Verenigde Staten en vinden dat Europa een concrete strategie nodig heeft om in 5 jaar op eigen benen te kunnen staan.
1: De militaire vakbond VBM waarschuwt dat personeelstekorten een probleem blijven, met te lange wachttijden voor opleidingen en te weinig aandacht voor het behoud van vrouwen en reservisten.
3: De rechtbank in Utrecht heeft NS-stations woensdag in een kort geding verplicht om posters van Wakker Dier op stations te tonen. De posters met daarop een koe, een varken, een kip en de vraag of we een dagje geen 650.000 dieren eten, vragen aandacht voor Eet Geen Dierendag. NS-stations moet de weigering binnen 24 uur intrekken en de posters in de week van 28 september tot en met 4 oktober laten zien. Als de NS dat niet doet, volgt een dwangsom van 25.000 euro per dag met een maximum van 100.000 euro. De onderbouwing van de uitspraak volgt uiterlijk 7 oktober.
4: Het Openbaar Ministerie zegt dat de bewijzen tegen Glenn V. zich opstapelen in de zaak rond de dood van zijn vrouw Leonie. De 39-jarige man wordt verdacht van het doden van de 40-jarige vrouw, die op 26 maart dood werd gevonden in het bad van een woning aan de Koninginnenweg in Amsterdam-Zuid. Een DNA-spoor van V. op het been van het slachtoffer moet er volgens deskundigen na haar overlijden op zijn gekomen. Het gas- en elektriciteitsgebruik in de woning was die nacht ongebruikelijk hoog. En V. waste toen onder meer badjassen, handdoeken en een badmat. De verdachte ontkent iets met de dood van zijn vrouw te maken te hebben en blijft in de cel tot de volgende zitting op 3 december.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami. Dat maakte de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. De twee ministers spraken over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Poetin woonde sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bij.
21: België doet in 2027 mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep bekendgemaakt. Vorig jaar zagen verschillende landen, waaronder Nederland, nog af van deelname uit onvrede over de deelname van Israël. De VRT ziet een omslag na maanden van gesprekken met de EBU en andere omroepen over de rol van het festival. In Nederland doet de NPO volgend jaar mee, nadat omroep Avro Tros zich had teruggetrokken.
23: De burgemeester van Ankara, Mansour Yavaş, verlaat de Turkse oppositiepartij CHP en gaat verder als onafhankelijk politicus. De CHP verkeert al enige tijd in crisis nadat een rechtbank partijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. Özel begon met 90 andere parlementariërs een nieuwe partij, die nu geldt als de belangrijkste oppositie. Honderden CHP-leden werden opgepakt op beschuldiging van omkoping. Ook de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, zit vast. In april 2028 worden vervroegde presidentsverkiezingen gehouden. President Erdogan wil zich naar verwachting herkiesbaar stellen.
27: De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft bij de Verenigde Naties gezegd dat zijn land de afgelopen 7 maanden slachtoffer is geweest van terrorisme. Hij toonde foto's van een school en een sporthal die volgens hem zijn gebombardeerd, waarop de Amerikaanse delegatie de zaal verliet. Pezeshkian stelt dat Iran zich alleen heeft verdedigd en dat de VS en Israël zich sinds het begin van de oorlog niet aan het internationaal recht houden. Hij herhaalde dat Iran geen kernwapen wil ontwikkelen en dat het nucleaire programma bedoeld is voor vreedzame doeleinden. Volgens Pezeshkian is een diplomatieke oplossing nog mogelijk, nadat Trump dinsdag zei dat delegaties uit beide landen met elkaar hadden gesproken in New York.
28: De Syrische leider Ahmed al-Shara heeft bij de algemene vergadering van de VN gezegd dat de Golanhoogte Syrisch zijn en blijven. De omstreden gebieden aan de grens met Israël worden al decennia door Israël geclaimd en gebruikt als bufferzone.
7: Al-Sharaa zegt dat Israël meer dan 500 luchtaanvallen en 1200 invallen heeft uitgevoerd op Syrië en meer dan 300 mensen heeft vastgezet. Hij roept Israël op zich terug te trekken tot de positie van voor de val van het regime Assad eind december vorig jaar. De VN beschouwen de Golanhoogte als Syrisch grondgebied en noemen de Israëlische bezetting onacceptabel.
8: In het noorden van Ethiopië zijn

0: IPLF en de federale regering, waarbij volgens de Afrikaanse Unie zo'n 600.000 mensen omkwamen. En nu het economisch nieuws. De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de kerncentrale langer open te houden. De staat betaalt €115.700.000 voor de aandelen. Die zijn nu in handen van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens €119 miljoen vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en de Nata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap. Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten, omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Bovenijssel tussen Arnhem en Eefde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen wil volgend jaar opnieuw de 24 uur van de Nürburgring rijden. Ook de 24 uur van Spa-Francorchamps is een interessante optie. Maar de 24 uur van Le Mans staat niet op zijn wensenlijst. Dat zei de viervoudig wereldkampioen voorafgaand aan de grote prijs van Azerbeidzjan. Dit jaar reed Verstappen voor het eerst de 24 uur van de Nürburgring, waar zijn Mercedes GT3 met nog 3 uur te gaan aan de leiding lag, maar door een technisch euvel ver terugviel. De Formule 1-kalender van 2027 biedt veel ruimte voor lange afstanden.

0: afstandsraces, omdat de races op de Nürburgring, Spa en Le Mans in weekenden zonder Grand Prix vallen. VfL Wolfsburg en Christian Eriksen hebben in onderling overleg het contract van de Deense middenvelder ontbonden. De 34-jarige oud-Ajaxiet had nog een verbintenis tot de zomer van 2027. Eriksen zegt dat het voor hem belangrijk is om dicht bij zijn familie in Denemarken te zijn. Hij zakte in juni in elkaar tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne in Odense. Eriksen kreeg in 2021 tijdens een EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand. In het ziekenhuis kreeg hij later een ICD, een apparaatje dat ingrijpt bij een levensbedreigende hartritmestoornis. Kylian Mbappé heeft woensdag weer volledig meegetraind met het Franse nationale elftal. De 27-jarige aanvoerder moest dinsdag de training overslaan wegens schiepachtige verschijnselen. Frankrijk speelt vrijdag in en tegen Turkije de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Daarna volgen deze interlandperiode nog twee duels tegen België en een wedstrijd tegen Italië. Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten. De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren. Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan. Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isaac Hadjar te behouden voor volgend seizoen. Verstappen noemt het een volkomen logisch besluit en zegt dat Hadjar dat stoeltje verdient. De viervoudig wereldkampioen kan prima met Hadjar opschieten en vindt het goed voor de continuïteit in het team. De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekende in de Grote Prijs van Azerbeidzjan zijn rentrée. Het Nederlands elftal heeft woensdag de laatste training voor de wedstrijd tegen Duitsland afgewerkt met een volledige selectie. Verdediger Jurriën Timber, die onlangs herstelde van een liesblessure, verscheen ook op het veld in Zeist. Hij sloeg de eerdere trainingen nog over en volgde een aangepast programma volgens afspraken tussen de KNVB en Arsenal. Bondscoach Xavi Hernandez heeft alle 26 spelers beschikbaar voor de wedstrijd donderdag in de Johan Cruijff Arena. Nederland moet bij de eerste 2 landen eindigen om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Nations League in maart.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en valt er vooral in het noorden af en toe regen. De wind uit het zuidwesten is boven land zwak tot matig, aan de kust vrij krachtig en later krachtig. Komende nacht wordt het vrijwel overal droog, met temperaturen tussen 8 graden landinwaarts en 13 graden aan zee. De wind draait naar west tot noordwest en blijft matig tot vrij krachtig. Morgen begint vrij zonnig en droog, met flinke zonnige perioden in de middag. Het wordt dan ongeveer 19 graden. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust nog vrij krachtig, maar neemt morgenavond sterk af.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De dienst Justitiële Inrichtingen verwacht dat het personeelstekort in het gevangeniswezen de komende jaren met duizenden mensen oploopt, schrijft NRC. De beschikbaarheid van cellen staat al langer onder druk door uitgestelde renovaties, sluitingen van gevangenissen en een groeiend tekort aan personeel. Staatssecretaris Van Brugge trekt 150 miljoen euro uit om het cellentekort op te lossen. Kortdurende straffen worden versoberd, met minder bezoekuren en minder tijd buiten de cel. Gevangenen die een beperkt risico vormen, zitten hun straf voortaan uit met minder beveiliging en kunnen overdag met een enkel band naar werk of school.
4: Tientallen bewoners rondom het Taco Sybrandshof in Utrecht moeten hun huizen verlaten vanwege een gaslek. Het lek ontstond woensdagmiddag tijdens werkzaamheden waarbij een gasleiding werd geraakt.
3: De brandweer is bezig met het verwijderen van gas uit een kelder en spouwmuren. Woningen in 4 straten in het noordwesten van de stad zijn ontruimd. Het lek is inmiddels gedicht, maar het verwijderen van het gas kan nog enkele uren duren.
5: Het Openbaar Ministerie vervolgt een arts niet die vorig jaar het leven van een ernstig zieke peuter actief heeft beëindigd. Het OM volgt daarmee het advies van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld, meldt Nieuwsuur. Sinds 2024 bestaat er in Nederland een regeling om het leven van een kind tussen de 1 en 12 jaar te beëindigen bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Nederland is het eerste land met zo'n regeling. De levensbeëindiging van het kind van bijna 2 jaar was de eerste keer dat de regeling werd toegepast. Hives heeft een dag na de terugkeer al 250.000 aanmeldingen binnen. Eigenaar Mediahuis meldt dat het hoge aantal leidde tot een wachtlijst. Nieuwe gebruikers worden de komende dagen gedoseerd toegelaten om eventuele technische problemen te voorkomen. Hives maakte dinsdag na 13 jaar een comeback. Het platform had begin deze eeuw op het hoogtepunt zo'n 10 miljoen gebruikers, maar stopte toen Facebook populairder werd. Externe deskundigen noemen de nieuwe defensienota een gemiste kans, omdat er geen duidelijke keuzes in worden gemaakt. Hoogleraar Isabelle Duivenstein van de Universiteit Leiden vindt dat er te veel nadruk ligt op technologie en te weinig op hoe de krijgsmacht zich daaraan moet aanpassen. De nota stelt dat drones en onbemande systemen over 5 jaar goed moeten zijn voor meer dan de helft van de operationele effecten op het slagveld. Deskundigen missen ook aandacht voor de veranderende relatie met de Verenigde Staten en vinden dat Europa een concrete strategie nodig heeft om in 5 jaar op eigen benen te kunnen staan. De militaire vakbond VBM waarschuwt dat personeelstekorten een probleem blijven, met te lange wachttijden voor opleidingen en te weinig aandacht voor het behoud van vrouwen en reservisten. Bij een ongeluk op de N34 bij Holthonen in Overijssel is woensdag iemand overleden. Bij het ongeluk op de weg tussen Hardenberg en Coevorden waren 2 auto's betrokken. Het overleden slachtoffer was de bestuurder van een van de voertuigen. De bestuurder van de andere auto is naar een ziekenhuis gebracht.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in Miami in december. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische collega Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand in de oorlog met Oekraïne. Dat zou gaan om faciliteiten in de energie- en graansector. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond. De top vindt plaats op 14 en 15 december. België doet in 2027 mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep bekendgemaakt. Vorig jaar zagen verschillende landen, waaronder Nederland, nog af van deelname uit onvrede over de deelname van Israël. De VRT ziet een omslag na maanden van gesprekken met de EBU en andere omroepen over de rol van het festival. In Nederland doet de NPO volgend jaar mee, nadat omroep Avro Tros zich had teruggetrokken. De burgemeester van Ankara, Mansour Yavaş, verlaat de Turkse oppositiepartij CHP en gaat verder als onafhankelijk politicus. De CHP verkeert al enige tijd in crisis nadat een rechtbank partijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. Özel begon met 90 andere parlementariërs een nieuwe partij, die nu geldt als de belangrijkste oppositie. Honderden CHP-leden werden opgepakt op beschuldiging van omkoping. Ook de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, zit vast. In april 2028 worden vervroegde presidentsverkiezingen gehouden. President Erdogan wil zich naar verwachting herkiesbaar stellen.
5: De Iraanse president Massoud Pezeshkian heeft bij de Verenigde Naties gezegd dat zijn land de afgelopen 7 maanden slachtoffer is geweest van terrorisme. Hij toonde foto's van een school en een sporthal die volgens hem zijn gebombardeerd, waarop de Amerikaanse delegatie de zaal verliet. Pezeshkian stelt dat Iran zich alleen heeft verdedigd en dat de VS en Israël zich sinds het begin van de oorlog niet aan het internationaal recht houden. Hij herhaalde dat Iran geen kernwapen wil ontwikkelen en dat het nucleaire programma bedoeld is voor vreedzame doeleinden. Volgens Pezeshkian is een diplomatieke oplossing nog mogelijk, nadat Trump dinsdag zei dat delegaties uit beide landen met elkaar hadden gesproken in New York. De Syrische leider Ahmed al-Shara heeft bij de algemene vergadering van de VN gezegd dat de Golanhoogte Syrisch zijn en blijven. De omstreden gebieden aan de grens met Israël worden al decennia door Israël geclaimd en gebruikt als bufferzone. Al-Shara zegt dat Israël meer dan 500 luchtaanvallen en 1200 invallen heeft uitgevoerd op Syrië en meer dan 300 mensen heeft vastgezet. Hij roept Israël op zich terug te trekken tot de positie van voor de val van het regime Assad eind december vorig jaar. De VN beschouwen de Golanhoogte als Syrisch grondgebied en noemen de Israëlische bezetting onacceptabel. In het noorden van Ethiopië zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen rebellen uit Tigray en het federale leger. Strijders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray hebben aanvallen uitgevoerd in de aangrenzende regio Afar en daar de controle over luchthavens overgenomen. Het TPLF zegt een verdedigingsgevecht te voeren als reactie op bombardementen door federale troepen op dinsdag. De federale autoriteiten in Addis Ababa hebben nog niet gereageerd. Tussen 2020 en 2022 was er een burgeroorlog tussen het TPLF en de federale regering, waarbij volgens de Afrikaanse Unie zo'n 600.000 mensen omkwamen. En nu het economisch nieuws. De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de kerncentrale langer open te houden. De staat betaalt €115.700.000 voor de aandelen. Die zijn nu in handen van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens €119 miljoen vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten draaien als dat veilig kan. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en de Nata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap. Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven-IJssel tussen Arnhem en Eefde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen wil volgend jaar opnieuw de 24 uur van de Nürburgring rijden. Ook de 24 uur van Spa-Francorchamps is een interessante optie. Maar de 24 uur van Le Mans staat niet op zijn wensenlijst. Dat zei de viervoudig wereldkampioen voorafgaand aan de grote prijs van Azerbeidzjan. Dit jaar reed Verstappen voor het eerst de 24 uur van de Nürburgring, waar zijn Mercedes GT3 met nog 3 uur te gaan aan de leiding lag, maar door een technisch euvel ver terugviel. De Formule 1-kalender van 2027 biedt veel ruimte voor lange afstandsraces, omdat de races op de Nürburgring, Spa en Le Mans in weekenden zonder Grand Prix vallen. VfL Wolfsburg en Christian Eriksen hebben in onderling overleg het contract van de Deense middenvelder ontbonden. De 34-jarige oud-Ajaxiet had nog een verbintenis tot de zomer van 2027. Eriksen zegt dat het voor hem belangrijk is om dicht bij zijn familie in Denemarken te zijn. Hij zakte in juni in elkaar tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne in Odense. Eriksen kreeg in 2021 tijdens een EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand. In het ziekenhuis kreeg hij later een ICD, een apparaatje dat ingrijpt bij een levensbedreigende hartritmestoornis. Kylian Mbappé heeft woensdag weer volledig meegetraind met het Franse nationale elftal. De 27-jarige aanvoerder moest dinsdag de training overslaan wegens schiepachtige verschijnselen. Frankrijk speelt vrijdag in en tegen Turkije de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Daarna volgen deze interlandperiode nog 2 duels tegen België en een wedstrijd tegen Italië. Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten. De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren. Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan. Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isaac Hadjar te behouden voor volgend seizoen. Verstappen noemt het een volkomen logisch besluit en zegt dat Hadjar dat stoeltje verdient. De viervoudig wereldkampioen kan prima met Hadjar opschieten en vindt het goed voor de continuïteit in het team. De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekende in de grote prijs van Azerbeidzjan zijn rentrée. Het Nederlands elftal heeft woensdag de laatste training voor de wedstrijd tegen Duitsland afgewerkt met een volledige selectie. Verdediger Jurriën Timber, die onlangs herstelde van een liesblessure, verscheen ook op het veld in Zeist. Hij sloeg de eerdere trainingen nog over en volgde een aangepast programma volgens afspraken tussen de KNVB en Arsenal. Bondscoach Xavi Hernandez heeft alle 26 spelers beschikbaar voor de wedstrijd donderdag in de Johan Cruijff Arena. Nederland moet bij de eerste twee landen eindigen om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Nations League in maart.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het vooral in het noorden af en toe regenen. De wind waait uit het westen, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht wordt het vrijwel overal droog, met temperaturen tussen de 8 en 13 graden. Morgen begint vrij zonnig en droog. In de middag blijft het droog met flinke perioden zon en een temperatuur rond de 19 graden. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust nog vrij krachtig. Morgenavond wordt het droog en vrijwel onbewolkt. De wind neemt dan af.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het herstel van de droogte gaat maanden duren, met name voor het grondwater. Dat zei Harold van Waveren, voorzitter van het landelijke crisisteam over de droogte, in een presentatie voor Tweede Kamerleden. Een natte herfst en winter zijn waarschijnlijk nodig om in het komende voorjaar een goede uitgangspositie te hebben voor een volgend droogteseizoen. De rivieraanvoeren dalen op dit moment zelfs nog. Het zal weken of maanden duren voordat de rivieren weer op een normaal niveau zitten. De dienst Justitiële Inrichtingen verwacht dat het personeelstekort in het gevangeniswezen de komende jaren met duizenden mensen oploopt, schrijft NRC. De beschikbaarheid van cellen staat al langer onder druk door uitgestelde renovaties, sluitingen van gevangenissen en een groeiend tekort aan personeel. Staatssecretaris Van Brugge trekt 150 miljoen euro uit om het cellentekort op te lossen. Kortdurende straffen worden versoberd, met minder bezoekuren en minder tijd buiten de cel. Gevangenen die een beperkt risico vormen, zitten hun straf voortaan uit met minder beveiliging en kunnen overdag met een enkel band naar werk of school.
4: Tientallen bewoners rondom het Taco Sybrandshof in Utrecht moeten hun huizen verlaten vanwege een gaslek. Het lek ontstond woensdagmiddag tijdens werkzaamheden waarbij een gasleiding werd geraakt. De brandweer is bezig met het verwijderen van gas uit een kelder en spouwmuren. Woningen in vier straten in het noordwesten van de stad zijn ontruimd. Het lek is inmiddels gedicht, maar het verwijderen van het gas kan nog enkele uren duren. Het Openbaar Ministerie vervolgt een arts niet die vorig jaar het leven van een ernstig zieke peuter actief heeft beëindigd. Het OM volgt daarmee het advies van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld, meldt Nieuwsuur. Sinds 2024 bestaat er in Nederland een regeling om het leven van een kind tussen de 1 en 12 jaar te beëindigen bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Nederland is het eerste land met zo'n regeling. De levensbeëindiging van het kind van bijna 2 jaar was de eerste keer dat de regeling werd toegepast. Hives heeft een dag na de terugkeer al 250.000 aanmeldingen binnen. Eigenaar Mediahuis meldt dat het hoge aantal leidde tot een wachtlijst. Nieuwe gebruikers worden de komende dagen gedoseerd toegelaten om eventuele technische problemen te voorkomen. Hives maakte dinsdag na 13 jaar een comeback. Het platform had begin deze eeuw op het hoogtepunt zo'n 10 miljoen gebruikers, maar stopte toen Facebook populairder werd. Externe deskundigen noemen de nieuwe defensienota een gemiste kans, omdat er geen duidelijke keuzes in worden gemaakt. Hoogleraar Isabelle Duivenstein van de Universiteit Leiden vindt dat er te veel nadruk ligt op technologie en te weinig op hoe de krijgsmacht zich daaraan moet aanpassen. De nota stelt dat drones en onbemande systemen over 5 jaar goed moeten zijn voor meer dan de helft van de operationele effecten op het slagveld. Deskundigen missen ook aandacht voor de veranderende relatie met de Verenigde Staten en vinden dat Europa een concrete strategie nodig heeft om in 5 jaar op eigen benen te kunnen staan. De militaire vakbond VBM waarschuwt dat personeelstekorten een probleem blijven, met te lange wachttijden voor opleidingen en te weinig aandacht voor het behoud van vrouwen en reservisten.
6: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor het misbruik van zijn voormalige productieassistent Miriam Haley. Weinstein dwong Haley in 2006 tot orale seks. Hij kreeg daar eerder al 23 jaar cel voor, maar die straf verviel na een hoger beroep in 2024. Een jury bevond de 74-jarige Weinstein in 2025 opnieuw schuldig. In Californië wordt nog een straf verwacht voor de verkrachting en het misbruik van een actrice in 2013. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in Miami in december. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische collega Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand in de oorlog met Oekraïne. Dat zou gaan om faciliteiten in de energie- en graansector. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond. De top vindt plaats op 14 en 15 december.
8: België doet in 2027 mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep bekendgemaakt. Vorig jaar zagen verschillende landen, waaronder Nederland, nog af van deelname uit onvrede over de deelname van Israël. De VRT ziet een omslag na maanden van gesprekken met de EBU en andere omroepen over de rol van het festival. In Nederland doet de NPO volgend jaar mee, nadat omroep Avro Tros zich had teruggetrokken. De burgemeester van Ankara, Mansour Yavaş, verlaat de Turkse oppositiepartij CHP en gaat verder als onafhankelijk politicus. De CHP verkeert al enige tijd in crisis nadat een rechtbank partijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. Özel begon met 90 andere parlementariërs een nieuwe partij, die nu geldt als de belangrijkste oppositie. Honderden CHP-leden werden opgepakt op beschuldiging van omkoping. Ook de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, zit vast. In april 2028 worden vervroegde presidentsverkiezingen gehouden. President Erdogan wil zich naar verwachting herkiesbaar stellen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft bij de Verenigde Naties gezegd dat zijn land de afgelopen 7 maanden slachtoffer is geweest van terrorisme. Hij toonde foto's van een school en een sporthal die volgens hem zijn gebombardeerd, waarop de Amerikaanse delegatie de zaal verliet. Pezeshkian stelt dat Iran zich alleen heeft verdedigd en dat de VS en Israël zich sinds het begin van de oorlog niet aan het internationaal recht houden. Hij herhaalde dat Iran geen kernwapen wil ontwikkelen en dat het nucleaire programma bedoeld is voor vreedzame doeleinden. Volgens Pezeshkian is een diplomatieke oplossing nog mogelijk, nadat Trump dinsdag zei dat delegaties uit beide landen met elkaar hadden gesproken in New York. De Syrische leider Ahmed al-Shara heeft bij de algemene vergadering van de VN gezegd dat de Golanhoogte Syrisch zijn en blijven. De omstreden gebieden aan de grens met Israël worden al decennia door Israël geclaimd en gebruikt als bufferzone. Al-Shara zegt dat Israël meer dan 500 luchtaanvallen en 1200 invallen heeft uitgevoerd op Syrië en meer dan 300 mensen heeft vastgezet. Hij roept Israël op zich terug te trekken tot de positie van voor de val van het regime Assad eind december vorig jaar. De VN beschouwen de Golanhoogte als Syrisch grondgebied en noemen de Israëlische bezetting onacceptabel.
9: En nu het economisch nieuws.
10: De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen.
11: Het doel is de kerncentrale langer open te houden. De staat betaalt 115.700.000 euro voor de aandelen. Die zijn nu in handen van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens 119 miljoen euro vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en De Nata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap. Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven-IJssel tussen Arnhem en Eefde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws.
13: Max Verstappen wil volgend jaar opnieuw de 24 uur van de Nürburgring rijden. Ook de 24 uur van Spa-Francorchamps is een interessante optie. Maar de 24 uur van Le Mans staat niet op zijn wensenlijst. Dat zei de viervoudig wereldkampioen voorafgaand aan de grote prijs van Azerbeidzjan. Dit jaar reed Verstappen voor het eerst de 24 uur van de Nürburgring, waar zijn Mercedes GT3 met nog 3 uur te gaan aan de leiding lag, maar door een technisch euvel ver terugviel. De Formule 1-kalender van 2027 biedt veel ruimte voor lange afstandsraces, omdat de races op de Nürburgring, Spa en Le Mans in weekenden zonder Grand Prix vallen. Kylian Mbappé heeft woensdag weer volledig meegetraind met het Franse nationale elftal. De 27-jarige aanvoerder moest dinsdag de training overslaan wegens schiepachtige verschijnselen. Frankrijk speelt vrijdag in en tegen Turkije de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Daarna volgen deze interlandperiode nog 2 duels tegen België en een wedstrijd tegen Italië. Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten. De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren.
14: Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan. Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isaac Hadjar te behouden voor volgend seizoen. Verstappen noemt het een volkomen logisch besluit en zegt dat Hadjar dat stoeltje verdient. De viervoudig wereldkampioen kan prima met Hadjar opschieten en vindt het goed voor de continuïteit in het team. De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekende in de Grote Prijs van Azerbeidzjan zijn rentrée. Het Nederlands elftal heeft woensdag de laatste training voor de wedstrijd tegen Duitsland afgewerkt met een volledige selectie. Verdediger Jurriën Timber, die onlangs herstelde van een liesblessure, verscheen ook op het veld in Zeist. Hij sloeg de eerdere trainingen nog over en volgde een aangepast programma volgens afspraken tussen de KNVB en Arsenal. Bondscoach Xavi Hernandez heeft alle 26 spelers beschikbaar voor de wedstrijd donderdag in de Johan Cruijff Arena. Nederland moet bij de eerste 2 landen eindigen om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Nations League in maart. Lewis Hamilton vindt een sprintrace bij de Grote Prijs van Monaco geen goed idee. Dat zei de zevenvoudig wereldkampioen op de persdag voor de race in Azerbeidzjan. De Formule 1 kondigde eerder deze maand aan het aantal sprintraces volgend seizoen uit te breiden van 6 naar 10, waaronder ook Monaco. Hamilton zegt dat inhalen op het smalle en bochtige circuit vrijwel onmogelijk is. Volgens hem is Monaco een prachtige plek met een geweldig circuit, maar de race zelf is oerzaai.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en valt er vooral in het noorden af en toe wat regen. De wind is matig, aan de kust stevig, later krachtig. Vannacht wordt het vrijwel overal droog met temperaturen tussen de 8 en 13 graden. Morgenochtend begint vrij zonnig en droog. Morgenmiddag blijft het droog met flinke zonnige perioden en een graad of 19. De noordwestenwind wordt geleidelijk zwakker. In de avond is het helder en neemt de wind verder af.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken gaat onderzoek doen naar de werkwijze van organisaties die zijn ingehuurd om onderzoek te doen naar buitenlandse inmenging en manipulatie. BBB-leider Vermeer wees tijdens een debat op een artikel in EW over de werkwijze van onder meer Justice for Prosperity en Stichting Weerbare Democratie. Volgens het magazine voldoen de onderzoeken niet aan wetenschappelijke normen. Heerma erkent dat de publicatie een rol speelt bij zijn besluit. Hij noemt niet welke organisaties precies worden onderzocht.
16: Burgemeester Kottenenberg van Opheusden kondigt een noodverordening af voor de hele bebouwde kom. De maatregel geldt vanaf donderdagmiddag 5 uur tot vrijdagnacht 1 uur. Afgelopen donderdag gooiden relschoppers met vuurwerk naar de politie en richtten zij vernielingen aan bij het gemeentehuis. Daar werd toen vergaderd over een mogelijk asielzoekerscentrum. Alleen mensen met een aantoonbaar doel mogen in het gebied komen en er geldt een groepsverbod. Het herstel van de droogte gaat maanden duren, met name voor het grondwater. Dat zei Harold van Waveren, voorzitter van het landelijke crisisteam over de droogte, in een presentatie voor Tweede Kamerleden. Een natte herfst en winter zijn waarschijnlijk nodig om in het komende voorjaar een goede uitgangspositie te hebben voor een volgend droogteseizoen. De rivieraanvoeren dalen op dit moment zelfs nog. Het zal weken of maanden duren voordat de rivieren weer op een normaal niveau zitten.
17: De dienst Justitiële Inrichtingen verwacht dat het personeelstekort in het gevangeniswezen de komende jaren met duizenden mensen oploopt, schrijft NRC. De beschikbaarheid van cellen staat al langer onder druk door uitgestelde renovaties, sluitingen van gevangenissen en een groeiend tekort aan personeel.
18: Staatssecretaris Van Brugge trekt 150 miljoen euro uit om het cellentekort op te lossen. Kortdurende straffen worden versoberd, met minder bezoekuren en minder tijd buiten de cel. Gevangenen die een beperkt risico vormen, zitten hun straf voortaan uit met minder beveiliging en kunnen overdag met een enkel band naar werk of school.
19: Tientallen bewoners rondom het Taco Sybrandshof in Utrecht moeten hun huizen verlaten vanwege een gaslek. Het lek ontstond woensdagmiddag tijdens werkzaamheden waarbij een gasleiding werd geraakt. De brandweer is bezig met het verwijderen van gas uit een kelder en spouwmuren. Woningen in vier straten in het noordwesten van de stad zijn ontruimd. Het lek is inmiddels gedicht, maar het verwijderen van het gas kan nog enkele uren duren.
20: Het Openbaar Ministerie vervolgt een arts niet die vorig jaar het leven van een ernstig zieke peuter actief heeft beëindigd. Het OM volgt daarmee het advies van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld, meldt Nieuwsuur. Sinds 2024 bestaat er in Nederland een regeling om het leven van een kind tussen de 1 en 12 jaar te beëindigen bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Nederland is het eerste land met zo'n regeling. De levensbeëindiging van het kind van bijna 2 jaar was de eerste keer dat de regeling werd toegepast.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor het misbruik van zijn voormalige productieassistent Miriam Haley. Weinstein dwong Haley in 2006 tot orale seks. Hij kreeg daar eerder al 23 jaar cel voor, maar die straf verviel na een hoger beroep in 2024. Een jury bevond de 74-jarige Weinstein in 2025 opnieuw schuldig. In Californië wordt nog een straf verwacht voor de verkrachting en het misbruik van een actrice in 2013.
23: De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in Miami in december. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische collega Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand in de oorlog met Oekraïne. Dat zou gaan om faciliteiten in de energie- en graansector. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond. De top vindt plaats op 14 en 15 december.
24: België doet in 2027 mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep bekendgemaakt. Vorig jaar zagen verschillende landen, waaronder Nederland, nog af van deelname uit onvrede over de deelname van Israël. De VRT ziet een omslag na maanden van gesprekken met de EBU en andere omroepen over de rol van het festival. In Nederland doet de NPO volgend jaar mee, nadat omroep Avro Tros zich had teruggetrokken.
25: De burgemeester van Ankara, Mansour Yavaş, verlaat de Turkse oppositiepartij CHP en gaat verder als onafhankelijk politicus. De CHP verkeert al enige tijd in crisis nadat een rechtbank partijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. Özel begon met 90 andere parlementariërs een nieuwe partij, die nu geldt als de belangrijkste oppositie. Honderden CHP-leden werden opgepakt op beschuldiging van omkoping. Ook de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, zit vast. In april 2028 worden vervroegde presidentsverkiezingen gehouden. President Erdogan wil zich naar verwachting herkiesbaar stellen.
26: De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft bij de Verenigde Naties gezegd dat zijn land de afgelopen 7 maanden slachtoffer is geweest van terrorisme. Hij toonde foto's van een school en een sporthal die volgens hem zijn gebombardeerd, waarop de Amerikaanse delegatie de zaal verliet. Pezeshkian stelt dat Iran zich alleen heeft verdedigd en dat de VS en Israël zich sinds het begin van de oorlog niet aan het internationaal recht houden. Hij herhaalde dat Iran geen kernwapen wil ontwikkelen en dat het nucleaire programma bedoeld is voor vreedzame doeleinden. Volgens Pezeshkian is een diplomatieke oplossing nog mogelijk,
0: nadat Trump dinsdag zei dat delegaties uit beide landen met elkaar hadden gesproken in New York.
3: De Syrische leider Ahmed al-Shara heeft bij de algemene vergadering van de VN gezegd dat de Golanhoogte Syrisch zijn en blijven. De omstreden gebieden aan de grens met Israël worden al decennia door Israël geclaimd en gebruikt als bufferzone. Al-Shara zegt dat Israël meer dan 500 luchtaanvallen en 1200 invallen heeft uitgevoerd op Syrië en meer dan 300 mensen heeft vastgezet. Hij roept Israël op zich terug te trekken tot de positie van voor de val van het regime Assad eind december vorig jaar. De VN beschouwen de Golanhoogte als Syrisch grondgebied en noemen de Israëlische bezetting onacceptabel.
4: En nu het economisch nieuws. De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de kerncentrale langer open te houden. De staat betaalt €115.700.000 voor de aandelen. Die zijn nu in handen van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens €119 miljoen vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Avia Partner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en De Nata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap.
5: Het waterpeil bij het Duitse Kaup in de Rijn zakt deze week opnieuw tot onder de 10 centimeter. De Duitse binnenvaartbeheerder verwacht dat het peil donderdag onder die grens duikt en eind deze maand mogelijk zelfs negatief wordt. Dat zou betekenen dat er nauwelijks nog vracht langs dit punt kan worden vervoerd. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten omdat schepen met minder lading moeten varen. Ook in Nederland zorgen lage waterstanden voor beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen. En Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven IJssel tussen Arnhem en Eefde.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen wil volgend jaar opnieuw de 24 uur van de Nürburgring rijden. Ook de 24 uur van Spa-Francorchamps is een interessante optie. Maar de 24 uur van Le Mans staat niet op zijn wensenlijst. Dat zei de viervoudig wereldkampioen voorafgaand aan de grote prijs van Azerbeidzjan. Dit jaar reed Verstappen voor het eerst de 24 uur van de Nürburgring, waar zijn Mercedes GT3 met nog 3 uur te gaan aan de leiding lag, maar door een technisch euvel ver terugviel. De Formule 1-kalender van 2027 biedt veel ruimte voor lange afstandsraces, omdat de races op de Nürburgring, Spa en Le Mans in weekenden zonder Grand Prix vallen. Kylian Mbappé heeft woensdag weer volledig meegetraind met het Franse nationale elftal. De 27-jarige aanvoerder moest dinsdag de training overslaan wegens schiepachtige verschijnselen. Frankrijk speelt vrijdag in en tegen Turkije de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Daarna volgen deze interlandperiode nog 2 duels tegen België en een wedstrijd tegen Italië. Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten. De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren. Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan. Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isaac Hadjar te behouden voor volgend seizoen. Verstappen noemt het een volkomen logisch besluit en zegt dat Hadjar dat stoeltje verdient. De viervoudig wereldkampioen kan prima met Hadjar opschieten en vindt het goed voor de continuïteit in het team. De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekende in de Grote Prijs van Azerbeidzjan zijn rentrée. Het Nederlands elftal heeft woensdag de laatste training voor de wedstrijd tegen Duitsland afgewerkt met een volledige selectie. Verdediger Jurriën Timber, die onlangs herstelde van een liesblessure, verscheen ook op het veld in Zeist. Hij sloeg de eerdere trainingen nog over en volgde een aangepast programma volgens afspraken tussen de KNVB en Arsenal. Bondscoach Xavi Hernandez heeft alle 26 spelers beschikbaar voor de wedstrijd donderdag in de Johan Cruijff Arena. Nederland moet bij de eerste 2 landen eindigen om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Nations League in maart. Lewis Hamilton vindt een sprintrace bij de Grote Prijs van Monaco geen goed idee. Dat zei de 7-voudig wereldkampioen op de persdag voor de race in Azerbeidzjan. De Formule 1 kondigde eerder deze maand aan het aantal sprintraces volgend seizoen uit te breiden van 6 naar 10, waaronder ook Monaco. Hamilton zegt dat inhalen op het smalle en bochtige circuit vrijwel onmogelijk is. Volgens hem is Monaco een prachtige plek met een geweldig circuit, maar de race zelf is oerzaai.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er vooral in het noorden af en toe regen vallen. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht wordt het vrijwel overal droog, met temperaturen tussen de 8 en 13 graden. Morgen is het vrij zonnig en blijft het droog. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. In de loop van de avond neemt de wind sterk af.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Jan Kottelenberg van Opheusden heeft voor de hele bebouwde kom een noodverordening afgekondigd. Die geldt vanaf donderdag 5:00 PM. De maatregelen moeten nieuwe rellen voorkomen, zoals vorige week donderdag, toen relschoppers het gemeentehuis bekogelden met vuurwerk tijdens een vergadering over een mogelijk asielzoekerscentrum.
2: De politie zette de mobiele eenheid en een helikopter in en hield 14 mensen aan. Donderdag is er opnieuw een raadsvergadering en de gemeente wil verstoring voorkomen.
9: Minister Heerma van Binnenlandse Zaken gaat onderzoek doen naar de werkwijze van organisaties die zijn ingehuurd om onderzoek te doen naar buitenlandse inmenging en manipulatie. BBB-leider Vermeer wees tijdens een debat op een artikel in EW over de werkwijze van onder meer Justice for Prosperity en Stichting Weerbare Democratie. Volgens het magazine voldoen de onderzoeken niet aan wetenschappelijke normen. Heerma erkent dat de publicatie een rol speelt bij zijn besluit. Hij noemt niet welke organisaties precies worden onderzocht.

0: de jaren met duizenden mensen oploopt, schrijft NRC. De beschikbaarheid van cellen staat al langer onder druk door uitgestelde renovaties, sluitingen van gevangenissen en een groeiend tekort aan personeel. Staatssecretaris Van Brugge trekt 150 miljoen euro uit om het cellentekort op te lossen. Kortdurende straffen worden versoberd, met minder bezoekuren en minder tijd buiten de cel. Gevangenen die een beperkt risico vormen, zitten hun straf voortaan uit met minder beveiliging en kunnen overdag met een enkel band naar werk of school. Tientallen bewoners rondom het Taco Sybrandshof in Utrecht moeten hun huizen verlaten vanwege een gaslek. Het lek ontstond woensdagmiddag tijdens werkzaamheden waarbij een gasleiding werd geraakt. De brandweer is bezig met het verwijderen van gas uit een kelder en spouwmuren. Woningen in vier straten in het noordwesten van de stad zijn ontruimd. Het lek is inmiddels gedicht, maar het verwijderen van het gas kan nog enkele uren duren. Het Openbaar Ministerie vervolgt een arts niet die vorig jaar het leven van een ernstig zieke peuter actief heeft beëindigd. Het OM volgt daarmee het advies van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld, meldt Nieuwsuur. Sinds 2024 bestaat er in Nederland een regeling om het leven van een kind tussen de 1 en 12 jaar te beëindigen bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Nederland is het eerste land met zo'n regeling. De levensbeëindiging van het kind van bijna 2 jaar was de eerste keer dat de regeling werd toegepast.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor het misbruik van zijn voormalige productieassistent Miriam Haley. Weinstein dwong Haley in 2006 tot orale seks. Hij kreeg daar eerder al 23 jaar cel voor, maar die straf verviel na een hoger beroep in 2024. Een jury bevond de 74-jarige Weinstein in 2025 opnieuw schuldig. In Californië wordt nog een straf verwacht voor de verkrachting en het misbruik van een actrice in 2013. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in Miami in december. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische collega Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand in de oorlog met Oekraïne. Dat zou gaan om faciliteiten in de energie- en graansector. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond. De top vindt plaats op 14 en 15 december. België doet in 2027 mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep bekendgemaakt. Vorig jaar zagen verschillende landen, waaronder Nederland, nog af van deelname uit onvrede over de deelname van Israël. De VRT ziet een omslag na maanden van gesprekken met de EBU en andere omroepen over de rol van het festival. In Nederland doet de NPO volgend jaar mee, nadat omroep Avro Tros zich had teruggetrokken. De burgemeester van Ankara, Mansour Yavaş, verlaat de Turkse oppositiepartij CHP en gaat verder als onafhankelijk politicus. De CHP verkeert al enige tijd in crisis nadat een rechtbank partijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. Özel begon met 90 andere parlementariërs een nieuwe partij, die nu geldt als de belangrijkste oppositie. Honderden CHP-leden werden opgepakt op beschuldiging van omkoping. Ook de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, zit vast. In april 2028 worden vervroegde presidentsverkiezingen gehouden. President Erdogan wil zich naar verwachting herkiesbaar stellen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft bij de Verenigde Naties gezegd dat zijn land de afgelopen 7 maanden slachtoffer is geweest van terrorisme. Hij toonde foto's van een school en een sporthal die volgens hem zijn gebombardeerd, waarop de Amerikaanse delegatie de zaal verliet. Pezeshkian stelt dat Iran zich alleen heeft verdedigd en dat de VS en Israël zich sinds het begin van de oorlog niet aan het internationaal recht houden. Hij herhaalde dat Iran geen

0: De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekend in de Grote Prijs van Azerbeidzjan zijn rentree. Het Nederlands elftal heeft woensdag de laatste training voor de wedstrijd tegen Duitsland afgewerkt met een volledige selectie. Verdediger Jurriën Timber, die onlangs herstelde van een liesblessure, verscheen ook op het veld in Zeist. Hij sloeg de eerdere trainingen nog over en volgde een aangepast programma volgens afspraken tussen de KNVB en Arsenal. Bondscoach Xavi Hernandez heeft alle 26 spelers beschikbaar voor de wedstrijd donderdag in de Johan Cruijff Arena. Nederland moet bij de eerste 2 landen eindigen om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Nations League in maart. Lewis Hamilton vindt een sprintrace bij de Grote Prijs van Monaco geen goed idee. Dat zei de 7-voudig wereldkampioen op de persdag voor de race in Azerbeidzjan. De Formule 1 kondigde eerder deze maand aan het aantal sprintraces volgend seizoen uit te breiden van 6 naar 10, waaronder ook Monaco. Hamilton zegt dat inhalen op het smalle en bochtige circuit vrijwel onmogelijk is. Volgens hem is Monaco een prachtige plek met een geweldig circuit, maar de race zelf is oerzaai. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en valt er vooral in het noorden af en toe wat regen. De wind waait uit het westen. Boven land zwak tot matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht wordt het overal droog, met temperaturen tussen de 8 en 13 graden. Morgenochtend klaart het op en wordt het vrij zonnig. In de middag blijft het droog met flinke zonnige perioden en wordt het ongeveer 19 graden. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust nog vrij krachtig. Morgenavond blijft het droog en vrijwel onbewolkt en neemt de wind af.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland zet alle diplomatieke middelen in om sancties van de Verenigde Staten tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jetten bij de algemene vergadering van de VN in New York. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het strafhof. De VS heeft al sancties ingesteld tegen individuele rechters en aanklagers. De nieuwe sancties kunnen het werk van het hof ernstig belemmeren. Tientallen mensen zijn in Utrecht samengekomen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan Alfredo Gulu. De 51-jarige man overleed op 12 september nadat hij onwel werd tijdens een arrestatie in Rotterdam-Zuid. De politie hield hem aan omdat hij te hard reed op een fatbike en geen identiteitsbewijs kon tonen. Tijdens de stille tocht werd gesproken over politiegeweld. Het is nog niet duidelijk waardoor Gulu is overleden. Het gebied rond het Taco Sybrandshof in Utrecht, dat woensdagmiddag werd afgezet vanwege een gaslek, is weer vrijgegeven. De brandweer heeft het opgehoopte gas uit de spouwmuren en kruipruimte van het appartementencomplex verwijderd. Bewoners uit 4 straten moesten met spoed hun huis uit. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden waarbij een gasleiding werd geraakt. Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. De provincie zet in dat plan onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Op de ontwerpversie van het plan kwamen ongeveer 1700 reacties binnen. De provincie heeft het plan aangepast, maar veel boeren vinden de aanpassingen onvoldoende. Ze maakten hun zorgen kenbaar aan de Provinciale Staten. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken gaat onderzoek doen naar de werkwijze van 6 organisaties die voor zijn ministerie onderzoek deden.

0: naar buitenlandse inmenging. Hij kondigde dat aan tijdens een debat na vragen van BBB-leider Henk Vermeer. Vermeer verwees naar een artikel in EW over organisaties als Justice for Prosperity en Stichting Weerbare Democratie. Volgens het magazine voldoen hun onderzoeken niet aan wetenschappelijke normen. De minister erkent dat de publicatie een rol speelde bij zijn besluit en zegt dat de kwaliteit wordt onderzocht. Burgemeester Jan Kottelenberg van Opheusden heeft voor de hele bebouwde kom een noodverordening afgekondigd. Die geldt vanaf donderdag 5:00 PM. De maatregelen moeten nieuwe rellen voorkomen, zoals vorige week donderdag, toen relschoppers het gemeentehuis bekogelden met vuurwerk tijdens een vergadering over een mogelijk asielzoekerscentrum. De politie zette de mobiele eenheid en een helikopter in en hield 14 mensen aan. Donderdag is er opnieuw een raadsvergadering en de gemeente wil verstoring voorkomen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Midden in Parijs is een oude muur ontdekt die mogelijk bewijst dat de stad is gesticht op het eiland Île de la Cité, waar ook de Notre-Dame staat. Onder een oud ziekenhuis is ongeveer 20 meter muur gevonden met brandsporen. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur uit 10 tot 200 voor Christus komt. De vondst komt overeen met beschrijvingen van de stad Lutetia, zoals het vroege Parijs heette. De Franse cultuurminister noemt het een enorme doorbraak. En de burgemeester van Parijs spreekt van een duizelingwekkende ontdekking. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Lavrov wees tijdens het gesprek op de rol die Europese landen spelen door Oekraïne te steunen. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond. De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor het misbruik van zijn voormalige productieassistent Miriam Haley. Weinstein dwong Haley in 2006 tot orale seks. Hij kreeg daar eerder al 23 jaar cel voor, maar die straf verviel na een hoger beroep in 2024. Een jury bevond de 74-jarige Weinstein in 2025 opnieuw schuldig. In Californië wordt nog een straf verwacht voor de verkrachting en het misbruik van een actrice in 2013. België doet in 2027 mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep bekendgemaakt. Vorig jaar zagen verschillende landen, waaronder Nederland, nog af van deelname uit onvrede over de deelname van Israël. De VRT ziet een omslag na maanden van gesprekken met de EBU en andere omroepen over de rol van het festival. In Nederland doet de NPO volgend jaar mee, nadat omroep Avro Tros zich had teruggetrokken. De burgemeester van Ankara, Mansour Yavaş, verlaat de Turkse oppositiepartij CHP en gaat verder als onafhankelijk politicus. De CHP verkeert al enige tijd in crisis nadat een rechtbank partijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. Özel begon met 90 andere parlementariërs een nieuwe partij, die nu geldt als de belangrijkste oppositie. Honderden CHP-leden werden opgepakt op beschuldiging van omkoping. Ook de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, zit vast. In april 2028 worden vervroegde presidentsverkiezingen gehouden. President Erdogan wil zich naar verwachting herkiesbaar stellen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft bij de Verenigde Naties gezegd dat zijn land de afgelopen 7 maanden slachtoffer is geweest van terrorisme. Hij toonde foto's van een school en een sporthal die volgens hem zijn gebombardeerd, waarop de Amerikaanse delegatie de zaal verliet. Pezeshkian stelt dat Iran zich alleen heeft verdedigd en dat de VS en Israël zich sinds het begin van de oorlog niet aan het internationaal recht houden. Hij herhaalde dat Iran geen kernwapen wil ontwikkelen en dat het nucleaire programma bedoeld is voor vreedzame doeleinden. Volgens Pezeshkian is een diplomatieke oplossing nog mogelijk, nadat Trump dinsdag zei dat delegaties uit beide landen met elkaar hadden gesproken in New York. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Dat melden ingewijden aan nieuwssite Politico. President Trump wil daarmee de energieprijzen verlagen. De stijgende prijzen zetten de Republikeinen onder druk. Dit in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Binnen de regering zijn de meningen verdeeld. Critici vrezen dat een verbod averechts kan uitpakken. Het zou de prijzen voor benzine en andere brandstoffen juist kunnen doen stijgen. De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de kerncentrale langer open te houden. De staat betaalt €115.700.000 voor de aandelen. Die zijn nu in handen van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens €119 miljoen vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en Denata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Kylian Mbappé heeft woensdag weer volledig meegetraind met het Franse nationale elftal. De 27-jarige aanvoerder moest dinsdag de training overslaan wegens schiepachtige verschijnselen. Frankrijk speelt vrijdag in en tegen Turkije, de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Daarna volgen deze interlandperiode nog 2 duels tegen België en een wedstrijd tegen Italië. Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten. De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren. Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan. Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isaac Hadjar te behouden voor volgend seizoen. Verstappen noemt het een volkomen logisch besluit en zegt dat Hadjar dat stoeltje verdient. De viervoudig wereldkampioen kan prima met Hadjar opschieten en vindt het goed voor de continuïteit in het team. De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekende in de Grote Prijs van Azerbeidzjan zijn rentree. Het Nederlands elftal heeft woensdag de laatste training voor de wedstrijd tegen Duitsland afgewerkt met een volledige selectie. Verdediger Jurriën Timber, die onlangs herstelde van een liesblessure, verscheen ook op het veld in Zeist. Hij sloeg de eerdere trainingen nog over en volgde een aangepast programma volgens afspraken tussen de KNVB en Arsenal. Bondscoach Xavi Hernandez heeft alle 26 spelers beschikbaar voor de wedstrijd donderdag in de Johan Cruijff Arena. Nederland moet bij de eerste 2 landen eindigen om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Nations League in maart. Lewis Hamilton vindt een sprintrace bij de Grote Prijs van Monaco geen goed idee. Dat zei de zevenvoudig wereldkampioen op de persdag voor de race in Azerbeidzjan. De Formule 1 kondigde eerder deze maand aan het aantal sprintraces volgend seizoen uit te breiden van 6 naar 10, waaronder ook Monaco. Hamilton zegt dat inhalen op het smalle en bochtige circuit vrijwel onmogelijk is. Volgens hem is Monaco een prachtige plek met een geweldig circuit, maar de race zelf is oerzaai. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond vallen er in het noorden enkele buien, maar de rest van het land blijft zo goed als droog. De wind waait matig, aan de kust vrij krachtig en in het noorden soms krachtig. Vannacht kan er in het noordoosten nog een lichte bui vallen. Verder blijft het droog. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog, met middagtemperaturen rond de 19 graden. De noordwestenwind neemt geleidelijk af.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Premier Rob Jetten heeft woensdag in New York met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over de noodzaak van hervormingen in Oekraïne. De afgelopen maanden kwamen meerdere grote corruptiezaken naar buiten, waaronder het ontslag vorige maand van het plaatsvervangend hoofd van Zelensky's kantoor. Jetten benadrukte dat de aanpak van corruptie en het schrappen van overtollige regels belangrijk zijn voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Hij wees erop dat een groot deel van de innovatiekracht van het land niet wordt benut door regelgeving en corruptie. Jetten bood Zelensky Nederlandse kennis en expertise aan om te helpen bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels. Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Op de ontwerpversie van het plan kwamen ongeveer 1700 reacties binnen. LTO-regiobestuurder Jeroen van Wijk zei dat agrariërs zich niet serieus genomen voelen, omdat ze geen persoonlijke reactie kregen van de provincie. Een andere LTO-bestuurder constateerde mentale klachten en stress bij veel boeren die zich zorgen maken over hun toekomst.
5: Tientallen mensen zijn in Utrecht samengekomen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan Alfredo Gulu. De 51-jarige man overleed op 12 september nadat hij onwel werd tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid. De stoet liep van het Domplein naar het Nijntjepleintje, waar bloemen werden neergelegd en kaarsen werden aangestoken. De politie hield Gulu aan omdat hij te hard reed op een fatbike en geen identiteitsbewijs kon tonen. Zijn overlijden leidde tot onrust in Rotterdam-Zuid, waar tijdens een stille tocht de maandag na zijn dood de ME werd belaagd en een politiebureau werd bekogeld. De provincie Zeeland waarschuwt dat op meerdere stranden olie is aangetroffen. Naast de kust van Walcheren is ook olie gevonden op Noord-Beveland en bij de verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. De provincie adviseert strandbezoekers contact met de olie te vermijden en niet te zwemmen op plekken waar olie of olieresten zichtbaar aanwezig zijn. Het gaat deels om zware stookolie, vooral tussen aangespoeld wier. Rijkswaterstaat werkt samen met onder meer gemeenten om de olie zo snel mogelijk op te ruimen. Nederland zet alle diplomatieke middelen in om sancties van de Verenigde Staten tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jetten bij de algemene vergadering van de VN in New York. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het strafhof. De VS heeft al sancties ingesteld tegen individuele rechters en aanklagers. De nieuwe sancties kunnen het werk van het hof ernstig belemmeren.
6: Het gebied rond het Taco Sybrandshof in Utrecht, dat woensdagmiddag werd afgezet vanwege een gaslek, is weer vrijgegeven. De brandweer heeft het opgehoopte gas uit de spouwmuren en kruipruimte van het appartementencomplex verwijderd. Bewoners uit 4 straten moesten met spoed hun huis uit. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden waarbij een gasleiding werd geraakt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Midden in Parijs is een oude muur ontdekt die mogelijk bewijst dat de stad is gesticht op het eiland Île de la Cité, waar ook de Notre-Dame staat. Onder een oud ziekenhuis is ongeveer 20 meter muur gevonden met brandsporen. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur uit 10 tot 200 voor Christus komt. De vondst komt overeen met beschrijvingen van de stad Lutetia, zoals het vroeger Parijs heette. De Franse cultuurminister noemt het een enorme doorbraak. En de burgemeester van Parijs spreekt van een duizelingwekkende ontdekking.
5: De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Lavrov wees tijdens het gesprek op de rol die Europese landen spelen door Oekraïne te steunen. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond.
8: De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor het misbruik van zijn voormalige productieassistent Miriam Haley. Weinstein dwong Haley in 2006 tot orale seks. Hij kreeg daar eerder al 23 jaar cel voor, maar die straf verviel na een hoger beroep in 2024. Een jury bevond de 74-jarige Weinstein in 2025 opnieuw schuldig. In Californië wordt nog een straf verwacht voor de verkrachting en het misbruik van een actrice in 2013.
9: België doet in 2027 mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep bekendgemaakt. Vorig jaar zagen verschillende landen, waaronder Nederland, nog af van deelname uit onvrede over de deelname van Israël. De VRT ziet een omslag na maanden van gesprekken met de EBU en andere omroepen over de rol van het festival. In Nederland doet de NPO volgend jaar mee, nadat omroep Avro Tros zich had teruggetrokken.
10: De burgemeester van Ankara, Mansour Yavaş, verlaat de Turkse oppositiepartij CHP en gaat verder als onafhankelijk politicus. De CHP verkeert al enige tijd in crisis nadat een rechtbank partijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. Özel begon met 90 andere parlementariërs een nieuwe partij, die nu geldt als de belangrijkste oppositie. Honderden CHP-leden werden opgepakt op beschuldiging van omkoping. Ook de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, zit vast. In april 2028 worden vervroegde presidentsverkiezingen gehouden. President Erdogan wil zich naar verwachting herkiesbaar stellen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft bij de Verenigde Naties gezegd dat zijn land de afgelopen 7 maanden slachtoffer is geweest van terrorisme. Hij toonde foto's van een school en een sporthal die volgens hem zijn gebombardeerd, waarop de Amerikaanse delegatie de zaal verliet. Pezeshkian stelt dat Iran zich alleen heeft verdedigd en dat de VS en Israël zich sinds het begin van de oorlog niet aan het internationaal recht houden. Hij herhaalde dat Iran geen kernwapen wil ontwikkelen en dat het nucleaire programma bedoeld is voor vreedzame doeleinden. Volgens Pezeshkian is een diplomatieke oplossing nog mogelijk, nadat Trump dinsdag zei dat delegaties uit beide landen met elkaar hadden gesproken in New York.
11: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Dat melden ingewijden aan nieuwssite Politico. President Trump wil daarmee de energieprijzen verlagen. De stijgende prijzen zetten de Republikeinen onder druk. Dit in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Binnen de regering zijn de meningen verdeeld. Critici vrezen dat een verbod averechts kan uitpakken. Het zou de prijzen voor benzine en andere brandstoffen juist kunnen doen stijgen. De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107,93 punten. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de kerncentrale langer open te houden. De staat betaalt €115.700.000 voor de aandelen. Die zijn nu in handen van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens €119 miljoen vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Aviapartner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en Denata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage.
12: Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Kylian Mbappé heeft woensdag weer volledig meegetraind met het Franse nationale elftal. De 27-jarige aanvoerder moest dinsdag de training overslaan wegens schiepachtige verschijnselen. Frankrijk speelt vrijdag in en tegen Turkije de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Daarna volgen deze interlandperiode nog 2 duels tegen België en een wedstrijd tegen Italië. Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten. De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren. Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan. Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isaac Hadjar te behouden voor volgend seizoen. Verstappen noemt het een volkomen logisch besluit en zegt dat Hadjar dat stoeltje verdient. De viervoudig wereldkampioen kan prima met Hadjar opschieten en vindt het goed voor de continuïteit in het team. De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekende in de Grote Prijs van Azerbeidzjan zijn rentree. Lewis Hamilton vindt een sprintrace bij de Grote Prijs van Monaco geen goed idee. Dat zei de 7-voudig wereldkampioen op de persdag voor de race in Azerbeidzjan. De Formule 1 kondigde eerder deze maand aan het aantal sprintraces volgend seizoen uit te breiden van 6 naar 10, waaronder ook Monaco. Hamilton zegt dat inhalen op het smalle en bochtige circuit vrijwel onmogelijk is. Volgens hem is Monaco een prachtige plek met een geweldig circuit, maar de race zelf is oerzaai. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag. Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook 2 keer tegen Griekenland en 1 keer tegen Servië.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond komen in het noorden nog enkele buien voor. Elders blijft het zo goed als droog. De wind waait uit het westen, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht kan er in het noordoosten nog een lichte bui vallen. Verder overal droog. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog, met middagtemperaturen rond de 19 graden. De wind neemt morgenavond flink af.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette heeft woensdag in New York met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over de noodzaak van hervormingen in Oekraïne.
14: De afgelopen maanden kwamen meerdere grote corruptiezaken naar buiten, waaronder het ontslag vorige maand van het plaatsvervangend hoofd van Zelensky's kantoor. Jette benadrukte dat de aanpak van corruptie en het schrappen van overtollige regels belangrijk zijn voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Hij wees erop dat een groot deel van de innovatiekracht van het land niet wordt benut door regelgeving en corruptie. Jette bood Zelensky Nederlandse kennis en expertise aan om te helpen bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels.
15: Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Op de ontwerpversie van het plan kwamen ongeveer 1700 reacties binnen. LTO-regiobestuurder Jeroen van Wijk zei dat agrariërs zich niet serieus genomen voelen, omdat ze geen persoonlijke reactie kregen van de provincie. Een andere LTO-bestuurder constateerde mentale klachten en stress bij veel boeren die zich zorgen maken over hun toekomst.
16: Tientallen mensen zijn in Utrecht samengekomen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan Alfredo Gulu. De 51-jarige man overleed op 12 september nadat hij onwel werd tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid. De stoet liep van het Domplein naar het Nijntjepleintje, waar bloemen werden neergelegd en kaarsen werden aangestoken. De politie hield Gulu aan omdat hij te hard reed op een fatbike en geen identiteitsbewijs kon tonen. Zijn overlijden leidde tot onrust in Rotterdam-Zuid, waar tijdens een stille tocht de maandag na zijn dood de ME werd belaagd en een politiebureau werd bekogeld.
17: De provincie Zeeland waarschuwt dat op meerdere stranden olie is aangetroffen. Naast de kust van Walcheren is ook olie gevonden op Noord-Beveland en bij de verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. De provincie adviseert strandbezoekers contact met de olie te vermijden en niet te zwemmen op plekken waar olie of olieresten zichtbaar aanwezig zijn. Het gaat deels om zware stookolie, vooral tussen aangespoeld wier. Rijkswaterstaat werkt samen met onder meer gemeenten om de olie zo snel mogelijk op te ruimen.
18: Nederland zet alle diplomatieke middelen in om sancties van de Verenigde Staten tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jette bij de algemene vergadering van de VN in New York. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het strafhof. De VS heeft al sancties ingesteld tegen individuele rechters en aanklagers. De nieuwe sancties kunnen het werk van het hof ernstig belemmeren.
19: Het gebied rond het Taco Sibrandshof in Utrecht, dat woensdagmiddag werd afgezet vanwege een gaslek, is weer vrijgegeven. De brandweer heeft het opgehoopte gas uit de spouwmuren en kruipruimte van het appartementencomplex verwijderd. Bewoners uit 4 straten moesten met spoed hun huis uit. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden waarbij een gasleiding werd geraakt.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws. Midden in Parijs is een oude muur ontdekt die mogelijk bewijst dat de stad is gesticht op het eiland Île de la Cité, waar ook de Notre-Dame staat. Onder een oud ziekenhuis is ongeveer 20 meter muur gevonden met brandsporen. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur uit 10 tot 200 voor Christus komt. De vondst komt overeen met beschrijvingen van de stad Lutetia, zoals het vroege Parijs heette. De Franse cultuurminister noemt het een enorme doorbraak. En de burgemeester van Parijs spreekt van een duizelingwekkende ontdekking.
22: De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Lavrov wees tijdens het gesprek op de rol die Europese landen spelen door Oekraïne te steunen.
0: Poetin heeft, sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022, geen G20-top meer bijgewoond.
4: De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor het misbruik van zijn voormalige productieassistent Miriam Haley. Weinstein dwong Haley in 2006 tot orale seks. Hij kreeg daar eerder al 23 jaar cel voor, maar die straf verviel na een hoger beroep in 2024. Een jury bevond de 74-jarige Weinstein in 2025 opnieuw schuldig. In Californië wordt nog een straf verwacht voor de verkrachting en het misbruik van een actrice in 2013.
6: België doet in 2027 mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep bekendgemaakt. Vorig jaar zagen verschillende landen, waaronder Nederland, nog af van deelname uit onvrede over de deelname van Israël. De VRT ziet een omslag na maanden van gesprekken met de EBU en andere omroepen over de rol van het festival. In Nederland doet de NPO volgend jaar mee, nadat omroep Avro Tros zich had teruggetrokken.
23: De burgemeester van Ankara, Mansour Yavaş, verlaat de Turkse oppositiepartij CHP en gaat verder als onafhankelijk politicus. De CHP verkeert al enige tijd in crisis nadat een rechtbank partijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. Özel begon met 90 andere parlementariërs een nieuwe partij, die nu geldt als de belangrijkste oppositie. Honderden CHP-leden werden opgepakt op beschuldiging van omkoping. Ook de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, zit vast. In april 2028 worden vervroegde presidentsverkiezingen gehouden. President Erdogan wil zich naar verwachting herkiesbaar stellen.
24: De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft bij de Verenigde Naties gezegd dat zijn land de afgelopen 7 maanden slachtoffer is geweest van terrorisme. Hij toonde foto's van een school en een sporthal die volgens hem zijn gebombardeerd, waarop de Amerikaanse delegatie de zaal verliet. Pezeshkian stelt dat Iran zich alleen heeft verdedigd en dat de VS en Israël zich sinds het begin van de oorlog niet aan het internationaal recht houden. Hij herhaalde dat Iran geen kernwapen wil ontwikkelen en dat het nucleaire programma bedoeld is voor vreedzame doeleinden. Volgens Pezeshkian is een diplomatieke oplossing nog mogelijk, nadat Trump dinsdag zei dat delegaties uit beide landen met elkaar hadden gesproken in New York.
25: En nu het economisch nieuws.
26: De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Dat melden ingewijden aan nieuwssite Politico. President Trump wil daarmee de energieprijzen verlagen. De stijgende prijzen zetten de Republikeinen onder druk. Dit in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Binnen de regering zijn de meningen verdeeld. Critici vrezen dat een verbod averechts kan uitpakken. Het zou de prijzen voor benzine en andere brandstoffen juist kunnen doen stijgen.
27: De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%.
28: De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de kerncentrale langer open te houden. De staat betaalt €115.700.000 voor de aandelen. Die zijn nu in handen van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens €119 miljoen vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan.
29: De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%.
1: De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de aanbesteding op Schiphol, waarbij 3 in plaats van 6 afhandelaren actief blijven, mag doorgaan. Swissport, Avia Partner en Menzies hadden een kort geding aangespannen, maar de rechter wees hun bezwaren af. Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en De Nata over voor taken zoals het laden en lossen van bagage. Schiphol vermindert het aantal partijen omdat de concurrentie tussen 6 bedrijven leidde tot hoge werkdruk en minder aandacht voor kwaliteit. De luchthaven zegt dat het oordeel bewijst dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en houdt vast aan de planning voor de overstap.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Kylian Mbappé heeft woensdag weer volledig meegetraind met het Franse nationale elftal. De 27-jarige aanvoerder moest dinsdag de training overslaan wegens schiepachtige verschijnselen. Frankrijk speelt vrijdag in en tegen Turkije de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Daarna volgen deze interlandperiode nog 2 duels tegen België en een wedstrijd tegen Italië. Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten. De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren. Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan. Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isaac Hadjar te behouden voor volgend seizoen. Verstappen noemt het een volkomen logisch besluit en zegt dat Hadjar dat stoeltje verdient. De viervoudig wereldkampioen kan prima met Hadjar opschieten en vindt het goed voor de continuïteit in het team. De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekende in de grote prijs van Azerbeidzjan zijn rentree. Lewis Hamilton vindt een sprintrace bij de grote prijs van Monaco geen goed idee. Dat zei de 7-voudig wereldkampioen op de persdag voor de race in Azerbeidzjan. De Formule 1 kondigde eerder deze maand aan het aantal sprintraces volgend seizoen uit te breiden van 6 naar 10, waaronder ook Monaco. Hamilton zegt dat inhalen op het smalle en bochtige circuit vrijwel onmogelijk is. Volgens hem is Monaco een prachtige plek met een geweldig circuit, maar de race zelf is oerzaai. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag. Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook 2 keer tegen Griekenland en 1 keer tegen Servië.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond komen in het noorden nog enkele buien voor. Elders blijft het zo goed als droog. De wind waait uit het westen, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht kan er in het noordoosten nog een lichte bui vallen. Verder overal droog. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog, met middagtemperaturen rond de 19 graden. De wind neemt morgenavond flink af.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het plan om medewerkers uit de luchthavensector op te nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector juist weren. Karremans volgt daarmee een eerder aangenomen motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan. De Kamer is inmiddels van samenstelling veranderd en steunt nu een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om medewerkers te schrappen. Als de Kamer dat besluit, kan de minister daarmee leven.
8: Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Op de ontwerpversie van het plan kwamen ongeveer 1700 reacties binnen. LTO-regiobestuurder Jeroen van Wijk zei dat agrariërs zich niet serieus genomen voelen, omdat ze geen persoonlijke reactie kregen van de provincie. Een andere LTO-bestuurder constateerde mentale klachten en stress bij veel boeren die zich zorgen maken over hun toekomst. Premier Rob Jette heeft woensdag in New York met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over de noodzaak van hervormingen in Oekraïne. De afgelopen maanden kwamen meerdere grote corruptiezaken naar buiten, waaronder het ontslag vorige maand van het plaatsvervangend hoofd van Zelensky's kantoor. Jette benadrukte dat de aanpak van corruptie en het schrappen van overtollige regels belangrijk zijn voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Hij wees erop dat een groot deel van de innovatiekracht van het land niet wordt benut door regelgeving en corruptie. Jette bood Zelensky Nederlandse kennis en expertise aan om te helpen bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels.
9: Tientallen mensen zijn in Utrecht samengekomen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan Alfredo Gulu. De 51-jarige man overleed op 12 september nadat hij onwel werd tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid. De stoet liep van het Domplein naar het Nijntjepleintje, waar bloemen werden neergelegd en kaarsen werden aangestoken. De politie hield Gulu aan omdat hij te hard reed op een fatbike en geen identiteitsbewijs kon tonen. Zijn overlijden leidde tot onrust in Rotterdam-Zuid, waar tijdens een stille tocht de maandag na zijn dood de ME werd belaagd en een politiebureau werd bekogeld.
10: De provincie Zeeland waarschuwt dat op meerdere stranden olie is aangetroffen. Naast de kust van Walcheren is ook olie gevonden op Noord-Beveland en bij de verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. De provincie adviseert strandbezoekers contact met de olie te vermijden en niet te zwemmen op plekken waar olie of olieresten zichtbaar aanwezig zijn. Het gaat deels om zware stookolie, vooral tussen aangespoeld wier. Rijkswaterstaat werkt samen met onder meer gemeenten om de olie zo snel mogelijk op te ruimen.
11: Nederland zet alle diplomatieke middelen in om sancties van de Verenigde Staten tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jette bij de algemene vergadering van de VN in New York. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het strafhof. De VS heeft al sancties ingesteld tegen individuele rechters en aanklagers. De nieuwe sancties kunnen het werk van het hof ernstig belemmeren.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. President Zelensky maakte dat bekend in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Noord-Korea steunde Rusland in de oorlog door duizenden militairen te sturen. Volgens Zelensky zijn veel van hen omgekomen en is het zeldzaam dat ze gevangen kunnen worden genomen. Een van de 2 gevangenen probeerde zichzelf te doden, maar overleefde dat. Midden in Parijs is een oude muur ontdekt die mogelijk bewijst dat de stad is gesticht op het eiland Île de la Cité, waar ook de Notre-Dame staat. Onder een oud ziekenhuis is ongeveer 20 meter muur gevonden met brandsporen. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur uit 10 tot 200 voor Christus komt. De vondst komt overeen met beschrijvingen van de stad Lutetia, zoals het vroege Parijs heette. De Franse cultuurminister noemt het een enorme doorbraak. En de burgemeester van Parijs spreekt van een duizelingwekkende ontdekking.
13: De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Lavrov wees tijdens het gesprek op de rol die Europese landen spelen door Oekraïne te steunen. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond.
12: De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor het misbruik van zijn voormalige productieassistent Miriam Haley. Weinstein dwong Haley in 2006 tot orale seks. Hij kreeg daar eerder al 23 jaar cel voor, maar die straf verviel na een hoger beroep in 2024. Een jury bevond de 74-jarige Weinstein in 2025 opnieuw schuldig. In Californië wordt nog een straf verwacht voor de verkrachting en het misbruik van een actrice in 2013.
14: België doet in 2027 mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep bekendgemaakt. Vorig jaar zagen verschillende landen, waaronder Nederland, nog af van deelname uit onvrede over de deelname van Israël. De VRT ziet een omslag na maanden van gesprekken met de EBU en andere omroepen over de rol van het festival. In Nederland doet de NPO volgend jaar mee, nadat omroep Avro Tros zich had teruggetrokken.
15: De burgemeester van Ankara, Mansour Yavaş, verlaat de Turkse oppositiepartij CHP en gaat verder als onafhankelijk politicus. De CHP verkeert al enige tijd in crisis nadat een rechtbank partijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. Özel begon met 90 andere parlementariërs een nieuwe partij, die nu geldt als de belangrijkste oppositie. Honderden CHP-leden werden opgepakt op beschuldiging van omkoping. Ook de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, zit vast. In april 2028 worden vervroegde presidentsverkiezingen gehouden. President Erdogan wil zich naar verwachting herkiesbaar stellen.
16: En nu het economisch nieuws.
17: Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Googles moederbedrijf Alphabet hebben tijdens klimaatbijeenkomsten in New York geprobeerd zorgen weg te nemen over de uitbreiding van datacenters. Ze gingen daarbij onder meer in op maatregelen om consumenten te beschermen en het waterverbruik. De topbestuurders stellen dat datacenters politiek gezien van links tot rechts gehaat worden en dat er veel desinformatie in omloop is. Ook pleiten ze voor investeringen in onder meer schone energievoorzieningen. Volgens recent onderzoek werden in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten ter waarde van $68 miljard geblokkeerd of vertraagd door lokaal verzet.
18: De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Daarmee probeert de regering van president Donald Trump de energieprijzen te verlagen.
0: Dat melden ingewijden aan nieuwssite Politico. Door de oorlog die de VS in februari begonnen tegen Iran en door Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen zijn de dieselprijzen tot recordhoogtes gestegen. De bronnen zeggen dat de meningen binnen de regering verdeeld zijn. Het Witte Huis weerspreekt het verhaal en noemt het artikel weer een nepnieuwsverhaal van Politico. De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen

0: Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens 119 miljoen euro vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten draaien als dat veilig kan. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Kylian Mbappé heeft woensdag weer volledig meegetraind met het Franse nationale elftal. De 27-jarige aanvoerder moest dinsdag de training overslaan wegens griepachtige verschijnselen. Frankrijk speelt vrijdag in en tegen Turkije de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Daarna volgen deze interlandperiode nog 2 duels tegen België en een wedstrijd tegen Italië. Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten. De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren. Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan. Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isaac Hadjar te behouden voor volgend seizoen. Verstappen noemt het een volkomen logisch besluit en zegt dat Hadjar dat stoeltje verdient. De viervoudig wereldkampioen kan prima met Hadjar opschieten en vindt het goed voor de continuïteit in het team. De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekende in de Grote Prijs van Azerbeidzjan zijn rentree. Lewis Hamilton vindt een sprintrace bij de Grote Prijs van Monaco geen goed idee. Dat zei de zevenvoudig wereldkampioen op de persdag voor de race in Azerbeidzjan. De Formule 1 kondigde eerder deze maand aan het aantal sprintraces volgend seizoen uit te breiden van 6 naar 10, waaronder ook Monaco. Hamilton zegt dat inhalen op het smalle en bochtige circuit vrijwel onmogelijk is. Volgens hem is Monaco een prachtige plek met een geweldig circuit, maar de race zelf is oerzaai. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag. Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil

0: Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook 2 keer tegen Griekenland en 1 keer tegen Servië.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het noorden nog enkele buien. Elders blijft het zo goed als droog. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de noordkust soms krachtig. Vannacht kan er in het noordoosten nog een lichte bui vallen. Verder overal droog. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen begint vrij zonnig en droog met een matige noordwestenwind. In de middag veel zon en zo'n 19 graden. 'S Avonds droog en vrijwel onbewolkt, de wind neemt dan sterk af.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het plan om medewerkers uit de luchthavensector op te nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector juist weren. Karremans volgt daarmee een eerder aangenomen motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan. De Kamer is inmiddels van samenstelling veranderd en steunt nu een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om medewerkers te schrappen. Als de Kamer dat besluit, kan de minister daarmee leven. Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Op de ontwerpversie van het plan kwamen ongeveer 1700 reacties binnen. LTO-regiobestuurder Jeroen van Wijk zei dat agrariërs zich niet serieus genomen voelen, omdat ze geen persoonlijke reactie kregen van de provincie. Een andere LTO-bestuurder constateerde mentale klachten en stress bij veel boeren die zich zorgen maken over hun toekomst. Premier Rob Jette heeft woensdag in New York met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over de noodzaak van hervormingen in Oekraïne. De afgelopen maanden kwamen meerdere grote corruptiezaken naar buiten, waaronder het ontslag vorige maand van het plaatsvervangend hoofd van Zelensky's kantoor. Jette benadrukte dat de aanpak van corruptie en het schrappen van overtollige regels belangrijk zijn voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Hij wees erop dat een groot deel van de innovatiekracht van het land niet wordt benut door regelgeving en corruptie. Jette bood Zelensky Nederlandse kennis en expertise aan om te helpen bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels. Tientallen mensen zijn in Utrecht samengekomen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan Alfredo Gulu. De 51-jarige man overleed op 12 september nadat hij onwel werd tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid. De stoet liep van het Domplein naar het Nijntjepleintje, waar bloemen werden neergelegd en kaarsen werden aangestoken. De politie hield Gulu aan omdat hij te hard reed op een fatbike en geen identiteitsbewijs kon tonen. Zijn overlijden leidde tot onrust in Rotterdam-Zuid, waar tijdens een stille tocht de maandag na zijn dood de ME werd belaagd en een politiebureau werd bekogeld. De provincie Zeeland waarschuwt dat op meerdere stranden olie is aangetroffen. Naast de kust van Walcheren is ook olie gevonden op Noord-Beveland en bij de verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. De provincie adviseert strandbezoekers contact met de olie te vermijden en niet te zwemmen op plekken waar olie of olieresten zichtbaar aanwezig zijn. Het gaat deels om zware stookolie, vooral tussen aangespoeld wier. Rijkswaterstaat werkt samen met onder meer gemeenten om de olie zo snel mogelijk op te ruimen. Nederland zet alle diplomatieke middelen in om sancties van de Verenigde Staten tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jette bij de algemene vergadering van de VN in New York. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het strafhof. De VS heeft al sancties ingesteld tegen individuele rechters en aanklagers. De nieuwe sancties kunnen het werk van het hof ernstig belemmeren.
4: geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. President Zelensky maakte dat bekend in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Noord-Korea steunde Rusland in de oorlog door duizenden militairen te sturen. Volgens Zelensky zijn veel van hen omgekomen en is het zeldzaam dat ze gevangen kunnen worden genomen. Een van de 2 gevangenen probeerde zichzelf te doden, maar overleefde dat. Midden in Parijs is een oude muur ontdekt die mogelijk bewijst dat de stad is gesticht op het eiland Île de la Cité, waar ook de Notre-Dame staat. Onder een oud ziekenhuis is ongeveer 20 meter muur gevonden met brandsporen. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur uit 10 tot 200 voor Christus komt. De vondst komt overeen met beschrijvingen van de stad Lutetia, zoals het vroege Parijs heette. De Franse cultuurminister noemt het een enorme doorbraak. En de burgemeester van Parijs spreekt van een duizelingwekkende ontdekking. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Lavrov wees tijdens het gesprek op de rol die Europese landen spelen door Oekraïne te steunen. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond. De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor het misbruik van zijn voormalige productieassistent Miriam Haley. Weinstein dwong Haley in 2006 tot orale seks. Hij kreeg daar eerder al 23 jaar cel voor, maar die straf verviel na een hoger beroep in 2024. Een jury bevond de 74-jarige Weinstein in 2025 opnieuw schuldig. In Californië wordt nog een straf verwacht voor de verkrachting en het misbruik van een actrice in 2013. België doet in 2027 mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep bekendgemaakt. Vorig jaar zagen verschillende landen, waaronder Nederland, nog af van deelname uit onvrede over de deelname van Israël. De VRT ziet een omslag na maanden van gesprekken met de EBU en andere omroepen over de rol van het festival. In Nederland doet de NPO volgend jaar mee, nadat omroep Avro Tros zich had teruggetrokken. De burgemeester van Ankara, Mansour Yavaş, verlaat de Turkse oppositiepartij CHP en gaat verder als onafhankelijk politicus. De CHP verkeert al enige tijd in crisis nadat een rechtbank partijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. Özel begon met 90 andere parlementariërs een nieuwe partij, die nu geldt als de belangrijkste oppositie. Honderden CHP-leden werden opgepakt op beschuldiging van omkoping. Ook de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, zit vast. In april 2028 worden vervroegde presidentsverkiezingen gehouden. President Erdogan wil zich naar verwachting herkiesbaar stellen. En nu het economisch nieuws.
6: Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Googles moederbedrijf Alphabet hebben tijdens klimaatbijeenkomsten in New York geprobeerd zorgen weg te nemen over de uitbreiding van datacenters. Ze gingen daarbij onder meer in op maatregelen om consumenten te beschermen en het waterverbruik. De topbestuurders stellen dat datacenters politiek gezien van links tot rechts gehaat worden en dat er veel desinformatie in omloop is. Ook pleiten ze voor investeringen in onder meer schone energievoorzieningen. Volgens recent onderzoek werden in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten ter waarde van $68 miljard geblokkeerd of vertraagd door lokaal verzet. De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Daarmee probeert de regering van president Donald Trump de energieprijzen te verlagen. Dat meldde ingewijden aan nieuwssite Politico. Door de oorlog die de VS in februari begonnen tegen Iran en door Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen zijn de dieselprijzen tot recordhoogtes gestegen. De bronnen zeggen dat de meningen binnen de regering verdeeld zijn. Het Witte Huis weerspreekt het verhaal en noemt het artikel weer een nepnieuwsverhaal van Politico. De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de kerncentrale langer open te houden. De staat betaalt €115.700.000 voor de aandelen. Die zijn nu in handen van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens €119 miljoen vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Kylian Mbappé heeft woensdag weer volledig meegetraind met het Franse nationale elftal. De 27-jarige aanvoerder moest dinsdag de training overslaan wegens schiepachtige verschijnselen. Frankrijk speelt vrijdag in en tegen Turkije, de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Daarna volgen deze interlandperiode nog 2 duels tegen België en een wedstrijd tegen Italië. Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten. De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren. Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan. Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isaac Hadjar te behouden voor volgend seizoen. Verstappen noemt het een volkomen logisch besluit en zegt dat Hadjar dat stoeltje verdient. De viervoudig wereldkampioen kan prima met Hadjar opschieten en vindt het goed voor de continuïteit in het team. De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekende in de grote prijs van Azerbeidzjan zijn rentree. Lewis Hamilton vindt een sprintrace bij de grote prijs van Monaco geen goed idee. Dat zei de zevenvoudig wereldkampioen op de persdag voor de race in Azerbeidzjan. De Formule 1 kondigde eerder deze maand aan het aantal sprintraces volgend seizoen uit te breiden van 6 naar 10, waaronder ook Monaco. Hamilton zegt dat inhalen op het smalle en bochtige circuit vrijwel onmogelijk is. Volgens hem is Monaco een prachtige plek met een geweldig circuit, maar de race zelf is oerzaai. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag. Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook 2 keer tegen Griekenland en 1 keer tegen Servië.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het noorden nog enkele buien. Elders blijft het zo goed als droog. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan de noordkust soms krachtig. Vannacht kan er in het noordoosten nog een lichte bui vallen. Verder overal droog. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen begint vrij zonnig en droog met een matige noordwestenwind. In de middag veel zon en zo'n 19 graden. 'S Avonds droog en vrijwel onbewolkt, de wind neemt dan sterk af.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, maakt zich grote zorgen over de politieke aansturing van de politie. Hij reageert op het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. Begin dit jaar zeiden PVV, VVD en SGP tijdens een kamerdebat dat de neutraliteit van de politie in het geding kwam. Een ruime kamermeerderheid steunde afgelopen zomer een motie van JA 21 om de politie geen iftars te laten organiseren. Marcouch stelt dat de politie nooit de lange arm mag worden van een politiek die mensen wegzet vanwege hun afkomst of religie. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het plan om medewerkers uit de luchthavensector op te nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector juist weren. Karremans volgt daarmee een eerder aangenomen motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan. De Kamer is inmiddels van samenstelling veranderd en steunt nu een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om medewerkers te schrappen. Als de Kamer dat besluit, kan de minister daarmee leven.
8: Tientallen mensen zijn in Utrecht samengekomen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan Alfredo Gulu. De 51-jarige man overleed op 12 september nadat hij onwel werd tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid. De stoet liep van het Domplein naar het Nijntjepleintje, waar bloemen werden neergelegd en kaarsen werden aangestoken. De politie hield Gulu aan omdat hij te hard reed op een fatbike en geen identiteitsbewijs kon tonen. Zijn overlijden leidde tot onrust in Rotterdam-Zuid, waar tijdens een stille tocht de maandag na zijn dood de ME werd belaagd en een politiebureau werd bekogeld.
3: Premier Rob Jette heeft woensdag in New York met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over de noodzaak van hervormingen in Oekraïne. De afgelopen maanden kwamen meerdere grote corruptiezaken naar buiten, waaronder het ontslag vorige maand van het plaatsvervangend hoofd van Zelensky's kantoor. Jette benadrukte dat de aanpak van corruptie en het schrappen van overtollige regels belangrijk zijn voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Hij wees erop dat een groot deel van de innovatiekracht van het land niet wordt benut door regelgeving en corruptie.
9: Jette bood Zelensky Nederlandse kennis en expertise aan om te helpen bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels.
10: Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Op de ontwerpversie van het plan kwamen ongeveer 1700 reacties binnen. LTO-regiobestuurder Jeroen van Wijk zei dat agrariërs zich niet serieus genomen voelen, omdat ze geen persoonlijke reactie kregen van de provincie. Een andere LTO-bestuurder constateerde mentale klachten en stress bij veel boeren die zich zorgen maken over hun toekomst. De provincie Zeeland waarschuwt dat op meerdere stranden olie is aangetroffen. Naast de kust van Walcheren is ook olie gevonden op Noord-Beveland en bij de verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. De provincie adviseert strandbezoekers contact met de olie te vermijden en niet te zwemmen op plekken waar olie of olieresten zichtbaar aanwezig zijn. Het gaat deels om zware stookolie, vooral tussen aangespoeld wier. Rijkswaterstaat werkt samen met onder meer gemeenten om de olie zo snel mogelijk op te ruimen.
11: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. President Zelensky maakte dat bekend in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. De mannen zitten sinds begin dit jaar vast. Volgens Zelensky zijn veel Noord-Koreaanse militairen omgekomen in de oorlog en is het zeldzaam dat ze gevangen worden genomen. Een van de 2 probeerde zichzelf te doden. In Noord-Korea is het strafbaar om gevangen te worden genomen door de vijand.
13: Midden in Parijs is een oude muur ontdekt die mogelijk bewijst dat de stad is gesticht op het eiland Île de la Cité, waar ook de Notre-Dame staat. Onder een oud ziekenhuis is ongeveer 20 meter muur gevonden met brandsporen. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur uit 10 tot 200 voor Christus komt. De vondst komt overeen met beschrijvingen van de stad Lutetia, zoals het vroege Parijs heette. De Franse cultuurminister noemt het een enorme doorbraak. En de burgemeester van Parijs spreekt van een duizelingwekkende ontdekking.
14: De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Lavrov wees tijdens het gesprek op de rol die Europese landen spelen door Oekraïne te steunen. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond.
15: De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor het misbruik van zijn voormalige productieassistent Miriam Haley. Weinstein dwong Haley in 2006 tot orale seks. Hij kreeg daar eerder al 23 jaar cel voor, maar die straf verviel na een hoger beroep in 2024. Een jury bevond de 74-jarige Weinstein in 2025 opnieuw schuldig. In Californië wordt nog een straf verwacht voor de verkrachting en het misbruik van een actrice in 2013.
16: België doet in 2027 mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep bekendgemaakt. Vorig jaar zagen verschillende landen, waaronder Nederland, nog af van deelname uit onvrede over de deelname van Israël. De VRT ziet een omslag na maanden van gesprekken met de EBU en andere omroepen over de rol van het festival. In Nederland doet de NPO volgend jaar mee, nadat omroep Avro Tros zich had teruggetrokken.
17: De burgemeester van Ankara, Mansour Yavaş, verlaat de Turkse oppositiepartij CHP en gaat verder als onafhankelijk politicus.
18: De CHP verkeert al enige tijd in crisis nadat een rechtbank partijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. Özel begon met 90 andere parlementariërs een nieuwe partij, die nu geldt als de belangrijkste oppositie. Honderden CHP-leden werden opgepakt op beschuldiging van omkoping. Ook de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, zit vast. In april 2028 worden vervroegde presidentsverkiezingen gehouden. President Erdogan wil zich naar verwachting herkiesbaar stellen.
19: En nu het economisch nieuws.
20: Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Google hebben tijdens klimaatbijeenkomsten in New York geprobeerd zorgen weg te nemen over de uitbreiding van datacenters. Amanda Peterson-Corio van Google zegt dat datacenters politiek gezien gehaat worden door links en rechts en wil het politieke narratief veranderen. Microsoft belooft transparant te zijn over watergebruik, terwijl Amazon stelt dat in 90% van de gevallen geen water wordt gebruikt om datacenters te koelen. Amazon pleit ook voor investeringen in de stabiliteit van het elektriciteitsnet met schone energie. Volgens recent onderzoek werden in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten ter waarde van $68 miljard geblokkeerd of vertraagd door lokaal verzet.
21: De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Daarmee probeert de regering van president Donald Trump de energieprijzen te verlagen. Dat melden ingewijden aan nieuwssite Politico. Door de oorlog die de VS in februari begonnen tegen Iran en door Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen zijn de dieselprijzen tot recordhoogtes gestegen. De bronnen zeggen dat de meningen binnen de regering verdeeld zijn. Het Witte Huis weerspreekt het verhaal en noemt het artikel weer een nepnieuwsverhaal van Politico.
22: De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%.
23: De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de kerncentrale langer open te houden. De staat betaalt €115.700.000 voor de aandelen. Die zijn nu in handen van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens €119 miljoen vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan.
24: De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties.
25: IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws.
28: Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten.
27: De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren. Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan. Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isaac Hadjar te behouden voor volgend seizoen. Verstappen noemt het een volkomen logisch besluit en zegt dat Hadjar dat stoeltje verdient. De viervoudig wereldkampioen kan prima met Hadjar opschieten en vindt het goed voor de continuïteit in het team. De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekende in de Grote Prijs van Azerbeidzjan zijn rentree. Lewis Hamilton vindt een sprintrace bij de Grote Prijs van Monaco geen goed idee. Dat zei de zevenvoudig wereldkampioen op de persdag voor de race in Azerbeidzjan. De Formule 1 kondigde eerder deze maand aan het aantal sprintraces volgend seizoen uit te breiden van 6 naar 10, waaronder ook Monaco. Hamilton zegt dat inhalen op het smalle en bochtige circuit vrijwel onmogelijk is. Volgens hem is Monaco een prachtige plek met een geweldig circuit, maar de race zelf is oerzaai. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag. Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook 2 keer tegen Griekenland en 1 keer tegen Servië. De voetbalsters van Ajax hebben woensdagavond met 8-0 gewonnen van WFC Aktobe uit Kazachstan. Aanvoerder Sherida Spitsen opende na 10 minuten de score vanaf de strafschopstip. Katja Snoeijen scoorde 2 keer. De Zwitserse Ella Thuon maakte een hattrick. Danielle Noordermeer en Jade van Hensbergen zorgden voor de overige doelpunten. Ajax speelt op 30 september de return in Kazachstan en is bij winst zeker van het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Dat toernooi begint in oktober met de 8e finale.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vallen er vooral in het noorden enkele buien. Elders blijft het zo goed als droog. De wind waait uit het westen, langs de kust vrij krachtig. Vannacht kan er in het noordoosten nog een lichte bui vallen, verder overal droog. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgenochtend vrij zonnig en droog, met een matige wind uit het noordwesten. Morgenmiddag blijft het droog met flinke zonnige perioden en een graad of 19. Morgenavond droog en vrijwel onbewolkt. De wind neemt geleidelijk af.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, maakt zich grote zorgen over de politieke aansturing van de politie. Hij reageert op het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. Begin dit jaar zeiden PVV, VVD en SGP tijdens een kamerdebat dat de neutraliteit van de politie in het geding kwam. Een ruime kamermeerderheid steunde afgelopen zomer een motie van Ja 21 om de politie geen iftars te laten organiseren. Marcouch stelt dat de politie nooit de lange arm mag worden van een politiek die mensen wegzet vanwege hun afkomst of religie.
2: Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het plan om medewerkers uit de luchthavensector op te nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector juist weren. Karremans volgt daarmee een eerder aangenomen motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan. De Kamer is inmiddels van samenstelling veranderd en steunt nu een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om medewerkers te schrappen. Als de Kamer dat besluit, kan de minister daarmee leven.
3: Tientallen mensen zijn in Utrecht samengekomen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan Alfredo Gulu. De 51-jarige man overleed op 12 september nadat hij onwel werd tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid. De stoet liep van het Domplein naar het Nijntjepleintje, waar bloemen werden neergelegd en kaarsen werden aangestoken. De politie hield Gulu aan omdat hij te hard reed op een fatbike en geen identiteitsbewijs kon tonen. Zijn overlijden leidde tot onrust in Rotterdam-Zuid, waar tijdens een stille tocht de maandag na zijn dood de ME werd belaagd en een politiebureau werd bekogeld.
4: Premier Rob Jette heeft woensdag in New York met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over de noodzaak van hervormingen in Oekraïne. De afgelopen maanden kwamen meerdere grote corruptiezaken naar buiten, waaronder het ontslag vorige maand van het plaatsvervangend hoofd van Zelensky's kantoor. Jette benadrukte dat de aanpak van corruptie en het schrappen van overtollige regels belangrijk zijn voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Hij wees erop dat een groot deel van de innovatiekracht van het land niet wordt benut door regelgeving en corruptie. Jette bood Zelensky Nederlandse kennis en expertise aan om te helpen bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels.
5: Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Op de ontwerpversie van het plan kwamen ongeveer 1700 reacties binnen. LTO-regiobestuurder Jeroen van Wijk zei dat agrariërs zich niet serieus genomen voelen, omdat ze geen persoonlijke reactie kregen van de provincie. Een andere LTO-bestuurder constateerde mentale klachten en stress bij veel boeren die zich zorgen maken over hun toekomst.
6: De provincie Zeeland waarschuwt dat op meerdere stranden olie is aangetroffen. Naast de kust van Walcheren is ook olie gevonden op Noord-Beveland en bij de verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. De provincie adviseert strandbezoekers contact met de olie te vermijden en niet te zwemmen op plekken waar olie of olieresten zichtbaar aanwezig zijn. Het gaat deels om zware stookolie, vooral tussen aangespoeld wier. Rijkswaterstaat werkt samen met onder meer gemeenten om de olie zo snel mogelijk op te ruimen.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. President Zelensky maakte dat bekend in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. De mannen zitten sinds begin dit jaar vast. Volgens Zelensky zijn veel Noord-Koreaanse militairen omgekomen in de oorlog en is het zeldzaam dat ze gevangen worden genomen. Een van de twee probeerde zichzelf te doden. In Noord-Korea is het strafbaar om gevangen te worden genomen door de vijand.
8: Midden in Parijs is een oude muur ontdekt die mogelijk bewijst dat de stad is gesticht op het eiland Île de la Cité, waar ook de Notre-Dame staat. Onder een oud ziekenhuis is ongeveer 20 meter muur gevonden met brandsporen. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur uit 10 tot 200 voor Christus komt. De vondst komt overeen met beschrijvingen van de stad Lutetia, zoals het vroege Parijs heette. De Franse cultuurminister noemt het een enorme doorbraak. En de burgemeester van Parijs spreekt van een duizelingwekkende ontdekking.
9: De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami.
10: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Lavrov wees tijdens het gesprek op de rol die Europese landen spelen door Oekraïne te steunen. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond.
11: De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor het misbruik van zijn voormalige productieassistent Miriam Haley. Weinstein dwong Haley in 2006 tot orale seks. Hij kreeg daar eerder al 23 jaar cel voor, maar die straf verviel na een hoger beroep in 2024. Een jury bevond de 74-jarige Weinstein in 2025 opnieuw schuldig. In Californië wordt nog een straf verwacht voor de verkrachting en het misbruik van een actrice in 2013.
12: België doet in 2027 mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep bekendgemaakt. Vorig jaar zagen verschillende landen, waaronder Nederland, nog af van deelname uit onvrede over de deelname van Israël. De VRT ziet een omslag na maanden van gesprekken met de EBU en andere omroepen over de rol van het festival. In Nederland doet de NPO volgend jaar mee, nadat omroep Avro Tros zich had teruggetrokken.
13: De burgemeester van Ankara, Mansour Yavaş, verlaat de Turkse oppositiepartij CHP en gaat verder als onafhankelijk politicus. De CHP verkeert al enige tijd in crisis nadat een rechtbank partijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. Özel begon met 90 andere parlementariërs een nieuwe partij, die nu geldt als de belangrijkste oppositie. Honderden CHP-leden werden opgepakt op beschuldiging van omkoping. Ook de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, zit vast. In april 2028 worden vervroegde presidentsverkiezingen gehouden. President Erdogan wil zich naar verwachting herkiesbaar stellen.
19: En nu het economisch nieuws.
14: Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Google hebben tijdens klimaatbijeenkomsten in New York geprobeerd zorgen weg te nemen over de uitbreiding van datacenters. Amanda Peterson-Corio van Google zegt dat datacenters politiek gezien gehaat worden door links en rechts en wil het politieke narratief veranderen. Microsoft belooft transparant te zijn over watergebruik, terwijl Amazon stelt dat in 90% van de gevallen geen water wordt gebruikt om datacenters te koelen. Amazon pleit ook voor investeringen in de stabiliteit van het elektriciteitsnet met schone energie. Volgens recent onderzoek werden in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten ter waarde van $68 miljard geblokkeerd of vertraagd door lokaal verzet.
15: De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Daarmee probeert de regering van president Donald Trump de energieprijzen te verlagen. Dat melden ingewijden aan nieuwssite Politico. Door de oorlog die de VS in februari begonnen tegen Iran en door Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen zijn de dieselprijzen tot recordhoogtes gestegen. De bronnen zeggen dat de meningen binnen de regering verdeeld zijn. Het Witte Huis weerspreekt het verhaal en noemt het artikel weer een nepnieuwsverhaal van Politico.
16: De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%.
17: De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de kerncentrale langer open te houden. De staat betaalt €115.700.000 voor de aandelen. Die zijn nu in handen van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens €119 miljoen vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven.
18: Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten. De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren. Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan. Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isaac Hadjar te behouden voor volgend seizoen. Verstappen noemt het een volkomen logisch besluit en zegt dat Hadjar dat stoeltje verdient. De viervoudig wereldkampioen kan prima met Hadjar opschieten en vindt het goed voor de continuïteit in het team. De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekende in de grote prijs van Azerbeidzjan zijn rentree. Lewis Hamilton vindt een sprintrace bij de grote prijs van Monaco geen goed idee. Dat zei de zevenvoudig wereldkampioen op de persdag voor de race in Azerbeidzjan. De Formule 1 kondigde eerder deze maand aan het aantal sprintraces volgend seizoen uit te breiden van 6 naar 10, waaronder ook Monaco. Hamilton zegt dat inhalen op het smalle en bochtige circuit vrijwel onmogelijk is. Volgens hem is Monaco een prachtige plek met een geweldig circuit, maar de race zelf is oerzaai. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag. Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook 2 keer tegen Griekenland en 1 keer tegen Servië. De voetbalsters van Ajax hebben woensdagavond met 8-0 gewonnen van WFC Aktobe uit Kazachstan. Aanvoerder Sherida Spitsen opende na 10 minuten de score vanaf de strafschopstip. Katja Snoeijen scoorde 2 keer. De Zwitserse Ella Tuon maakte een hattrick. Danielle Noordermeer en Jade van Hensbergen zorgden voor de overige doelpunten. Ajax speelt op 30 september de return in Kazachstan en is bij winst zeker van het hoofdtoernooi van de Europa Cup.
1: Dat toernooi begint in oktober met de 8e finale.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond vallen er vooral in het noorden enkele buien. Elders blijft het zo goed als droog. De wind waait uit het westen, langs de kust vrij krachtig. Vannacht kan er in het noordoosten nog een lichte bui vallen. Verder overal droog. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgenochtend vrij zonnig en droog, met een matige wind uit het noordwesten. Morgenmiddag blijft het droog met flinke zonnige perioden en een graad of 19. Morgenavond droog en vrijwel onbewolkt. De wind neemt geleidelijk af.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette blijft aanwezig bij de G20-top in december in de Verenigde Staten, ook als de Russische president Vladimir Poetin daar komt. De Verenigde Staten hebben Poetin uitgenodigd voor de top. Jette wacht af of Poetin op de uitnodiging ingaat, maar is er volgens zijn woordvoerder sowieso bij. Dat kan betekenen dat Poetin voor het eerst in vele jaren de Nederlandse premier ontmoet. Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 gingen Europese leiders contact met Poetin meestal uit de weg.
22: Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Een aantal boeren is met trekkers gekomen, met teksten als No farmers, no food. Veel boeren vinden de aanpassingen die de provincie heeft doorgevoerd onvoldoende. Ze maken zich zorgen over hun toekomst en voelen zich niet serieus genomen door de provincie. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt zich grote zorgen over de manier waarop de politiek de politie aanstuurt. Hij reageert op het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. De gedragscode voor agenten is aangepast in overleg met minister van Justitie Van Weel, na kritiek van onder meer PVV, VVD en SGP. Marcouch stelt dat de politie nooit de lange arm mag worden van een politiek die mensen wegzet vanwege hun afkomst of religie. Hij vindt het besluit zeer onverstandig en maakt zich zorgen over de manier waarop het tot stand is gekomen.
23: Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het plan om medewerkers uit de luchthavensector op te nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector juist weren. Karremans volgt daarmee een eerder aangenomen motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan. De Kamer is inmiddels van samenstelling veranderd en steunt nu een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om medewerkers te schrappen. Als de Kamer dat besluit, kan de minister daarmee leven.
24: Premier Rob Jette heeft woensdag in New York met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over de noodzaak van hervormingen in Oekraïne. De afgelopen maanden kwamen meerdere grote corruptiezaken naar buiten, waaronder het ontslag vorige maand van het plaatsvervangend hoofd van Zelensky's kantoor. Jette benadrukte dat de aanpak van corruptie en het schrappen van overtollige regels belangrijk zijn voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Hij wees erop dat een groot deel van de innovatiekracht van het land niet wordt benut door regelgeving en corruptie. Jette bood Zelensky Nederlandse kennis en expertise aan om te helpen bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels.
25: Tientallen mensen zijn in Utrecht samengekomen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan Alfredo Gulu. De 51-jarige man overleed op 12 september nadat hij onwel werd tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid. De stoet liep van het Domplein naar het Nijntjepleintje, waar bloemen werden neergelegd en kaarsen werden aangestoken. De politie hield Gulu aan omdat hij te hard reed op een fatbike en geen identiteitsbewijs kon tonen. Zijn overlijden leidde tot onrust in Rotterdam-Zuid, waar tijdens een stille tocht de maandag na zijn dood de ME werd belaagd en een politiebureau werd bekogeld.
27: Geen
26: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. President Zelensky maakte dat bekend in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. De mannen zitten sinds begin dit jaar vast. Volgens Zelensky zijn veel Noord-Koreaanse militairen omgekomen in de oorlog en is het zeldzaam dat ze gevangen worden genomen. 1 van de 2 probeerde zichzelf te doden. In Noord-Korea is het strafbaar om gevangen te worden

0: Olympia, zoals het vroeger Parijs heette. De Franse cultuurminister noemt het een enorme doorbraak. En de burgemeester van Parijs spreekt van een duizelingwekkende ontdekking.
1: De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Lavrov wees tijdens het gesprek op de rol die Europese landen spelen door Oekraïne te steunen. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond. De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor het misbruik van zijn voormalige productieassistent Miriam Haley. Weinstein dwong Haley in 2006 tot orale seks. Hij kreeg daar eerder al 23 jaar cel voor, maar die straf verviel na een hoger beroep in 2024. Een jury bevond de 74-jarige Weinstein in 2025 opnieuw schuldig. In Californië wordt nog een straf verwacht voor de verkrachting en het misbruik van een actrice in 2013. België doet in 2027 mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep bekendgemaakt. Vorig jaar zagen verschillende landen, waaronder Nederland, nog af van deelname uit onvrede over de deelname van Israël. De VRT ziet een omslag na maanden van gesprekken met de EBU en andere omroepen over de rol van het festival. In Nederland doet de NPO volgend jaar mee, nadat omroep Avro Tros zich had teruggetrokken. De burgemeester van Ankara, Mansour Yavaş, verlaat de Turkse oppositiepartij CHP en gaat verder als onafhankelijk politicus. De CHP verkeert al enige tijd in crisis nadat een rechtbank partijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. Özel begon met 90 andere parlementariërs een nieuwe partij, die nu geldt als de belangrijkste oppositie. Honderden CHP-leden werden opgepakt op beschuldiging van omkoping. Ook de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, zit vast. In april 2028 worden vervroegde presidentsverkiezingen gehouden. President Erdogan wil zich naar verwachting herkiesbaar stellen. En nu het economisch nieuws.
2: Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Google hebben tijdens klimaatbijeenkomsten in New York geprobeerd zorgen weg te nemen over de uitbreiding van datacenters. Amanda Peterson-Corio van Google zegt dat datacenters politiek gezien gehaat worden door links en rechts en wil het politieke narratief veranderen. Microsoft belooft transparant te zijn over watergebruik, terwijl Amazon stelt dat in 90% van de gevallen geen water wordt gebruikt om datacenters te koelen. Amazon pleit ook voor investeringen in de stabiliteit van het elektriciteitsnet met schone energie. Volgens recent onderzoek werden in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten ter waarde van $68 miljard geblokkeerd of vertraagd door lokaal verzet. De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Daarmee probeert de regering van president Donald Trump de energieprijzen te verlagen. Dat melden ingewijden aan nieuwssite Politico. Door de oorlog die de VS in februari begonnen tegen Iran en door Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen zijn de dieselprijzen tot recordhoogtes gestegen. De bronnen zeggen dat de meningen binnen de regering verdeeld zijn. Het Witte Huis weerspreekt het verhaal en noemt het artikel weer een nepnieuwsverhaal van Politico. De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de kerncentrale langer open te houden. De staat betaalt €115.700.000 voor de

0: aandelen. Die zijn nu in handen van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens 119 miljoen euro vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten. De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren. Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan. Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isaac Hadjar te behouden voor volgend seizoen. Verstappen noemt het een volkomen logisch besluit en zegt dat Hadjar dat stoeltje verdient. De viervoudig wereldkampioen kan prima met Hadjar opschieten en vindt het goed voor de continuïteit in het team. De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekende in de Grote Prijs van Azerbeidzjan zijn rentree. Lewis Hamilton vindt een sprintrace bij de Grote Prijs van Monaco geen goed idee. Dat zei de zevenvoudig wereldkampioen op de persdag voor de race in Azerbeidzjan. De Formule 1 kondigde eerder deze maand aan het aantal sprintraces volgend seizoen uit te breiden van 6 naar 10, waaronder ook Monaco. Hamilton zegt dat inhalen op het smalle en bochtige circuit vrijwel onmogelijk is. Volgens hem is Monaco een prachtige plek met een geweldig circuit, maar de race zelf is oerzaai. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag. Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook 2 keer tegen Griekenland en 1 keer tegen Servië. PSV en Feyenoord hebben de tweede voorronde van de Europa Cup voor vrouwen gewonnen. PSV versloeg het Deense Fortuna Juring met 1-0 door een doelpunt van Liz Rijsbergen. Feyenoord won met 4-1 van het Noorse Vålerenga. Het team stond na 5 minuten nog op achterstand. Thalia Della Peruta maakte 2 doelpunten voor Feyenoord. De returns zijn op 30 september.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond komen vooral in het noorden enkele buien voor. Elders blijft het droog. De wind waait uit het westen, boven land zwak tot matig, aan de kust vrij krachtig. In de nacht kan er in het noordoosten nog een lichte bui vallen, maar verder blijft het droog. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen wordt het een mooie dag met flinke zonnige perioden en een temperatuur rond de 19 graden. De noordwestenwind is matig, aan de kust iets krachtiger.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette blijft aanwezig bij de G20-top in december in de Verenigde Staten, ook als de Russische president Vladimir Poetin daar komt. De Verenigde Staten hebben Poetin uitgenodigd voor de top. Jette wacht af of Poetin op de uitnodiging ingaat, maar is er volgens zijn woordvoerder sowieso bij. Dat kan betekenen dat Poetin voor het eerst in vele jaren de Nederlandse premier ontmoet. Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 gingen Europese leiders contact met Poetin meestal uit de weg. Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Een aantal boeren is met trekkers gekomen, met teksten als No farmers, no food. Veel boeren vinden de aanpassingen die de provincie heeft doorgevoerd onvoldoende. Ze maken zich zorgen over hun toekomst en voelen zich niet serieus genomen door de provincie. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt zich grote zorgen over de manier waarop de politiek de politie aanstuurt. Hij reageert op het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. De gedragscode voor agenten is aangepast in overleg met minister van Justitie Van Weel, na kritiek van onder meer PVV, VVD en SGP. Marcouch stelt dat de politie nooit de lange arm mag worden van een politiek die mensen wegzet vanwege hun afkomst of religie. Hij vindt het besluit zeer onverstandig en maakt zich zorgen over de manier waarop het tot stand is gekomen. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het plan om medewerkers uit de luchthavensector op te nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector juist weren. Karremans volgt daarmee een eerder aangenomen motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan. De Kamer is inmiddels van samenstelling veranderd en steunt nu een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om medewerkers te schrappen. Als de Kamer dat besluit, kan de minister daarmee leven. Premier Rob Jette heeft woensdag in New York met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over de noodzaak van hervormingen in Oekraïne. De afgelopen maanden kwamen meerdere grote corruptiezaken naar buiten, waaronder het ontslag vorige maand van het plaatsvervangend hoofd van Zelensky's kantoor. Jette benadrukte dat de aanpak van corruptie en het schrappen van overtollige regels belangrijk zijn voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Hij wees erop dat een groot deel van de innovatiekracht van het land niet wordt benut door regelgeving en corruptie. Jette bood Zelensky Nederlandse kennis en expertise aan om te helpen bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels. Tientallen mensen zijn in Utrecht samengekomen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan Alfredo Gulu. De 51-jarige man overleed op 12 september nadat hij onwel werd tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid. De stoet liep van het Domplein naar het Nijntjepleintje, waar bloemen werden neergelegd en kaarsen werden aangestoken. De politie hield Gulu aan omdat hij te hard reed op een fatbike en geen identiteitsbewijs kon tonen. Zijn overlijden leidde tot onrust in Rotterdam-Zuid, waar tijdens een stille tocht de maandag na zijn dood de ME werd belaagd en een politiebureau werd bekogeld.
1: geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. President Zelensky maakte dat bekend in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. De mannen zitten sinds begin dit jaar vast. Volgens Zelensky zijn veel Noord-Koreaanse militairen omgekomen in de oorlog en is het zeldzaam dat ze gevangen worden genomen. 1 van de 2 probeerde zichzelf te doden. In Noord-Korea is het strafbaar om gevangen te worden genomen door de vijand. Midden in Parijs is een oude muur ontdekt die mogelijk bewijst dat de stad is gesticht op het eiland Île de la Cité, waar ook de Notre-Dame staat. Onder een oud ziekenhuis is ongeveer 20 meter muur gevonden met brandsporen. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur uit 10 tot 200 voor Christus komt. De vondst komt overeen met beschrijvingen van de stad Lutetia, zoals het vroege Parijs heette. De Franse cultuurminister noemt het een enorme doorbraak. En de burgemeester van Parijs spreekt van een duizelingwekkende ontdekking. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Lavrov wees tijdens het gesprek op de rol die Europese landen spelen door Oekraïne te steunen. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond. De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor het misbruik van zijn voormalige productieassistent Miriam Haley. Weinstein dwong Haley in 2006 tot orale seks. Hij kreeg daar eerder al 23 jaar cel voor, maar die straf verviel na een hoger beroep in 2024. Een jury bevond de 74-jarige Weinstein in 2025 opnieuw schuldig. In Californië wordt nog een straf verwacht voor de verkrachting en het misbruik van een actrice in 2013. België doet in 2027 mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep bekendgemaakt. Vorig jaar zagen verschillende landen, waaronder Nederland, nog af van deelname uit onvrede over de deelname van Israël. De VRT ziet een omslag na maanden van gesprekken met de EBU en andere omroepen over de rol van het festival. In Nederland doet de NPO volgend jaar mee, nadat omroep Avro Tros zich had teruggetrokken. De burgemeester van Ankara, Mansour Yavaş, verlaat de Turkse oppositiepartij CHP en gaat verder als onafhankelijk politicus. De CHP verkeert al enige tijd in crisis nadat een rechtbank partijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. Özel begon met 90 andere parlementariërs een nieuwe partij, die nu geldt als de belangrijkste oppositie. Honderden CHP-leden werden opgepakt op beschuldiging van omkoping. Ook de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, zit vast. In april 2028 worden vervroegde presidentsverkiezingen gehouden. President Erdogan wil zich naar verwachting herkiesbaar stellen. En nu het economisch nieuws. Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Google hebben tijdens klimaatbijeenkomsten in New York geprobeerd zorgen weg te nemen over de uitbreiding van datacenters. Amanda Peterson-Corio van Google zegt dat datacenters politiek gezien gehaat worden door links en rechts en wil het politieke narratief veranderen. Microsoft belooft transparant te zijn over watergebruik, terwijl Amazon stelt dat in 90% van de gevallen geen water wordt gebruikt om datacenters te koelen. Amazon pleit ook voor investeringen in de stabiliteit van het elektriciteitsnet met schone energie. Volgens recent onderzoek werden in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten ter waarde van $68 miljard geblokkeerd of vertraagd door lokaal verzet.
4: De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Daarmee probeert de regering van president Donald Trump de energieprijzen te verlagen. Dat melden ingewijden aan nieuwssite Politico. Door de oorlog die de VS in februari begonnen tegen Iran en door Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen zijn de dieselprijzen tot recordhoogtes gestegen. De bronnen zeggen dat de meningen binnen de regering verdeeld zijn. Het Witte Huis weerspreekt het verhaal en noemt het artikel weer een nepnieuwsverhaal van Politico. De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de kerncentrale langer open te houden. De staat betaalt €115.700.000 voor de aandelen. Die zijn nu in handen van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens €119 miljoen vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties. IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten. De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren. Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan. Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isaac Hadjar te behouden voor volgend seizoen. Verstappen noemt het een volkomen logisch besluit en zegt dat Hadjar dat stoeltje verdient. De viervoudig wereldkampioen kan prima met Hadjar opschieten en vindt het goed voor de continuïteit in het team. De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekend in de Grote Prijs van Azerbeidzjan zijn rentree. Lewis Hamilton vindt een sprintrace bij de Grote Prijs van Monaco geen goed idee. Dat zei de zevenvoudig wereldkampioen op de persdag voor de race in Azerbeidzjan. De Formule 1 kondigde eerder deze maand aan het aantal sprintraces volgend seizoen uit te breiden van 6 naar 10, waaronder ook Monaco. Hamilton zegt dat inhalen op het smalle en bochtige circuit vrijwel onmogelijk is. Volgens hem is Monaco een prachtige plek met een geweldig circuit, maar de race zelf is oerzaai. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag. Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook 2 keer tegen Griekenland en 1 keer tegen Servië. PSV en Feyenoord hebben de tweede voorronde van de Europa Cup voor vrouwen gewonnen. PSV versloeg het Deense Fortuna Juring met 1-0 door een doelpunt van Liz Rijsbergen. Feyenoord won met 4-1 van het Noorse Vålerenga. Het team stond na 5 minuten nog op achterstand. Thalia Della Peruta maakte 2 doelpunten voor Feyenoord. De returns zijn op 30 september.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond komen vooral in het noorden enkele buien voor. Elders blijft het droog. De wind waait uit het westen, boven land zwak tot matig, aan de kust vrij krachtig. In de nacht kan er in het noordoosten nog een lichte bui vallen, maar verder blijft het droog. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen wordt het een mooie dag met flinke zonnige periode en een temperatuur rond de 19 graden. De noordwestenwind is matig, aan de kust iets krachtiger.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette blijft aanwezig bij de G20-top in december in de Verenigde Staten, ook als de Russische president Vladimir Poetin daar komt. De Verenigde Staten hebben Poetin uitgenodigd voor de top. Jette wacht af of Poetin op de uitnodiging ingaat, maar is er volgens zijn woordvoerder sowieso bij. Dat kan betekenen dat Poetin voor het eerst in vele jaren de Nederlandse premier ontmoet. Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 gingen Europese leiders contact met Poetin meestal uit de weg. Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Een aantal boeren is met trekkers gekomen, met teksten als No farmers, no food. Veel boeren vinden de aanpassingen die de provincie heeft doorgevoerd onvoldoende. Ze maken zich zorgen over hun toekomst en voelen zich niet serieus genomen door de provincie. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt zich grote zorgen over de manier waarop de politiek de politie aanstuurt. Hij reageert op het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. De gedragscode voor agenten is aangepast in overleg met minister van Justitie Van Weel, na kritiek van onder meer PVV, VVD en SGP. Marcouch stelt dat de politie nooit de lange arm mag worden van een politiek die mensen wegzet vanwege hun afkomst of religie. Hij vindt het besluit zeer onverstandig en maakt zich zorgen over de manier waarop het tot stand is gekomen. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het plan om medewerkers uit de luchthavensector op te nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector juist weren. Karremans volgt daarmee een eerder aangenomen motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan. De Kamer is inmiddels van samenstelling veranderd en steunt nu een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om medewerkers te schrappen. Als de Kamer dat besluit, kan de minister daarmee leven. Premier Rob Jette heeft woensdag in New York met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over de noodzaak van hervormingen in Oekraïne. De afgelopen maanden kwamen meerdere grote corruptiezaken naar buiten, waaronder het ontslag vorige maand van het plaatsvervangend hoofd van Zelensky's kantoor. Jette benadrukte dat de aanpak van corruptie en het schrappen van overtollige regels belangrijk zijn voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Hij wees erop dat een groot deel van de innovatiekracht van het land niet wordt benut door regelgeving en corruptie. Jette bood Zelensky Nederlandse kennis en expertise aan om te helpen bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels.
6: Tientallen mensen zijn in Utrecht samengekomen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan Alfredo Gulu. De 51-jarige man overleed op 12 september nadat hij onwel werd tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid. De stoet liep van het Domplein naar het Nijntjepleintje, waar bloemen werden neergelegd en kaarsen werden aangestoken. De politie hield Gulu aan omdat hij te hard reed op een fatbike en geen identiteitsbewijs kon tonen. Zijn overlijden leidde tot onrust in Rotterdam-Zuid, waar tijdens een stille tocht de maandag na zijn dood de ME werd belaagd en een politiebureau werd bekogeld.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie is diep bezorgd over het oplaaiende geweld tussen Tigray-rebellen en het Ethiopische leger in het noorden van Ethiopië. De diplomatieke dienst van de EU roept op tot de-escalatie. Het is nog niet te laat om terug te keren naar de afspraken van het vredesakkoord uit 2022. Meningsverschillen kunnen alleen worden opgelost door middel van dialoog en niet door militair optreden. De spanningen in Tigray liepen de afgelopen tijd sterk op door confrontaties en droneaanvallen. Woensdag escaleerde de situatie. De rebellen vielen steden aan en namen een aantal vliegvelden in.
8: Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. President Zelensky maakte dat bekend in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. De mannen zitten sinds begin dit jaar vast. Volgens Zelensky zijn veel Noord-Koreaanse militairen omgekomen in de oorlog en is het zeldzaam dat ze gevangen worden genomen. Een van de 2 probeerde zichzelf te doden. In Noord-Korea is het strafbaar om gevangen te worden genomen door de vijand. Midden in Parijs is een oude muur ontdekt die mogelijk bewijst dat de stad is gesticht op het eiland Île de la Cité, waar ook de Notre-Dame staat. Onder een oud ziekenhuis is ongeveer 20 meter muur gevonden met brandsporen. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur uit 10 tot 200 voor Christus komt. De vondst komt overeen met beschrijvingen van de stad Lutetia, zoals het vroege Parijs heette. De Franse cultuurminister noemt het een enorme doorbraak. En de burgemeester van Parijs spreekt van een duizelingwekkende ontdekking.
9: De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Lavrov wees tijdens het gesprek op de rol die Europese landen spelen door Oekraïne te steunen. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond.
10: De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor het misbruik van zijn voormalige productieassistent Miriam Haley. Weinstein dwong Haley in 2006 tot orale seks. Hij kreeg daar eerder al 23 jaar cel voor, maar die straf verviel na een hoger beroep in 2024. Een jury bevond de 74-jarige Weinstein in 2025 opnieuw schuldig. In Californië wordt nog een straf verwacht voor de verkrachting en het misbruik van een actrice in 2013.
11: België doet in 2027 mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep bekendgemaakt. Vorig jaar zagen verschillende landen, waaronder Nederland, nog af van deelname uit onvrede over de deelname van Israël. De VRT ziet een omslag na maanden van gesprekken met de EBU en andere omroepen over de rol van het festival. In Nederland doet de NPO volgend jaar mee, nadat omroep Avro Tros zich had teruggetrokken.
12: En nu het economisch nieuws.
13: Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Google hebben tijdens klimaatbijeenkomsten in New York geprobeerd zorgen weg te nemen over de uitbreiding van datacenters. Amanda Peterson-Corio van Google zegt dat datacenters politiek gezien gehaat worden door links en rechts en wil het politieke narratief veranderen. Microsoft belooft transparant te zijn over watergebruik, terwijl Amazon stelt dat in 90% van de gevallen geen water wordt gebruikt om datacenters te koelen. Amazon pleit ook voor investeringen in de stabiliteit van het elektriciteitsnet met schone energie. Volgens recent onderzoek werden in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten ter waarde van $68 miljard geblokkeerd of vertraagd door lokaal verzet.
14: De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Daarmee probeert de regering van president Donald Trump de energieprijzen te verlagen. Dat melden ingewijden aan nieuwssite Politico. Door de oorlog die de VS in februari begonnen tegen Iran en door Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen zijn de dieselprijzen tot recordhoogtes gestegen. De bronnen zeggen dat de meningen binnen de regering verdeeld zijn. Het Witte Huis weerspreekt het verhaal en noemt het artikel weer een nepnieuwsverhaal van Politico. De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de kerncentrale langer open te houden. De staat betaalt €115.700.000 voor de aandelen. Die zijn nu in handen van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens €119 miljoen vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan.
15: De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij opening weinig beweging zien. Beleggers hielden zich in afwachting van ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de VS en China op donderdag. De Dow Jones stond kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 daalde 0,1% en de Nasdaq zakte 0,2%. De olieprijzen stonden rond de $100 per vat, nadat Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding had hervat. President Trump zei dat Amerikaanse functionarissen een zeer goede ontmoeting hadden gehad met de Iraanse delegatie tijdens overleg bij de Verenigde Naties.
16: IKEA opent volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland. De nieuwe vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot, ongeveer zo groot als een supermarkt. Er komt geen showroom of zelfbedieningsmagazijn, maar wel servies, verlichting en de bekende Zweedse balletjes en hotdogs. Het gaat om ongeveer 5 winkels die halverwege volgend jaar openen. IKEA wil hiermee plekken bereiken waar klanten nu langer moeten reizen naar een vestiging.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten. De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren.
2: Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan. Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isaac Hadjar te behouden voor volgend seizoen. Verstappen noemt het een volkomen logisch besluit en zegt dat Hadjar dat stoeltje verdient. De viervoudig wereldkampioen kan prima met Hadjar opschieten en vindt het goed voor de continuïteit in het team. De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekende in de Grote Prijs van Azerbeidzjan zijn rentree. Lewis Hamilton vindt een sprintrace bij de Grote Prijs van Monaco geen goed idee. Dat zei de zevenvoudig wereldkampioen op de persdag voor de race in Azerbeidzjan. De Formule 1 kondigde eerder deze maand aan het aantal sprintraces volgend seizoen uit te breiden van 6 naar 10, waaronder ook Monaco. Hamilton zegt dat inhalen op het smalle en bochtige circuit vrijwel onmogelijk is. Volgens hem is Monaco een prachtige plek met een geweldig circuit, maar de race zelf is oerzaai. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag. Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook 2 keer tegen Griekenland en 1 keer tegen Servië. De voetbalsters van Ajax hebben woensdagavond met 8-0 gewonnen van WFC Aktobe uit Kazachstan. Aanvoerder Sherida Spitsen opende na 10 minuten de score vanaf de strafschopstip. Katja Snoeijen scoorde 2 keer. De Zwitserse Ella Tuon maakte een hattrick. Danielle Noordermeer en Jade van Hensbergen zorgden voor de overige doelpunten. Ajax speelt op 30 september de return in Kazachstan en is bij winst zeker van het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Dat toernooi begint in oktober met de 8e finale.
17: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er vooral in het noorden enkele buien. Elders blijft het zo goed als droog. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. Aan de kust vrij krachtig. In de nacht kan er in het noordoosten nog een lichte bui vallen. Verder overal droog. Het wordt 9 tot 13 graden. Morgen begint vrij zonnig en blijft het droog. In de middag wordt het zo'n 19 graden met flinke zonnige perioden. De noordwestenwind is matig, aan de kust iets krachtiger. Morgenavond droog en vrijwel onbewolkt. De wind neemt af.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette blijft aanwezig bij de G20-top in december in de Verenigde Staten. Ook als de Russische president Vladimir Poetin daar komt. De Verenigde Staten hebben Poetin uitgenodigd voor de top. Jette wacht af of Poetin op de uitnodiging ingaat, maar is er volgens zijn woordvoerder sowieso bij. Dat kan betekenen dat Poetin voor het eerst in vele jaren de Nederlandse premier ontmoet. Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 gingen Europese leiders contact met Poetin meestal uit de weg. Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen.
20: Een aantal boeren is met trekkers gekomen, met teksten als No Farmers, No Food. Veel boeren vinden de aanpassingen die de provincie heeft doorgevoerd onvoldoende. Ze maken zich zorgen over hun toekomst en voelen zich niet serieus genomen door de provincie. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt zich grote zorgen over de manier waarop de politiek de politie aanstuurt. Hij reageert op het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. De gedragscode voor agenten is aangepast in overleg met minister van Justitie Van Weel, na kritiek van onder meer PVV, VVD en SGP. Marcouch stelt dat de politie nooit de lange arm mag worden van een politiek die mensen wegzet vanwege hun afkomst of religie. Hij vindt het besluit zeer onverstandig en maakt zich zorgen over de manier waarop het tot stand is gekomen. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het plan om medewerkers uit de luchthavensector op te nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector juist weren. Karremans volgt daarmee een eerder aangenomen motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan. De Kamer is inmiddels van samenstelling veranderd en steunt nu een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om medewerkers te schrappen. Als de Kamer dat besluit, kan de minister daarmee leven. Premier Rob Jetten heeft woensdag in New York met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over de noodzaak van hervormingen in Oekraïne. De afgelopen maanden kwamen meerdere grote corruptiezaken naar buiten, waaronder het ontslag vorige maand van het plaatsvervangend hoofd van Zelensky's kantoor. Jetten benadrukte dat de aanpak van corruptie en het schrappen van overtollige regels belangrijk zijn voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Hij wees erop dat een groot deel van de innovatiekracht van het land niet wordt benut door regelgeving en corruptie. Jetten bood Zelensky Nederlandse kennis en expertise aan om te helpen bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels.
21: Tientallen mensen zijn in Utrecht samengekomen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan Alfredo Gulu. De 51-jarige man overleed op 12 september nadat hij onwel werd tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid. De stoet liep van het Domplein naar het Nijntjepleintje, waar bloemen werden neergelegd en kaarsen werden aangestoken. De politie hield Gulu aan omdat hij te hard reed op een fatbike en geen identiteitsbewijs kon tonen. Zijn overlijden leidde tot onrust in Rotterdam-Zuid, waar tijdens een stille tocht de maandag na zijn dood de ME werd belaagd en een politiebureau werd bekogeld.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie is diep bezorgd over het oplaaiende geweld tussen Tigray-rebellen en het Ethiopische leger in het noorden van Ethiopië. De diplomatieke dienst van de EU roept op tot de-escalatie. Het is nog niet te laat om terug te keren naar de afspraken van het vredesakkoord uit 2022. Meningsverschillen kunnen alleen worden opgelost door middel van dialoog en niet door militair optreden. De spanningen in Tigray liepen de afgelopen tijd sterk op door confrontaties en droneaanvallen. Woensdag escaleerde de situatie. De rebellen vielen steden aan en namen een aantal vliegvelden in.
24: Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. President Zelensky maakte dat bekend in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. De mannen zitten sinds begin dit jaar vast. Volgens Zelensky zijn veel Noord-Koreaanse militairen omgekomen in de oorlog en is het zeldzaam dat ze gevangen worden genomen. Een van de 2 probeerde zichzelf te doden. In Noord-Korea is het strafbaar om gevangen te worden genomen door de vijand.
25: Midden in Parijs is een oude muur ontdekt die mogelijk bewijst dat de stad is gesticht op het eiland Île de la Cité, waar ook de Notre-Dame staat. Onder een oud ziekenhuis is ongeveer 20 meter muur gevonden met brandsporen. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur uit 10 tot 200 voor Christus komt. De vondst komt overeen met beschrijvingen van de stad Lutetia, zoals het vroege Parijs heette.
0: de Franse cultuurminister, noemt het een enorme doorbraak. En de burgemeester van Parijs spreekt van een duizelingwekkende ontdekking.
1: De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Lavrov wees tijdens het gesprek op de rol die Europese landen spelen door Oekraïne te steunen. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond.
4: De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor het misbruik van zijn voormalige productieassistent Miriam Haley. Weinstein dwong Haley in 2006 tot orale seks. Hij kreeg daar eerder al 23 jaar cel voor, maar die straf verviel na een hoger beroep in 2024. Een jury bevond de 74-jarige Weinstein in 2025 opnieuw schuldig. In Californië wordt nog een straf verwacht voor de verkrachting en het misbruik van een actrice in 2013.
5: België doet in 2027 mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep bekendgemaakt. Vorig jaar zagen verschillende landen, waaronder Nederland, nog af van deelname uit onvrede over de deelname van Israël. De VRT ziet een omslag na maanden van gesprekken met de EBU en andere omroepen over de rol van het festival. In Nederland doet de NPO volgend jaar mee, nadat omroep Avro Tros zich had teruggetrokken.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Wall Street is woensdag lager gesloten. Beleggers volgen de onderhandelingen over het conflict in het Midden-Oosten en kijken vooruit naar de top tussen de Verenigde Staten en China op donderdag. De Dow Jones-index daalde 17%. De S&P 500 verloor 18% en de Nasdaq zakte 1,1%. De olieprijzen stegen fors. Brentolie werd 4,5% duurder tot $103,67 per vat. Olie- en gasbedrijven als Chevron en ExxonMobil stegen tot 2%, terwijl luchtvaartmaatschappijen als Delta en United Airlines tot 4% daalden.
26: Drie Drentse mannen horen gevangenisstraffen tot 4 jaar tegen zich eisen voor oplichting van Amazon. Het Openbaar Ministerie verwijt hen onder meer oplichting, verduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Volgens justitie deden de verdachten alsof ze goederen retourneerden, maar vulden ze de dozen met goedkope spullen om het gewicht te benaderen. Zo betaalden ze niet voor telefoons, geheugenkaarten en Lego. Amazon vraagt een schadevergoeding van ruim 2 miljoen euro.
27: Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Google hebben tijdens klimaatbijeenkomsten in New York geprobeerd zorgen weg te nemen over de uitbreiding van datacenters. Amanda Peterson-Corio van Google zegt dat datacenters politiek gezien gehaat worden door links en rechts en wil het politieke narratief veranderen. Microsoft belooft transparant te zijn over watergebruik, terwijl Amazon stelt dat in 90% van de gevallen geen water wordt gebruikt om datacenters te koelen. Amazon pleit ook voor investeringen in de stabiliteit van het elektriciteitsnet met schone energie. Volgens recent onderzoek werden in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten ter waarde van $68 miljard geblokkeerd of vertraagd door lokaal verzet.
28: De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Daarmee probeert de regering van president Donald Trump de energieprijzen te verlagen. Dat melden ingewijden aan nieuwssite Politico. Door de oorlog die de VS in februari begonnen tegen Iran en door Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen zijn de dieselprijzen tot recordhoogtes gestegen. De bronnen zeggen dat de meningen binnen de regering verdeeld zijn. Het Witte Huis weerspreekt het verhaal en noemt het artikel weer een nepnieuwsverhaal van Politico.
29: De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder.
8: De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102.91. Olieconcern Shell won 1,7%.
9: De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de kerncentrale langer open te houden. De staat betaalt €115.700.000 voor de aandelen. Die zijn nu in handen van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens €119 miljoen vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten. De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren. Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan. Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isaac Hadjar te behouden voor volgend seizoen. Verstappen noemt het een volkomen logisch besluit en zegt dat Hadjar dat stoeltje verdient. De viervoudig wereldkampioen kan prima met Hadjar opschieten en vindt het goed voor de continuïteit in het team. De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekende in de grote prijs van Azerbeidzjan zijn rentree. Lewis Hamilton vindt een sprintrace bij de grote prijs van Monaco geen goed idee. Dat zei de zevenvoudig wereldkampioen op de persdag voor de race in Azerbeidzjan. De Formule 1 kondigde eerder deze maand aan het aantal sprintraces volgend seizoen uit te breiden van 6 naar 10, waaronder ook Monaco. Hamilton zegt dat inhalen op het smalle en bochtige circuit vrijwel onmogelijk is. Volgens hem is Monaco een prachtige plek met een geweldig circuit, maar de race zelf is oerzaai. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag. Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook 2 keer tegen Griekenland en 1 keer tegen Servië. De voetbalsters van Ajax hebben woensdagavond met 8-0 gewonnen van WFC Aktobe uit Kazachstan. Aanvoerder Sherida Spitsen opende na 10 minuten de score vanaf de strafschopstip. Katja Snoeijen scoorde 2 keer. De Zwitserse Ella Thuon maakte een hattrick. Danielle Noordermeer en Jade van Hensbergen zorgden voor de overige doelpunten. Ajax speelt op 30 september de return in Kazachstan en is bij winst zeker van het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Dat toernooi begint in oktober met de 8e finale.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vallen er vooral in het noorden enkele buien. Elders blijft het zo goed als droog. De wind waait uit het westen en is zwak tot matig. Aan de kust vrij krachtig. Er zijn geen waarschuwingen van kracht.
2: Vannacht kan er in het noordoosten nog een lichte bui vallen. Verder blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar 9 graden in het noorden en oosten. Aan zee blijft het met 13 graden wat zachter. De wind komt uit west tot noordwest en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgen wordt het een mooie dag met flinke zonnige perioden

0: uitnodiging ingaat, maar is er volgens zijn woordvoerder sowieso bij. Dat kan betekenen dat Poetin voor het eerst in vele jaren de Nederlandse premier ontmoet. Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 gingen Europese leiders contact met Poetin meestal uit de weg. Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Een aantal boeren is met trekkers gekomen, met teksten als No farmers, no food. Veel boeren vinden de aanpassingen die de provincie heeft doorgevoerd onvoldoende. Ze maken zich zorgen over hun toekomst en voelen zich niet serieus genomen door de provincie. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt zich grote zorgen over de manier waarop de politiek de politie aanstuurt. Hij reageert op het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. De gedragscode voor agenten is aangepast in overleg met minister van Justitie Van Weel, na kritiek van onder meer PVV, VVD en SGP. Marcouch stelt dat de politie nooit de lange arm mag worden van een politiek die mensen wegzet vanwege hun afkomst of religie. Hij vindt het besluit zeer onverstandig en maakt zich zorgen over de manier waarop het tot stand is gekomen. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het plan om medewerkers uit de luchthavensector op te nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector juist weren. Karremans volgt daarmee een eerder aangenomen motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan. De Kamer is inmiddels van samenstelling veranderd en steunt nu een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om medewerkers te schrappen. Als de Kamer dat besluit, kan de minister daarmee leven. Premier Rob Jette heeft woensdag in New York met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over de noodzaak van hervormingen in Oekraïne. De afgelopen maanden kwamen meerdere grote corruptiezaken naar buiten, waaronder het ontslag vorige maand van het plaatsvervangend hoofd van Zelensky's kantoor. Jette benadrukte dat de aanpak van corruptie en het schrappen van overtollige regels belangrijk zijn voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Hij wees erop dat een groot deel van de innovatiekracht van het land niet wordt benut door regelgeving en corruptie. Jette bood Zelensky Nederlandse kennis en expertise aan om te helpen bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels. Tientallen mensen zijn in Utrecht samengekomen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan Alfredo Gulu. De 51-jarige man overleed op 12 september nadat hij onwel werd tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid. De stoet liep van het Domplein naar het Nijntjepleintje, waar bloemen werden neergelegd en kaarsen werden aangestoken. De politie hield Gulu aan omdat hij te hard reed op een fatbike en geen identiteitsbewijs kon tonen. Zijn overlijden leidde tot onrust in Rotterdam-Zuid, waar tijdens een stille tocht de maandag na zijn dood de ME werd belaagd en een politiebureau werd bekogeld.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie is diep bezorgd over het oplaaiende geweld tussen Tigray-rebellen en het Ethiopische leger in het noorden van Ethiopië. De diplomatieke dienst van de EU roept op tot de-escalatie. Het is nog niet te laat om terug te keren naar de afspraken van het vredesakkoord uit 2022. Meningsverschillen kunnen alleen worden opgelost door middel van dialoog en niet door militair optreden. De spanningen in Tigray liepen de afgelopen tijd sterk op door confrontaties en droneaanvallen. Woensdag escaleerde de situatie. De rebellen vielen steden aan en namen een aantal vliegvelden in. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. President Zelensky maakte dat bekend in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. De mannen zitten sinds begin dit jaar vast. Volgens Zelensky zijn veel Noord-Koreaanse militairen omgekomen in de oorlog en is het zeldzaam dat ze gevangen worden genomen.

0: Een van de twee probeerde zichzelf te doden. In Noord-Korea is het strafbaar om gevangen te worden genomen door de vijand. Midden in Parijs is een oude muur ontdekt die mogelijk bewijst dat de stad is gesticht op het eiland Île de la Cité, waar ook de Notre-Dame staat. Onder een oud ziekenhuis is ongeveer 20 meter muur gevonden met brandsporen. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur uit 10 tot 200 voor Christus komt. De vondst komt overeen met beschrijvingen van de stad Lutetia, zoals het vroege Parijs heette. De Franse cultuurminister noemt het een enorme doorbraak. En de burgemeester van Parijs spreekt van een duizelingwekkende ontdekking.
1: De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Lavrov wees tijdens het gesprek op de rol die Europese landen spelen door Oekraïne te steunen. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond.
2: De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor het misbruik van zijn voormalige productieassistent Miriam Haley. Weinstein dwong Haley in 2006 tot orale seks. Hij kreeg daar eerder al 23 jaar cel voor, maar die straf verviel na een hoger beroep in 2024. Een jury bevond de 74-jarige Weinstein in 2025 opnieuw schuldig. In Californië wordt nog een straf verwacht voor de verkrachting en het misbruik van een actrice in 2013.
3: België doet in 2027 mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep bekendgemaakt. Vorig jaar zagen verschillende landen, waaronder Nederland, nog af van deelname uit onvrede over de deelname van Israël. De VRT ziet een omslag na maanden van gesprekken met de EBU en andere omroepen over de rol van het festival. In Nederland doet de NPO volgend jaar mee, nadat omroep AvroTros zich had teruggetrokken.
4: En nu het economisch nieuws.
5: Wall Street is woensdag lager gesloten. Beleggers volgen de onderhandelingen over het conflict in het Midden-Oosten en kijken vooruit naar de top tussen de Verenigde Staten en China op donderdag. De Dow Jones-index daalde 17%. De S&P 500 verloor 18% en de Nasdaq zakte 1,1%. De olieprijzen stegen fors. Brentolie werd 4,5% duurder tot $103,67 per vat. Olie- en gasbedrijven als Chevron en ExxonMobil stegen tot 2%, terwijl luchtvaartmaatschappijen als Delta en United Airlines tot 4% daalden.
6: Drie Drentse mannen horen gevangenisstraffen tot 4 jaar tegen zich eisen voor oplichting van Amazon. Het Openbaar Ministerie verwijt hen onder meer oplichting, verduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Volgens justitie deden de verdachten alsof ze goederen retourneerden, maar vulden ze de dozen met goedkope spullen om het gewicht te benaderen. Zo betaalden ze niet voor telefoons, geheugenkaarten en Lego. Amazon vraagt een schadevergoeding van ruim 2 miljoen euro.
7: Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Google hebben tijdens klimaatbijeenkomsten in New York geprobeerd zorgen weg te nemen over de uitbreiding van datacenters. Amanda Peterson-Corio van Google zegt dat datacenters politiek gezien gehaat worden door links en rechts en wil het politieke narratief veranderen. Microsoft belooft transparant te zijn over watergebruik, terwijl Amazon stelt dat in 90% van de gevallen geen water wordt gebruikt om datacenters te koelen. Amazon pleit ook voor investeringen in de stabiliteit van het elektriciteitsnet met schone energie. Volgens recent onderzoek werden in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten ter waarde van $68 miljard geblokkeerd of vertraagd door lokaal verzet.
8: De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Daarmee probeert de regering van president Donald Trump de energieprijzen te verlagen. Dat meldde ingewijden aan nieuwssite Politico.
9: Door de oorlog die de VS in februari begonnen tegen Iran en door Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen zijn de dieselprijzen tot recordhoogtes gestegen. De bronnen zeggen dat de meningen binnen de regering verdeeld zijn. Het Witte Huis weerspreekt het verhaal en noemt het artikel weer een nepnieuwsverhaal van Politico. De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borselen. Het doel is de kerncentrale langer open te houden. De staat betaalt €115.700.000 voor de aandelen. Die zijn nu in handen van de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij. Daarnaast maakt het Rijk als aandeelhouder nog eens €119 miljoen vrij voor doorlopende kosten. De kerncentrale ging in 1973 in bedrijf. Die zou tot 2033 open blijven. Maar het Rijk wil Borselen tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Kimi Antonelli denkt af en toe al aan de wereldtitel in de Formule 1, maar wil die gedachte niet te veel toelaten. De Italiaanse kampioenschapsleider zegt dat hij gewoon iedere race moet blijven presteren. Antonelli won dit jaar al 8 Grand Prix in zijn Mercedes en leidt de titelstrijd met 81 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. De 20-jarige coureur kan de jongste wereldkampioen ooit worden in de Formule 1. Hij zegt dat hij iedere race zijn uiterste best moet doen en dat ze aan het einde van het jaar wel zien waar ze staan. Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isaac Hadjar te behouden voor volgend seizoen. Verstappen noemt het een volkomen logisch besluit en zegt dat Hadjar dat stoeltje verdient. De viervoudig wereldkampioen kan prima met Hadjar opschieten en vindt het goed voor de continuïteit in het team. De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekende in de grote prijs van Azerbeidzjan zijn rentree. Lewis Hamilton vindt een sprintrace bij de grote prijs van Monaco geen goed idee. Dat zei de zevenvoudig wereldkampioen op de persdag voor de race in Azerbeidzjan. De Formule 1 kondigde eerder deze maand aan het aantal sprintraces volgend seizoen uit te breiden van 6 naar 10, waaronder ook Monaco. Hamilton zegt dat inhalen op het smalle en bochtige circuit vrijwel onmogelijk is. Volgens hem is Monaco een prachtige plek met een geweldig circuit, maar de race zelf is oerzaai. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag. Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook 2 keer tegen Griekenland en 1 keer tegen Servië. De voetbalsters van Ajax hebben woensdagavond met 8-0 gewonnen van WFC Aktobe uit Kazachstan. Aanvoerder Sherida Spitsen opende na 10 minuten de score vanaf de strafschopstip. Katja Snoeijen scoorde 2 keer. De Zwitserse Ella Thuon maakte een hattrick.
12: Danielle Noordermeer en Jade van Hensbergen zorgden voor de overige doelpunten. Ajax speelt op 30 september de return in Kazachstan en is bij winst zeker van het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Dat toernooi begint in oktober met de 8e finale.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vallen er vooral in het noorden enkele buien. Elders blijft het zo goed als droog. De wind waait uit het westen en is zwak tot matig. Aan de kust vrij krachtig. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Vannacht kan er in het noordoosten nog een lichte bui vallen. Verder blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar 9 graden in het noorden en oosten. Aan zee blijft het met 13 graden wat zachter. De wind komt uit west tot noordwest en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgen wordt het een mooie dag met flinke zonnige perioden en een middagtemperatuur rond de 19 graden.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette is uitgenodigd voor de G20-top in december in de Verenigde Staten en zou daar de Russische president Vladimir Poetin kunnen treffen. Jette wacht af of Poetin ingaat op zijn uitnodiging en beslist dan of hij zelf afreist. Sinds de Russische aanval op Oekraïne in 2022 gaan Europese leiders contact met Poetin meestal uit de weg. Maar onder president Donald Trump kiezen de Verenigde Staten niet langer partij voor Oekraïne en stellen ze zich op als bemiddelaar. Of Poetin naar de top komt is onduidelijk, want hij waagt zich al jaren zelden in het buitenland.
15: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken gaat onderzoek doen naar de werkwijze van 6 organisaties die zijn ingehuurd om onderzoek te doen naar buitenlandse inmenging en manipulatie. Heerma erkent dat een publicatie van EW een rol heeft gespeeld bij zijn besluit. In dat artikel wordt geschreven dat onderzoeken van enkele organisaties niet aan wetenschappelijke normen voldoen. Heerma zegt dat er wordt gekeken naar de kwaliteit van de onderzoeken. De onderzoeken maken deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse inmenging bij verkiezingen. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt zich grote zorgen over de manier waarop de politiek de politie aanstuurt. Hij reageert op het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. De gedragscode voor agenten is aangepast in overleg met minister van Justitie Van Weel, na kritiek van onder meer PVV, VVD en SGP. Marcouch stelt dat de politie nooit de lange arm mag worden van een politiek die mensen wegzet vanwege hun afkomst of religie. Hij vindt het besluit zeer onverstandig en maakt zich zorgen over de manier waarop het tot stand is gekomen.
16: Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Een aantal boeren is met trekkers gekomen, met teksten als No farmers, no food. Veel boeren vinden de aanpassingen die de provincie heeft doorgevoerd onvoldoende. Ze maken zich zorgen over hun toekomst en voelen zich niet serieus genomen door de provincie. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het plan om medewerkers uit de luchthavensector op te nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector juist weren. Karremans volgt daarmee een eerder aangenomen motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan. De Kamer is inmiddels van samenstelling veranderd en steunt nu een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om medewerkers te schrappen. Als de Kamer dat besluit, kan de minister daarmee leven. Premier Rob Jette heeft woensdag in New York met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over de noodzaak van hervormingen in Oekraïne. De afgelopen maanden kwamen meerdere grote corruptiezaken naar buiten, waaronder het ontslag vorige maand van het plaatsvervangend hoofd van Zelensky's kantoor. Jette benadrukte dat de aanpak van corruptie en het schrappen van overtollige regels belangrijk zijn voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie.
17: Hij wees erop dat een groot deel van de innovatiekracht van het land niet wordt benut door regelgeving en corruptie. Jette bood Zelensky Nederlandse kennis en expertise aan om te helpen bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. Kunstmatige intelligentie van OpenAI is binnengedrongen op een Australische overheidswebsite en kreeg daarbij toegang tot niet openbare medische gegevens. Premier Anthony Albanese noemde dit onacceptabel. Hij sprak in New York met OpenAI-topman Sam Altman over de grote bezorgdheid van Australië. De infiltratie vond plaats in juni. OpenAI deed er volgens Albanese veel te lang over om dit te melden. Op dit moment is er geen aanwijzing dat het AI-programma ook bij andere overheidswebsites is binnengedrongen.
19: De Europese Unie is diep bezorgd over het oplaaiende geweld tussen Tigray-rebellen en het Ethiopische leger in het noorden van Ethiopië. De diplomatieke dienst van de EU roept op tot de-escalatie. Het is nog niet te laat om terug te keren naar de afspraken van het vredesakkoord uit 2022. Meningsverschillen kunnen alleen worden opgelost door middel van dialoog en niet door militair optreden. De spanningen in Tigray liepen de afgelopen tijd sterk op door confrontaties en droneaanvallen. Woensdag escaleerde de situatie. De rebellen vielen steden aan en namen een aantal vliegvelden in.
20: Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. President Zelensky maakte dat bekend in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. De mannen zitten sinds begin dit jaar vast. Volgens Zelensky zijn veel Noord-Koreaanse militairen omgekomen in de oorlog en is het zeldzaam dat ze gevangen worden genomen. 1 van de 2 probeerde zichzelf te doden. In Noord-Korea is het strafbaar om gevangen te worden genomen door de vijand.
21: Midden in Parijs is een oude muur ontdekt die mogelijk bewijst dat de stad is gesticht op het eiland Île de la Cité, waar ook de Notre-Dame staat. Onder een oud ziekenhuis is ongeveer 20 meter muur gevonden met brandsporen. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur uit 10 tot 200 voor Christus komt. De vondst komt overeen met beschrijvingen van de stad Lutetia, zoals het vroeger Parijs heette. De Franse cultuurminister noemt het een enorme doorbraak. En de burgemeester van Parijs spreekt van een duizelingwekkende ontdekking.
22: De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Lavrov wees tijdens het gesprek op de rol die Europese landen spelen door Oekraïne te steunen. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond.
23: De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor het misbruik van zijn voormalige productieassistent Miriam Haley. Weinstein dwong Haley in 2006 tot orale seks. Hij kreeg daar eerder al 23 jaar cel voor, maar die straf verviel na een hoger beroep in 2024. Een jury bevond de 74-jarige Weinstein in 2025 opnieuw schuldig. In Californië wordt nog een straf verwacht voor de verkrachting en het misbruik van een actrice in 2013.
24: En nu het economisch nieuws. Topmannen van grote AI-bedrijven hebben woensdag de VN-veiligheidsraad toegesproken over de risico's van kunstmatige intelligentie. Dario Amodei van Anthropic, het bedrijf achter chatbot Claude, beloofde dat zijn bedrijf zoveel zal vertragen als nodig is om ervoor te zorgen dat nieuwe AI-technologie veilig is. Ook OpenAI-baas Sam Altman sprak de veiligheidsraad toe. Hij zei dat de huidige fase in de ontwikkeling van AI vraagt om uiterste voorzichtigheid.
0: Berichten over hacks door AI-systemen hebben wereldwijd een debat ontketend over de toenemende risico's.
1: Wall Street is woensdag lager gesloten. Beleggers volgen de onderhandelingen over het conflict in het Midden-Oosten en kijken vooruit naar de top tussen de Verenigde Staten en China op donderdag. De Dow Jones-index daalde 17%, de S&P 500 verloor 18% en de Nasdaq zakte 1,1%. De olieprijzen stegen fors. Brentolie werd 4,5% duurder tot $103,67 per vat. Olie- en gasbedrijven als Chevron en ExxonMobil stegen tot 2%, terwijl luchtvaartmaatschappijen als Delta en United Airlines tot 4% daalden.
2: Drie Drentse mannen horen gevangenisstraffen tot 4 jaar tegen zich eisen voor oplichting van Amazon. Het Openbaar Ministerie verwijt hen onder meer oplichting, verduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Volgens justitie deden de verdachten alsof ze goederen retourneerden, maar vulden ze de dozen met goedkope spullen om het gewicht te benaderen. Zo betaalden ze niet voor telefoons, geheugenkaarten en Lego. Amazon vraagt een schadevergoeding van ruim 2 miljoen euro.
3: Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Google hebben tijdens klimaatbijeenkomsten in New York geprobeerd zorgen weg te nemen over de uitbreiding van datacenters. Amanda Peterson-Corio van Google zegt dat datacenters politiek gezien gehaat worden door links en rechts en wil het politieke narratief veranderen. Microsoft belooft transparant te zijn over watergebruik, terwijl Amazon stelt dat in 90% van de gevallen geen water wordt gebruikt om datacenters te koelen. Amazon pleit ook voor investeringen in de stabiliteit van het elektriciteitsnet met schone energie. Volgens recent onderzoek werden in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten ter waarde van $68 miljard geblokkeerd of vertraagd door lokaal verzet.
4: De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Daarmee probeert de regering van president Donald Trump de energieprijzen te verlagen. Dat meldde ingewijden aan nieuwssite Politico. Door de oorlog die de VS in februari begonnen tegen Iran en door Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen zijn de dieselprijzen tot recordhoogtes gestegen. De bronnen zeggen dat de meningen binnen de regering verdeeld zijn. Het Witte Huis weerspreekt het verhaal en noemt het artikel weer een nepnieuwsverhaal van Politico.
25: De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isaac Hadjar te behouden voor volgend seizoen. Verstappen noemt het een volkomen logisch besluit en zegt dat Hadjar dat stoeltje verdient. De viervoudig wereldkampioen kan prima met Hadjar opschieten en vindt het goed voor de continuïteit in het team. De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekende in de Grote Prijs van Azerbeidzjan zijn rentree. Lewis Hamilton vindt een sprintrace bij de Grote Prijs van Monaco geen goed idee. Dat zei de zevenvoudig wereldkampioen op de persdag voor de race in Azerbeidzjan. De Formule 1 kondigde eerder deze maand aan het aantal sprintraces volgend seizoen uit te breiden van 6 naar 10, waaronder ook Monaco. Hamilton zegt dat inhalen op het smalle en bochtige circuit vrijwel onmogelijk is. Volgens hem is Monaco een prachtige plek met een geweldig circuit, maar de race zelf is oerzaai. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag. Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook twee keer tegen Griekenland en één keer tegen Servië. PSV en Feyenoord hebben de tweede voorronde van de Europa Cup voor vrouwen gewonnen. PSV versloeg het Deense Fortuna Juring met 1-0 door een doelpunt van Liz Rijsbergen. Feyenoord won met 4-1 van het Noorse Vålerenga. Het team stond na 5 minuten nog op achterstand. Thalia Della Peruta maakte 2 doelpunten voor Feyenoord. De returns zijn op 30 september. Dieke kaptein heeft Chelsea gisteravond aan een overwinning geholpen in de eerste speelronde van de Champions League. De Oranje International schoot haar ploeg in de 11e minuut op voorsprong tegen Austria Wien met een hard afstandsschot via de onderkant van de lat. Het bleef bij 1-0. Ook Veerle Buurman stond in de basis bij Chelsea. FC Barcelona begon de Champions League met een ruime 5-2 overwinning op Paris FC.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het op een enkele lichte bui in het noorden en oosten na droog. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig. Aan de kust en op het water vrij krachtig. Morgenochtend begint het vrij zonnig en blijft het droog, met een matige noordwestenwind. Die wind is aan de noordkust nog even vrij krachtig. In de middag wordt het zo'n 19 graden met flinke zonnige perioden. De wind neemt geleidelijk af. Morgenavond wordt het vrijwel onbewolkt en droog. Vrijdag wordt een mooie dag met veel zon en temperaturen tussen de 20 en 23 graden.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten is uitgenodigd voor de G20-top in december in de Verenigde Staten en zou daar de Russische president Vladimir Poetin kunnen treffen. Jetten wacht af of Poetin ingaat op zijn uitnodiging en beslist dan of hij zelf afreist. Sinds de Russische aanval op Oekraïne in 2022 gaan Europese leiders contact met Poetin meestal uit de weg. Maar onder president Donald Trump kiezen de Verenigde Staten niet langer partij voor Oekraïne en stellen ze zich op als bemiddelaar. Of Poetin naar de top komt is onduidelijk, want hij waagt zich al jaren zelden in het buitenland.
7: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken gaat onderzoek doen naar de werkwijze van 6 organisaties die zijn ingehuurd om onderzoek te doen naar buitenlandse inmenging en manipulatie. Heerma erkent dat een publicatie van EW een rol heeft gespeeld bij zijn besluit. In dat artikel wordt geschreven dat onderzoeken van enkele organisaties niet aan wetenschappelijke normen voldoen. Heerma zegt dat er wordt gekeken naar de kwaliteit van de onderzoeken. De onderzoeken maken deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse inmenging bij verkiezingen.
8: Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt zich grote zorgen over de manier waarop de politiek de politie aanstuurt. Hij reageert op het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. De gedragscode voor agenten is aangepast in overleg met minister van Justitie Van Weel, na kritiek van onder meer PVV, VVD en SGP. Marcouch stelt dat de politie nooit de lange arm mag worden van een politiek die mensen wegzet vanwege hun afkomst of religie. Hij vindt het besluit zeer onverstandig en maakt zich zorgen over de manier waarop het tot stand is gekomen.
9: Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied.
10: In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Een aantal boeren is met trekkers gekomen, met teksten als No farmers, no food. Veel boeren vinden de aanpassingen die de provincie heeft doorgevoerd onvoldoende. Ze maken zich zorgen over hun toekomst en voelen zich niet serieus genomen door de provincie. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het plan om medewerkers uit de luchthavensector op te nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector juist weren. Karremans volgt daarmee een eerder aangenomen motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan. De Kamer is inmiddels van samenstelling veranderd en steunt nu een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om medewerkers te schrappen. Als de Kamer dat besluit, kan de minister daarmee leven.
11: Premier Rob Jette heeft woensdag in New York met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over de noodzaak van hervormingen in Oekraïne. De afgelopen maanden kwamen meerdere grote corruptiezaken naar buiten, waaronder het ontslag vorige maand van het plaatsvervangend hoofd van Zelensky's kantoor. Jette benadrukte dat de aanpak van corruptie en het schrappen van overtollige regels belangrijk zijn voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Hij wees erop dat een groot deel van de innovatiekracht van het land niet wordt benut door regelgeving en corruptie. Jette bood Zelensky Nederlandse kennis en expertise aan om te helpen bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. Kunstmatige intelligentie van OpenAI is binnengedrongen op een Australische overheidswebsite en kreeg daarbij toegang tot niet openbare medische gegevens. Premier Anthony Albanese noemde dit onacceptabel. Hij sprak in New York met OpenAI-topman Sam Altman over de grote bezorgdheid van Australië. De infiltratie vond plaats in juni. OpenAI deed er volgens Albanese veel te lang over om dit te melden. Op dit moment is er geen aanwijzing dat het AI-programma ook bij andere overheidswebsites is binnengedrongen.
13: De Europese Unie is diep bezorgd over het oplaaiende geweld tussen Tigray-rebellen en het Ethiopische leger in het noorden van Ethiopië. De diplomatieke dienst van de EU roept op tot de-escalatie. Het is nog niet te laat om terug te keren naar de afspraken van het vredesakkoord uit 2022. Meningsverschillen kunnen alleen worden opgelost door middel van dialoog en niet door militair optreden. De spanningen in Tigray liepen de afgelopen tijd sterk op door confrontaties en droneaanvallen. Woensdag escaleerde de situatie. De rebellen vielen steden aan en namen een aantal vliegvelden in.
14: Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. President Zelensky maakte dat bekend in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. De mannen zitten sinds begin dit jaar vast. Volgens Zelensky zijn veel Noord-Koreaanse militairen omgekomen in de oorlog en is het zeldzaam dat ze gevangen worden genomen. Een van de 2 probeerde zichzelf te doden. In Noord-Korea is het strafbaar om gevangen te worden genomen door de vijand.
15: Midden in Parijs is een oude muur ontdekt die mogelijk bewijst dat de stad is gesticht op het eiland Île de la Cité, waar ook de Notre-Dame staat. Onder een oud ziekenhuis is ongeveer 20 meter muur gevonden met brandsporen. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur uit 10 tot 200 voor Christus komt. De vondst komt overeen met beschrijvingen van de stad Lutetia, zoals het vroege Parijs heette. De Franse cultuurminister noemt het een enorme doorbraak. En de burgemeester van Parijs spreekt van een duizelingwekkende ontdekking.
16: De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand.
17: Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Lavrov wees tijdens het gesprek op de rol die Europese landen spelen door Oekraïne te steunen. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond.
18: De voormalige filmproducent Harvey Weinstein heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor het misbruik van zijn voormalige productieassistent Miriam Haley. Weinstein dwong Haley in 2006 tot orale seks. Hij kreeg daar eerder al 23 jaar cel voor, maar die straf verviel na een hoger beroep in 2024. Een jury bevond de 74-jarige Weinstein in 2025 opnieuw schuldig. In Californië wordt nog een straf verwacht voor de verkrachting en het misbruik van een actrice in 2013.
19: En nu het economisch nieuws. Topmannen van grote AI-bedrijven hebben woensdag de VN-veiligheidsraad toegesproken over de risico's van kunstmatige intelligentie. Dario Amodei van Anthropic, het bedrijf achter chatbot Claude, beloofde dat zijn bedrijf zoveel zal vertragen als nodig is om ervoor te zorgen dat nieuwe AI-technologie veilig is. Ook OpenAI-baas Sam Altman sprak de veiligheidsraad toe. Hij zei dat de huidige fase in de ontwikkeling van AI vraagt om uiterste voorzichtigheid. Berichten over hacks door AI-systemen hebben wereldwijd een debat ontketend over de toenemende risico's.
20: Wall Street is woensdag lager gesloten. Beleggers volgen de onderhandelingen over het conflict in het Midden-Oosten en kijken vooruit naar de top tussen de Verenigde Staten en China op donderdag. De Dow Jones-index daalde 17%. De S&P 500 verloor 18% en de Nasdaq zakte 1,1%. De olieprijzen stegen fors. Brentolie werd 4,5% duurder tot $103,67 per vat. Olie- en gasbedrijven als Chevron en ExxonMobil stegen tot 2%, terwijl luchtvaartmaatschappijen als Delta en United Airlines tot 4% daalden.
21: Drie Drentse mannen horen gevangenisstraffen tot 4 jaar tegen zich eisen voor oplichting van Amazon. Het Openbaar Ministerie verwijt hen onder meer oplichting, verduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Volgens justitie deden de verdachten alsof ze goederen retourneerden, maar vulden ze de dozen met goedkope spullen om het gewicht te benaderen. Zo betaalden ze niet voor telefoons, geheugenkaarten en Lego. Amazon vraagt een schadevergoeding van ruim 2 miljoen euro.
22: Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Google hebben tijdens klimaatbijeenkomsten in New York geprobeerd zorgen weg te nemen over de uitbreiding van datacenters. Amanda Peterson-Corio van Google zegt dat datacenters politiek gezien gehaat worden door links en rechts en wil het politieke narratief veranderen. Microsoft belooft transparant te zijn over watergebruik, terwijl Amazon stelt dat in 90% van de gevallen geen water wordt gebruikt om datacenters te koelen. Amazon pleit ook voor investeringen in de stabiliteit van het elektriciteitsnet met schone energie. Volgens recent onderzoek werden in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten ter waarde van $68 miljard geblokkeerd of vertraagd door lokaal verzet.
23: De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Daarmee probeert de regering van president Donald Trump de energieprijzen te verlagen. Dat melden ingewijden aan nieuwssite Politico. Door de oorlog die de VS in februari begonnen tegen Iran en door Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen zijn de dieselprijzen tot recordhoogtes gestegen. De bronnen zeggen dat de meningen binnen de regering verdeeld zijn. Het Witte Huis weerspreekt het verhaal en noemt het artikel weer een nepnieuwsverhaal van Politico.
24: De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
26: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isaac Hadjar te behouden voor volgend seizoen. Verstappen noemt het een volkomen logisch besluit en zegt dat Hadjar dat stoeltje verdient. De viervoudig wereldkampioen kan prima met Hadjar opschieten en vindt het goed voor de continuïteit in het team. De 21-jarige Fransman is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen en staat op de 8e plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen 3 races door een breukje in een pols en maakt dit weekende in de Grote Prijs van Azerbeidzjan zijn rentree. Lewis Hamilton vindt een sprintrace bij de Grote Prijs van Monaco geen goed idee. Dat zei de zevenvoudig wereldkampioen op de persdag voor de race in Azerbeidzjan. De Formule 1 kondigde eerder deze maand aan het aantal sprintraces volgend seizoen uit te breiden van 6 naar 10, waaronder ook Monaco. Hamilton zegt dat inhalen op het smalle en bochtige circuit vrijwel onmogelijk is. Volgens hem is Monaco een prachtige plek met een geweldig circuit, maar de race zelf is oerzaai. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag. Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook 2 keer tegen Griekenland en 1 keer tegen Servië. PSV en Feyenoord hebben de tweede voorronde van de Europa Cup voor vrouwen gewonnen. PSV versloeg het Deense Fortuna Juring met 1-0 door een doelpunt van Liz Rijsbergen. Feyenoord won met 4-1 van het Noorse Vålerenga. Het team stond na 5 minuten nog op achterstand. Thalia Della Peruta maakte 2 doelpunten voor Feyenoord. De returns zijn op 30 september. Dieke kaptein heeft Chelsea gisteravond aan een overwinning geholpen in de eerste speelronde van de Champions League. De Oranje International schoot haar ploeg in de 11e minuut op voorsprong tegen Austria Wien met een hard afstandsschot via de onderkant van de lat. Het bleef bij 1-0. Ook Veerle Buurman stond in de basis bij Chelsea. FC Barcelona begon de Champions League met een ruime 5-2 overwinning op Paris FC.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het op een enkele lichte bui in het noorden en oosten na droog. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig. Aan de kust en op het water vrij krachtig. Morgenochtend begint het vrij zonnig en blijft het droog, met een matige noordwestenwind. Die wind is aan de noordkust nog even vrij krachtig. In de middag wordt het zo'n 19 graden met flinke zonnige perioden. De wind neemt geleidelijk af. Morgenavond wordt het vrijwel onbewolkt en droog. Vrijdag wordt een mooie dag met veel zon en temperaturen tussen de 20 en 23 graden.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette is uitgenodigd voor de G20-top in december in de Verenigde Staten en zou daar de Russische president Vladimir Poetin kunnen treffen. Jette wacht af of Poetin ingaat op zijn uitnodiging en beslist dan of hij zelf afreist. Sinds de Russische aanval op Oekraïne in 2022 gaan Europese leiders contact met Poetin meestal uit de weg. Maar onder president Donald Trump kiezen de Verenigde Staten niet langer partij voor Oekraïne en stellen ze zich op als bemiddelaar.
3: Of Poetin naar de top komt is onduidelijk, want hij waagt zich al jaren zelden in het buitenland.
4: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken gaat onderzoek doen naar de werkwijze van 6 organisaties die zijn ingehuurd om onderzoek te doen naar buitenlandse inmenging en manipulatie. Heerma erkent dat een publicatie van EW een rol heeft gespeeld bij zijn besluit. In dat artikel wordt geschreven dat onderzoeken van enkele organisaties niet aan wetenschappelijke normen voldoen. Heerma zegt dat er wordt gekeken naar de kwaliteit van de onderzoeken. De onderzoeken maken deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse inmenging bij verkiezingen.
5: Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt zich grote zorgen over de manier waarop de politiek de politie aanstuurt. Hij reageert op het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. De gedragscode voor agenten is aangepast in overleg met minister van Justitie Van Weel, na kritiek van onder meer PVV, VVD en SGP. Marcouch stelt dat de politie nooit de lange arm mag worden van een politiek die mensen wegzet vanwege hun afkomst of religie. Hij vindt het besluit zeer onverstandig en maakt zich zorgen over de manier waarop het tot stand is gekomen.
6: Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Een aantal boeren is met trekkers gekomen, met teksten als No Farmers, No Food. Veel boeren vinden de aanpassingen die de provincie heeft doorgevoerd onvoldoende. Ze maken zich zorgen over hun toekomst en voelen zich niet serieus genomen door de provincie.
7: Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het plan om medewerkers uit de luchthavensector op te nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector juist weren. Karremans volgt daarmee een eerder aangenomen motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan. De Kamer is inmiddels van samenstelling veranderd en steunt nu een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om medewerkers te schrappen. Als de Kamer dat besluit, kan de minister daarmee leven.
8: Premier Rob Jette heeft woensdag in New York met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over de noodzaak van hervormingen in Oekraïne. De afgelopen maanden kwamen meerdere grote corruptiezaken naar buiten, waaronder het ontslag vorige maand van het plaatsvervangend hoofd van Zelensky's kantoor. Jette benadrukte dat de aanpak van corruptie en het schrappen van overtollige regels belangrijk zijn voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Hij wees erop dat een groot deel van de innovatiekracht van het land niet wordt benut door regelgeving en corruptie. Jette bood Zelensky Nederlandse kennis en expertise aan om te helpen bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels.
25: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
27: Nu het buitenlands nieuws. Kunstmatige intelligentie van OpenAI is een Australische overheidswebsite binnengedrongen en had daarbij ook toegang tot medische gegevens die niet openbaar zijn. OpenAI zegt dat zelfstandig werkende AI-systemen ten onrechte toegang kregen tot bestanden van de Australische overheid, maar dat er geen bewijs is dat patiëntendossiers zijn ingezien. De infiltratie vond plaats in juni, maar OpenAI bracht de Australische overheid pas op 10 september op de hoogte. Premier Anthony Albanese noemt dit onacceptabel en zegt teleurgesteld te zijn dat OpenAI er veel te lang over heeft gedaan om dit te melden. Hij sprak in New York met OpenAI-topman Sam Altman om de grote bezorgdheid van Australië over dit incident te uiten. 8 Amerikaanse marinemilitairen van de gevechtsgroep rond het vliegdekschip USS Abraham Lincoln hebben tijdens de huidige missie geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Dat heeft waarnemend marineminister Hoon Kao gemeld aan het Amerikaanse congres. Geen van de 8 militairen overleed. Een Amerikaanse militaire functionaris noemt 8 pogingen niettemin ongelooflijk hoog en wijst op zware omstandigheden, zoals langdurige gevechtsoperaties en het uitblijven van havenbezoeken. De Abraham Lincoln bleef ruim 9 maanden onafgebroken op zee en keert naar verwachting in de komende weken terug naar de thuishaven San Diego. De Europese Unie is diep bezorgd over het oplaaiende geweld tussen Tigray-rebellen en het Ethiopische leger in het noorden van Ethiopië. De diplomatieke dienst van de EU roept op tot de-escalatie. Het is nog niet te laat om terug te keren naar de afspraken van het vredesakkoord uit 2022. Meningsverschillen kunnen alleen worden opgelost door middel van dialoog en niet door militair optreden. De spanningen in Tigray liepen de afgelopen tijd sterk op door confrontaties en droneaanvallen. Woensdag escaleerde de situatie. De rebellen vielen steden aan en namen een aantal vliegvelden in.
9: Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. President Zelensky maakte dat bekend in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. De mannen zitten sinds begin dit jaar vast. Volgens Zelensky zijn veel Noord-Koreaanse militairen omgekomen in de oorlog en is het zeldzaam dat ze gevangen worden genomen. 1 van de 2 probeerde zichzelf te doden. In Noord-Korea is het strafbaar om gevangen te worden genomen door de vijand. Midden in Parijs is een oude muur ontdekt die mogelijk bewijst dat de stad is gesticht op het eiland Île de la Cité, waar ook de Notre-Dame staat. Onder een oud ziekenhuis is ongeveer 20 meter muur gevonden met brandsporen. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur uit 10 tot 200 voor Christus komt. De vondst komt overeen met beschrijvingen van de stad Lutetia, zoals het vroege Parijs heette. De Franse cultuurminister noemt het een enorme doorbraak. En de burgemeester van Parijs spreekt van een duizelingwekkende ontdekking.
10: De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Lavrov wees tijdens het gesprek op de rol die Europese landen spelen door Oekraïne te steunen. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond.
11: En nu het economisch nieuws. Topmannen van grote AI-bedrijven hebben woensdag de VN-veiligheidsraad toegesproken over de risico's van kunstmatige intelligentie. Dario Amodei van Anthropic, het bedrijf achter chatbot Claude, beloofde dat zijn bedrijf zoveel zal vertragen als nodig is om ervoor te zorgen dat nieuwe AI-technologie veilig is. Ook OpenAI-baas Sam Altman sprak de Veiligheidsraad toe. Hij zei dat de huidige fase in de ontwikkeling van AI vraagt om uiterste voorzichtigheid. Berichten over hacks door AI-systemen hebben wereldwijd een debat ontketend over de toenemende risico's.
12: Wall Street is woensdag lager gesloten. Beleggers volgen de onderhandelingen over het conflict in het Midden-Oosten en kijken vooruit naar de top tussen de Verenigde Staten en China op donderdag. De Dow Jones-index daalde 17%, de S&P 500 verloor 18% en de Nasdaq zakte 1,1%. De olieprijzen stegen fors. Brentolie werd 4,5% duurder tot $103,67 per vat. Olie- en gasbedrijven als Chevron en ExxonMobil stegen tot 2%, terwijl luchtvaartmaatschappijen als Delta en United Airlines tot 4% daalden.
13: 3 Drentse mannen horen gevangenisstraffen tot 4 jaar tegen zich eisen voor oplichting van Amazon. Het Openbaar Ministerie verwijt hen onder meer oplichting, verduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Volgens justitie deden de verdachten alsof ze goederen retourneerden, maar vulden ze de dozen met goedkope spullen om het gewicht te benaderen. Zo betaalden ze niet voor telefoons, geheugenkaarten en Lego. Amazon vraagt een schadevergoeding van ruim €2 miljoen.
14: Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Google hebben tijdens klimaatbijeenkomsten in New York geprobeerd zorgen weg te nemen over de uitbreiding van datacenters.
15: Amanda Peterson-Corio van Google zegt dat datacenters politiek gezien gehaat worden door links en rechts en wil het politieke narratief veranderen. Microsoft belooft transparant te zijn over watergebruik, terwijl Amazon stelt dat in 90% van de gevallen geen water wordt gebruikt om datacenters te koelen. Amazon pleit ook voor investeringen in de stabiliteit van het elektriciteitsnet met schone energie. Volgens recent onderzoek werden in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten ter waarde van $68 miljard geblokkeerd of vertraagd door lokaal verzet.
27: De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de

0: De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag. Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook 2 keer tegen Griekenland en 1 keer tegen Servië. PSV en Feyenoord hebben de tweede voorronde van de Europa Cup voor vrouwen gewonnen. PSV versloeg het Deense Fortuna Juring met 1-0 door een doelpunt van Liz Rijsbergen. Feyenoord won met 4-1 van het Noorse Vålerenga. Het team stond na 5 minuten nog op achterstand. Thalia Della Peruta maakte 2 doelpunten voor Feyenoord. De returns zijn op 30 september. Dieke kaptein heeft Chelsea gisteravond aan een overwinning geholpen in de eerste speelronde van de Champions League. De Oranje International schoot haar ploeg in de 11e minuut op voorsprong tegen Austria Wien met een hard afstandsschot via de onderkant van de lat. Het bleef bij 1-0. Ook Veerle Buurman stond in de basis bij Chelsea. FC Barcelona begon de Champions League met een ruime 5-2 overwinning op Paris FC. De Groningse gedeputeerde Marianne van Dijken van de BBB is blij dat de wereldkampioenschappen wielrennen naar Groningen en Drenthe komen. Ze had het liefst in 2032 gezien, maar 2034 is ook goed. Tientallen miljoenen televisiekijkers kunnen dan zien wat de noordelijke provincies te bieden hebben. Het parcours loopt door alle gemeenten in beide provincies. Voor het evenement is vanuit het Groningse herstelprogramma Nijbegun 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2034 naar Groningen en Drenthe. Dat is besloten tijdens het congres van de Internationale Wielerunie UCI in het Canadese Montreal. Groningen en Drenthe wilden het evenement eigenlijk in 2032 organiseren, maar toen kreeg het Indiaanse Pune de voorkeur. In 2012 werden de WK voor het laatst in Nederland gehouden, toen in Valkenburg. Het parcours loopt door alle gemeenten in Groningen en Drenthe. Er worden zeker 500.000 bezoekers en 250 miljoen televisiekijkers verwacht.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het noorden en oosten nog een enkele lichte bui vallen. Verder blijft het droog. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. De wind waait matig uit westelijke richtingen. Aan de kust en op het water is het wat krachtiger. Morgenochtend vrij zonnig en droog met een matige noordwestenwind. In de middag blijft het droog met flinke zonnige perioden en wordt het zo'n 19 graden. In de avond droog en vrijwel onbewolkt. De wind neemt af. Komende nacht helder met plaatselijk kans op mist. Het koelt af naar 5 tot 10 graden. Morgen volop zon met temperaturen tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette is uitgenodigd voor de G20-top in december in de Verenigde Staten en zou daar de Russische president Vladimir Poetin kunnen treffen. Jette wacht af of Poetin ingaat op zijn uitnodiging en beslist dan of hij zelf afreist. Sinds de Russische aanval op Oekraïne in 2022 gaan Europese leiders contact met Poetin meestal uit de weg. Maar onder president Donald Trump kiezen de Verenigde Staten niet langer partij voor Oekraïne en stellen ze zich op als bemiddelaar. Of Poetin naar de top komt is onduidelijk, want hij waagt zich al jaren zelden in het buitenland. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken gaat onderzoek doen naar de werkwijze van 6 organisaties die zijn ingehuurd om onderzoek te doen naar buitenlandse inmenging en manipulatie. Heerma erkent dat een publicatie van EW een rol heeft gespeeld bij zijn besluit. In dat artikel wordt geschreven dat onderzoeken van enkele organisaties niet aan wetenschappelijke normen voldoen. Heerma zegt dat er wordt gekeken naar de kwaliteit van de onderzoeken. De onderzoeken maken deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse inmenging bij verkiezingen. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt zich grote zorgen over de manier waarop de politiek de politie aanstuurt. Hij reageert op het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. De gedragscode voor agenten is aangepast in overleg met minister van Justitie Van Weel, na kritiek van onder meer PVV, VVD en SGP. Marcouch stelt dat de politie nooit de lange arm mag worden van een politiek die mensen wegzet vanwege hun afkomst of religie. Hij vindt het besluit zeer onverstandig en maakt zich zorgen over de manier waarop het tot stand is gekomen. Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Een aantal boeren is met trekkers gekomen, met teksten als No Farmers, No Food. Veel boeren vinden de aanpassingen die de provincie heeft doorgevoerd onvoldoende. Ze maken zich zorgen over hun toekomst en voelen zich niet serieus genomen door de provincie. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het plan om medewerkers uit de luchthavensector op te nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector juist weren. Karremans volgt daarmee een eerder aangenomen motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan. De Kamer is inmiddels van samenstelling veranderd en steunt nu een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om medewerkers te schrappen. Als de Kamer dat besluit, kan de minister daarmee leven. Premier Rob Jette heeft woensdag in New York met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over de noodzaak van hervormingen in Oekraïne. De afgelopen maanden kwamen meerdere grote corruptiezaken naar buiten, waaronder het ontslag vorige maand van het plaatsvervangend hoofd van Zelensky's kantoor. Jette benadrukte dat de aanpak van corruptie en het schrappen van overtollige regels belangrijk zijn voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Hij wees erop dat een groot deel van de innovatiekracht van het land niet wordt benut door regelgeving en corruptie. Jette bood Zelensky Nederlandse kennis en expertise aan om te helpen bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Kunstmatige intelligentie van OpenAI is een Australische overheidswebsite binnengedrongen en had daarbij ook toegang tot medische gegevens die niet openbaar zijn. OpenAI zegt dat zelfstandig werkende AI-systemen ten onrechte toegang kregen tot bestanden van de Australische overheid, maar dat er geen bewijs is dat patiëntendossiers zijn ingezien. De infiltratie vond plaats in juni, maar OpenAI bracht de Australische overheid pas op 10 september op de hoogte. Premier Anthony Albanese noemt dit onacceptabel en zegt teleurgesteld te zijn dat OpenAI er veel te lang over heeft gedaan om dit te melden. Hij sprak in New York met OpenAI-topman Sam Altman om de grote bezorgdheid van Australië over dit incident te uiten. 8 Amerikaanse marinemilitairen van de gevechtsgroep rond het vliegdekschip USS Abraham Lincoln hebben tijdens de huidige missie geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Dat heeft waarnemend marineminister Hoon Kao gemeld aan het Amerikaanse congres. Geen van de 8 militairen overleed. Een Amerikaanse militaire functionaris noemt 8 pogingen niettemin ongelooflijk hoog en wijst op zware omstandigheden, zoals langdurige gevechtsoperaties en het uitblijven van havenbezoeken. De Abraham Lincoln bleef ruim 9 maanden onafgebroken op zee en keert naar verwachting in de komende weken terug naar de thuishaven San Diego. De Europese Unie is diep bezorgd over het oplaaiende geweld tussen Tigray-rebellen en het Ethiopische leger in het noorden van Ethiopië. De diplomatieke dienst van de EU roept op tot de-escalatie. Het is nog niet te laat om terug te keren naar de afspraken van het vredesakkoord uit 2022. Meningsverschillen kunnen alleen worden opgelost door middel van dialoog en niet door militair optreden. De spanningen in Tigray liepen de afgelopen tijd sterk op door confrontaties en droneaanvallen. Woensdag escaleerde de situatie. De rebellen vielen steden aan en namen een aantal vliegvelden in. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. President Zelensky maakte dat bekend in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. De mannen zitten sinds begin dit jaar vast. Volgens Zelensky zijn veel Noord-Koreaanse militairen omgekomen in de oorlog en is het zeldzaam dat ze gevangen worden genomen. 1 van de 2 probeerde zichzelf te doden. In Noord-Korea is het strafbaar om gevangen te worden genomen door de vijand. Midden in Parijs is een oude muur ontdekt die mogelijk bewijst dat de stad is gesticht op het eiland Île de la Cité, waar ook de Notre-Dame staat. Onder een oud ziekenhuis is ongeveer 20 meter muur gevonden met brandsporen. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur uit 10 tot 200 voor Christus komt. De vondst komt overeen met beschrijvingen van de stad Lutetia, zoals het vroege Parijs heette. De Franse cultuurminister noemt het een enorme doorbraak. En de burgemeester van Parijs spreekt van een duizelingwekkende ontdekking. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Lavrov wees tijdens het gesprek op de rol die Europese landen spelen door Oekraïne te steunen. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond. En nu het economisch nieuws. Topmannen van grote AI-bedrijven hebben woensdag de VN-veiligheidsraad toegesproken over de risico's van kunstmatige intelligentie. Dario Amodei van Anthropic, het bedrijf achter chatbot Claude, beloofde dat zijn bedrijf zoveel zal vertragen als nodig is om ervoor te zorgen dat nieuwe AI-technologie veilig is. Ook OpenAI-baas Sam Altman sprak de veiligheidsraad toe. Hij zei dat de huidige fase in de ontwikkeling van AI vraagt om uiterste voorzichtigheid. Berichten over hacks door AI-systemen hebben wereldwijd een debat ontketend over de toenemende risico's. Wall Street is woensdag lager gesloten. Beleggers volgen de onderhandelingen over het conflict in het Midden-Oosten en kijken vooruit naar de top tussen de Verenigde Staten en China op donderdag. De Dow Jones-index daalde 17%, de S&P 500 verloor 18% en de Nasdaq zakte 1,1%. De olieprijzen stegen fors. Brentolie werd 4,5% duurder tot $103,67 per vat. Olie- en gasbedrijven als Chevron en ExxonMobil stegen tot 2%, terwijl luchtvaartmaatschappijen als Delta en United Airlines tot 4% daalden. 3 Drentse mannen horen gevangenisstraffen tot 4 jaar tegen zich eisen voor oplichting van Amazon. Het Openbaar Ministerie verwijt hen onder meer oplichting, verduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Volgens justitie deden de verdachten alsof ze goederen retourneerden, maar vulden ze de dozen met goedkope spullen om het gewicht te benaderen. Zo betaalden ze niet voor telefoons, geheugenkaarten en Lego. Amazon vraagt een schadevergoeding van ruim 2 miljoen euro. Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Google hebben tijdens klimaatbijeenkomsten in New York geprobeerd zorgen weg te nemen over de uitbreiding van datacenters. Amanda Peterson-Corio van Google zegt dat datacenters politiek gezien gehaat worden door links en rechts en wil het politieke narratief veranderen. Microsoft belooft transparant te zijn over watergebruik, terwijl Amazon stelt dat in 90% van de gevallen geen water wordt gebruikt om datacenters te koelen. Amazon pleit ook voor investeringen in de stabiliteit van het elektriciteitsnet met schone energie. Volgens recent onderzoek werden in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten ter waarde van 68 miljard dollar geblokkeerd of vertraagd door lokaal verzet. De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Daarmee probeert de regering van president Donald Trump de energieprijzen te verlagen. Dat melden ingewijden aan nieuwssite Politico. Door de oorlog die de VS in februari begonnen tegen Iran en door Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen zijn de dieselprijzen tot recordhoogtes gestegen. De bronnen zeggen dat de meningen binnen de regering verdeeld zijn. Het Witte Huis weerspreekt het verhaal en noemt het artikel weer een nepnieuwsverhaal van Politico. De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag. Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook 2 keer tegen Griekenland en 1 keer tegen Servië. PSV en Feyenoord hebben de tweede voorronde van de Europa Cup voor vrouwen gewonnen. PSV versloeg het Deense Fortuna Juring met 1-0 door een doelpunt van Liz Rijsbergen. Feyenoord won met 4-1 van het Noorse Vålerenga. Het team stond na 5 minuten nog op achterstand. Thalia Della Peruta maakte 2 doelpunten voor Feyenoord. De returns zijn op 30 september. Dieke kaptein heeft Chelsea gisteravond aan een overwinning geholpen in de eerste speelronde van de Champions League. De Oranje International schoot haar ploeg in de 11e minuut op voorsprong tegen Austria Wien met een hard afstandsschot via de onderkant van de lat. Het bleef bij 1-0. Ook Veerle Buurman stond in de basis bij Chelsea. FC Barcelona begon de Champions League met een ruime 5-2 overwinning op Paris FC. De Groningse gedeputeerde Marianne van Dijken van de BBB is blij dat de wereldkampioenschappen wielrennen naar Groningen en Drenthe komen. Ze had het liefst in 2032 gezien, maar 2034 is ook goed. Tientallen miljoenen televisiekijkers kunnen dan zien wat de noordelijke provincies te bieden hebben. Het parcours loopt door alle gemeenten in beide provincies. Voor het evenement is vanuit het Groningse herstelprogramma Nijbegun 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2034 naar Groningen en Drenthe. Dat is besloten tijdens het congres van de Internationale Wielerunie UCI in het Canadese Montreal. Groningen en Drenthe wilden het evenement eigenlijk in 2032 organiseren, maar toen kreeg het Indiase Pune de voorkeur. In 2012 werden de WK voor het laatst in Nederland gehouden, toen in Valkenburg. Het parcours loopt door alle gemeenten in Groningen en Drenthe. Er worden zeker 500.000 bezoekers en 250 miljoen televisiekijkers verwacht.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het noorden en oosten nog een enkele lichte bui vallen. Verder blijft het droog. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. De wind waait matig uit westelijke richtingen. Aan de kust en op het water is het wat krachtiger. Morgenochtend vrij zonnig en droog met een matige noordwestenwind. In de middag blijft het droog met flinke zonnige perioden en wordt het zo'n 19 graden. In de avond droog en vrijwel onbewolkt. De wind neemt af. Komende nacht helder met plaatselijk kans op mist. Het koelt af naar 5 tot 10 graden. Morgen volop zon met temperaturen tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gelderland stelt definitief stroken van 500 meter in rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden. Daar moet de uitstoot van stikstof fors omlaag. Een meerderheid van provinciale staten stemde voor het vastleggen van dit beleid in de nieuwe omgevingsverordening. 7 van de 12 statenleden van de BBB stemden tegen het beleid van hun eigen gedeputeerden. In de zogeheten stikstofreductiegebieden mogen geen nieuwe veehouderijen meer worden gevestigd. Premier Rob Jette is uitgenodigd voor de G20-top in december in de Verenigde Staten en zou daar de Russische president Vladimir Poetin kunnen treffen. Jette wacht af of Poetin ingaat op zijn uitnodiging en beslist dan of hij zelf afreist. Sinds de Russische aanval op Oekraïne in 2022 gaan Europese leiders contact met Poetin meestal uit de weg. Maar onder president Donald Trump kiezen de Verenigde Staten niet langer partij voor Oekraïne en stellen ze zich op als bemiddelaar. Of Poetin naar de top komt is onduidelijk, want hij waagt zich al jaren zelden in het buitenland. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken gaat onderzoek doen naar de werkwijze van 6 organisaties die zijn ingehuurd om onderzoek te doen naar buitenlandse inmenging en manipulatie. Heerma erkent dat een publicatie van EW een rol heeft gespeeld bij zijn besluit. In dat artikel wordt geschreven dat onderzoeken van enkele organisaties niet aan wetenschappelijke normen voldoen. Heerma zegt dat er wordt gekeken naar de kwaliteit van de onderzoeken. De onderzoeken maken deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse inmenging bij verkiezingen. Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Een aantal boeren is met trekkers gekomen, met teksten als No farmers, no food. Veel boeren vinden de aanpassingen die de provincie heeft doorgevoerd onvoldoende. Ze maken zich zorgen over hun toekomst en voelen zich niet serieus genomen door de provincie. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt zich grote zorgen over de manier waarop de politiek de politie aanstuurt. Hij reageert op het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. De gedragscode voor agenten is aangepast in overleg met minister van Justitie Van Weel, na kritiek van onder meer PVV, VVD en SGP. Marcouch stelt dat de politie nooit de lange arm mag worden van een politiek die mensen wegzet vanwege hun afkomst of religie. Hij vindt het besluit zeer onverstandig en maakt zich zorgen over de manier waarop het tot stand is gekomen. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het plan om medewerkers uit de luchthavensector op te nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector juist weren. Karremans volgt daarmee een eerder aangenomen motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan. De Kamer is inmiddels van samenstelling veranderd en steunt nu een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om medewerkers te schrappen. Als de Kamer dat besluit, kan de minister daarmee leven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Kunstmatige intelligentie van OpenAI is een Australische overheidswebsite binnengedrongen en had daarbij ook toegang tot medische gegevens die niet openbaar zijn. OpenAI zegt dat zelfstandig werkende AI-systemen ten onrechte toegang kregen tot bestanden van de Australische overheid, maar dat er geen bewijs is dat patiëntendossiers zijn ingezien. De infiltratie vond plaats in juni, maar OpenAI bracht de Australische overheid pas op 10 september op de hoogte. Premier Anthony Albanese noemt dit onacceptabel en zegt teleurgesteld te zijn dat OpenAI er veel te lang over heeft gedaan om dit te melden. Hij sprak in New York met OpenAI-topman Sam Altman om de grote bezorgdheid van Australië over dit incident te uiten. 8 Amerikaanse marinemilitairen van de gevechtsgroep rond het vliegdekschip USS Abraham Lincoln hebben tijdens de huidige missie geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Dat heeft waarnemend marineminister Hoon Kao gemeld aan het Amerikaanse congres. Geen van de 8 militairen overleed. Een Amerikaanse militaire functionaris noemt 8 pogingen niettemin ongelooflijk hoog en wijst op zware omstandigheden, zoals langdurige gevechtsoperaties en het uitblijven van havenbezoeken. De Abraham Lincoln bleef ruim 9 maanden onafgebroken op zee en keert naar verwachting in de komende weken terug naar de thuishaven San Diego. De Europese Unie is diep bezorgd over het oplaaiende geweld tussen Tigray-rebellen en het Ethiopische leger in het noorden van Ethiopië. De diplomatieke dienst van de EU roept op tot de-escalatie. Het is nog niet te laat om terug te keren naar de afspraken van het vredesakkoord uit 2022. Meningsverschillen kunnen alleen worden opgelost door middel van dialoog en niet door militair optreden. De spanningen in Tigray liepen de afgelopen tijd sterk op door confrontaties en droneaanvallen. Woensdag escaleerde de situatie. De rebellen vielen steden aan en namen een aantal vliegvelden in. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. President Zelensky maakte dat bekend in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. De mannen zitten sinds begin dit jaar vast. Volgens Zelensky zijn veel Noord-Koreaanse militairen omgekomen in de oorlog en is het zeldzaam dat ze gevangen worden genomen. 1 van de 2 probeerde zichzelf te doden. In Noord-Korea is het strafbaar om gevangen te worden genomen door de vijand. Midden in Parijs is een oude muur ontdekt die mogelijk bewijst dat de stad is gesticht op het eiland Île de la Cité, waar ook de Notre-Dame staat. Onder een oud ziekenhuis is ongeveer 20 meter muur gevonden met brandsporen. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur uit 10 tot 200 voor Christus komt. De vondst komt overeen met beschrijvingen van de stad Lutetia, zoals het vroege Parijs heette. De Franse cultuurminister noemt het een enorme doorbraak. En de burgemeester van Parijs spreekt van een duizelingwekkende ontdekking. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Lavrov wees tijdens het gesprek op de rol die Europese landen spelen door Oekraïne te steunen. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond.
4: En nu het economisch nieuws. Topmannen van grote AI-bedrijven hebben woensdag de VN-veiligheidsraad toegesproken over de risico's van kunstmatige intelligentie. Dario Amodei van Anthropic, het bedrijf achter chatbot Claude, beloofde dat zijn bedrijf zoveel zal vertragen als nodig is om ervoor te zorgen dat nieuwe AI-technologie veilig is. Ook OpenAI-baas Sam Altman sprak de Veiligheidsraad toe. Hij zei dat de huidige fase in de ontwikkeling van AI vraagt om uiterste voorzichtigheid. Berichten over hacks door AI-systemen hebben wereldwijd een debat ontketend over de toenemende risico's.
6: Wall Street is woensdag lager gesloten. Beleggers volgen de onderhandelingen over het conflict in het Midden-Oosten en kijken vooruit naar de top tussen de Verenigde Staten en China op donderdag. De Dow Jones-index daalde 17%, de S&P 500 verloor 18% en de Nasdaq zakte 1,1%. De olieprijzen stegen fors. Brentolie werd 4,5% duurder tot $103,67 per vat. Olie- en gasbedrijven als Chevron en ExxonMobil stegen tot 2%, terwijl luchtvaartmaatschappijen als Delta en United Airlines tot 4% daalden.
7: Drie Drentse mannen horen gevangenisstraffen tot 4 jaar tegen zich eisen voor oplichting van Amazon. Het Openbaar Ministerie verwijt hen onder meer oplichting, verduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Volgens justitie deden de verdachten alsof ze goederen retourneerden, maar vulden ze de dozen met goedkope spullen om het gewicht te benaderen. Zo betaalden ze niet voor telefoons, geheugenkaarten en Lego. Amazon vraagt een schadevergoeding van ruim 2 miljoen euro.
8: Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Google hebben tijdens klimaatbijeenkomsten in New York geprobeerd zorgen weg te nemen over de uitbreiding van datacenters. Amanda Peterson-Corio van Google zegt dat datacenters politiek gezien gehaat worden door links en rechts en wil het politieke narratief veranderen. Microsoft belooft transparant te zijn over watergebruik, terwijl Amazon stelt dat in 90% van de gevallen geen water wordt gebruikt om datacenters te koelen. Amazon pleit ook voor investeringen in de stabiliteit van het elektriciteitsnet met schone energie. Volgens recent onderzoek werden in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten ter waarde van $68 miljard geblokkeerd of vertraagd door lokaal verzet.
9: De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Daarmee probeert de regering van president Donald Trump de energieprijzen te verlagen. Dat melden ingewijden aan nieuwssite Politico. Door de oorlog die de VS in februari begonnen tegen Iran en door Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen zijn de dieselprijzen tot recordhoogtes gestegen. De bronnen zeggen dat de meningen binnen de regering verdeeld zijn. Het Witte Huis weerspreekt het verhaal en noemt het artikel weer een nepnieuwsverhaal van Politico.
10: De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws.
12: Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag.
2: Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook 2 keer tegen Griekenland en 1 keer tegen Servië. PSV en Feyenoord hebben de tweede voorronde van de Europa Cup voor vrouwen gewonnen. PSV versloeg het Deense Fortuna Juring met 1-0 door een doelpunt van Liz Rijsbergen. Feyenoord won met 4-1 van het Noorse Vålerenga. Het team stond na 5 minuten nog op achterstand. Thalia Della Peruta maakte 2 doelpunten voor Feyenoord. De returns zijn op 30 september. Dieke kaptein heeft Chelsea gisteravond aan een overwinning geholpen in de eerste speelronde van de Champions League. De Oranje International schoot haar ploeg in de 11e minuut op voorsprong tegen Austria Wien met een hard afstandsschot via de onderkant van de lat. Het bleef bij 1-0. Ook Veerle Buurman stond in de basis bij Chelsea. FC Barcelona begon de Champions League met een ruime 5-2 overwinning op Paris FC. De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2034 naar Groningen en Drenthe. Dat is besloten tijdens het congres van de Internationale Wielerunie UCI in het Canadese Montreal. Groningen en Drenthe wilden het evenement eigenlijk in 2032 organiseren, maar toen kreeg het Indiaanse Pune de voorkeur. In 2012 werden de WK voor het laatst in Nederland gehouden, toen in Valkenburg. Het parcours loopt door alle gemeenten in Groningen en Drenthe. Er worden zeker 500.000 bezoekers en 250 miljoen televisiekijkers verwacht. De Groningse gedeputeerde Marianne van Dijken van de BBB is blij dat de wereldkampioenschappen wielrennen naar Groningen en Drenthe komen. Ze had het liefst in 2032 gezien, maar 2034 is ook goed. Tientallen miljoenen televisiekijkers kunnen dan zien wat de noordelijke provincies te bieden hebben. Het parcours loopt door alle gemeenten in beide provincies. Voor het evenement is vanuit het Groningse herstelprogramma Nijbegun 20 miljoen euro beschikbaar gesteld.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het noorden en oosten nog een lichte bui vallen, maar verder blijft het droog. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. De wind komt uit westelijke richting en is matig. Aan de kust en op het water vrij krachtig. Morgenochtend is het vrij zonnig en droog, met een zwakke tot matige noordwestenwind. In de middag blijft het droog met flinke zonnige perioden en een temperatuur rond de 19 graden. Vanavond is het droog en vrijwel onbewolkt en neemt de wind af. Morgen overdag veel zon en droog weer, met temperaturen tussen de 20 en lokaal 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gelderland stelt definitief stroken van 500 meter in rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden. Daar moet de uitstoot van stikstof fors omlaag. Een meerderheid van provinciale staten stemde voor het vastleggen van dit beleid in de nieuwe omgevingsverordening. 7 van de 12 statenleden van de BBB stemden tegen het beleid van hun eigen gedeputeerden. In de zogeheten stikstofreductiegebieden mogen geen nieuwe veehouderijen meer worden gevestigd. Premier Rob Jette is uitgenodigd voor de G20-top in december in de Verenigde Staten en zou daar de Russische president Vladimir Poetin kunnen treffen. Jette wacht af of Poetin ingaat op zijn uitnodiging en beslist dan of hij zelf afreist. Sinds de Russische aanval op Oekraïne in 2022 gaan Europese leiders contact met Poetin meestal uit de weg. Maar onder president Donald Trump kiezen de Verenigde Staten niet langer partij voor Oekraïne en stellen ze zich op als bemiddelaar. Of Poetin naar de top komt is onduidelijk, want hij waagt zich al jaren zelden in het buitenland. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken gaat onderzoek doen naar de werkwijze van 6 organisaties die zijn ingehuurd om onderzoek te doen naar buitenlandse inmenging en manipulatie. Heerma erkent dat een publicatie van EW een rol heeft gespeeld bij zijn besluit. In dat artikel wordt geschreven dat onderzoeken van enkele organisaties niet aan wetenschappelijke normen voldoen.
14: Heerma zegt dat er wordt gekeken naar de kwaliteit van de onderzoeken. De onderzoeken maken deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse inmenging bij verkiezingen.
15: Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Een aantal boeren is met trekkers gekomen, met teksten als No farmers, no food. Veel boeren vinden de aanpassingen die de provincie heeft doorgevoerd onvoldoende. Ze maken zich zorgen over hun toekomst en voelen zich niet serieus genomen door de provincie.
16: Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt zich grote zorgen over de manier waarop de politiek de politie aanstuurt. Hij reageert op het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. De gedragscode voor agenten is aangepast in overleg met minister van Justitie Van Weel, na kritiek van onder meer PVV, VVD en SGP. Marcouch stelt dat de politie nooit de lange arm mag worden van een politiek die mensen wegzet vanwege hun afkomst of religie. Hij vindt het besluit zeer onverstandig en maakt zich zorgen over de manier waarop het tot stand is gekomen.
17: Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het plan om medewerkers uit de luchthavensector op te nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector juist weren. Karremans volgt daarmee een eerder aangenomen motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan. De Kamer is inmiddels van samenstelling veranderd en steunt nu een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om medewerkers te schrappen. Als de Kamer dat besluit, kan de minister daarmee leven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. Kunstmatige intelligentie van OpenAI is een Australische overheidswebsite binnengedrongen en had daarbij ook toegang tot medische gegevens die niet openbaar zijn. OpenAI zegt dat zelfstandig werkende AI-systemen ten onrechte toegang kregen tot bestanden van de Australische overheid, maar dat er geen bewijs is dat patiëntendossiers zijn ingezien. De infiltratie vond plaats in juni, maar OpenAI bracht de Australische overheid pas op 10 september op de hoogte. Premier Anthony Albanese noemt dit onacceptabel en zegt teleurgesteld te zijn dat OpenAI er veel te lang over heeft gedaan om dit te melden. Hij sprak in New York met OpenAI-topman Sam Altman om de grote bezorgdheid van Australië over dit incident te uiten. 8 Amerikaanse marinemilitairen van de gevechtsgroep rond het vliegdekschip USS Abraham Lincoln hebben tijdens de huidige missie geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Dat heeft waarnemend marineminister Hoon Kao gemeld aan het Amerikaanse congres. Geen van de 8 militairen overleed. Een Amerikaanse militaire functionaris noemt 8 pogingen niettemin ongelooflijk hoog en wijst op zware omstandigheden, zoals langdurige gevechtsoperaties en het uitblijven van havenbezoeken. De Abraham Lincoln bleef ruim 9 maanden onafgebroken op zee en keert naar verwachting in de komende weken terug naar de thuishaven San Diego.
19: De Europese Unie is diep bezorgd over het oplaaiende geweld tussen Tigray-rebellen en het Ethiopische leger in het noorden van Ethiopië. De diplomatieke dienst van de EU roept op tot de-escalatie. Het is nog niet te laat om terug te keren naar de afspraken van het vredesakkoord uit 2022. Meningsverschillen kunnen alleen worden opgelost door middel van dialoog en niet door militair optreden. De spanningen in Tigray liepen de afgelopen tijd sterk op door confrontaties en droneaanvallen. Woensdag escaleerde de situatie. De rebellen vielen steden aan en namen een aantal vliegvelden in.
20: Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. President Zelensky maakte dat bekend in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. De mannen zitten sinds begin dit jaar vast. Volgens Zelensky zijn veel Noord-Koreaanse militairen omgekomen in de oorlog en is het zeldzaam dat ze gevangen worden genomen. 1 van de 2 probeerde zichzelf te doden.
0: In Noord-Korea is het strafbaar om gevangen te worden genomen door de vijand.
21: Midden in Parijs is een oude muur ontdekt die mogelijk bewijst dat de stad is gesticht op het eiland Île de la Cité, waar ook de Notre-Dame staat. Onder een oud ziekenhuis is ongeveer 20 meter muur gevonden met brandsporen. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur uit 10 tot 200 voor Christus komt. De vondst komt overeen met beschrijvingen van de stad Lutetia, zoals het vroege Parijs heette. De Franse cultuurminister noemt het een enorme doorbraak. En de burgemeester van Parijs spreekt van een duizelingwekkende ontdekking.
22: De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio maakte dat bekend na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Volgens Rubio zijn beide landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Dat zou gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector. Lavrov wees tijdens het gesprek op de rol die Europese landen spelen door Oekraïne te steunen. Poetin heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond.
23: En nu het economisch nieuws. Topmannen van grote AI-bedrijven hebben woensdag de VN-veiligheidsraad toegesproken over de risico's van kunstmatige intelligentie. Dario Amodei van Anthropic, het bedrijf achter chatbot Claude, beloofde dat zijn bedrijf zoveel zal vertragen als nodig is om ervoor te zorgen dat nieuwe AI-technologie veilig is. Ook OpenAI-baas Sam Altman sprak de Veiligheidsraad toe. Hij zei dat de huidige fase in de ontwikkeling van AI vraagt om uiterste voorzichtigheid. Berichten over hacks door AI-systemen hebben wereldwijd een debat ontketend over de toenemende risico's.
24: Wall Street is woensdag lager gesloten. Beleggers volgen de onderhandelingen over het conflict in het Midden-Oosten en kijken vooruit naar de top tussen de Verenigde Staten en China op donderdag. De Dow Jones-index daalde 17%, de S&P 500 verloor 18% en de Nasdaq zakte 1,1%. De olieprijzen stegen fors. Brentolie werd 4,5% duurder tot $103,67 per vat. Olie- en gasbedrijven als Chevron en ExxonMobil stegen tot 2%, terwijl luchtvaartmaatschappijen als Delta en United Airlines tot 4% daalden.
25: Drie Drentse mannen horen gevangenisstraffen tot 4 jaar tegen zich eisen voor oplichting van Amazon. Het Openbaar Ministerie verwijt hen onder meer oplichting, verduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Volgens justitie deden de verdachten alsof ze goederen retourneerden, maar vulden ze de dozen met goedkope spullen om het gewicht te benaderen. Zo betaalden ze niet voor telefoons, geheugenkaarten en Lego. Amazon vraagt een schadevergoeding van ruim 2 miljoen euro.
26: Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Google hebben tijdens klimaatbijeenkomsten in New York geprobeerd zorgen weg te nemen over de uitbreiding van datacenters. Amanda Peterson-Corio van Google zegt dat datacenters politiek gezien gehaat worden door links en rechts en wil het politieke narratief veranderen. Microsoft belooft transparant te zijn over watergebruik, terwijl Amazon stelt dat in 90% van de gevallen geen water wordt gebruikt om datacenters te koelen. Amazon pleit ook voor investeringen in de stabiliteit van het elektriciteitsnet met schone energie. Volgens recent onderzoek werden in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten ter waarde van $68 miljard geblokkeerd of vertraagd door lokaal verzet.
27: De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Daarmee probeert de regering van president Donald Trump de energieprijzen te verlagen. Dat melden ingewijden aan nieuwssite Politico. Door de oorlog die de VS in februari begonnen tegen Iran en door Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen zijn de dieselprijzen tot recordhoogtes gestegen. De bronnen zeggen dat de meningen binnen de regering verdeeld zijn. Het Witte Huis weerspreekt het verhaal en noemt het artikel weer een nepnieuwsverhaal van Politico.
28: De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager op 1107 punten en 93.
4: Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag. Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook 2 keer tegen Griekenland en 1 keer tegen Servië. PSV en Feyenoord hebben de tweede voorronde van de Europa Cup voor vrouwen gewonnen. PSV versloeg het Deense Fortuna Juring met 1-0 door een doelpunt van Liz Rijsbergen. Feyenoord won met 4-1 van het Noorse Vålerenga. Het team stond na 5 minuten nog op achterstand. Thalia Della Peruta maakte 2 doelpunten voor Feyenoord. De returns zijn op 30 september. Dieke kaptein heeft Chelsea gisteravond aan een overwinning geholpen in de eerste speelronde van de Champions League. De Oranje International schoot haar ploeg in de 11e minuut op voorsprong tegen Austria Wien met een hard afstandsschot via de onderkant van de lat. Het bleef bij 1-0. Ook Veerle Buurman stond in de basis bij Chelsea. FC Barcelona begon de Champions League met een ruime 5-2 overwinning op Paris FC. De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2034 naar Groningen en Drenthe. Dat is besloten tijdens het congres van de Internationale Wielerunie UCI in het Canadese Montreal. Groningen en Drenthe wilden het evenement eigenlijk in 2032 organiseren, maar toen kreeg het Indiase Pune de voorkeur. In 2012 werden de WK voor het laatst in Nederland gehouden, toen in Valkenburg. Het parcours loopt door alle gemeenten in Groningen en Drenthe. Er worden zeker 500.000 bezoekers en 250 miljoen televisiekijkers verwacht. De Groningse gedeputeerde Marian van Dijken van de BBB is blij dat de wereldkampioenschappen wielrennen naar Groningen en Drenthe komen. Ze had het liefst in 2032 gezien, maar 2034 is ook goed. Tientallen miljoenen televisiekijkers kunnen dan zien wat de noordelijke provincies te bieden hebben. Het parcours loopt door alle gemeenten in beide provincies. Voor het evenement is vanuit het Groningse herstelprogramma Nijbegun 20 miljoen euro beschikbaar gesteld.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het noorden en oosten nog een lichte bui vallen, maar verder blijft het droog. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. De wind komt uit westelijke richting en is matig. Aan de kust en op het water vrij krachtig. Morgenochtend is het vrij zonnig en droog, met een zwakke tot matige noordwestenwind. In de middag blijft het droog met flinke zonnige perioden en een temperatuur rond de 19 graden. Vanavond is het droog en vrijwel onbewolkt en neemt de wind af. Morgen overdag veel zon en droog weer, met temperaturen tussen de 20 en lokaal 23 graden.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: De Gelderse Provinciale Staten hebben met 37 tegen 14 stemmen ingestemd met stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden, waar de stikstofuitstoot fors omlaag moet. 7 van de 12 BBB-statenleden stemden tegen het beleid van hun eigen gedeputeerden. Gelderland is de eerste provincie die concreet beleid voor stikstofstroken vastlegt. Nieuwe veehouderijen worden dit jaar nog verboden in de zogeheten stikstofreductiegebieden. Andere regels, zoals verplichte stalmodernisering en een verbod op kunstmest, gelden vanaf 2030 of uiterlijk 2035. Premier Rob Jetten is uitgenodigd voor de G20-top in december in de Verenigde Staten en zou daar de Russische president Vladimir Poetin kunnen treffen. Jetten wacht af of Poetin ingaat op zijn uitnodiging en beslist dan of hij zelf afreist. Sinds de Russische aanval op Oekraïne in 2022 gaan Europese leiders contact met Poetin meestal uit de weg. Maar onder president Donald Trump kiezen de Verenigde Staten niet langer partij voor Oekraïne en stellen ze zich op als bemiddelaar. Of Poetin naar de top komt is onduidelijk, want hij waagt zich al jaren zelden in het buitenland. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken gaat onderzoek doen naar de werkwijze van 6 organisaties die zijn ingehuurd om onderzoek te doen naar buitenlandse inmenging en manipulatie. Heerma erkent dat een publicatie van EW een rol heeft gespeeld bij zijn besluit. In dat artikel wordt geschreven dat onderzoeken van enkele organisaties niet aan wetenschappelijke normen voldoen. Heerma zegt dat er wordt gekeken naar de kwaliteit van de onderzoeken. De onderzoeken maken deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse inmenging bij verkiezingen.
7: Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Een aantal boeren is met trekkers gekomen, met teksten als No farmers, no food. Veel boeren vinden de aanpassingen die de provincie heeft doorgevoerd onvoldoende. Ze maken zich zorgen over hun toekomst en voelen zich niet serieus genomen door de provincie.
8: Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt zich grote zorgen over de manier waarop de politiek de politie aanstuurt. Hij reageert op het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. De gedragscode voor agenten is aangepast in overleg met minister van Justitie Van Weel, na kritiek van onder meer PVV, VVD en SGP. Marcouch stelt dat de politie nooit de lange arm mag worden van een politiek die mensen wegzet vanwege hun afkomst of religie. Hij vindt het besluit zeer onverstandig en maakt zich zorgen over de manier waarop het tot stand is gekomen.
9: Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het plan om medewerkers uit de luchthavensector op te nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector juist weren. Karremans volgt daarmee een eerder aangenomen motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan. De Kamer is inmiddels van samenstelling veranderd en steunt nu een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om medewerkers te schrappen. Als de Kamer dat besluit, kan de minister daarmee leven.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws.
12: De Chinese president Xi Jinping is woensdag in de Verenigde Staten aangekomen voor een 3-daags staatsbezoek. President Donald Trump verwelkomde hem persoonlijk op vliegbasis Joint Base Andrews bij Washington, wat uitzonderlijk is voor een buitenlandse leider. Donderdag spreken Trump en Xi elkaar in het Witte Huis, waar ook een staatsbanket is gepland. De verwachtingen voor grote doorbraken zijn laag, maar beide landen proberen hun bestand in de handelsoorlog in stand te houden. Dat bestand wordt verlengd tot 10 januari... maakte de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent woensdag bekend.
13: De
1: zoon van de Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten is woensdag zwaar gewond geraakt bij een aanval met een auto op de bezette westelijke Jordaanoever. Ambassadeur Yechiel Leiter bevestigde dat zijn zoon Neria het slachtoffer is en volgens Israëlische media verkeert hij in levensgevaar na een complexe hersenoperatie. Een Palestijn reed met hoge snelheid in op een agenten en een militair bij een kruising nabij de Israëlische nederzetting Beit Horom. De militair raakte gewond en de bestuurder werd door Israëlische troepen doodgeschoten. Premier Benjamin Netanyahu bezocht Neria Leiter in het ziekenhuis voordat hij naar de Verenigde Staten vertrok. Kunstmatige intelligentie van OpenAI is een Australische

bezorgdheid van Australië over dit incident te uiten. 8 Amerikaanse marinemilitairen van de gevechtsgroep rond het vliegdekschip USS Abraham Lincoln hebben tijdens de huidige missie geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Dat heeft waarnemend marineminister Hoon Kao gemeld aan het Amerikaanse congres. Geen van de 8 militairen overleed. Een Amerikaanse militaire functionaris noemt 8 pogingen niettemin ongelooflijk hoog en wijst op zware omstandigheden, zoals langdurige gevechtsoperaties en het uitblijven van havenbezoeken. De Abraham Lincoln bleef ruim 9 maanden onafgebroken op zee en keert naar verwachting in de komende weken terug naar de thuishaven San Diego. De Europese Unie is diep bezorgd over het oplaaiende geweld tussen Tigray-rebellen en het Ethiopische leger in het noorden van Ethiopië. De diplomatieke dienst van de EU roept op tot de-escalatie. Het is nog niet te laat om terug te keren naar de afspraken van het vredesakkoord uit 2022. Meningsverschillen kunnen alleen worden opgelost door middel van dialoog en niet door militair optreden. De spanningen in Tigray liepen de afgelopen tijd sterk op door confrontaties en droneaanvallen. Woensdag escaleerde de situatie. De rebellen vielen steden aan en namen een aantal vliegvelden in. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. President Zelensky maakte dat bekend in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. De mannen zitten sinds begin dit jaar vast. Volgens Zelensky zijn veel Noord-Koreaanse militairen omgekomen in de oorlog en is het zeldzaam dat ze gevangen worden genomen. 1 van de 2 probeerde zichzelf te doden. In Noord-Korea is het strafbaar om gevangen te worden genomen door de vijand. En nu het economisch nieuws. Topmannen van grote AI-bedrijven hebben woensdag de VN-veiligheidsraad toegesproken over de risico's van kunstmatige intelligentie. Dario Amodei van Anthropic, het bedrijf achter chatbot Claude, beloofde dat zijn bedrijf zoveel zal vertragen als nodig is om ervoor te zorgen dat nieuwe AI-technologie veilig is. Ook OpenAI-baas Sam Altman sprak de Veiligheidsraad toe. Hij zei dat de huidige fase in de ontwikkeling van AI vraagt om uiterste voorzichtigheid. Berichten over hacks door AI-systemen hebben wereldwijd een debat ontketend over de toenemende risico's. Wall Street is woensdag lager gesloten. Beleggers volgen de onderhandelingen over het conflict in het Midden-Oosten en kijken vooruit naar de top tussen de Verenigde Staten en China op donderdag. De Dow Jones-index daalde 17%, de S&P 500 verloor 18% en de Nasdaq zakte 1,1%. De olieprijzen stegen fors. Brentolie werd 4,5% duurder tot $103,67 per vat. Olie- en gasbedrijven als Chevron en ExxonMobil stegen tot 2%, terwijl luchtvaartmaatschappijen als Delta en United Airlines tot 4% daalden. 3 Drentse mannen horen gevangenisstraffen tot 4 jaar tegen zich eisen voor oplichting van Amazon. Het Openbaar Ministerie verwijt hen onder meer oplichting, verduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Volgens justitie deden de verdachten alsof ze goederen retourneerden, maar vulden ze de dozen met goedkope spullen om het gewicht te benaderen. Zo betaalden ze niet voor telefoons, geheugenkaarten en Lego. Amazon vraagt een schadevergoeding van ruim €2 miljoen. Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Google hebben tijdens klimaatbijeenkomsten in New York geprobeerd zorgen weg te nemen over de uitbreiding van datacenters. Amanda Peterson-Corio van Google zegt dat datacenters politiek gezien gehaat worden door links en rechts en wil het politieke narratief veranderen. Microsoft belooft transparant te zijn over watergebruik, terwijl Amazon stelt dat in 90% van de gevallen geen water wordt gebruikt om datacenters te koelen. Amazon pleit ook voor investeringen in de stabiliteit van het elektriciteitsnet met schone energie. Volgens recent onderzoek werden in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten ter waarde van $68 miljard geblokkeerd of vertraagd door lokaal verzet. De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Daarmee probeert de regering van president Donald Trump de energieprijzen te verlagen. Dat meldde ingewijden aan nieuwssite Politico.
Door de oorlog die de VS in februari begonnen tegen Iran en door Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen,

0: zijn de dieselprijzen tot recordhoogtes gestegen. De bronnen zeggen dat de meningen binnen de regering verdeeld zijn. Het Witte Huis weerspreekt het verhaal en noemt het artikel weer een nepnieuwsverhaal van Politico. De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Cristiano Ronaldo wil zijn 1000ste doelpunt het liefst maken in het shirt van Portugal. De aanvoerder van Portugal zegt dat het de kers op de taart zou zijn. De 41-jarige spits heeft nog 21 treffers nodig om de 1000 te bereiken. Hij staat nu op 833 doelpunten in het clubvoetbal en 146 voor Portugal. Ronaldo zegt dat het geen obsessie is, maar dat hij vooral wil genieten van elke dag. Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook 2 keer tegen Griekenland en 1 keer tegen Servië. PSV en Feyenoord hebben de tweede voorronde van de Europa Cup voor vrouwen gewonnen. PSV versloeg het Deense Fortuna Juring met 1-0 door een doelpunt van Liz Rijsbergen. Feyenoord won met 4-1 van het Noorse Vålerenga. Het team stond na 5 minuten nog op achterstand. Thalia Della Peruta maakte 2 doelpunten voor Feyenoord. De returns zijn op 30 september. Dieke kaptein heeft Chelsea gisteravond aan een overwinning geholpen in de eerste speelronde van de Champions League. De Oranje International schoot haar ploeg in de 11e minuut op voorsprong tegen Austria Wien met een hard afstandsschot via de onderkant van de lat. Het bleef bij 1-0. Ook Veerle Buurman stond in de basis bij Chelsea. FC Barcelona begon de Champions League met een ruime 5-2 overwinning op Paris FC. De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2034 naar Groningen en Drenthe. Dat is besloten tijdens het congres van de Internationale Wielerunie UCI in het Canadese Montreal. Groningen en Drenthe wilden het evenement eigenlijk in 2032 organiseren, maar toen kreeg het Indiase Pune de voorkeur. In 2012 werden de WK voor het laatst in Nederland gehouden, toen in Valkenburg. Het parcours loopt door alle gemeenten in Groningen en Drenthe. Er worden zeker 500.000 bezoekers en 250 miljoen televisiekijkers verwacht. De Groningse gedeputeerde Marian van Dijken van de BBB is blij dat de wereldkampioenschappen wielrennen naar Groningen en Drenthe komen. Ze had het liefst in 2032 gezien, maar 2034 is ook goed. Tientallen miljoenen televisiekijkers kunnen dan zien wat de noordelijke provincies te bieden hebben. Het parcours loopt door alle gemeenten in beide provincies. Voor het evenement is vanuit het Groningse herstelprogramma Nijbegun 20 miljoen euro beschikbaar gesteld.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht hier en daar nog een lichte bui in het noorden en oosten. Verder overal droog. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan zee en op het water vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met flinke zonnige perioden. In de middag schijnt de zon volop en wordt het zo'n 19 graden. De noordwestenwind neemt af. 'S Avonds helder en droog en de wind gaat helemaal liggen. De komende nacht blijft het helder. Plaatselijk kan er mist ontstaan. Het koelt af naar 5 tot 10 graden. Morgen wordt een zonnige dag met weinig wind. De temperatuur loopt op tot 20 graden in het noorden en lokaal 23 graden in het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gelderland stelt definitief stroken van 500 meter in rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden, waar de uitstoot van stikstof fors omlaag moet. Een meerderheid van provinciale staten stemde voor het vastleggen van dit beleid in de nieuwe omgevingsverordening. 7 van de 12 statenleden van de BBB stemden tegen het beleid van hun eigen gedeputeerden. Het maatregelenpakket verbiedt onder meer de vestiging van nieuwe veehouderijen in de zogeheten stikstofreductiegebieden. Andere regels, zoals verplichte stalmodernisering en een verbod op kunstmest, gelden vanaf 2030 of uiterlijk 2035. Premier Rob Jetten is uitgenodigd voor de G20-top in december in de Verenigde Staten en zou daar de Russische president Vladimir Poetin kunnen treffen. Jetten wacht af of Poetin ingaat op zijn uitnodiging en beslist dan of hij zelf afreist. Sinds de Russische aanval op Oekraïne in 2022 gaan Europese leiders contact met Poetin meestal uit de weg. Maar onder president Donald Trump kiezen de Verenigde Staten niet langer partij voor Oekraïne en stellen ze zich op als bemiddelaar. Of Poetin naar de top komt is onduidelijk, want hij waagt zich al jaren zelden in het buitenland. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken gaat onderzoek doen naar de werkwijze van 6 organisaties die zijn ingehuurd om onderzoek te doen naar buitenlandse inmenging en manipulatie. Heerma erkent dat een publicatie van EW een rol heeft gespeeld bij zijn besluit. In dat artikel wordt geschreven dat onderzoeken van enkele organisaties niet aan wetenschappelijke normen voldoen. Heerma zegt dat er wordt gekeken naar de kwaliteit van de onderzoeken. De onderzoeken maken deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse inmenging bij verkiezingen. Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Een aantal boeren is met trekkers gekomen, met teksten als No farmers, no food. Veel boeren vinden de aanpassingen die de provincie heeft doorgevoerd onvoldoende. Ze maken zich zorgen over hun toekomst en voelen zich niet serieus genomen door de provincie. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt zich grote zorgen over de manier waarop de politiek de politie aanstuurt. Hij reageert op het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. De gedragscode voor agenten is aangepast in overleg met minister van Justitie Van Weel, na kritiek van onder meer PVV, VVD en SGP. Marcouch stelt dat de politie nooit de lange arm mag worden van een politiek die mensen wegzet vanwege hun afkomst of religie. Hij vindt het besluit zeer onverstandig en maakt zich zorgen over de manier waarop het tot stand is gekomen. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het plan om medewerkers uit de luchthavensector op te nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector juist weren. Karremans volgt daarmee een eerder aangenomen motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan. De Kamer is inmiddels van samenstelling veranderd en steunt nu een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om medewerkers te schrappen. Als de Kamer dat besluit, kan de minister daarmee leven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De zoon van de Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten is woensdag zwaar gewond geraakt bij een aanval met een auto op de bezette westelijke Jordaanoever. Ambassadeur Yechiel Leiter bevestigde dat zijn zoon Neria het slachtoffer is en volgens Israëlische media verkeert hij in levensgevaar na een complexe hersenoperatie. Een Palestijn reed met hoge snelheid in op een agenten en een militair bij een kruising nabij de Israëlische nederzetting Beit Horom. De militair raakte gewond en de bestuurder werd door Israëlische troepen doodgeschoten. Premier Benjamin Netanyahu bezocht Neria Leiter in het ziekenhuis voordat hij naar de Verenigde Staten vertrok. De Chinese president Xi Jinping is woensdag in de Verenigde Staten aangekomen voor een 3-daags staatsbezoek. President Donald Trump verwelkomde hem persoonlijk op vliegbasis Joint Base Andrews bij Washington, wat uitzonderlijk is voor een buitenlandse leider. Donderdag spreken Trump en Xi elkaar in het Witte Huis, waar ook een staatsbanket is gepland. De verwachtingen voor grote doorbraken zijn laag, maar beide landen proberen hun bestand in de handelsoorlog in stand te houden. Dat bestand wordt verlengd tot 10 januari, maakte de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent woensdag bekend. Kunstmatige intelligentie van OpenAI is een Australische overheidswebsite binnengedrongen en had daarbij ook toegang tot medische gegevens die niet openbaar zijn. OpenAI zegt dat zelfstandig werkende AI-systemen ten onrechte toegang kregen tot bestanden van de Australische overheid, maar dat er geen bewijs is dat patiëntendossiers zijn ingezien. De infiltratie vond plaats in juni, maar OpenAI bracht de Australische overheid pas op 10 september op de hoogte. Premier Anthony Albanese noemt dit onacceptabel en zegt teleurgesteld te zijn dat OpenAI er veel te lang over heeft gedaan om dit te melden. Hij sprak in New York met OpenAI-topman Sam Altman om de grote bezorgdheid van Australië over dit incident te uiten. 8 Amerikaanse marinemilitairen van de gevechtsgroep rond het vliegdekschip USS Abraham Lincoln hebben tijdens de huidige missie geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Dat heeft waarnemend marineminister Hoon Kao gemeld aan het Amerikaanse congres. Geen van de 8 militairen overleed. Een Amerikaanse militaire functionaris noemt 8 pogingen niettemin ongelooflijk hoog en wijst op zware omstandigheden, zoals langdurige gevechtsoperaties en het uitblijven van havenbezoeken. De Abraham Lincoln bleef ruim 9 maanden onafgebroken op zee en keert naar verwachting in de komende weken terug naar de thuishaven San Diego. De Europese Unie is diep bezorgd over het oplaaiende geweld tussen Tigray-rebellen en het Ethiopische leger in het noorden van Ethiopië. De diplomatieke dienst van de EU roept op tot de-escalatie. Het is nog niet te laat om terug te keren naar de afspraken van het vredesakkoord uit 2022. Meningsverschillen kunnen alleen worden opgelost door middel van dialoog en niet door militair optreden. De spanningen in Tigray liepen de afgelopen tijd sterk op door confrontaties en droneaanvallen. Woensdag escaleerde de situatie. De rebellen vielen steden aan en namen een aantal vliegvelden in. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. President Zelensky maakte dat bekend in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. De mannen zitten sinds begin dit jaar vast. Volgens Zelensky zijn veel Noord-Koreaanse militairen omgekomen in de oorlog en is het zeldzaam dat ze gevangen worden genomen. 1 van de 2 probeerde zichzelf te doden. In Noord-Korea is het strafbaar om gevangen te worden genomen door de vijand. En nu het economisch nieuws. Topmannen van grote AI-bedrijven hebben woensdag de VN-veiligheidsraad toegesproken over de risico's van kunstmatige intelligentie. Dario Amodei van Anthropic, het bedrijf achter chatbot Claude, beloofde dat zijn bedrijf zoveel zal vertragen als nodig is om ervoor te zorgen dat nieuwe AI-technologie veilig is. Ook OpenAI-baas Sam Altman sprak de Veiligheidsraad toe. Hij zei dat de huidige fase in de ontwikkeling van AI vraagt om uiterste voorzichtigheid. Berichten over hacks door AI-systemen hebben wereldwijd een debat ontketend over de toenemende risico's. Wall Street is woensdag lager gesloten. Beleggers volgen de onderhandelingen over het conflict in het Midden-Oosten en kijken vooruit naar de top tussen de Verenigde Staten en China op donderdag. De Dow Jones-index daalde 17%, de S&P 500 verloor 18% en de Nasdaq zakte 1,1%. De olieprijzen stegen fors. Brentolie werd 4,5% duurder tot $103,67 per vat. Olie- en gasbedrijven als Chevron en ExxonMobil stegen tot 2%, terwijl luchtvaartmaatschappijen als Delta en United Airlines tot 4% daalden. Drie Drentse mannen horen gevangenisstraffen tot 4 jaar tegen zich eisen voor oplichting van Amazon. Het Openbaar Ministerie verwijt hen onder meer oplichting, verduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Volgens justitie deden de verdachten alsof ze goederen retourneerden, maar vulden ze de dozen met goedkope spullen om het gewicht te benaderen. Zo betaalden ze niet voor telefoons, geheugenkaarten en Lego. Amazon vraagt een schadevergoeding van ruim 2 miljoen euro. Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Google hebben tijdens klimaatbijeenkomsten in New York geprobeerd zorgen weg te nemen over de uitbreiding van datacenters. Amanda Peterson-Corio van Google zegt dat datacenters politiek gezien gehaat worden door links en rechts en wil het politieke narratief veranderen. Microsoft belooft transparant te zijn over watergebruik, terwijl Amazon stelt dat in 90% van de gevallen geen water wordt gebruikt om datacenters te koelen. Amazon pleit ook voor investeringen in de stabiliteit van het elektriciteitsnet met schone energie. Volgens recent onderzoek werden in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten ter waarde van $68 miljard geblokkeerd of vertraagd door lokaal verzet. De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel voor 90 dagen te verbieden. Daarmee probeert de regering van president Donald Trump de energieprijzen te verlagen. Dat melden ingewijden aan nieuwssite Politico. Door de oorlog die de VS in februari begonnen tegen Iran en door Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen zijn de dieselprijzen tot recordhoogtes gestegen. De bronnen zeggen dat de meningen binnen de regering verdeeld zijn. Het Witte Huis weerspreekt het verhaal en noemt het artikel weer een nepnieuwsverhaal van Politico. De AEX-index in Amsterdam sloot woensdag 0,3% lager, op 1107 punten en 93. Beleggers hielden de stijgende olieprijs in de gaten. Betaalbedrijf Adyen daalde 4,7% na een stevige koerswinst een dag eerder. De prijs voor een vat Brentolie steeg 3,7% tot $102,91. Olieconcern Shell won 1,7%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nederland is voor Jurgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van Duitsland. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie voor de Nations League-wedstrijd van donderdag. Klopp noemde Nederland een ijzersterke tegenstander. Met een nieuwe trainer, Xavi Hernandez, die ook zijn debuut maakt, de Duitse bondscoach kent meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi. Hij werkte bij Liverpool met onder andere Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Duitsland speelt deze interlandperiode ook 2 keer tegen Griekenland en 1 keer tegen Servië. PSV en Feyenoord hebben de tweede voorronde van de Europa Cup voor vrouwen gewonnen. PSV versloeg het Deense Fortuna Juring met 1-0 door een doelpunt van Liz Rijsbergen. Feyenoord won met 4-1 van het Noorse Vålerenga. Het team stond na 5 minuten nog op achterstand. Thalia Della Peruta maakte 2 doelpunten voor Feyenoord. De returns zijn op 30 september. Dieke kaptein heeft Chelsea gisteravond aan een overwinning geholpen in de eerste speelronde van de Champions League. De Oranje International schoot haar ploeg in de 11e minuut op voorsprong tegen Austria Wien met een hard afstandsschot via de onderkant van de lat. Het bleef bij 1-0. Ook Veerle Buurman stond in de basis bij Chelsea. FC Barcelona begon de Champions League met een ruime 5-2 overwinning op Paris FC. De Groningse gedeputeerde Marian van Dijken van de BBB is blij dat de wereldkampioenschappen wielrennen naar Groningen en Drenthe komen. Ze had het liefst in 2032 gezien, maar 2034 is ook goed. Tientallen miljoenen televisiekijkers kunnen dan zien wat de noordelijke provincies te bieden hebben. Het parcours loopt door alle gemeenten in beide provincies. Voor het evenement is vanuit het Groningse herstelprogramma Nijbegun 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2034 naar Groningen en Drenthe. Dat is besloten tijdens het congres van de Internationale Wielerunie UCI in het Canadese Montreal. Groningen en Drenthe wilden het evenement eigenlijk in 2032 organiseren, maar toen kreeg het Indiase Pune de voorkeur. In 2012 werden de WK voor het laatst in Nederland gehouden, toen in Valkenburg. Het parcours loopt door alle gemeenten in Groningen en Drenthe. Er worden zeker 500.000 bezoekers en 250 miljoen televisiekijkers verwacht. Wielrenner Bauke Mollema kijkt ernaar uit om Groningen en Drenthe te laten zien aan de wereld tijdens de WK wielrennen in 2034. De in Groningen geboren ambassadeur van het BIT wil zowel de stad als het platteland in beeld brengen. Mollema hoopt op mooie waaierkoersen en zegt dat de route door het aardbevingsgebied gaat, omdat daar ook de financiering vandaan komt. De wielrenner, die bezig is aan zijn laatste seizoen, verwacht een zwaar parcours met wind en waaiers. Het moet een mooi volksfeest worden voor de mensen in Groningen en Drenthe, zegt Mollema.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht hier en daar in het noorden en oosten nog een lichte bui mogelijk. Verder blijft het droog. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. De wind waait matig uit westelijke richting. Aan de kust en op het water vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend vrij zonnig en droog met een matige noordwestenwind. Aan de noordkust en op het IJsselmeer waait het nog flink door. Vanmiddag veel zon en droog met ongeveer 19 graden. De noordwestenwind neemt geleidelijk iets af. Vanavond helder en droog. De wind gaat liggen. Komende nacht blijft het helder. Plaatselijk kan mist ontstaan. Het koelt af naar 5 tot 10 graden. Morgen volop zon met 20 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidenwind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gelderland stelt definitief stroken van 500 meter in rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden, waar de uitstoot van stikstof fors omlaag moet. Een meerderheid van provinciale staten stemde voor het vastleggen van dit beleid in de nieuwe omgevingsverordening. 7 van de 12 statenleden van de BBB stemden tegen het beleid van hun eigen gedeputeerden. Het maatregelenpakket verbiedt onder meer de vestiging van nieuwe veehouderijen in de zogeheten stikstofreductiegebieden. Andere regels, zoals verplichte stalmodernisering en een verbod op kunstmest, gelden vanaf 2030 of uiterlijk 2035. Premier Rob Jette is uitgenodigd voor de G20-top in december in de Verenigde Staten en zou daar de Russische president Vladimir Poetin kunnen treffen. Jette wacht af of Poetin ingaat op zijn uitnodiging en beslist dan of hij zelf afreist. Sinds de Russische aanval op Oekraïne in 2022 gaan Europese leiders contact met Poetin meestal uit de weg. Maar onder president Donald Trump kiezen de Verenigde Staten niet langer partij voor Oekraïne en stellen ze zich op als bemiddelaar. Of Poetin naar de top komt is onduidelijk, want hij waagt zich al jaren zelden in het buitenland. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken gaat onderzoek doen naar de werkwijze van 6 organisaties die zijn ingehuurd om onderzoek te doen naar buitenlandse inmenging en manipulatie. Heerma erkent dat een publicatie van EW een rol heeft gespeeld bij zijn besluit. In dat artikel wordt geschreven dat onderzoeken van enkele organisaties niet aan wetenschappelijke normen voldoen. Heerma zegt dat er wordt gekeken naar de kwaliteit van de onderzoeken. De onderzoeken maken deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse inmenging bij verkiezingen. Vele tientallen boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen om te protesteren tegen het Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan zet de provincie onder meer in op een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden en stroken land daaromheen. Een aantal boeren is met trekkers gekomen, met teksten als No farmers, no food. Veel boeren vinden de aanpassingen die de provincie heeft doorgevoerd onvoldoende. Ze maken zich zorgen over hun toekomst en voelen zich niet serieus genomen door de provincie. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt zich grote zorgen over de manier waarop de politiek de politie aanstuurt. en reageert op het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. De gedragscode voor agenten is aangepast in overleg met minister van Justitie Van Weel, na kritiek van onder meer PVV, VVD en SGP. Marcouch stelt dat de politie nooit de lange arm mag worden van een politiek die mensen wegzet vanwege hun afkomst of religie. Hij vindt het besluit zeer onverstandig en maakt zich zorgen over de manier waarop het tot stand is gekomen. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het plan om medewerkers uit de luchthavensector op te nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector juist weren. Karremans volgt daarmee een eerder aangenomen motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan. De Kamer is inmiddels van samenstelling veranderd en steunt nu een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om medewerkers te schrappen. Als de Kamer dat besluit, kan de minister daarmee leven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De zoon van de Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten is woensdag zwaar gewond geraakt bij een aanval met een auto op de bezette westelijke Jordaanoever. Ambassadeur Yechiel Leiter bevestigde dat zijn zoon Neria het slachtoffer is en volgens Israëlische media verkeert hij in levensgevaar na een complexe hersenoperatie. Een Palestijn reed met hoge snelheid in op een agente en een militair bij een kruising nabij de Israëlische nederzetting Beit Horom. De militair raakte gewond en de bestuurder werd door Israëlische troepen doodgeschoten. Premier Benjamin Netanyahu bezocht Neria Leiter in het ziekenhuis voordat hij naar de Verenigde Staten vertrok. De Chinese president Xi Jinping is woensdag in de Verenigde Staten aangekomen voor een 3-daags staatsbezoek. President Donald Trump verwelkomde hem persoonlijk op vliegbasis Joint Base Andrews bij Washington, wat uitzonderlijk is voor een buitenlandse leider. Donderdag spreken Trump en Xi elkaar in het Witte Huis, waar ook een staatsbanket is gepland. De verwachtingen voor grote doorbraken zijn laag, maar beide landen proberen hun bestand in de handelsoorlog in stand te houden. Dat bestand wordt verlengd tot 10 januari, maakte de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent woensdag bekend. Kunstmatige intelligentie van OpenAI is een Australische overheidswebsite binnengedrongen en had daarbij ook toegang tot medische gegevens die niet openbaar zijn. OpenAI zegt dat zelfstandig werkende AI-systemen ten onrechte toegang kregen tot bestanden van de Australische overheid, maar dat er geen bewijs is dat patiëntendossiers zijn ingezien. De infiltratie vond plaats in juni, maar OpenAI bracht de Australische overheid pas op 10 september op de hoogte. Premier Anthony Albanese noemt dit onacceptabel en zegt teleurgesteld te zijn dat OpenAI er veel te lang over heeft gedaan om dit te melden. Hij sprak in New York met OpenAI-topman Sam Altman om de grote bezorgdheid van Australië over dit incident te uiten. 8 Amerikaanse marinemilitairen van de gevechtsgroep rond het vliegdekschip USS Abraham Lincoln hebben tijdens de huidige missie geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Dat heeft waarnemend marineminister Hoon Kao gemeld aan het Amerikaanse congres. Geen van de 8 militairen overleed. Een Amerikaanse militaire functionaris noemt 8 pogingen niettemin ongelooflijk hoog en wijst op zware omstandigheden, zoals langdurige gevechtsoperaties en het uitblijven van havenbezoeken. De Abraham Lincoln bleef ruim 9 maanden onafgebroken op zee en keert naar verwachting in de komende weken terug naar de thuishaven San Diego. De Europese Unie is diep bezorgd over het oplaaiende geweld tussen Tigray-rebellen en het Ethiopische leger in het noorden van Ethiopië. De diplomatieke dienst van de EU roept op tot de-escalatie. Het is nog niet te laat om terug te keren naar de afspraken van het vredesakkoord uit 2022. Meningsverschillen kunnen alleen worden opgelost door middel van dialoog en niet door militair optreden. De spanningen in Tigray liepen de afgelopen tijd sterk op door confrontaties en droneaanvallen. Woensdag escaleerde de situatie. De rebellen vielen steden aan en namen een aantal vliegvelden in.
4: Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. President Zelensky maakte dat bekend in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. De mannen zitten sinds begin dit jaar vast.